0: jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
9: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De ZZP Update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP Update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP Update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Wow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijven.

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Pocket Snap.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.
1: Yeah.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
7: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
4: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

de laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Weet er waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

shaping your future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
4: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien geen lineaire keten van grondstof naar afval, maar een cirkel waarin het eindproduct vandaag de grondstof van morgen is. En ze richten hun hele businessmodel daarop in. De economie waarin de meeste bedrijven werken is lineair. Take, make, waste. Grondstof eruit halen, product van maken, gebruiken en weggooien. Dat heeft ons enorme welvaart gebracht. Maar het werkt alleen zolang grondstoffen oneindig lijken en afval ergens anders verdwijnt. En beide aannames zijn op een aantal grote dossiers, zoals plastic, textiel, matrassen, kritieke materialen en andere zaken, gewoon niet meer houdbaar. Impactgedreven organisaties draaien het model om. Ze ontwerpen producten die je uit elkaar kunt halen. Ze gebruiken materialen die opnieuw als grondstof kunnen dienen. Ze nemen het product na gebruik terug. En ze gebruiken hun verdienmodel, leasen of product als een service, om eigenaar te blijven van de grondstof. Niet alleen de verkoper te zijn van het product. Onder dit inzicht liggen een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Grondstoffenrisico wordt grondstoffenzekerheid. Wie zijn eigen materialen door de keten vasthoudt, bouwt een eigen voorraad op. Naarmate grondstofprijzen volatieler worden, en dat doen ze al, wint dit argument elk jaar aan kracht. Productontwerp wordt strategischer. Een circulair product moet ook nagebruik waarde hebben. Dat dwingt je vanaf dag 1 om na te denken over demontage en materiaalkeuze. Die discipline maakt producten tegelijkertijd duurzamer en vaak gewoon beter. Het derde argument, klant- en wetgeversdruk, worden voor deze organisaties een voorsprong. Wie nu lineair werkt, krijgt te maken met steeds strengere regels. Producentenverantwoordelijkheid, ecodesign en bijvoorbeeld ook CSRD. Wie circulair werkt, hoeft daar niet op te reageren, maar loopt al voor. En belangrijk, circulariteit is voor deze organisaties echt iets anders dan recyclen. Recyclen herstelt de schade, circulariteit voorkomt schade door vanaf het ontwerp al anders te denken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die circulariteit niet als project heeft, maar als businessmodel is de Koninklijke Alping. Het bedrijf bestaat al sinds 1888 en heeft in 2020 samen met DSM Niaga het eerste volledige circulaire matras ter wereld op de markt gebracht. De Alping Evolve. Geen schuim, geen lijm, alleen staal en polyether. En een productpaspoort waarmee je via de QR-code precies kunt zien waar het materiaal vandaan komt. Maar het bleef niet bij dat ene matras. In 2024 opende Alping de M15-fabriek in Deventer, waar elke minuut een op maat gemaakt circulair matras van de balt rond. Inmiddels zijn er ook premium modellen, zoals de Elyseum en de Elite. Een paar cijfers op een rijtje. In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen matrassen weggegooid. Dat zijn er in Europa 35 miljoen. Een afvalprobleem dat Alping fundamenteel wil oplossen. Het doel van Alping, 100% circulair productassortiment in 2030 en volledig CO2-neutraal in de eigen operatie. Een take-back systeem. Oude matrassen, ook die van andere merken, worden teruggenomen en als grondstof opnieuw ingezet. Er werken bijna 400 medewerkers en de omzet tikt de 96 miljoen aan. Het is het eerste B Corp gecertificeerde matrassenmerk in Europa. Het is tijd om te bellen met Jan-Joost Bosman, CEO van Koninklijke Alping. Goeiedag.
2: Goeiedag, leuk erbij te zijn, Joris.
1: Ja, leuk om jou te spreken. Jullie missie is klip en klaar, hè? Alping rust de wereld uit. En in 2030 is alles dat jullie maken volledig circulair. Wat doet nou zo'n missie voor jullie als organisatie? En misschien wat preciezer, wat doet dat met de keuzes voor jou als CEO elke dag?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want de wereld uitrusten als zodanig is natuurlijk best een flinke ambitieuze doelstelling om te stellen. Maar het klopt dat wij met die wereld uitrusten bedoelen om niet alleen onze klant, de mensen goed te kunnen laten slapen, maar zeker ook de planeet proberen zo goed mogelijk uit te rusten en intact te houden. En daarbij is inderdaad het streven om dat in 2030 voor ons assortiment bedden en matrassen voor elkaar te krijgen. En wat doet dat met ons als bedrijf? Nou, ik denk dat deze missie als zodanig natuurlijk best heel veel mensen inspireert. En ook uiteindelijk veel richting geeft om dit voor elkaar te gaan boksen. Waarbij het balanceren tussen voor ons als bedrijf het belang van het hebben van een goed financieel rendement. Dat dat een goede balans is met ook het proberen te creëren van een maatschappelijk rendement. En daarbij helpt het enorm dat niet alleen wij van de mensen die bij Alping werken, de medewerkers en het management, maar dat we ook onze andere stakeholders, zijnde bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen, maar last but not least ook de aandeelhouders, groepen goed hebben meegenomen in hetgeen wat wij proberen te realiseren. Dus die missie die wij hebben, die zo breed gedragen wordt door alle mensen met wie wij samenwerken. Daarbij is het natuurlijk voor ons heel belangrijk dat dat gedragen wordt. Want je komt natuurlijk in zo'n missie, in zo'n reis die je loopt, veel hindernissen tegen en veel vraagstukken tegen waar je niet per se vanaf het begin al een antwoord op hebt. Dus je moet wel, denk ik, bereid zijn om te dealen, zeg maar, met onzekerheid en met ongemak. En we noemen dat eigenlijk wel eens in de tussentijd ongemak in de boardroom. Omdat het niet allemaal hosanna is. Maar uiteindelijk, als je erin slaagt om een goed product te brengen en daarmee ook minder impact te maken voor het milieu op de langere termijn, ja, dan geeft dat heel veel energie. En dan helpt het je dat je met z'n allen erachter staat.
1: Fantastisch, Joost. Dank je wel voor je bijdrage. En ontzettend veel succes met de volgende stappen in richting van 2030.
2: Dank je wel.
1: Mooi. Dank je wel, Joost. En succes met jullie mooie missie.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten waar je deze week al iets mee kunt. Geen lange transitietrajecten, gewoon de eerste paar stappen. Beantwoord deze week 1 vraag voor je belangrijkste product. Wat gebeurt er eigenlijk mee als de klant er klaar mee is? Vraag het aan iemand uit je productontwikkeling of je operationele team. Als jij het antwoord niet weet of het antwoord luidt de container, dan ligt daar je startpunt. 2. Maak 1 klantbelofte expliciet circulair. Niet meteen je hele assortiment, niet meteen je hele businessmodel. Kies gewoon 1 product of dienst en formuleer in 1 zin: bij ons gaat dit product niet de afvalketen in, maar wordt het grondstof. Hang dat op bij je productteam. Als je het niet kunt formuleren, ja, dan is dat ook informatie. En als 3e, zet je hergebruiksstrategieën op de agenda van je eerstvolgende MT-overleg. Je kent ze wel, al die R'en: refuse, reduce, reuse, repair, recycle. Zet het op de agenda. 5 minuten, een eerste rondje. Wat hiervan passen we vandaag al toe? Niet om meteen aan de slag te gaan, maar om het op de agenda te zetten. En als dat gesprek goed loopt, weet ik zeker dat het de volgende keer er weer over gaat. Wil je gezond groeien en een toekomstbestendig businessmodel bouwen? Dan is circulariteit geen duurzaamheidsproject in de marge. Het is dé manier waarop je over 10 jaar nog steeds aan tafel zit met je klanten, leveranciers en de regelgevers. De vraag voor morgenochtend te stellen aan je productteam of in het eerstvolgende productoverleg. Wat is het eerste materiaal in ons product dat we niet meer weg hoeven te gooien? 1 materiaal om mee te beginnen. Zo begint elke circulaire transitie. Niet meteen een heel groot plan, maar de eerste concrete keuze die je daarna kunt herhalen. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Veel ondernemingen denken pas na over financiering als een overname of investering zich aandient. En wat als die strategie dus sneller groeit dan de bankrekening? Hoe zorg je ervoor dat financiering geen rem wordt op de ambitie, maar juist dus een strategische versneller is voor de groei? Met andere woorden, hoe veranker je financiering structureel in de bedrijfsstrategie? We gaan hierover praten met Nicolai Knop en Eelco van Lustgraaf, beide partner bij Orchard Finance. En met hen bespreek dus waarom veel bedrijven nog altijd te laat nadenken over hun kapitaalstructuur. En hoe je voorkomt dat groeiplannen stranden door een gebrek aan financiële standpunt. Slachtoffer.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Zo, goedemorgen. Van harte welkom bij ons in de studio.
9: Goedemorgen.
8: Hey, slagkracht. Het kwam er een beetje, beetje raar. Hè? Maar dit is natuurlijk wel waar jullie eigenlijk meteen, op het moment dat de financiële slagkracht op orde is, jullie werk gedaan hebben.
9: Dat klopt. Ja, als het huiswerk gedaan is, dan kan de onderneming daarmee aan de slag. Dus dat gaat vaak om de goede voorbereiding. En van daaruit kan dan de volgende stappen worden gezet.
8: Ja, straks gaan we hier uitgebreid op in. Met name ook over waarom veel ondernemingen nog steeds te laat zijn als ze na gaan denken over die financiering bij de plannen. Maar eerst eventjes naar het bedrijf Orchard Finance. Jullie komen uit Maars.
10: Ja.
8: Hoe lang bestaan jullie al?
10: Grofweg 23 jaar zo'n beetje. En misschien aardig om iets over de historie te vertellen.
8: Ja, heel graag zelfs.
10: We stammen vanuit de Boomgroep. Zijn overgenomen in 2001, zeg ik goed, Nicolai?
9: 2000
10: door NABC. Dat was geen gelukkig huwelijk in die zin. Toen zijn er een aantal mensen die destijds bij Van de Boomgroep werkten, weer voor zichzelf begonnen. En daar is ook Orchard Finance uit ontstaan. De naam aan zich orchard, zegt boomgaard. Hè? Ja. Dus een beetje de historie van ook van de boomgroep in die zin. En sinds 2003 zijn we in de hoedanigheid actief zoals nu.
8: En als je kijkt in de grootte, met hoeveel zijn jullie bijvoorbeeld?
10: Op dit moment ongeveer tussen de 25 en 30 mensen op de payroll, zeg maar. En dan hebben we nog een flexibele schilder naast.
8: Nu gaan we het ook even hebben over de doelgroep. Hè? Want bedoel, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland. MKB vormt het grootste palet eigenlijk, als het ware. Wat zijn nu de bedrijven waar jullie specifiek voor acteren?
9: Bij ons zijn dat eigenlijk de kleinere beursfondsen. De grote familiebedrijven, corporaties en het middensegment.
8: En dan kom ik eigenlijk al meteen heel snel bij die vraag. Hè. Waarom denken dus veel ondernemingen nog steeds te laat na over de financiering? Dan zou je eigenlijk denken bij dit soort vorm van bedrijven. Daar is toch een financiële afdeling die daarover meedenkt op het moment dat een plan tot uitvoering gebracht wordt.
9: Ja, de plannen zijn er. Maar je ziet dat dat toch vaak ook eventgedreven is. Dus dat ze worden ingehaald door een overname of door een grote investering. Dus een aantal van de klanten hebben het goed op orde. Die zijn er op tijd mee bezig. Een aantal, ja, die worden gewoon ingehaald door de realiteit. En dan gaan eigenlijk de acquisitiegesprekken lopen. En dan gaan ze pas nadenken over de financiering.
8: We gaan straks een voorbeeld horen ook, waarbij je dus heel duidelijk kan horen hoe dat zich ontwikkeld heeft. Ilko, even terug naar Orchard Finance, het bedrijf zelf. Mm-hmm. Je zei, jullie bestaan 23 jaar. Hoe lang ben je zelf actief binnen deze organisatie?
10: Ik ben een beetje de Bami speciaal van Orchard, noem ik dat maar even. Dat is mijn vocabulaire. Sinds 21, dus ik heb een andere achtergrond. Ja. Begonnen bij een van de grootbanken in een traineeship. Vervolgens bij nog een andere grootbank gewerkt. En sinds 2016 actief in de rol als adviseur. En dat doe ik sinds 21 bij Orchard.
8: En hoe kom je dan eigenlijk, ja, wat voor bedrijf kwam je binnen bij Orchard?
10: In wat voor bedrijf ik binnenkwam. Ja. Primair gevoel was een familiair gevoel. Dus een bedrijf eigenlijk waar wij veel over werken zijn de familiebedrijven. Even los van de opvangende.
8: Dus een cultuur die matcht eigenlijk.
10: Cultuur, exact. Ja. En dat heerst denk ik bij ons ook. Heel specifiek. Dus dat is één ding. Twee is dat we allemaal vrij specialistisch zijn. Ik noem maar gewoon vakidioten. Anderen geven daar nog weer een andere benaming aan. Maar in ieder geval, we zijn vrijwel dagelijks bezig met inhoud, et cetera.
8: Is daar iets in veranderd overigens in die inhoud afgelopen jaar?
10: Inhoudelijk of bedoel je?
8: Ja, qua expertise, qua manier waarop jullie advies uitbrengen, de aanvliegroute.
10: Nou, dat laatste denk ik niet per se, maar ik denk wel in het kader van hoe we onze klant bedienen, gebruik van AI of zaken die, hè, ontwikkelingen in de markten als het ware, die spelen, dat nemen we wel steeds meer mee. Misschien, en dat hangt ook wel een beetje aan mij, misschien is dat we ook wel behoorlijk proactief zijn. Hè? Dus met het informeren van onze klanten. Nou, dit is zo'n voorbeeld daarvan, hè, van wees niet te laat met je financiering, maar dat je op tijd in ieder geval je klant ook informeert van wees erbij dat als je deze strategie hebt, zorg ervoor dan dat je huiswerk hebt gedaan. Ja. In plaats van, en dat wil ik niet zeggen dat het geval was hoor, maar achterover zitten of wachten totdat de klant bij jou komt om dan vervolgens een en ander in te gaan regelen. Dan wordt zo'n proces ook vervelend of staat onder druk, et cetera. Terwijl je eigenlijk als bedrijf zijn er misschien wel een beter vertrekpunt. Hè?
8: In welke fase van het proces worden jullie eigenlijk geraadpleegd? Hoe gaat dat?
10: Dat is heel verschillend, denk ik, maar misschien niet.
9: Dat hangt er vanaf. Vaak zien ze al een herfinanciering aankomen. Dus dan is het vaak een jaar van tevoren. Alvast meedenken van wat moet er nou in de toekomst gebeuren. Een ander moment is eigenlijk op het moment dat ze aan het kijken zijn naar mogelijke overnamekandidaten. Van god, we hebben een acquisitiestrategie. Hoe ver reikt ons polstok? Hoeveel kunnen wij nou echt financieren? Ja, want je kan je ook overeten. Dus idealiter vaak aan het begin. Maar soms lopen de gesprekken al. En dan worden ze eigenlijk verrast door de snelheid van het gesprek.
8: En wellicht ook door de kansen dan die zich op dat moment misschien opdoemen. Waardoor ze sneller willen handelen dan eigenlijk verantwoordelijk is. Ja. Verantwoord is.
9: Ja, soms krijgt zo'n proces een momentum. En dan gaat het eigenlijk heel snel. Ja. Ja.
8: Nicola, even naar jou persoonlijk. Hoe lang werk jij voor Orchard Group?
9: Ik werk eigenlijk al bijna sinds het begin. Dus het is in 2003 opgericht in september. Ik ben in april 2004 erbij gekomen.
8: En dan kan ik aan jou nu de vraag natuurlijk ook stellen. Want dat is vlak voor de financiële crisis. Dus wellicht heb je daar een soort van ontwikkeling van een fundament zien ontstaan. Waar jullie nu nog op teren.
9: Ja, dat klopt. Financiële crisis in 2008 betekent ook dat financiering plotseling schaars werd. Dus in de jaren daarvoor was eigenlijk financiering relatief makkelijk op te halen. En je zag eigenlijk met de kredietcrisis dat banken ook echt zich terugtrokken uit de markt. Waardoor plotseling je banken niet meer was. En dat is toch echt wel een mindshift geweest voor heel veel ondernemingen.
8: En daar hadden jullie dus zeker de rol als mediator eigenlijk?
9: Zeker, ja. En dat werkte eigenlijk twee kanten op. Andere banken zoeken, maar ook zorgen dat als de bank vertrok, dat er een nieuwe bank moest worden aangelijnd op alle systemen. Dat ook het betalingsverkeer door kon gaan. Dat had een grote impact.
8: Nu zie je natuurlijk na die financiële crisis zag je allerlei alternatieve vormen van financiering opdoemen. Crowdfunding, privé financiers, noem maar op. Hoe heb je er naar gekeken?
9: Soms met verbazing. Het is een breed gezelschap wat er eigenlijk bijgekomen is. Crowdfunding is met name voor het kleinbedrijf. Voor het grootbedrijf zie je debt funds. Maar je ziet ook bijvoorbeeld zaken als apart vastgoed of lease, wat er apart naast komt. De hele grote bedrijven kunnen ook naar de kapitaalmarkt.
8: En ja, je ziet dat is het verschil natuurlijk.
9: Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. En je ziet dat partijen bewust aan het kijken zijn van, oké, wat is er nog meer naast de huidige bank?
8: En wat is het moment dat jullie zeggen van, oké, dus stel je begint even onderaan aan de MKB-markt qua kleinere bedrijven. Wat is, zeg maar, vanaf welk moment zeggen jullie, dit zijn bedrijven die wij kunnen helpen? Maar heb je het dan over, wat voor omvang heb je het dan over?
9: Moet je denken ongeveer 100 miljoen omzet. En nog over 10 miljoen financieringsvraag.
8: Precies. Ja. En dan komt die vraag. Dan is natuurlijk de vraag. Dan komt zo'n bedrijf klopt aan. Wat gebeurt er dan als de strategie en de financieringsstructuur blijken niet met elkaar aan te sluiten? Dan zeggen jullie, hé, nu zijn wij aan de beurt.
9: Of ja, niet? Dat klopt. Wat we dan eigenlijk doen is, we maken een financieel model, de forecast, en gaan kijken van hoe ontwikkelt de onderneming zich, hoe ontwikkelt de financieringsvraag zich, hoe ontwikkelt het risicoprofiel zich. En al die elementen is eigenlijk weer input om het gesprek te voeren. Dit is de strategie, maar hier loop je tegenaan. Bijvoorbeeld, je hebt onvoldoende financiering qua omvang, of het risicoprofiel wordt gewoon te groot.
8: En dan heb je het over risicoprofiel. Wat zit er in dat risicoprofiel? Is dat een type investering bijvoorbeeld waar men naar kijkt dan op dat moment?
9: Het is vaak een combinatie van enerzijds de uitgaven, de investeringen en de overnames. En anderzijds, en daarmee ook de financieringsvraag. En anderzijds het verdienpotentieel van de onderneming. Hoeveel verdient een onderneming? En met welke winst en kaststromen kunnen ze de financiering terugbetalen?
8: Ja. En Ilko, kijken jullie ook naar type financiën of type onderneming? Zijn er bepaalde segmenten die jullie, ja, wat veel bij jullie voorkomt bijvoorbeeld?
10: Ja, er zijn een aantal sectoren waar we wat sterker in vertegenwoordigd zijn dan andere. Maar in principe kijken we in de basis naar alles. Dus naar de meeste sectoren. Of het moet een heel exotisch geheelte zijn. kunt je er een beeld bij vormen? Ja. Dan zeggen wij ook nee in die zin. Maar zijn sterk vertegenwoordigd denk ik in de foodbedrijven. Dan moet je denken dus aan de producenten van food, maar anderzijds ook aan dus een retailmarkt, dus supermarkten, et cetera. Transport en logistiek zijn we aardig in vertegenwoordigd en ook in bouw. En Nicolai is vooral gespecialiseerd ook in commodities en oil, zeg maar, bedrijven.
8: Oh, dat is ook interessant. Dat is natuurlijk veel aan het veranderen toch op dit moment ook.
9: Ja, er gebeurt heel veel in de markt. Banken die zich daar terugtrekken. Anderzijds, de markt is continu in beweging. Nu ook met Iran. Dat betekent dat een hele hoop ondernemingen nu acuut moeten handelen. Omdat de olieprijs omhoog schiet.
8: Ja, en daar kloppen ze ook voor bij jullie aan hoe te handelen?
9: Ja, dat klopt. En vaak hebben we ook al in de financiering dat voorbereid. Hè, dat er een mogelijkheid is voor een prijsstijging onverwachts. Dat dan de financiering kan meeademen. En het financiering dus kan worden verhoogd. Om die hoge prijzen op te vangen.
8: Ja, maar dat moet dus altijd in samenspraak worden met de financierders. Ja, met banken vaak.
9: Dat klopt. Ja.
8: Ik kan me ook voorstellen dat banken daar heel voorzichtig in zijn.
9: Ja, daar zijn ze voorzichtig in. Tegelijkertijd, die flexibiliteit is wel gewenst. En dat zien banken ook. Hè? Banken willen niet dat een partij omvalt omdat de prijzen hoog zijn. Hè? Dat gaat alleen op het moment dat ze te weinig verdienen. Ik zat zelf bij een oliehandelaar ten tijde van Rusland-Oekraïne. En toen schoten de prijzen ook in een paar weken omhoog. En toen moesten ook in een paar weken de lijnen aanzienlijk verruimen.
8: Volgens mij kunnen we al heel snel naar de praktijk. Want dan wordt het ook duidelijk van hoe jullie te werk gaan. Op het moment dat een bedrijf aanklopt, wat gebeurt er dan als eerste?
10: Ik denk dat we in de basis eerst eens luisteren wat de onderneming graag wenst. Hè? Wat is hun strategie? In plaats van dat wij een product zeg maar weergeven wat voor hen het beste is. Dus we luisteren eerst naar de klant in dit geval waar zij naartoe willen. En op het moment dat daar sprake is van herfinanciering, omdat dat eventueel op de agenda staat in het komende jaar, dan wel sprake is van acquisities of anderszins. Dan beginnen we eigenlijk met het financiële stuk. En dat betekent, zoals Nicolai net ook aangeeft, dat we beginnen met een financieel model. Ten einde te eindigen in een financieringsplan, zoals we dat dan noemen. Dus we nemen feitelijk de onderneming in eerste instantie helemaal mee in. Oké, als je deze plannen hebt, hoe kun je dat überhaupt financieren? Waar loop je eventueel tegenaan voordat je überhaupt naar de markt gaat? Dus er zit een voorbereidingsfase aan vooraf als het ware.
8: Ja, dus je probeert het in kaart te brengen. En is dit vaak binnen een bepaalde tijd dat dit proces plaatsvindt? Is dat binnen een boekjaar als het ware? Of hoe gaat dat?
10: Ja, dat hangt heel erg vanaf waar de ondernemer zich op dat moment bevindt. Wat wij wel adviseren in die zin is dat een onderneming zich er al voorbereidt op het moment dat hij bezig gaat met de jaarrekening. Dan wel met de nieuwe plannen voor het jaar daarna, om het zo te zeggen. Dus dat het meegaat in de cyclus elk jaar. Vanwege het feit dat als je je cycli reeds doorlopen hebt en iedereen is bezig met de dagelijkse gang van zaken, dan kom je vaak tijd tekort voor eventueel een extra event. Dus je kunt je daarop voorbereiden. In de planning en controlecyclus, zeg maar.
8: Ja, en dan uiteindelijk de begeleiding. Hoe gaat dat eraan toe? Is dat iets dat jullie continu met de opdrachtgever in gesprek zijn? Hoe werkt dat in de praktijk?
9: Dan nemen we eigenlijk de opdrachtgever mee in het proces. En het begint eigenlijk eerst met de analyses, maar dan ook de interne besluitvorming met de raad van commissarissen, met de aandeelhouders, zodat iedereen vooraf ook een beeld heeft van wat moet er gebeuren. En vanaf dat punt, hè, en als dat al goedgekeurd is, dan gaan we eigenlijk de gesprekken aan met de financiers, hè, bijvoorbeeld de banken. Ja. Dan nodigen we die uit en nemen we die mee in het verhaal van de onderneming, in de strategie en wat dan ook de vraag is.
8: Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat daar zeker een risicoprofiel of analyse gemaakt wordt. Of die investering. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Is natuurlijk bij elk bedrijf, elke sector anders. Kan ik me voorstellen. Maar als je het toch een beetje door gemiddelde genomen zou
10: moeten. Ik denk dat in de basis kijken we. Dus een risicoprofiel wordt overwegend bekeken op basis van historische data. Daar hebben wij ook systemen voor in die zin. Om dat na te bootsen. Hè, van wat is een risicoprofiel dan en hoe komt dat eruit? Wat gaat daarin? Dat is overwegend gewoon de financiële data van een bedrijf. In combinatie met wat kwalitatieve criteria. En daar komt dan feitelijk een rating uitrollen. En die rating, voor veel mensen bekend als de Standard & Poor's. Hè, of de destijds de grootsbanken in de crisis die op de borst klopten van wij hebben de AAA. Ik zie je ook lachen. En de facto komt het daarop neer. Hè, mm-hmm. Dus dat een bedrijf een rating krijgt. Aan de rating aan zich heeft een onderneming nog niet zoveel. Want wat kun je daar dan feitelijk mee? Dus die vertalen we dan vervolgens in. Wat voor condities horen daar dan bij? En hoe ziet dat er dan uit in het kader van je wensen? Dus in het kader van je financieringsbehoeften. En kun je dat in de markt dan ook daadwerkelijk krijgen? En daar komt feitelijk een structuur uit rollen. Dat is op basis van de ervaring die we dan hebben.
8: En die parameters, hoe worden die eigenlijk geëikt als het ware?
10: De parameters van?
8: Aan de hand van waarop je dat profiel kan maken. Ik kan me ook voorstellen dat af en toe investeringen gedaan worden. Ja. Wat misschien wel een compleet nieuwe markt is bijvoorbeeld.
10: Ja, en daar zit dan automatisch ook een hoog risico aan. Hè? Dus uiteindelijk dus de,

0: Als je meer naar een meer risicomodel gaat of een meer risicoproduct, dan zijn er juist andersoortige investeerders of durfkapitalisten, zeg maar, die daar dan makkelijker instappen.
1: En daar zoeken jullie dus de juiste financiers eigenlijk. Ja. Dat is ook jullie rol. Ja. We hadden het er net al even over. Die markt is enorm veranderd de afgelopen jaren. En zolang de AFM het goedkeurt, vinden jullie het ook goed? Hoe kijken jullie daarna?
0: De AFM. Ik weet niet of dat per se degene is die daarnaar kijkt. Hè. Dus je hebt in Nederland de DNB, de banken.
1: Precies, die kijkt ook naar. Dat is met name de bankvergunning. Exact, ja, exact. Maar ook AFM is natuurlijk ook wel een speler in die rol, toch?
0: Ja, die kijkt voornamelijk. Ja, is een ander toezichthoudend orgaan, geloof ik. Maar je bedoelt op het moment dat die. Dat ik je vraag even goed begrijp. Dat op het moment dat je de investeerders of als je een investering zoekt en het product wordt door de markt oké bevonden, dan vinden wij het goed. Is dat wat je vraagt? Of?
1: Nou ja, maar ook hoe dat dan gaat. Hè? Bedoel, we hebben net het ook wel geconcludeerd. Je hebt nieuwe vormen van financiering hebben zich ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja. Dat kan natuurlijk ook zijn. Hè? Je hebt partijen die eigenlijk bij privé personen geld ophalen.
0: Ja, en dat snap ik.
1: Maar dat is toch een AFM-stuk ook.
0: Eens. Hè? Dus de AFM die moet voor die fondsen als het ware de vergunning feitelijk goedkeuren in die zin. En daar gaan wij de facto niet over. Hè? Want ja, ieder zijn rol, zo is het ook. Dus op het moment dat een fonds past binnen een financieringsstructuur die we die wij dan met de klant als het ware bedenken of min of meer structureren, dan gaan wij niet meer kijken naar de herkomst van.
1: Dat is niet nodig. Precies, je volgt wel de lijn.
0: Exact.
1: Die goed is. We gaan nou zo meteen verder praten. Gaan we ook de Keukengroep erbij pakken, want dat is een bedrijf die jullie onlangs hebben geholpen met herstructurering.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Les op Business Orchard Finance. Bij mij in de studio Nicolai Knop en Ilko van der Lustra.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: En we gaan de case erbij pakken, de keukengroep. Om eigenlijk ook wel aan de hand daarvan te kunnen laten zien hoe jullie processen eigenlijk lopen op het moment dat zo'n herstructurering plaatsvindt. Wie van jullie is daarmee bezig geweest? Nicolai, jij of Ilko?
2: Ik ben daarmee bezig geweest met herfinanciering. Ilko is er nu ook mee bezig. Dus we zijn allebei goed bekend. Hoe komt zo'n proces tot stand? Simone is de nieuwe CFO. Informeert in haar netwerk van welke partij zou ik hiervoor kunnen inschakelen. Wij werden genoemd en zo is het contact gelegd. En dan heb je dus Mark en Simone, de CEO en de CFO, allebei nieuw. Gaan samen nieuw aan de slag. Hebben plannen voor de business. Maken een nieuwe strategie. Nieuwe strategie met investeringen in de fabriek. Nieuwe strategie rondom duurzame initiatieven. Duurzaamheidsinitiatieven. En eigenlijk komt dan de vraag bij ons van oké, we hebben al deze plannen. Hoe gaan we dit financieren? En dan beginnen we eigenlijk met een soort nulmeting. Van dit is de huidige financiering. Dit is de behoefte naar de toekomst. Wat zijn de behoeftes van de andere stakeholders? Bijvoorbeeld de aandeelhouders qua dividend. Dat brengen we allemaal samen. En dan maken we eigenlijk met de onderneming een plan. Van hoe gaan we dit nou financieren de komende 5 jaar?
0: En waar begin je dan? Want ik kan me voorstellen dat dat nog altijd een groot vraagteken is van de financieringsgrootte. Is dat wel of niet verantwoord? Wanneer is het niet verantwoord? Wanneer kan je dit wel doen? Welke risico's, daar hebben we het net al even over gehad, kunnen er eventueel opdoemen? Stel je hebt een keukengroep in dit geval. Stel niemand koopt meer een keuken in Nederland.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan heb je wel een probleem, toch?
2: Ja, ja. Dus je maakt eigenlijk samen eerst een financiële doorkijk. Van wat betekent dit de komende 5 jaar? Dus welke investeringen zijn echt nodig? Wat betekent dat voor de financieringsbehoefte en de omvang van de schuld ten opzichte van de verdiencapaciteit? Maar je kijkt ook met de onderneming van wat is nou historisch gebeurd? Hoe volatiel is de sector? En wat betekent dat dan voor het risicoprofiel? En wat zijn dan ook de maatregelen die de onderneming kan nemen op het moment dat het wel misgaat? Dus op het moment dat er minder keukens verkocht worden. Wat zijn dan de stappen? Zodat je ook van tevoren weet welke scenario's, waar moeten we rekening mee houden en hoe gaan we dat uitleggen aan de bank?
0: En hoeveel scenario's zijn dat? Want ik kan zo een scenario bedenken dat het straks wel eens heel hard kan gaan. Stel, we lossen de woningcrisis in een paar jaar op. Overal mag gebouwd gaan worden. Ja. Dan is er gewoon een groot tekort waarschijnlijk aan leveranciers.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is een positief scenario. Maar je hebt natuurlijk ook een negatief scenario.
2: Ja, ja.
0: Dat het maar niet vlot trekt.
2: Ja, en die rekenen we eigenlijk allemaal door met de onderneming. Dus de positieve kant, daar is ook...
0: Is overigens dit scenario daar aan de orde geweest ook?
2: Allebei, ja. Dus je begint eigenlijk van wat is het plan. Maar zeker ook met de groeiambities. Wat de keukengroep heel goed kan doen, is hele grote projecten snel duizenden keukens installeren. Dus zij hebben enorm profijt van de inhaalplannen voor de bouw. Maar ook als het misgaat, wat gebeurt er dan? En tot hoever kan het volume inzakken voordat je verlies gaat maken? Nou, dat zijn de analyses die we met de onderneming maken, maar ook met de aandeelhouder.
0: En dan zijn die analyses klaar. En wordt dan de keuze gemaakt voor welke strategie daarbij past?
2: Ja, dan maak je eigenlijk met de aandeelhouder ook een keuze voor wat is het dividendbeleid naar de toekomst toe. En dan bepaal je met elkaar, we hebben zoveel geld nu nodig. We hebben zoveel geld misschien in de toekomst nodig. En we willen eigenlijk in dit risicoprofiel blijven. En het risicoprofiel moet je dan eigenlijk zien als hoeveel schuld het opzet van de winst. En dat is een heel belangrijke parameter.
0: Ja, en stel deze financiering, hè, dat is natuurlijk, dit is een case die waarschijnlijk al afgerond is. Of
2: ja, dat klopt. Ja, die is afgerond. Ja.
0: Dus met andere woorden, wat is dan een verantwoorde schuld die men aangaat of herstructurering? Hoe bepaal je dat? Want je hebt die scenario's. Alleen kan me ook voorstellen dat dat nog steeds niet... De omvang is natuurlijk een hele belangrijke daarin.
2: Ja, omvang is heel belangrijk. En de vuistregel bij banken is bijvoorbeeld 3 keer de bruto winst. Als een soort maatstaf. En de onderneming komt daar belangen na niet aan in de projecties. Maar dat is wel een vuistregel. En zo zijn er per bedrijf en per sector andere vuistregels. Waar je eigenlijk kijkt van blijf je daar binnen. En dat zegt ook iets over dan het kredietprofiel en de gezondheid van de onderneming.
0: Ja, en dan voor 5 jaar is natuurlijk vooruitkijken. Nu hoor je heel veel bedrijven hier bij Nieuw Business Radio ook zeggen, ja, 3 jaar is voor ons echt de max.
3: Precies, dus je kunt in de financieringsopzet het zo structureren dat je voor 5 jaar wel min of meer zekerheid hebt. Maar misschien wel voor 3 jaar het in eerste instantie helemaal vastlegt en dan flexibiliteit eromheen bouwt, zodat je het wel kunt verlengen na 5 jaar. Dat is bijvoorbeeld best wel gebruikelijk om dat op die manier te doen.
0: Ja, en hoe ging het toen verder?
2: Nou, hoe we dan verder zijn gegaan, een van de scenario's was ook acquisities. En dan is precies het punt wat je net maakt. Je kan niet vooruitzien. Je weet niet welke acquisitie wanneer komt. Maar je kan wel met de onderneming samen een scenario bedenken. Stel dat we elk jaar een kleine acquisitie doen. Of stel dat we één keer een grote acquisitie doen. Nou, dan maken we eigenlijk daar ook een scenario van. En we kijken met de onderneming van, oké, dan is dit het beeld. En dan maken we eigenlijk een presentatie richting de financiers. In dit geval de banken. Ze hebben twee banken nodig. En dan nodig je een groep banken uit om de onderneming te presenteren en de banken mee te nemen in de plannen. En dan begint eigenlijk het spel met de onderhandeling.
0: Ja, en dan wordt natuurlijk gekeken naar de kredietwaardigheid van een bedrijf, de omzet die hier gemaakt wordt. En in hoeverre zijn dan bijvoorbeeld 5 jaar terugkijken, hè, als zo'n onderneming al langer bestaat, belangrijk?
3: Heel belangrijk, hè? Dat heeft dan weer te maken met risicoprofiel natuurlijk. Precies. Maar ook in het kader van de sustainability van de cashflows aan zich. Dus jij maakt dus net denk ik een terechte opmerking. Stel nou dat er mensen in één keer minder keukens gaan kopen in dit geval. Wat voor effect heeft dat dan? Nou, we hebben in de historie 5 jaar mindere en hele goede jaren gekend. Onder andere corona natuurlijk. En dan is vervolgens de vraag, wat is het effect daarvan op de cashflows? En in hoeverre heeft het bedrijf zich dan zeg maar flexibel kunnen opstellen om dan uiteindelijk ook die financiering te kunnen terug?
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want voor die tijd kenden wij dit soort ingrijpende situaties gewoon helemaal niet eigenlijk.
3: Nee.
0: Wordt daar nu dus continu rekening mee gehouden dat zo'n scenario zich wel kan voltrekken als à la corona?
3: Ja,
0: of pandemie of iets
3: voor corona was het denk ik de financiële crisis die aangegrepen werd als een mogelijkheid. En zo zijn er in die tussentijd ook nog wel weer verschillende andere events geweest waar eventueel met een risicobril anders naar gekeken kan worden. Maar ik denk dat dat iets is wat waar we vandaag de dag als ondernemers gewoon mee te maken hebben. Dat er altijd iets kan gebeuren waarin je minder draait dan verwachten, om maar zo te zeggen. Ja. En daar moet je ook rekening mee houden in je structuur.
0: Dan toch ook even de vraag, want je hebt het over een bedrijf, relatieve omvang. Dan zou je eigenlijk zeggen dat die financiële kennis over het algemeen vaak gewoon aan boord is. Kan je dat vergelijken met de IT-sector, waar bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar security rondom zo'n bedrijf, dat eigenlijk toch dusdanig complex is dat je dat wel moet uitbesteden?
2: Ja, wat je eigenlijk ziet is, de kennis is aanwezig. Maar een gemiddelde CFO doet eens in de 5 jaar een herfinanciering. Dus dat zijn momenten. En in een carrière van een CFO is dat misschien 5 of 6 keer. En wij doen het dagelijks. Dus dan willen ze eigenlijk de expert erbij om samen met hen dat project door te lopen.
3: Ik denk dat het daar niet per se zit op kennis van het financieringsniveau aan zich, om maar zo te zeggen. Of het ophalen van financiering. Maar meer in procesbegeleiding. Hoe krijg ik de beste financiering tegen de beste voorwaarden voor ons bedrijf? En daar zit ons kennisniveau, denk ik dan. En hoe komt dat dan uiteindelijk in documentatie, et cetera? Hoe laat je dat vervolgens landen bij de banken, zodat dat proces soepel loopt en je uiteindelijk een uitkomst hebt zoals je dat eigenlijk op voorhand met andere stakeholders bedacht hebt.
0: Ja, want dan gaan we even terug naar de keukengroep. Daar hadden we net over, de banken komen bij elkaar. Jullie hebben gesprekken met die banken.
3: Ja.
0: Wat gebeurt daarna?
2: Nadat we de case hebben gepresenteerd, nodigen we eigenlijk de banken uit om indicatieve voorstellen uit te brengen. Dus dan pakken ze eigenlijk het verhaal, doen ze een kredietanalyse, kijken ze naar de onderneming en komen ze met een voorstel ten aanzien van structuur en prijzing. Wij hebben daarvoor natuurlijk ook al gewoon onze uitgangspunten gedefinieerd. Dus dat is eigenlijk leidend ook voor de banken om daarop te reageren.
0: Hebben jullie vaak al een beeld eigenlijk bij welke financierder het meest geschikt is voordat je uiteindelijk überhaupt gaat praten?
2: Ja, zowel een beeld bij de uiteindelijke structuur als ook welke bank het best zou passen. En dat is niet alleen financieel, maar het zit soms ook in de mensen. Dus welke bank qua aanpak, qua cultuur past bij de onderneming. En dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, nou, dan uiteindelijk is die bank gekozen.
2: Ja.
0: Dan wordt er gefinancierd. Maar dan begint het eigenlijk pas, toch?
2: Ja. Maar er zit nog een belangrijke fase ervoor. Ook het juridische stuk. De uiteindelijke documentatie, dat is vaak intensief. En dat vergeten mensen. Maar een LME-document, dat is een bankstandaard, is zo 200 plus pagina's waar je doorheen moet. Met externe juristen. Dus vaak op het moment dat de bank zegt, ik wil het financieren, ja, dan moet er nog een fase daarna. En dat is ook nog een intensieve fase.
0: Ja.
2: Dan is het geld er eenmaal voor de onderneming. Ja, en dan kunnen ze aan de slag. Net ineens.
0: Maar die juridische fase is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat iets waar je dan continu met elkaar over in gesprek bent? Of is het gewoon, jullie hebben eigenlijk het profiel gemaakt als het ware. Jullie kennen de klant van haaf tot gort. En kunnen hem daarna invullen. Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Wij maken eigenlijk met de bank een termsheet. Dus eigenlijk de samenvatting van de belangrijkste financieringscondities. En dan begint eigenlijk het spel met de externe juristen die uitnodigen. Dus er is een jurist aan de kant van de onderneming, jurist aan de kant van de bank. En dan moet eigenlijk die termsheet worden uitgewerkt in een financieringsdocument. En daar moeten wij eigenlijk, zijn wij de katalysator in dat proces om te zorgen dat iedereen met elkaar blijft communiceren en er ook voortgang wordt gemaakt.
0: Ja, en over wat voor termijn heb je het dan? Hoe lang duurt zoiets voordat zoiets gerealiseerd is?
2: Zo'n documentatieproces kan zo 6 tot 8 weken duren. Dus je bent dan echt, hè, dus een hele financiering is 3 tot 6 maanden. Maar ook aan die eindfase moet je gewoon serieus de tijd voor nemen.
0: Ja, dan zijn we dan toch op het punt dat uiteindelijk de financiering daar is.
2: Ja.
0: Maar dan begint het pas.
2: Dan begint het pas, ja. Want dan heeft de onderneming eigenlijk de ruimte om de investeringen in te brengen. Dus echte investeringen, de goederen te gaan bestellen, de bouw te gaan starten van eventueel de nieuwbouw. En daar is het geld dan voor om dat te kunnen voorfinancieren. Of in het geval van een overname, dat ze al weten van oké, ik kan nu gaan kijken naar de markt, want ik heb ruimte om overnames te doen tot mijn bepaald bedrag. En dan kunnen ze dus feitelijk al echt actief gaan rondkijken, omdat ze weten, oké, de financiering, dat is goed geborgd.
0: Dus dat is in ieder geval heel belangrijk. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk real-time wil blijven sturen.
3: Exact. Dus dat betekent dat als, laat ik zo zeggen, het huwelijk gesloten is met je partners, om het zo te zeggen, moet je het ook onderhouden, hè? Om in metaforen te spreken. En dat betekent dus ook dat eigenlijk in de selectie vooraf met jouw financiële partners je daar ook een goed gevoel bij moet hebben. Hè? Dus het blijft ook een deels mensenbusiness, want ik bedoel, banken die brengen het geld. En uiteindelijk is de relatiemanager of de contactpersoon van de bank jouw belangrijkste aanspreekpunt, om het zo te zeggen. En die neem je ook tussentijds mee in de ontwikkelingen van de onderneming. En dat is enerzijds in de ontwikkeling van de onderneming, maar anderzijds ook in het gebruik van je financiering aan zich. En op het moment dat er dus iets verandert ten opzichte van je aanvankelijke plan, ja, dan betekent dat dat je continu ook weer naar de tekentafel moet voor je financiële model, om het zo te zeggen. Van past dat nog steeds binnen het raamwerk wat we met elkaar bedacht hebben.
0: Ja.
3: En mocht dat daar ergens spaak lopen, ja, dan betekent dat je weer moet gaan schakelen.
0: Want er kan natuurlijk ook op een bepaald moment een druk ontstaan doordat iets niet loopt zoals je wil.
3: Exact.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Die tijdsdruk, hè? Want bedoel, je zegt net al, zo'n financiering überhaupt al realiseren is 3 tot 4 maanden.
3: Ja.
0: Maar dan komt de tijdsdruk. Dan gaat er iets niet lukken. Of je mist de kans waarvan je weet van, nou, als we nu niet kunnen investeren,
3: ja,
0: dan loopt het hele plan eigenlijk in de soep.
3: Het toverwoord is denk ik flexibiliteit. Dus op het moment dat je in dat eerste deel van het proces, wat overigens, hè, dus de financiering regel aan zich is ongeveer 1 maand of 4. Maar daarvoor hebben we dus een voorbereidingsfase. Dus dat is misschien wel 1/2 jaar wat je voor het totale proces nodig hebt. Of nog langer. Maar op het moment dus dat je alleen de financiering inregelt voor het momentum waar we naar kijken, dan ben je in het volgende event sowieso weer te laat. Hè? Want dan heb je de kans gemist eigenlijk. Dus waar we heel erg strak naar kijken op voorhand is, oké, je hebt vandaag de dag dit nodig, maar is dat voldoende ook voor de langere termijn? En de langere termijn is dan 5 jaar vooruitkijkend. En daarin probeer je dan met elkaar wel dermate te modelleren, om het zo te zeggen, dat ook de negatieve events of de kansen ook daadwerkelijk voorbij komen. En past die financieringsstructuur dan nog? Nou, en waar we vaak mee werken is dat er ook in die structuur een flexibiliteit zit, een flexibele schil als het ware, dat als er nood aan de man is, dat je die in ieder geval kunt gebruiken.
0: En ongeacht welk type financiering het is, dus ik kan me voorstellen dat een overname een heel ander proces is dan investeren in, bij wijze van spreken, nieuwe middelen, nieuwe fabrieken of wat dan ook.
2: Dat klopt, ja. Want een nieuwe fabriek, die zie je vaak van tevoren aankomen.
0: Ja.
2: Dus dan heb je eigenlijk alle rust om daar naartoe te gaan. Terwijl een overname eigenlijk een heel andere dynamiek kent, ook met de verkoper, en veel minder voorspelbaar is. Ik heb net na corona een overname begeleid in Oostenrijk. En die gesprekken liepen al heel lang. En die kwamen een paar keer terug. En plotseling na corona kwam het in stroomversnelling. En dat is eigenlijk het momentum wat anders is bij M&A dan bij investeren in een nieuwe fabriek.
0: En dan die overnames, hè, daar hoor je ook wel eens van. Van ja, daar wordt dan zo goed mogelijk gekeken naar hoe de financiële huishouding is van het bedrijf wat overgenomen wordt. Dat maar daar kan je natuurlijk altijd nog verrast worden. Of is dat eigenlijk uitgesloten?
3: Nee, in de basis kan dat heel goed. Hè? Want ik bedoel, elke verkopend bedrijf of verkoper die probeert zijn bedrijf, net als dat wij ons huis, op het moment dat je het op de markt brengt, zo mooi mogelijk op de markt te brengen, is met een bedrijf ook. Daarmee wil ik niet zeggen dat er dingen achtergehouden worden, maar het kan altijd, hè, in dat proces kan er iets naar voren komen wat tegenvalt, hè, dan, hè, en anders uitpakt dan vooraf gedacht in die zin. Dus daar in zo'n overnameproces, op het moment dat er een transactie gevormd wordt, zit er ook altijd onderzoek, hè, due diligence onderzoek. En daar haal je eigenlijk uit wat er eventueel tegenvalt. En dan moet je dus wederom terug naar de tekentafel. En dat maakt uiteindelijk ook voor je proces dus een heel groot verschil. Doe je dat op de juiste manier en op de juiste momenten, ook met je eigen stakeholders? Of staat inderdaad alles onder druk en kan die transactie pas doorgaan op het moment dat je zelf ook je financiering geregeld hebt, bij wijze van spreken. Ja. Dat maakt heel erg uit.
0: Nu is het dat bij heel veel sectoren er transitie gaande is. Al is het AI of verduurzaming, en noem ze allemaal maar op. In hoeverre wordt dat meegenomen aan de voorkant?
2: Ja, er wordt enorm meegenomen. Verduurzaming is heel belangrijk. Dat zie je ook bij banken. Zeker de Nederlandse banken zijn er heel strikt op. Dus je ziet ook in toenemende mate dat er dus de financiering wordt gekoppeld aan duurzaamheid. Enerzijds met duurzaamheids-KPI's, maar ook anderzijds met een impactlening of een groenlening. Dus er zijn ook aparte financieringsvormen beschikbaar bij banken om die verduurzaming te kunnen financieren. En het is dus voor een klant heel erg van belang om ook gewoon te weten bij welk loket moet ik aankloppen.
0: Is dat een bepaald profiel of een bepaald proces wat jullie eigenlijk iedere keer vormen om de boel als het ware in kaart te brengen?
3: Ja.
0: Of verandert dat ook constant?
3: Qua proces bedoel je?
0: Ja.
3: Nee, proces is grosso modo gelijk. Alleen binnen dat proces zit een aantal bijzonderheden eventueel. Hè, dus verduurzaming kan een thema zijn of AI of overnames. Waardoor je je structuur op een andere manier inricht. En ook misschien wat andere vragen stelt aan uiteindelijk de financiers. Hè. Dus je stelde ze net de vraag. Is nou voor elk bedrijf, zeg maar, die structuur hetzelfde? En ook dat je dat altijd maar kunt herhalen. En het antwoord daarop is nee. Hè. Het hangt er heel erg vanaf wat voor onderneming je hebt en wat de strategie is. Is het een onderneming die bijvoorbeeld op jaarbasis veel overnames doet of regelmatige basis? Of is het een bedrijf dat eens of één keer een overname gaat doen? Dat is een volstrekt ander proces en ook een andere insteek, zeg maar, van structuren aan zich.
0: Ja, dat zal hetzelfde gelden voor de marktontwikkeling. Die wordt natuurlijk ook in kaart gebracht.
3: Ja.
0: Hoe zit het met de concurrentie bijvoorbeeld?
3: Correct, ja. En dan is de vraag ook in het kader van het, nou ja, bij de blauwdruk, hè, dus het tot stand brengen van je strategie, waar wil ik naartoe? Dat je goed voor jezelf bepaalt en met elkaar vaststelt, dus met de stakeholders. Wie zijn mijn concurrenten? Wil ik daar misschien eentje van overnemen? Wil ik ander deel van de markt over gaan betreden, als het ware? Dat zijn juist die, nou ja, parameters waar je op voorhand, zeg maar, je blauwdruk op vaststelt.
0: En is het zo dat als je bij wijze van spreken in de uitvoering in nieuwe fases belandt, hè? Dus ik noem maar wat, hè? Dat is een strategisch financieel plan wat gemaakt wordt, die is voor 5 jaar.
3: Ja.
0: We hadden het net over, nou, de financiering is rond. Uiteindelijk gaat men acteren, gaat men inkopen, de doelen langzaam maar zeker realiseren. Is het dan zo dat daar in fases wordt gekeken naar iedere keer weer een soort van herbalancering of herijking?
2: Ja, er wordt continu, elk jaar wordt wel de strategie, vindt er een herijking plaats. En dat moet ook, omdat de externe markt ook verandert. Dus waar we het net hadden over de conjunctuur, als die tegen zit, wat betekent dat dan voor de verkoper? Wat betekent dat voor mijn productiecapaciteit? Is een belangrijke. Wat je nu ook ziet, zeker sinds corona wat we net bespraken, dat aanvoerketens heel anders eruit gaan zien. Dus vroeger kon je misschien veel meer product in Europa halen, maar nu moet je het gaan importeren uit Azië en uit Amerika. En dan word je ermee geconfronteerd van, hey, het Suezkanaal is dicht. Of er gebeurt iets in Iran. Ja, dan moet je dus als bedrijf op een gegeven moment op gaan acteren. En daar ook rekening mee gaan houden dat je financieringsbehoefte ook er heel anders uit gaat zien. Want ja, de boot is veel langer onderweg dan van oudsher gebeurde.
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want zoiets ontwikkelt zich eigenlijk in no time. Ik bedoel, noem de straat van Hormuz is hierbij. Je zei al net van je bent gespecialiseerd op het gebied van bedrijven die zich bezighouden met olie.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk in 2 maanden is dat zich gaan ontpoppen.
2: Exact. Ja, klopt. Ja. En dan is
0: wie pleegt dan het eerste belletje? Zijn jullie dat of is dat het bedrijf waar jullie voor werken?
2: Verschilt. Het is net even wie het eerste is. Maar je weet wel wat er gaat gebeuren. Hè? Het is dus wel op het moment dat dat gebeurt. Dan is het eigenlijk de herijking van de strategie. Wat betekent eigenlijk een prijsstijging voor mijn businessmodel? Hoeveel extra werkkapitaal heb ik nodig? Op het moment dat de olieprijs doorgaat naar 100 of misschien wel $200. Wat betekent dat dan? En kan ik dat dan financieren? Of heb ik extra financieringsfaciliteiten nodig? Hoe ga ik dat doen? Wat betekent dat voor mijn winstgevendheid? Nou, die analyses, die moeten dus heel snel gemaakt worden. Dat doen we met de klant. Om vervolgens ook te kijken, is de financiering nog wel goed geschikt voor deze nieuwe omstandigheid?
0: Is dan de flexibele schil waar we net over hadden voldoende om zoiets op te vangen? Waardoor je eigenlijk tijd koopt om ervoor te zorgen dat gedegen gekeken wordt naar de ontwikkeling. En hoe je dan op dat moment bijstuurt?
2: Voor een belangrijk deel wel. Want eigenlijk bij een normale herfinanciering houd je rekening met bijvoorbeeld prijsstijgingen. Bijvoorbeeld van 25 of 50%. Dat je zegt, ja, dat is iets om rekening mee te houden. En daar is de financiering op ingericht. Op het moment dat er echt de brand uitbreekt. En de prijs verdubbelt in de olieprijs. Bijvoorbeeld naar de 200. Ja, dan moet je toch echt terug naar de tekentafel. En dan betekent het eigenlijk samen met de onderneming, de financiële directeur, kijken van hoe gaan we dit brandje dan blussen.
0: Ja, en daar ben je ook afhankelijk dan natuurlijk van hoe de banken zich opstellen.
3: Ja.
0: Hebben jullie daar enig, hoe werkt dat in de praktijk?
3: Dat kan heel erg beknellend werken. Want ik bedoel, op het moment dat een dergelijk event zich voordoet, dan de eerste die op de rem gaat staan zijn ook banken. Hè, want die zijn overwegend wat conservatiever. Al dan niet terecht, hè, om zo te zeggen. Want ze hebben ook te veel ervaring. Maar daar zit hem dan wel, zeg maar, de crux van gaat dat dan lukken of niet? Kijk, in de basis is het zo dat de bank ook een partner is in dit geheel. En die heeft er niets aan om op dat moment een bedrijf de nek om te draaien. Hè? Zo is het ook. Dus dan is dat poppetje zijnde, hè, de relatiemanager, maar de vertegenwoordiger van die bank ook een belangrijke. Kan die dat verhaal goed vertolken? En zijn we niet gelijk in de stress? Hè? Kunnen we er doorheen kijken met elkaar? Juist door dan het gesprek met een bankier of met een adviseur of iets dergelijks te helpen hebben, zou kunnen helpen in het proces ook in tweede instantie. Hè? Dus door weer opnieuw de projecties, zeg maar, te maken en wat je plannen dan als onderneming zijn, dat helpt enorm in het proces ook om vervolgens weer vertrouwen te kunnen hebben en dat je mogelijk dan als witte raaf ten opzichte van de markt acties.
0: Straks gaan we het natuurlijk ook hebben over de toekomst, maar met name ook hoe jullie bijvoorbeeld AI toepassen. Want ik kan me voorstellen dat er veel meer data voorhanden is dan, nou, pakweg 10 jaar geleden, waardoor je beter kan sturen.
3: Ja.
0: Even terug naar de keukengroep. Ja. Uiteindelijk, je zei, het plan is afgerond.
2: Ja.
0: Materialen waren in de tussentijd duurder geworden. Was dat goed ingeschat?
2: Ja, dat was goed ingeschat, maar dat is dan wel op het moment dat het plan er is. Komen ook de offertes. En dan kan je definitief prikken. Uiteindelijk was dat goed ingeschat. Ja.
0: Okay, goed, we gaan zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Sailor Sue, Rigger Muffing op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Orchard Finance te gast Nicolai Knop en Ilko van Lustgraaf. We hadden het net over, ja, als voorbeeld de keukengroep. Is nou het risico, de risicoanalyse, risicoprofiel maken het meest ingewikkelde in dit hele financieringsstuk? Of zijn er nog andere dingen die ik misschien over het hoofd zie?
2: Het eerlijke verhaal is, voor ons is dat niet het meeste
0: terwijl je dat lastig. Wel zou denken, toch? Want ja, daar heb je geen grip op.
2: Exact. Hè? Je hebt daar, maar ik denk dat heel veel bedrijven niet exact weten hoe hun risicoprofiel in elkaar steekt. En daar dan mogelijk de hulp van ons bij wensen. Om zo te zeggen, om daar een beeld bij te krijgen. Dat helpt vervolgens ook dan in het vervolgproces. Maar dat is meer inhoud in die zin. Op jouw vraag, hè, zijn er andere zaken die complexiteit veroorzaken? Dan is het antwoord, ja, dat zit hem toch in het begeleiden van het proces en zorgen dat alle stakeholders ook mee zijn. Tegelijkertijd ook terecht, hè, iedereen die actief is of betrokken bij een bedrijf, die wil graag daar iets van vinden of over zeggen. In overnameprocessen bijvoorbeeld, hè, komt vaak voor dat de verkoper ook, nou, bijvoorbeeld een familiebedrijf of een eigenaar is van een familiebedrijf of iets dergelijks. Daar komt ook emotie bij kijken. En om dat goed te managen, dat staat helemaal los van de inhoud aan zich. Ja. Hè? Dat is op een andere manier.
0: Nou, dat is bijna psychologisch eigenlijk, hoe je dan de begeleiding
2: hebt. Exact. Ja, dat is wel, nou, komt de term weer, maar daar hebben we een beetje de Bami speciaal tactiek voor nodig.
0: Is dat de Bami speciaal tactiek?
2: Ja.
0: Ja. Nee, ja, want daar moet je dus op een bepaald moment, je moet dus in no time eigenlijk een vertrouwensband zien te creëren met de verkopende partij in dit
2: geval.
0: Exact,
2: ja.
0: Hou je al die kikkers dan toch in die kruiwagen tijdens op het moment dat het spannend wordt bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat de basis, en dat is in elke relatie zo, is vertrouwen. Dus degene die verkoopt, die moet vertrouwen hebben dat de koper ook op dezelfde wijze het bedrijf wil voortzetten. Dat is overwegend bij familiebedrijven zo. Dan wel goed is voor het personeel, voor de mensen die achterblijven, et cetera. En op het moment dat dat gevoel blijft bestaan, dus dat iedereen daar uiteindelijk een goede transactie bij heeft, dan loopt dat op zichzelf wel. In financieringsoptiek geldt dat min of meer hetzelfde. Uiteindelijk, er is maar één belangrijke in het geheel. Dat de onderneming niet in financiële nood komt op het moment dat de stront aan de knikker is. Om het zomaar eens te zeggen. Ja. Dus dat betekent dat als je je stakeholders en op welke vorm en in welke hoedanigheid dat is goed meeneemt. Dat ook vertrouwen werkt. En ook in het slechte scenario, zeg maar, dat je daarmee uit de voeten kan als bedrijf zijnde. Ja, dan loopt dat overwegend los in die zin.
0: Hoe gaan jullie om met onverwachte scenario's? Je hebt het over familiebedrijven die bijvoorbeeld ter overname worden aangeboden. Maar stel je nu voor dat dat bedrijf gerund wordt door iemand die komt te overlijden. Dan moet dat bedrijf op een of andere manier doordraaien. Misschien is de know-how bij de familie niet aanwezig.
2: Ja.
0: Komen jullie dan ook op dat moment in actie?
2: Dan zijn we niet degene die als eerst gebeld worden, vermoed ik, die zin. Maar dat is zeker een scenario wat zich voordoet. Dus dat betekent ook dat een ondernemer, als die daarmee te maken heeft, daar op voorhand goed over moet nadenken. Wat gebeurt er inderdaad als mij iets overkomt? En heb ik dan het een en ander zo goed ingericht dat het ook op zichzelf zelfstandig kan doordraaien, om maar zo te zeggen. Nou is het wel zo dat wij overwegend bij het bedrijf komen waar ook een externe directie op zit, of in ieder geval een directieteam. Dus stel dat dit gebeurt, wat een reëel scenario is, dan draait het bedrijf overwegend wel verder. Maar we komen zeker ook bij ondernemingen, familiebedrijven, waarin de senior generatie, om het zo te zeggen, het bedrijf grootgebracht heeft met een bepaalde filosofie en strategie. En dat mensen wel even een paar keer moeten slikken. Oké, en welke kant nu?
0: Maar wat stel je voor? Je hebt nu natuurlijk ESG is heel belangrijk. Ja. Bepaalde wetgeving ook, zie je, die allemaal dat soort zaken. Zo'n bedrijf wordt ter overname aangeboden omdat men gewoon het niet ziet zitten om daar nog heel veel in te investeren. En denken van, nou weet je wat, het is mij wel goed geweest. Nu is dit misschien niet een per se voorbeeld, maar je had een supermarktketen in Noord-Holland. Daarvan hebben ze gezegd, wij gaan het van de hand doen. We houden ons vastgoed, want we moeten zoveel investeren in distributiecentra. Dat willen we niet meer. Klaar voor ons? dan wordt het natuurlijk wel een verhaal waar je eerst echt een behoorlijke puzzel moet leggen, of niet?
2: In het kader van overname aan zich. Ja, ja zeker. Ja. Ik weet ook niet of wij die casus kennen. Misschien wel. Ik vermoed het. Toch? Maar goed, maakt het niet uit.
3: We hebben een hoop supermarkten gefinancierd. En wat je dan ziet. Dit zie je aankomen in de markt. Het wordt te groot. De investeringen worden te groot in een distributiecentrum. En dus dan weet je al. Op termijn komt het een keer op de markt. Dus de andere supermarkten is dus de vraag van hoe kan ik me voorbereiden op het moment dat dit op de markt komt. En hoe groot is dan mijn polstok en wat kan ik overnemen? En dat is dus de analyse aan de andere kant. Ja.
0: Ja, dus je hebt ook wel te maken natuurlijk met het huiswerk van de kopende partijen. Wat daarbij helpt. Tot slot, tips voor bedrijven die in overweging zijn om bepaalde investeringen te gaan doen. Waar begint men?
3: Begin tijdig en maak ook het financiële plan erbij. Vaak is de investering wel bekend. Maar als mensen niet het doorrekenen en goed kijken van hoeveel ga ik er nou echt mee verdienen. En wat betekent dit dan voor mijn balans. Dan heb je eigenlijk onvoldoende beeld en ga je heel naïef zo'n proces in.
2: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je dan financiële slagkracht geregeld hebt in die zin. En dan vervolgens is de tweede vraag. Als ik die financiële slagkracht dan heb, wat kan ik dan verwachten in de markt? Hè? Wat doet dat dan? En wat kan ik dan verwachten in de markt? Betekent zoveel als ik dat bij mijn huisbank neerleg, heb ik dan het beste voorstel? Of is het misschien verstandiger om dat breder te trekken? Hè? In die zin. Niet zozeer dat wij pretenderen dat je altijd de markt in moet gaan. Maar er is waarschijnlijk wel, hè, of er is misschien wel momentum om dat te doen. Dus denk daar op voorhand ook over na.
0: Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel ondernemers die zijn heel trouw en loyaal aan banken waar ze ooit mee gestart zijn. Laat ja. dat niet los. Dus toch proberen in het kader van de toekomst first. Even loslaten, opnieuw herijken en dan pas weer kijken ja. wat de beste mogelijkheid is.
3: Ja, absoluut. Ook omdat de huisbank kan niet onbeperkt de onderneming financieren. Dus wij maken heel veel ondernemingen mee. Waar op een gegeven moment de financieringsvraag te groot wordt voor één bank. En dan moet er een tweede bank bij komen. En dat is wel essentieel ook voor je proces. Hoe ga ik het proces insteken? Weten dat mijn huisbank misschien niet alles kan financieren. Dan moet je op zoek naar een nieuwe bank. En dat wordt echt een ander traject.
0: En dat is voor jullie eigenlijk hetgene waar jullie vaak mee bezig zijn om dat te begeleiden.
2: Zeker, ja.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: Tot zover deze Let's Talk Business op New Business Radio met Orchard Finance. Graag tot de volgende.

0: Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper 1 praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zometeen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we er aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen. Gedoe met pesticiden op planten, een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt, negatieve beeldvorming voor bloemen en met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd, met succes. Maar de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens. Misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met

0: dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Hè, met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen zijn vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan. En dus er meer bijvoorbeeld in tuinen geïnvesteerd wordt. Waardoor de plantenverkoop weer wat toeneemt. Dus het kan bij de ene sector die er heel dichtbij ligt net een beetje anders uitpakken. Nou, onze vakbond doet ook de CO Retail Non-Food. Met de uitdagingen in de winkelstraat ligt natuurlijk ook... Daar liggen ook uitdagingen vergelijkbaar.
1: Ja, want is het daar echt helemaal vergelijkbaar als je kijkt? Inderdaad, de gasprijzen hebben ze ook.
0: Ja.
1: Eventueel milieuaccijnzen, milieuprijzen heb je daar ook?
0: Ja.
1: Importheffingen heb je daar
0: alles
1: ook?
0: Dat. En ook, dat valt ook bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder. De woonwinkels vallen daaronder. Parfumerieën, drogisterijen, cadeauartikelen, kleding, sport. Nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk.
1: Ja. En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Er is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sektoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
0: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in de grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een cao-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de cao vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de cao. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
1: Dus daarmee heb je veel democratische model, zou je kunnen stemmen.
0: Exact, ja.
1: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
0: Ja.
1: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
0: Die hebben ons uitgenodigd omdat dat model ze aanspreekt.
1: En betekent dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
0: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de cao, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. We vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het cao-resultaat.
1: Ja, wat, en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar, want die cao gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk het grootste beeldvorming, zodat je ook echt de onderhandelingen kan starten? Hoe is het verloop daar naartoe?
0: Nou, het verloop is dus dat we deze maand een enquête open hebben staan. En die vind je op stem.avv.nu/bloem. En daar mag iedereen die werkzaam is in de sector bloemen, die mag invullen en aangeven waar de speerpunten voor hem of haar liggen. En dat doen we dus deze maand. En volgende maand ga ik die resultaten uitwerken. En op basis van die resultaten en gesprekken met het platform en medewerkers die we in de bloemen hebben, vorm ik een inzetbrief. En dat is in onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Dan gaan we kijken van waar kunnen we elkaar gaan vinden.
1: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
0: We hebben het over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500-4.000 werkgevers ongeveer zijn.
1: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met één of twee werknemers.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
1: En die draagt al het ondernemersrisico?
0: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
1: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
0: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige CAO. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
1: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond actief voor. Waar koersen jullie op? Is er al iets bekend over hoeveel procent erbij moet vanaf de nieuwe CAO?
0: Nou, ik vind het altijd een fijne methodiek om te kijken naar welke cijfers zijn er. Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? En dan kijk ik het liefst naar de AWVN-CAO-kijker. Dus de gemiddelde contractloonstijging. Daar komt een percentage uit. Dat kun je als vertrekpunt nemen. Dat kan ook de consumentenprijsindex zijn. Dat je als werknemer, ook als werkgever, een beetje weet waar. Wat is het speelveld? En in sommige CAO's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
1: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
0: Dat is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
1: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
0: Ja, dat
1: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
0: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. Je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen, rozen en bossen, tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, Dan heb je een goede overlevingskans.
1: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
0: Ja, nou die enquête die is er voor op dit moment dus zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat er leeft. En fijn ook dat we in dit programma daar even aandacht te kunnen besteden. Want we hebben niet een namenlijst met iedereen die in de bloemenwinkels werkt. Wat we vragen is, wat vinden ze belangrijk? En op de eerste plaats kunnen ze rondkomen van hun loon. En hebben ze daar nog werk bij nodig? En zijn ze aan het overwegen om ander werk te zoeken? Dus een aantal vragen echt om het loon. Maar ook hebben ze gelegenheid om pauze te nemen? Kunnen ze af en toe naar het toilet? Sommigen staan in hun eentje in een winkel. Als ze koopavond doen, kunnen ze dan rondkomen van de maaltijdvergoeding. Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt? Of als je last hebt van je lijf? Het is ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukste vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen leggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
1: Ja, want is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
0: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat op 1 staat gewoon een hoger loon. Dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van, nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers? En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat al een aantal keer uit... Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Hè? Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar voren gekomen. Nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
1: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
0: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Dus waar vragen van werkgevers en werknemers. Die kunnen melden van nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao. En ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Daar wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten. Als we naar beurzen gaan of evenementen. Of mensen in de winkels.
1: Wat we net eigenlijk ook al zeiden. Het is vaak een hele close samenwerking. Ja. 1 of 2 collega's heb je en that's it.
0: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond. Wij geven die mensen een stem. En we doen dat. We trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. En we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
1: Ja, zie je daar ook nog verschil in, zeg maar mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken en bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
0: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè? Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, zo zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
1: Echt een vakopleiding.
0: Echt een vakopleiding.
1: Precies. Die onderhandelingen, want ja, je zegt al, we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat het ook nodig is, omdat in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissingen het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
0: Nou, ja. Ja.
1: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig te kunnen maken?
0: En de uitslag van de enquête, die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk op het moment dat we onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Ja. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
1: En het delen zeg maar, van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden? Of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
0: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom willen we dit? We hebben straks een enquête waaruit blijkt dat mensen, noem maar wat, allemaal massaal een fietsplan willen. En nou ja, als je zegt, maar we hebben hier 100% van de ingevulde mensen die zeggen, ja, we willen graag een fietsplan, dan gaan we dat op tafel leggen. En dan kunnen we dat ook onderbouwen met de uitslag van de enquête.
1: Zou je dan nog één keer de link kunnen noemen van waar de enquête te vinden is?
0: stem.avv.nu/bloem.
1: Ik wens jullie daarbij veel succes. Dank u wel voor het verhaal. En we gaan de uitslag afwachten.
0: Dankjewel.
1: Ben je zelf nu ook actief in de bloemendetailhandel en wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan al op onze website, de website van newbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
4: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
3: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: De duurzame energieleveranciers Omnieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
7: Wat bepaalt of mensen zich thuis voelen op hun werk? De meubels, de koffie of zijn het toch de mensen om je heen? We zoeken het vaak in grote dingen. Een teamdag, een training, een nieuwe kernwaarde aan de muur. Ja, en dan blijft dat thuisgevoel toch nog uit. En Marlotte Smit en Esther Mollema ontdekten dat het verschil ergens anders in zit. In kleine momenten. Een blik, een vraag, een zin die zegt, ik zie jou. Hun boek Micromomenten laat zien hoe je daar vandaag al mee kunt beginnen. Ook als je niet de baas bent. In de studio Marlotte Smit en Esther Mollema, de auteurs van het boek Micromomenten. Fijn dat je luistert naar People Power.
8: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
7: Ja, Marlotte, Esther, leuk dat jullie er zijn. Ik vind het altijd handig om een beetje context mee te geven voor de luisteraars. Als ze denken van, dit klinkt wel heel erg amicaal. Dat klopt, want ja. Wij zijn vrienden.
9: Ja.
7: Wij wonen in hetzelfde dorp. Ja, en sterker nog, Marlotte is de dochter van Esther.
9: Ja.
7: Dus dan, als je dan denkt, wat gebeurt hier tussen deze mensen? Nou, daar komt het door.
9: En we hebben dit weekend nog even contact gehad of over dingen die in jouw leven gebeuren.
7: Zeker, ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Nee, dat is kortom. En nou, toen ik hoorde dat jullie samen een boek gingen schrijven en hadden geschreven, want het is ondertussen uit, dacht ik, nou, dan moet je zeker langskomen.
9: Ja, dat vond ik ontzettend leuk dat je gelijk aan ons dacht.
7: Ja, ja. Natuurlijk.
9: Dankjewel voor de uitnodiging, Len.
7: Ja, maar hoe vaak gebeurt het dat moeder en dochter een boek schrijven samen?
9: Ja, dat is natuurlijk ook heel apart. Maar ja, het was wel een geweldige reis natuurlijk die we samen hebben doorgemaakt. Want het gewoon, ja, we delen natuurlijk die passie van verbinding. En dat we dat dan ook samen hebben mogen verwoorden tot een boek. Ja, dat is natuurlijk echt geweldig.
7: Ja, waar begint zoiets eigenlijk, Esther?
10: Eigenlijk was ik nou licht gefrustreerd als ik het zo mag.
7: Dat is altijd een goed begin, hè?
10: Nou, dat ik eigenlijk veel trainingen geef op het gebied van diversiteit en inclusie. En dat ik het wilde altijd afsloot met de kleine dingen die je net iets beter kunt doen. Hè? Dus dat ik mensen kleine tips meegaf waar je niet afhankelijk was van andere mensen. Geef meer complimenten, maak meer oogcontact, leg je telefoon eens echt weg. Maar dat ik eigenlijk best gefrustreerd raakte als ik dan daarna weer terug was, bijvoorbeeld bij die mensen. Dat ik zei, nou, welke van die suggesties zijn dan gelukt? En dan zag één iemand in de zaal van 100 een vinger omhoog. Ja. Dat ik, nou, daarvoor heb ik het gewoon echt niet gedaan. En dat ik elke dacht, waarom lukt dat dan niet? Waarom mag ik wel terugkomen voor de inspiratie? Want dat vonden mensen altijd wel. Maar lukt het eigenlijk niet om dat dan te vertalen naar de echte werkvloer?
7: Ja.
10: En toen hebben we best al wel snel bedacht, toen jij en ik samen gingen werken,
9: ja,
10: dat we eigenlijk wilden leren hoe je dat dan wel doet. Mm-hmm. En toen ben jij op pad gegaan, de wereld door.
9: Ja.
10: Om,
9: Met gewoontewetenschapper BJ Fogg. En daar ben ik nu gecertificeerd in zijn methode. In Tiny Habits is dat.
7: Ah.
9: En ja, nu zie ik gewoon gewoontes. Ja, dat drijft echt gedrag. En dat is eigenlijk, ons hele gedrag bestaat natuurlijk uit gewoontes. Dus als je ervoor kan zorgen dat de dingen die je graag wil, je intenties kan veranderen in gewoontes, dan ben je binnen. En dat zijn onze micromomenten.
7: Oké, nou, daar gaan we het hele uur over kletsen. Ik merk het al, ik moet jullie afremmen, want we beginnen bij het begin. Eerst moet het altijd even pijn doen. Iedereen moet even herkennen dat ze denken, oh ja, dat is bij ons ook zo. Dus Esther, jij loopt bij veel organisaties rond. Ik zei het al even in mijn intro, hè, als er dan gewerkt moet worden aan dat mensen zich thuis voelen in de organisatie, of engaged zijn, of betrokken, of bevlogen. Nou, er zijn allemaal van die mooie termen. Of dat ze geluk in hun werk ervaren. Hebben we ook een tijdje gehad dat we vonden dat dat belangrijk was. Ja, dan worden er allerlei dingen gedaan. Wat zie je dan dat er gebeurt? Hè? Want,
9: ja.
7: De teamdagen en de, nou ja, het fruit bij de receptionist enzovoort.
10: Ja. Nou, wat je dan vaak ziet is dat mensen geen zin hebben in nog een probleem erbij. Ja. Dus heb je bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of andere dingen. En dat ze dan dat gaan beleggen in een projectteam of bij zelfs een speciaal iemand. Ja. Daar heb je ook eigenlijk wel de grote aanwas gezien, bijvoorbeeld van diversiteit en inclusie managers, die dan op een gegeven moment zeiden, nou, daar ben ik dus van en nu ga ik dat helpen. Of dat er mensen waren die zeiden, ja, mensen willen vaak meer verbinding hebben, dus doen we maar eens een keer een heel duur en groot bedrijfsfeest. Ja, wat jij net ook zei.
7: Ja.
10: Of dat er allemaal dingen gebeurden waarvan we eigenlijk gewoon uit al onderzoek weten dat het hartstikke leuk is. En dat mensen daar ook wel eens eventjes heel blij van kunnen worden. Zo'n dopamine momentje is dat dan. Dan denk je, jeetje, wat hadden we een leuk feest. Maar 3 dagen daarna, als je leidinggevende heel vervelend tegen je doet in een overleg, ben je dat dopamine momentje alweer lang vergeten.
7: Ja.
10: En dat we eigenlijk zagen van, en dat ze ook nog, wat ze ook nog doen, is het heel vaak ergens beleggen, bijvoorbeeld bij een leider. Dan zeggen ze tegen jou, jij moet je team leuker maken. Maar die leider heeft zelf ook heel veel werk. Die kan soms helemaal niet alle mensen bedienen. Dus dat we zeiden van, we moeten eigenlijk het kleiner maken. En laten zien dat het gewoon in elk team, elke dag kan gebeuren op alle momenten.
7: Ja, dus het grappige is dat je dit natuurlijk best wel vaak ziet. Hè? Ik praat al 11 jaar lang met allerlei mensen over hoe je organisaties inricht. En vooral veel met HR mensen. En heel vaak wordt het toch wel een soort van projectmatig bedacht. Hè? Beetje, de band is lek, we gaan de band plakken.
10: Ja.
7: En als de band dan geplakt is, dan hoeven we niks meer te doen.
10: Ja.
7: Maar het is geen fiets, een organisatie.
9: Nee.
7: Als dit nieuws voor je is, sorry alvast. Maar een organisatie is geen fiets.
10: Ja.
7: Het is een soort levend wezen van mensen en relaties en onderlinge verbanden. En heel veel ervaring natuurlijk, elke dag.
10: Ja.
7: En ik vind dat zo opvallend dat we daar dan weer zo weinig over nadenken. En dat geldt eigenlijk voor alles. Hè?
10: Ja.
7: Want dan, of het nou leiderschap is of diversiteit en inclusie of duurzaamheid. Of het maakt eigenlijk al niet zo heel veel uit. Als je iets wil met die organisatie, en dan kom je hier, loop je hier tegenaan.
10: Ja, en dat je dan vaak, wat het automatisme wordt, is, oh, voor mij nog een probleem erbij. Dus dan krijg ik bijvoorbeeld te maken met nieuwe diversiteit en inclusie managers die dat als hobby hebben, die daar al 2 boeken over gelezen hebben. En die zeggen, ja, dit ga ik nu doen. En dan zeg ik, nou, wat is je plan? Nou, over 2 jaar werken we allemaal heel inclusief of zo.
7: Ja,
10: en dan denk ik, nou,
7: is iedereen voor. Ja, toch? Ja, ja,
10: en
7: goh, weet
10: je, ook heel veel mensen denken dan misschien wel, dat gaat je helemaal niet lukken. Maar die denken wel, mooi dat jij denkt dat jij het op kan lossen. Want dan hoef ik er niks meer mee te doen. Kunnen we later alleen maar zeggen, het is jou niet gelukt. Maar dat is natuurlijk waarom organisaties het heel... En wat ik zelf merk, ik weet natuurlijk ook veel over high performance en andere dingen. Hè? Dus hoe, wanneer we daar...
7: Ook boeken over geschreven.
10: Ook een boek over geschreven. Ja. Maar wat eigenlijk zo is, is dat die organisaties hebben helemaal niet van die moeilijke woorden. Leggen het ook niet neer bij een persoon. Denken ook niet dat het één feest kan zijn. Hè? Dus die hebben veel beter door. Dat het in het dagdagelijkse moet jij en ik elkaar uitspreken, aanspreken, complimenteren, ja, dingen mee doen.
7: Ja. Het is een beetje als een relatie bijna. Hè?
10: Ja.
7: Als je zeg maar denkt, god, het gaat niet zo goed in onze relatie. Zullen we op vakantie gaan? Of zullen we dan chic uit eten gaan? Nou, het gaat ook waarschijnlijk de oplossing niet zijn, denk ik.
9: Nee, klopt. Ja, we zijn het inderdaad. We denken dan dat de grote signalen, grote symbolen het kunnen oplossen. Maar ja, dat zijn eigenlijk, ja, zoals mijn moeder Esther net ook al zei, is dat bouwt niet een reservoir dat je op voort kan bouwen. Dus daarom zijn die diners of ja, bijvoorbeeld ook trainingen zijn natuurlijk hele mooie momenten om bewustwording te kweken. Alleen best wel vaak slaat die bewustwording niet om in actie. Of niet genoeg in ieder geval. Dus het gaat eigenlijk juist om dat dagdagelijkse. Maar dat is ook best wel een moeilijke boodschap. Want dan kan je het dus ook niet wegorganiseren. Je kan er niet één iemand verantwoordelijk voor maken. Terwijl ik juist denk dat de mensen die hier naar luisteren, jullie zijn waarschijnlijk degene die hiervoor moeten zorgen. Jullie zijn managers, HR-mensen. En wij willen je gewoon heel graag helpen met mensen meekrijgen.
7: Ja. Laten we even naar kijken wat er aan de hand is. Hè? Want je zou kunnen zeggen, als alles goed gaat, bij alle organisaties, hoeven we niks te doen.
10: Ja.
7: Dat is niet zo. Dus wat zien jullie waardoor je denkt van nou, dit kan nog wel eens een oplossing van een probleem zijn?
10: Je moet je voorstellen dat we als we een beetje groot begonnen, hè, we begonnen groot, is hoog verloop. Waar heel veel organisaties mee zitten. Dat ze eigenlijk ze moeten heel actief zijn op de arbeidsmarkt. Maar ze verliezen heel veel goede mensen. Ziekteverzuim dat te hoog is. Heel veel organisaties worstelen mee. En het wordt niet minder. Hè. En... wat was er nog meer? Dus dat is groot, hè? Groot. En
7: ziekteverzuim is al eigenlijk best wel lang hoog.
9: Ja.
7: Burn-out is natuurlijk een drama.
10: Ja.
7: Zeker bij jonge mensen, dat vindt iedereen.
10: En dan
7: een soort van onbegrijpelijk en verdrietig.
10: Ja. En dat we dan weten, hè, dat. En Marlotte, help me nog even. 55% van alle mensen zitten in teams waar ze eigenlijk van zeggen dat team doet niet zoveel voor mijn geluk. Dus ik zit daar wel in. Het zijn ook geen slechte mensen. Maar ik word er niet. Ze doen niks voor me. Dus dan kan je voorstellen dat. En mensen er haken af en vinden ze vervelend omdat ze zien allemaal dingen die hun ongelukkig maakt. Maar ze doen nog niet dat ze werken aan het geluk van mensen. En dat vonden wij echt wel schrikbarend hoog.
7: 55% aan mijn lot, dat is toch wel, ja, hè?
9: Ja, omdat we ook weten, hè, je begon net al over die relaties, maar relaties tussen collega's. Het zijn veelal natuurlijk de mensen die je het meest ziet van dag tot dag. Dus de relaties die je daar onderling hebt, ja, dat zijn eigenlijk, als je die nou beter zouden zijn, dan zouden we echt aan de slag kunnen gaan met die hele grote problemen. En dagelijks is er gewoon bijvoorbeeld aan de hand dat er is een onderzoek geweest dat we tussen 2005 en 2020 30% minder zijn gaan praten. In België zeggen bijvoorbeeld mensen, zeggen 1/5 van alle mensen dat ze nooit een compliment krijgen.
7: Ach god, dat is toch verdrietig.
10: Ja, verdrietig.
9: Nou,
10: ja.
9: En
10: zo simpel is ons boek, Glenn. Dat je voelt van, ik kan gewoon echt het verschil maken.
7: Ja.
10: Ik hoef dat niet afhankelijk te zijn van iemand die daar verantwoordelijk voor is. Of mijn manager. Ik kan gewoon vandaag denken, ik ga gewoon in een leuke team werken.
7: Ja.
10: En ik ga ermee beginnen.
7: Marlotte, waarom is het zo fascinerend voor jou? Want je gaat niet voor niks een training erin doen. En je opleiding en weet ik veel het allemaal.
9: Ja. Ja, ik vind het gewoon zo interessant. Ja, ik heb een hele grote sociologische interesse. Dus waarom doen we de dingen zoals we doen? Daar maak ik ook journalistiek over. En daarom vind ik het ook zo interessant. Ja, het is gewoontes over wat mensen drijft. Over hoe je mensen meekrijgt. Ja, dat vind ik gewoon mega interessant. En ja, ik denk ook dat we daarin te veel hebben gefocust in beleid. Wat er hogerop kan beslist kan worden. Zodat iedereen het gaat doen. Maar het gebeurt eigenlijk gewoon tussen mensen. Hè? Ja, people power eigenlijk.
7: Zo! Jeetje, Mina. Jij moet vaker langskomen. Dat is wel duidelijk.
10: Ja, en ik weet nog wel dat jij een artikel schreef. Wat ik zelf ook heel interessant vind. Van hoe krijg je Nederland nou aan de fietshelm? heeft natuurlijk niks met mijn vak te maken. Maar het ging is natuurlijk wel interessant dat ik toen ook zelf dacht. Ja. Van ja, als Emerald dat snapt en dat kan bedenken, kan zij mij ook helpen met te bedenken van hoe krijg je, hoe zorg je nou dat een team elkaar beter complimenten geeft, eerlijke feedback geeft, zodat mensen kunnen groeien. Want daar kunnen mensen ook heel blij van worden.
7: Ja.
10: En dan te zorgen dat die grote problemen die eigenlijk organisaties compleet boven het hoofd groeien. En ziekenhuizen, heel hoog ziekteverzuim, waardoor er nog meer mensen uitvallen omdat ze met nog minder mensen nog meer moeten doen. Al die dingen, dat je denkt van ja, het is zo simpel, maar je zit heel te wachten tot iemand anders wat doet.
7: Ja. Die fietshelm is overigens wel interessant, want wij hebben hier al twee keer de tweejaarlijkse verkeersveiligheidstop gehad hier in dit pand.
9: Ja.
7: Die hebben wij mogen begeleiden. Dus volgende keer moet je maar komen dan, Emmerlot. Als je ook nog verstand hebt van fietshelmen.
9: Ja.
7: Want dat is een van de vraagstukken die wij probeerden op te lossen. Het is jammer dat je er niet bij was.
9: Ja, nee, ik vind verkeer, daar komt ook zoveel samen. Want mensen moeten zoveel rekening met elkaar houden op een heel klein stukje aarde. Ik vind dat gewoon heel interessant.
7: Ja. Een van de mooiste voorbeelden vind ik, volgens mij is dat ergens in Thailand. Daar hebben ze een kruispunt en daar is niks geregeld.
9: Ja.
7: En de doorstroom daar is groter dan waar dan ook. Ja, dus blijkbaar kunnen wij met elkaar...
10: Ja.
7: Het beter regelen zonder regels dan met stoplicht.
10: Dat is ook in Amsterdam bij het straatstation waar je van de pont afkomt. En dat, nou, dan raak ik helemaal verward daar. Hè. Maar dan, alles loopt door elkaar. Mensen die uit het station komen. En je wordt dus voorzichtiger als je geen overzicht hebt.
7: Ja.
10: Dat is precies wat er nodig is.
7: Ja.
9: En wat ik ook wel heel mooi vind. Kijk, verkeer is natuurlijk een plek waar veel frustratie gebeurt. Maar daar is ook een plek. Als daar vriendelijkheid zich verspreidt. Als je bijvoorbeeld net voorrang hebt gekregen. Dan wordt de kans twee keer zo groot. Dat jij ook wel voorrang gaat geven. Dus daar wordt ook de vriendelijkheid verspreid. Als het maar ergens begint. En dat kan jij ook doen.
7: Wauw. Kumbaya, my lord. Nou, we gaan er zo over hebben. Hoe je dat dan kan doen. Hoor je zo.
0: De laatste inzichten. Voor business shapers. New Business Radio.

0: 7 Days in Sunny June. Jamiroquai hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio.

0: Ja, maar ik vond het ook heel leuk om met jou te doen. Want jij was echt heel... Hey, we hadden ook wel een andere expertise in dat boek wat we inbrachten. En ja, jij was ook veel handiger met het schrijven. Schrijft veel beter dan ik. En ik kon af en toe wel zeggen, Emmanot, waar gaat dit hoofdstuk überhaupt naartoe? Ja. Waar moeten we nou nog 10 pagina's hierover schrijven? Want we wilden graag een handzaam, makkelijk boekje schrijven.
1: Ja.
0: Waar mensen in een avond het kunnen doorbladeren en geïnspireerd van raken. En dan ook nog weten hoe het moet. Ja, en
2: dat allemaal in één boek.
0: En een klein boekje. Ja, ja. Is het wel zo'n klein boekje, dat moeten we natuurlijk niet zeggen. Maar een handzaam formaat.
1: Ja.
0: Vind ik wel, is het ons wel gelukt, toch?
1: Ik hoop het wel. Ik zou ook, zeg maar, we staan natuurlijk te koop bij managementboek.nl en zo. Maar ik vind het eigenlijk meer een teamboek geworden. En meer een ga eens aan de slag boek. Ja. En dat is ook wel echt wat ons doel is geweest.
2: Ja. Nou, gaan wij ook aan de slag.
1: Ja.
2: Micromomenten, zo heet het boek. Wat zijn dat eigenlijk, Emmalotte?
1: Ja, dat zijn de kleine signalen die je kan geven aan anderen. Die eigenlijk anderen vertellen van je doet ertoe, je hoort erbij. Jij bent ook belangrijk. Dus het gaat over complimenten geven, dankbaarheid. Maar het gaat ook, micromomenten. Ik denk dat veel van micromomenten hebben te maken met vriendelijkheid. Maar het gaat ook over dingen durven bevragen, twijfel uitspreken. Het gaat er allemaal om dat je dingen in 30 seconden kan uitspreken. Ze kosten je niks, alleen een heel klein beetje energie. Maar ze brengen je wel veel op.
2: Oké. Dus dat micro, dat gaat echt over hoe lang je ermee bezig bent.
1: Ja.
2: Dus een micromoment is niet een koffiedate van een uur.
1: Nee. Okay. Nee, we willen juist benadrukken dat het heel klein kan beginnen. Het kan altijd groter groeien en dat hoop je natuurlijk. Want met micromomenten bouw je wel aan de relaties met mensen om je heen. Maar het kan gewoon heel klein beginnen.
2: Ja, nou dan gaan we er even heel erg... Hoeveel per dag moet ik er uitzenden? Dus ja. Is er een soort van optimum?
1: Nou Glenn, hoe wij het eigenlijk aanvliegen is dat we niet zeggen je moet nu heel hard van stapel lopen. Want dat is natuurlijk, ja, dat gebeurt snel natuurlijk. Ik herken het zelf ook in andere dingen in mijn leven. Als ik opeens weer bedenk ik wil heel veel gaan lezen of ik wil heel gezond leven. Dan ga je heel hard van stapel lopen. Maar wij denken juist dat de kracht zit als mensen het langer kunnen volhouden. En dat is waar wij met micromomenten aan de slag gaan. Dus dat je mensen echt meeneemt in hoe kan het een gewoonte worden, die goede intentie. Want we blijven te veel hangen in goede intenties.
2: Ja, want dat is de truc is, hoor ik jou zeggen, om die micromomenten, dus die kleine momenten dat je een signaal uitzendt naar iemand waarmee je werkt.
1: Ja.
2: Door te zeggen, hey, wat heb je dat goed gedaan? Of te zeggen van, nou wat zie je er goed uit, is alweer wat gevaarlijker. Maar ja, als je het meent en het is gewoon vriendelijk bedoeld, waarom niet eigenlijk?
0: Ja,
2: toch?
0: Waar.
2: Ja. Dan heb je een mooi overhemd aan, Emmalotte.
1: Dankjewel, die vind ik kleur blauw.
2: Toch?
1: Okay, ja.
2: maar ook bedankt.
1: Ja.
2: Als iemand iets voor je gedaan heeft. Want dat is natuurlijk het grappige. Als je werkt in een organisatie, dan ben je dus altijd een soort keten van de een naar de ander.
1: Ja.
2: En soms vergeet je, of sterker nog, vaak vergeet je dan te zeggen, dankjewel dat je dat hebt gedaan. Nu kan ik er weer mee verder.
0: Ja. En dat je bijvoorbeeld zegt, vind ik zelf ook een mooie. Van, goed, jij hebt net al ja gezegd in de overleg dat jij dat oppakte. Maar jij pakt zoveel op, is het eigenlijk gewoon niet veel te veel voor jou? Want jij wil altijd zo aardig. Je kan ook wel andere dingen. En wat we hebben gezegd is...
2: Hoe is het met je?
0: Ja, hoe is het? Nou, maar dan moet je...
2: En dan echt willen weten?
0: Ja, echt willen weten. Dus zeggen, want hoe gaat het nu met jou? Ik zag dat je gisteren je camera niet aan had. Is er nog iets waar ik je mee kan helpen? Het kan van alles zijn. Hè? Jij zegt meestal heel veel tijdens overleggen. Maar ik hoor altijd dat bij dit specifieke overleg zeg je eigenlijk veel minder. Heeft dat een reden voor jou? Kan ik je ergens bij helpen? En we zeggen eigenlijk, dat heb ik van jou geleerd. Ik vind twee dingen die ik heel erg... Je moet er ongeveer 3 doen per dag. En die moet je volhouden, zodat het een gewoonte wordt. En het hele belangrijke vond ik, wat ik van jou ook heel erg heb geleerd, Emmalotte, is, je moet ze zelf verzonnen hebben. Dus je moet niet met je team zeggen,
2: We
0: gaan nu allemaal meer complimenten geven. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, dit is het idee. En wat kan jij daarmee doen? Klopt dat, Emmalotte?
1: Ja, dat komt ontzettend uit de gewoonteleer inderdaad.
0: Ja.
1: Dus dat je eigenlijk zelf aan de slag gaat met de dingen die jij wil doen. Waar jij energie van krijgt. En je kan wel bewust omgaan met wat heeft het team nodig. Maar inderdaad, mensen mogen gewoon aanhaken op hun eigen voorwaarden. En zolang je dat in de gaten houdt, is het gewoon best wel grote kans dat die micromomenten zich gaan verspreiden. Want daar is ook hartstikke veel onderzoek naar gedaan. Maar weet je wat het ook is? Er is veel onderzoek naar gedaan, maar je weet het zelf ook.
2: Ja,
1: als er zeg maar van die kleine momenten, dat kunnen gewoon makkelijk de mooiste momenten van de dag worden. En dat groeit ook in een relatie. Grote kracht zou ik zeggen.
2: En ik hoor jou ook zeggen, jullie ook zeggen, Emmalotte, je moet me corrigeren of het klopt. We moeten ook bij je passen. Kijk, als jij nu hoort, ik moet meer complimenten gaan geven. En je hebt dat nog nooit gedaan. Of sterker nog, je zit je eigenlijk zo niet in elkaar.

0: Arjen gaat ineens zeggen, nou Emmalot, wat heb je dat goed gedaan? Ja. Dan gebeurt er niks, toch?
1: Ja, nee, dat is ook precies elke keer wat er dan tijdens trainingen gebeurde. Dan zei ik, nou, geef me complimenten. En dan stak iemand zijn hand op en die zei, het moet wel gemeend zijn. Ja. Ja. En dan ging daar de discussie langer over dan te bedenken, wat voor soort complimenten kan ik dan goed geven? Ik weet heel veel over dit. Dus dan kan ik wel zeggen, nou, dat doe je met heel veel passie. Of daar ben je heel professioneel in. Maar als mensen weer denken, van, ja, het moet wel gemeend zijn. Maar het gaat er eigenlijk gewoon om van doe het, maar als het niet bij je past, doe dan wat anders.
0: Ja. Wat zit eronder, Emmalot? Waarom is dit zo belangrijk? Wat, dus als je even weer gaat graven in hoe zitten mensjes in elkaar, de mensdier, zeg maar. Waarom vinden we dit prettig?
2: Verbinding is gewoon ontzettend belangrijk. We zijn hele sociale wezens. Laatst is ook zo'n ontzettend mooi Harvard, dat grote Harvard-onderzoek dat superlang heeft onderzocht waar mensen gelukkig van worden. En dat is gewoon verbinding. Dat zijn de relaties. Dat is belangrijker dan hoe gezond je leeft. Dat is ontzettend belangrijk voor ons. En dat begint allemaal heel klein in je hoofd met oxytocine. Maar uiteindelijk...
0: Ja, dat is het knuffelhormoon, toch? Als je lang genoeg knuffelt, krijg je dat ook.
2: En of, ja.
0: Langer dan 30 seconden, zeg ik al tegen mijn vrouw. Zeg ik, nee, langer. 40 seconden, want dan gaat het werken. Ja, wetenschappelijk aangetoond, dus moet het gebeuren.
1: Ja, dat is heel zo. Het is je overlevings... Het is overleven. Als je in de groep zit en je voelt je daar fijn en gerespecteerd en gewaardeerd, dan voel je je cijfer en kan je meer geven. Heb je 25% meer energie om aan je werk te geven of in dat team te geven. 25% meer dingen. En dat betekent eigenlijk dat een team die best wel zwaar heeft, met heel veel kleine micromomentjes naar elkaar, heel veel lastige dingen beter aan kan. Niet burn-out raken, niet ziek raken. Maar daar kan je persoonlijk niet zoveel aan doen. Maar als je dat allemaal niet ervaart, dan schuif je langs naar de zijkant van die groep.
0: Ja. En krijg je dan een beetje eenzame, verwaarloosde mensen.
2: Ja, dat is ontzettend jammer. Omdat je dan, hoe meer je het gevoel hebt dat je niet bij de groep hoort, hoe meer je bijvoorbeeld niet meer naar de lunch gaat, dat je meer thuis gaat werken. En dan ben je gewoon minder verbonden. En ik denk dat dat ook wel echt heel erg belangrijk is, omdat het best wel een urgent probleem is. Hè, nu, die eenzaamheid. Terwijl we eigenlijk ook in een moment zitten dat we heel veel aan het versnellen zijn met elkaar. Individueel is het zo dat mensen heel veel druk voelen. Hè, dat rapport van hypernerveuze samenleving is natuurlijk geweest. We hebben prestatie. We moeten ontzettend snel door. En organisaties ervaren dat ook. Met alle ontwikkelingen bijvoorbeeld rond AI en geopolitiek. En als je zo naar verbinding kijkt in organisaties en gewoon op hele korte termijn kijkt, dan denk je misschien van oké, we kunnen die check-in wel even skippen. Of het is helemaal niet zo belangrijk als mensen hun camera niet aanzetten. Maar op langer termijn is het juist zo dat die verbinding je had gered. Ja. Dat je door crisissen heen kan komen. Dat je meer elkaar durft te bevragen. Hè? Het is bijvoorbeeld zo dat high performance organizations, die zeggen 8% meer tegen elkaar. Dus die durven elkaar echt te bevragen. Die durven ook zeggen, dit rapport...
0: Dit was gewoon niet goed.
2: Nee, dit is gewoon heel slecht. We moeten hiermee stoppen. Er zit al heel veel werk in, maar we moeten gewoon stoppen. En zo, daar kom je door die verbinding met elkaar. Dus het is niet alleen voor onszelf belangrijk, maar het is ook echt een organisatieprobleem.
0: Het grappige is dat het is een beetje mijn interviewfilosofie.
2: Ja.
0: Volgens mij werkt het zo dat als mensen bij mij in de studio zitten en ze voelen zich op hun gemak.
1: Ja.
0: Want ik ben geïnteresseerd in ze. Ik stel ze vragen. Ik ben geïnteresseerd in waar ze verstand van hebben. Dan creëer ik ruimte voor mezelf om ook de kritische vraag te stellen.
1: Ja,
0: maar niet andersom.
2: Ja.
0: He, want als je kritisch begint, dan gaan mensen in de ankers en denken ze, waar ben ik nou terecht gekomen?
1: Kunnen ze niet meer zo goed denken?
0: Nee.
1: Kunnen ze ook geen oplossing vinden voor jouw vraag op dat moment? Maar je hebt helemaal gelijk.
2: Ja.
0: Grappig.
1: Ja, helemaal gek. En ik weet bijvoorbeeld, dat heb jij in het boek geschreven, wat ik wel heel mooi vond, dat in de geestelijke gezondheidszorg mensen veel sneller beter werden als ze het gevoel hadden dat hun begeleider of verzorger wat extra's voor ze deed. Dus dat ze bijvoorbeeld een klein bloemetje of wat zelfgeplukte bloemen meenam of wat anders extra deed of zeiden, wil je nog een glaasje van de jus d'orange?
0: Ja.
1: En die mensen die in hun hoofd willen zijn, zijn ook bereid om meer hun best te doen voor die ander, bijvoorbeeld sneller beter te worden.
2: Ja,
1: en dat, nou, dat vind ik zelf zo grappig hoe simpel het werkt. Maar dat we het eigenlijk in organisaties, hoe groter ze zijn, hoe meer we het hebben geïnstitutionaliseerd. Dat we denken dat wij hele moeilijke wezens zijn die via allemaal formules beter worden en andere dingen. En allemaal plannen nodig hebben. Wel gewoon een beetje aardigheid. En wat het belangrijkste is, jij die aardig bent. Als ik nou ooit... Ik kijk naar jou, hoe jij interviewt. En dan ga ik bijvoorbeeld een keer iemand interviewen. En heb ik jou in mijn achterhoofd zitten. En daar word ik ook aardiger van. Als ik
0: Het is een soort van besmettelijk eigenlijk.
1: Het is heel besmettelijk.
2: Ja, en of.
1: Ja.
0: En ze kijkt er heel blij mee, zeg ik maar. En want ze kijkt er met een big smile bij, ja.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk het geweldige ervan. Dat we gewoon heel goed weten dat vriendelijkheid verspreidt. In het verkeer, in het lab, maar ook gewoon tussen mensen. Dat gaat ontzettend snel. Ik vind het gewoon bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Dat zijn spiegelneuronen. Daar kan je natuurlijk niet alles aan uitleggen. Maar ja, je gaat glimlachen als je iemand anders ziet glimlachen. En verandert je gezicht. Maar ook het hersengebied, wat geassocieerd is met glimlachen, gaat dan ook aan. Dus we zijn eigenlijk zo sociaal. We moeten gewoon weer aan de slag gaan met waar we al heel goed in zijn, volgens mij. En dat is verbinden.
0: Ja. Heb je een voorbeeld van zo'n moment wat iemand bijvoorbeeld zich voor heeft genomen? Zegt van oké, ik hou het simpel. Ik ga dus niet een training doen of ingewikkeld of allerlei enorme plannen schrijven. Maar ik neem me één ding voor wat ik elke dag ga doen.
2: Ja, ja. Ik heb er eentje en die doe je misschien niet elke dag omdat je niet elke dag iemand leert kennen. Maar ik vind het ontzettend krachtig dat als je iemand leert kennen, dat je op zoek gaat naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Dus stel bijvoorbeeld, wij zouden elkaar niet kennen. Er zit best wel een leeftijdsverschil in. Weet je, we zouden ook kunnen... Dat je zou kunnen concluderen, oké, wij hebben waarschijnlijk niks in gemeen. Terwijl we weten van elkaar, we komen helemaal uit dezelfde stad. Joh, we hebben allemaal dingen in gemeen. Ja. Maar daar zou je niet achter komen als je dat niet gaat onderzoeken met elkaar. En het kan al zo simpel zijn dat je erachter kan komen dat je alle twee een sport heel leuk vindt. Het hoeft niet eens dezelfde sport te zijn. Maar dat is een hele krachtige manier, omdat dat weer zo'n goede basis legt voor de rest.
0: Ja, en dan ben ik wel benieuwd hoe jullie daar kijken. Ik kom wel eens mensen tegen die hebben dan zo'n neurolinguistisch programmeren, zo'n NLP ding gedaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: En ik haal ze er altijd uit.
1: Ja.
0: Want daar leer je ook dit soort dingen. Hè?
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld de naam van de ander heel vaak noemen, Esther.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Want je eigen naam, Emma Lotte.
1: Ja, en dan
0: dat is het mooiste woord wat je kan horen. Want die heeft je vader en je moeder hebben die heel vaak tegen je gezegd. Ja. Emma Lotte.
1: Ja.
0: Maar toch voelt het nep. Dus waar zit dan het verschil tussen... Je trainen om al dat soort dingen die we weten vanuit de psychologie, sociologie, om die toe te passen. Mm-hmm. Om mensen te beïnvloeden. Zonder dat je een faker wordt. En dan zeg ik niet dat alle NLP mensen fakers zijn. Maar er zit er ertussen dat ik denk.
1: Een beetje wel.
0: Beetje te dik erbovenop.
1: Nee,
0: Esther.
1: Dat je zelf kiest. Dat je het zelf kiest. Dat je dus zelf, dus dat je niet leert van. Dus ga hetzelfde zitten als degene die tegenover jou zit. En als diegene beweegt. Of als diegene. En NLP, volgens mij, dat als diegene dan met zijn arm over elkaar gaat zitten.
0: Ook met de armen over.
1: Ja, dan ga je ook. En dan ga jij weer los. Maar dit is echt meer dat je echt uit het positieve denkt. Waar kan mijn team nou meer van gebruiken? Door opener te zijn, door meer verbinding te zoeken, door wat meer te zien hoe hard andere mensen werken. En hoe kan ik dat helpen? Ja. En dat heeft niks te maken met dat je het einddoel is. Ik wil gewoon in een fijner team werken. Want ik wil gewoon dat mensen loyaler zijn en dat de mensen iets tegen zitten, dat ze het gewoon gaan melden. En dan kan je gewoon een collega voor zijn, want dan kunnen we elkaar helpen. En dat je dat niet doet omdat je een eind vooropgezet plan hebt, maar dat je gewoon denkt. Ik wil het verschil maken. Er werken zoveel mensen in suffe teams die ze nul inspireren, die ze nul brengen. Dat je denkt van, dat wil ik. En de uitkomst, wat er dan van komt, dat zien we dan wel weer.
0: Ja. En ja, dus de basis is veel meer de ander en dan ook geïnteresseerd de ander.
1: Ja.
0: Want ik zit nu de hele tijd in mijn hoofd met die complimenten. Hè? Dat is zo'n ding waarvan ik ook overigens ernstig in geloof. Dat zeker.
1: Ja.
0: Maar wat ik jullie ook hoor zeggen. Het is ook vragen stellen. Het is ook vooral door vragen te stellen aan iemand anders. Geïnteresseerd te zijn in iemand anders. Te zeggen van, je was een beetje stil inderdaad. Ik had het idee dat je een beetje stil was bij het overleg. Ja. Hoe is het met je?
1: Ja.
0: Hè, dan laat je zien. Ik zie jou, ik kijk, hou je in de gaten, hè? Ik let op je.
1: Ja.
0: You're my brother of sister, ligt er een beetje aan wie het is. En zit het daar dan niet veel meer in? Dus dat gaat verder dan een trucje.
2: Ja, nee, zeker inderdaad. Het is veel meer dan alleen lofbetuigingen. Want dat kan ik me ook voorstellen. Laatst hadden we nog iemand in de training die zei... Ja, ik vind dat zo irritant als een manager uit de training komt... dat hij opeens 5 complimenten per dag geeft. Ja, dat is ook niet, dat is ook niet de bedoeling inderdaad. Maar het zijn alle dingetjes die je gewoon weer in 30 seconden kan brengen naar andere mensen.
0: Ja. Nou, hoe we dat lekker concreet gaan aanpakken, we hebben het al een beetje over gehad, maar straks gaan we het nog concreter maken. Dat je gewoon echt snapt dat als je deze aflevering hebt geluisterd,
1: dat
0: je denkt, ik ga eerst nog de volgende aflevering luisteren, die moet je ook nog luisteren. Maar dat je daarna denkt, oké, ik ga het gewoon doen. En hoe dat dan moet, dat hoor je zo.
3: Ja. Doorzie wat er komt.
4: Dit is New Business Radio.

0: Incognito, don't you worry about a thing. Ja, ja, behalve klimaatverandering en de oorlog en bosbranden. En, nou ja, maar de andere dingen behoeft helemaal niet.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
0: Emmelot Smit en Esther Molla in de studio van het boek Micromomenten. Gaat dat kopen, vooral in uw plaatselijke boekhandel. Kun je het ook prima bestellen. Zo blijven ze bestaan. Ja, waar ik aan zat te denken is, sommige mensen die kunnen dit van zichzelf. Die zijn super attent, noemen we dat dan. Hè? Denken altijd aan anderen. Nemen altijd leuke dingen mee. Denken aan de verjaardagen. Weten precies van iedereen wanneer kinderen jarig zijn. Hoe het met de ouders is. Nou, kortom, die hebben een soort... Ik vind dat super knap, want ik ben er zelf niet zo heel goed in. Maar die hebben een soort heel beeld van iemand met alles wat er gebeurt in hun leven. En dan van ook nog eens een keer veel mensen.
2: Jouw vrouw, ja. Sanna.
0: Mijn vrouw bijvoorbeeld. Ja. Die is daar super goed in. Ja, het lijkt mij doodvermoeiend, want voor mij zou dat heel veel moeite kosten. Ja, maar zij kan dat heel goed.
2: Ja. Zij reageert ook dingen, weet je wel. Als ze tweedehands iets hoort, dan reageert zij gelijk dat ze weet dat ze het weet. Als er bijvoorbeeld iets ernstigs aan de hand is of zo.
0: Ja.
2: En dan denk je, ach, wat bijzonder weer. Dat zij dat dan weer van ze laat horen. Hoef je altijd met cadeaus te zijn, want het gaat ook met aandacht.
0: Zeker, ja.
2: Ja.
0: Nou ja, en dan hebben we gewone stervelingen, zoals ik. Die dat zichzelf een beetje moeten aanleren.
2: Ja, ja.
0: Hoe leer je jezelf dit aan, Emmelotte? Help.
3: Ja, ik vond het zelf ook heel interessant. Inderdaad, ik ben hier ook wel echt naar op zoek gegaan met het boek van... Ja, hoe kan het dan? Kan iedereen het wel leren? Is dat wel zo? Maar eigenlijk is het zo, de onderzoeken zijn er een beetje verschillend over. Maar 30 tot 50% van al je karaktereigenschappen zijn al in je DNA bepaald. Maar de rest is gewoon ontzettend veel ruimte. Hè? Daarom ben ik ook niet zo fan van persoonlijkheidstesten. Want dan gaan we alleen maar meer aan mensen uitleggen hoe ze eigenlijk zijn. Terwijl je ook aan mensen kan uitleggen, nou, zo kan je het dus ook doen. Gewoontes. Ja, ze zijn ontzettend interessant, Glenn. Eigenlijk is er heel veel wat je natuurlijk op routine doet, zijn je gewoontes.
0: Ja, te veel eten, te veel drinken. Het zijn heel veel van dat soort gewoontes. Die gaan heel makkelijk.
3: Nou, ja. Ja. Maar ze zorgen er ook voor dat je op tijd kan komen, dat je je vrienden spreekt. Dus je gewoontes, die drijven je eigenlijk een kant op. En daar kan je zelf gelukkig ook allemaal invloed op hebben. En daar hebben we het in het boek ook veel over. En ja, je gaat eigenlijk als het ware bepalen welke micromomenten je wil creëren en wanneer je die gaat doen. En die schakel, dat je het moment gaat bepalen wanneer je het gaat doen, dat is ontzettend belangrijk.
0: Noem eens een voorbeeld.
3: Nou, bijvoorbeeld dat, hoe krachtig zou het zijn als jij met jezelf afspreekt dat elke keer als jij iemand onderbroken hoort worden, dat jij altijd teruggaat naar het punt wat diegene net wilde maken. En dat laat denk ik ook heel erg zien van, het is ook niet micromomenten. We hebben het nu over organisaties, maar het kan natuurlijk ook heel erg daarbuiten. Als jij op familieverjaardagen, dineetjes. Maar
0: dit is wel een hele mooie, ik ontbreek je even. Ja. Dit is wel een hele mooie. Dus je zit bijvoorbeeld in een vergadering. We weten dat vrouwen meer onderbroken worden door mannen, hè, Esther, zeg ik maar even. Hè? Dus ja, dat is heel naar. Dus als er dan weer zo'n kerel over een prachtige volzin van een dame heen zit, dan kun je jezelf voornemen van oké, daar ga ik op letten. Vind ik interessant. En dat past ook bij mij, want dan ben ik toch een soort ridder ook. Dat is leuk. En dan op het moment dat gebeurt, en dan ga je weer terug en zeg je, goh Esther, je begon net met dit en dit en dit en dit te vertellen, maar volgens mij was je nog niet klaar. Ik ben wel benieuwd wat je eigenlijk wilde vertellen.
2: Ja.
0: En dan geef je de ruimte aan iemand, die voelt zich gezien.
2: En voor jou wordt het steeds makkelijker. Dus dat je kan het steeds makkelijker doen als je het vaker doet. En voor die ander durf op jou te rekenen. Dus die denken, nou, Glenn let daar heel erg op. Dus als Glenn het uit de klauwen vindt loopt, dan gaat Glenn er echt wat van zeggen. Voel ik me heel erg gesteund. En dan kan ik weer nadenken over iets wat ik voor jou kan doen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: He, en zo loopt. Maar dat is het enige. Dus je verbindt het aan een. Je verbindt iets wat je goed kan aan een moment. Dus bijvoorbeeld in de vergadering let ik daarop.
3: Ja, maar hoe je het echt aanzwengelt is nog door het derde element, Glenn. Tja. Ja, en daarvoor. Nou, dit was voor mij, toen ging wel de hele wereld open. Maar hoe het gaat eigenlijk, hoe gewoontes ontstaan, is vooral door de emotie die gewoontes gedrag opbrengen. Als het gedrag zorgt voor dopamine, dan kan iets een gewoonte worden. Mm. Dan verlangt je brein terug naar het doen van die gewoonte. Dat is ook een beetje het flauwe met slechte gewoontes. Dat die in het moment waarschijnlijk heel bevredigend zijn. Hè? Die snicker over die appel.
0: Zo.
3: Op het moment wel heel lekker eigenlijk. En zo is het in sociale momenten ook. Want ja, je zit in een meeting. We hebben allemaal een tijdslot waar we aan moeten houden. Dan is het eigenlijk, kost het misschien een beetje energie om terug te komen op dat andere punt. Met het voorbeeld waar we het net over hadden. Hoe je dat dan doet, is dat je handmatig wat dopamine kan toevoegen aan het doen van het moment, door het moment in het klein te vieren.
0: Okay.
3: Even je vuistballen onder tafel. Een goede glimlach. Als je even tijd voor hebt. Bijvoorbeeld even het refrein van je favoriete liedje. Even in je hoofd laten afspelen. Wat misschien bij jou dan weer wel goed werkt.
0: Okay.
3: Ja, het is klein. Het, ja.
0: Oh, geweldig.
3: Ja.
0: Okay, dus je hebt een soort celebration moment. Zoals de voetballers dat hebben. Die bedenk je dan voor jezelf. En denk je, als het lukt. Dan denk je, yes.
2: Ja.
0: In een vergadering misschien een beetje raar om dan een soort de Cristiano Ronaldo te doen midden in de kamer. Maar zoiets dus.
3: Ja, ja.
0: Maar dat helpt dan om het gevoel op te roepen van...
3: Dit dus, wil ik weer doen. Dat je die gewoontecyclus aanzwengelt met dat je brein het associeert met een positieve ervaring. Okay. Waardoor het weer wil gaan proberen. Interessant, hè?
0: Oh, wauw. Ja, ik zou dan niet elke keer een Snicker eten. Nee, want dat lijkt me dan wel genoeg.
2: Nee, maar wat het grappig is, dat is natuurlijk het meeste. Die Fok is ook een Amerikaan.
3: Ja.
2: Dat zagen we in het begin. Ik had er heel veel moeite mee. Dan dacht ik elke keer, oh, zo Amerikaans. Weet je wel?
3: Ja.
2: Maar het is iets... Maar je ziet ook dat Nederlanders het dan niet kunnen bedenken. Van wat moet je het dan vieren? Maar in het boek staan bijvoorbeeld 100 manieren waarop je het kan vieren. En dan zeggen we niet van, zeggen we vier het. Dan zeggen we, je kan uit deze dingen kiezen. En dan pakken ze altijd wel eentje die wel bij hun past. Kan je favoriete foto even kijken op je scherm. Je kan even halleluja of zo doen. Of je kan in je hoofd zelf halleluja zeggen. Maar je brein is daar heel gevoelig voor. En die zegt, lekker, doe het nog een keer.
0: En waar ik ook aan zit te denken, in dit voorbeeld, want eigenlijk gaat het ook altijd, het gaat altijd de micromens altijd in relatie met iemand anders.
3: Ja.
0: Je kan natuurlijk ook, zit ik me te bedenken, extra aandacht hebben van wat gebeurt er bij diegene.
3: Ja.
0: Dus als je iemand een compliment geeft, dan is het waarschijnlijk het geven van die compliment, als je dat niet zo gewend bent, een beetje ingewikkeld voor jezelf. En heb je de neiging om een soort van in jezelf te gaan van, oh mijn god, ik heb het gedaan. Maar ik denk als je focust op degene die aan wie het compliment geeft, dan zie je diegene stralen, blij worden.
3: Ja.
0: Dus dat zou ook nog kunnen helpen, toch?
3: Ja, nee, ontzettend. We onderschatten ook de invloed van zo'n compliment enorm. We zitten eigenlijk sociaal gezien meer in de sfeer van, oh, maar het kan ook misgaan, het compliment. Kan je nog een compliment geven over iemands schoenen of niet? We onderschatten eigenlijk wat voor effect het heeft op de ander. Dat is bijvoorbeeld ook een heel interessant onderzoek, vond ik, over cupcakes. Dat eigenlijk mensen die een cupcake uit te delen hebben in een experiment, die zeggen, ja, dat heeft toch gewoon helemaal niet zoveel waarde voor diegene. Maar diegene vindt het ontzettend leuk als ze een cupcake krijgen.
0: Ja.
3: Dus we onderschatten eigenlijk hoeveel dat met mensen kan doen.
0: Hmm.
2: En die mensen zijn ook weer vrijgeviger aan andere mensen als ze het om zich heen meemaken. Dus het is allemaal we zijn heel afhankelijk. Dus je kan echt in je eentje een revolutie beginnen.
0: Zo.
3: Nou, hè?
0: Ja, bij mij gaat nu in. Maar ik heb het wel eens vaker aan mijn luisteraars verteld. Ik leef in een soort musical. Dus als jij het over een revolutie ontkeept, dan gaat Talking About a Revolution gaat dan in mijn hoofd af, weet je wel. Dus zo werkt het dan weer bij mij.
2: We willen eigenlijk gewoon terug naar het idee dat er geen... we vermijden totaal de woorden diversiteit en inclusie. Terwijl het eigenlijk daar wel een beetje over gaat.
0: Ook, daar zat ik in mijn hoofd toen jij vertelde over dat voorbeeld van iemand die onderbroken wordt. En denk ik, hé, maar wacht eens even. We hebben het hier heel veel gehad ook over de rol van mannen. Als het gaat over genderdiversiteit. Toevallig vorige week nog hadden we nog iemand over genderdiversiteit in de studio.
2: Ja.
0: En belangrijk, je moet een rol spelen en zo. Maar hoe die rol dan ingevuld wordt, dat is dan ingewikkelder. Ja, natuurlijk. Hè, dat je op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden tussen een man en een vrouw zegt, nou, ik vind dat we nou eens een keer voor een vrouw moeten kiezen.
2: Ja.
0: Of in mijn geval bijvoorbeeld, als ik weer een studio vol met mannen heb, dat ik zeg, hey jongens, waar zijn de vrouwen? Dit hebben we niet goed gedaan.
2: Ja.
0: Oké. Dat kan, maar hier zit het eigenlijk veel meer in.
2: Ja.
0: Toch? In die dagelijkse kleine momenten dat er een liftje een vrouw of iemand van kleur op of laat je iemand naar beneden duwen.
2: Ja, en dat je zegt van ik wil graag die en die in het project. Hè. Ik werk met een grote klant samen waar mensen veel beter teams zijn samenstellen. Want je denkt altijd eerst aan, oh, dat wil ik graag met die en die doen. En dan krijg je dan elke keer de kans. Hoe meer die mensen op je lijken, hoe sneller je dat doet. Dat is ook oude evolutionaire dingen. Maar dat mensen eigenlijk veel meer te zeggen van, meer zeggen van, ja, dat is het moment waar ik micromomenten doe, dat ik iemands naam noem en zeg, het is eigenlijk gewoon een heel leuk iemand om mee samen te werken. Of dat is iemand die verdient het echt om, net zoals al die andere mensen het ook verdienen, maar dat je dat heel goed doet.
0: En moet je het dan ook nog tegen diegene zelf zeggen? Zeg van, joh, ik heb jouw naam genoemd en ik vind je hartstikke goed.
3: Nou,
0: ik weet niet of je het gaat worden, want ik kan het niet.
2: Het hoeft niet.
0: Ja.
2: Ik vind eigenlijk, dan ga je eens een keer met je brownie points te verzamelen. Ik heb jouw naam genoemd. En als je het niet gekozen wordt, ligt het dus niet aan
0: even
2: mij.
0: Even naar borst kloppen.
2: Ik weet dat wat ze dan in de accountancy noemen kingmakers. Hè, en die partners, dat kingmakers. Dat zijn mensen die het vaak niet vertellen, maar wel aan het doen zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: En mensen die er heel veel over praten, die doen vaak veel te weinig.
3: Ja, maar micromomenten zijn inderdaad eigenlijk de aanpak op die grote onderwerpen waar mensen zichzelf ook een beetje in verloren hebben. Dat mensen denken, wat betekent inclusie ook alweer? Dat het veranderd is in jargon in plaats van dat het gewoon betekent dat we gewoon met elkaar het beste van moeten maken. Dus op die manier, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Naar dit programma, denk ik, weet ik, luisteren mensen die zich bezighouden met hoe gaat het eigenlijk met de organisatie? Hoe kunnen we die organisatie beter krijgen?
3: Ja.
0: Hoe heb je nou een voorbeeld van een organisatie die gezegd heeft, dit gaat over micromomenten. Dan kunnen we zeggen, veel succes allemaal. Maar we hebben toch iets soort van afgesproken met elkaar.
3: Ja.
0: Bestaat dat?
3: Ja, er is bijvoorbeeld een geweldig voorbeeld van Arizona State in Amerika. Waar een professor, en dat is niet eens iemand geweest die daar echt een taak, die dat echt de verantwoordelijkheid van diegene. Er was vooral gewoon een professor, maar ze hield wel van een experimentje. En ze dacht, ik ga gewoon kijken of mensen met mij mee willen doen. En zij wist van micromomenten, van inclusieve gewoontes. En ze heeft gewoon rondgevraagd wie op de faculteit doet mee. Wil aan de slag met gewoontes om meer inclusie te krijgen. 62 mensen deden mee. Eigenlijk helemaal niet, het was helemaal niet de hele faculteit, maar gewoon een enthousiaste groep ging meedoen. En ze gingen 3 maanden aan de slag met gewoontes. Nou, en de cijfers, Glenn, die liegen er niet om. Heel enthousiast waren ze erover. Ja. 50% meer inclusie, 40% meer gevoel van waardering, 38% minder stress en 53% meer energie. Ja, ze waren gewoon heel enthousiast, Glenn. Het was zelfrapportage, dus misschien is het allemaal iets een beetje overdreven, maar
0: Is wel van een
3: gebeurd.
0: Wel van een universiteit, toch?
3: Toch? Ja.
0: Is het toch wel enig wetenschappelijk?
2: Ja, het is ook wetenschappelijk beschreven wat er gebeurde.
3: Ja.
2: Maar ik ken wel veel organisaties waar mensen eigenlijk gaan, dat ze een heel groot begrip terugbrengen naar, ik wil eigenlijk dat met veiliger is voor mijn mensen om te zeggen wat ze zeggen hebben. En dat ze dat kleiner maken. En dat ze dan heel veel succes hebben. En ik kreeg volgens mij was het eergisteren, een mail binnen van iemand die ik ergens heb leren kennen, heel lang geleden. Die ik helemaal niet zo heel goed ken. Maar ik zei, die vrouw die schreef, ik wil even laten weten dat mijn Mike jullie boek heeft gelezen. En als CEO, hij is CEO, al twee weken micromomenten aan het toepassen is. En hij krijgt fantastische reacties. Appjes, complimentjes. He is a believer and it works. Ja?
0: Wow.
2: Maar wat ik daar mee wil zeggen is, hij heeft het niet verteld aan niemand.
0: Hij
2: is gewoon gaan doen.
0: Ja.
2: En dat is wat we hopen. Dat mensen niet er weer een programma van maken en weer moeilijke dingen doen. Maar dat ze gewoon aan de gang gaan. En dat vind ik ook als we training hierin geven. Dat mensen dat dan ook pas aan het eind snappen. Je doet het niet voor de bühne. Je doet het niet om complimenten van andere mensen te krijgen. Je doet het gewoon omdat je een heel fijn team wil bouwen.
0: Ja, en misschien ook wel voor jezelf.
3: Ja.
0: Word je er zelf ook een blij mens van?
2: Nou, en als je een leuke team werkt.
3: Ja, je krijgt meer energie van de mensen om je heen. Als je relaties beter zijn. Nee, dat klopt.
0: Ja.
3: En wat ik ook leuk vind om te horen van mijn leeftijdsgenoten. Ja. Van mensen die dus helemaal niet zo lang werken. Is dat zij, je gaat werken. En je focust heel erg, ik moet de taken zo snel mogelijk snappen. Maar eigenlijk wilde je natuurlijk ook gewoon de cultuur zo snel mogelijk overnemen. En dat is veel onbewuster gegaan. Dus mensen zijn eigenlijk aan de slag gegaan in teams, aan het werk. Maar die komen er nu achter. Het kan eigenlijk misschien ook nog wel op een hele andere manier.
2: Ja, mensen nemen de cultuur van een organisatie makkelijk over. Maar je kan er ook vanaf het begin zeggen, daar doe ik gewoon niet aan mee.
3: Ja.
2: Ik vraag iedereen. Ik geef ook complimenten aan mensen die maar het onzichtbare werk hebben gedaan.
3: Ja. En dat is ook.
0: Ik praat ook met mensen die een echelon lager zitten.
2: Zo is het.
0: En die een echelon hoger zitten. Ja. Heb je met die directeur gepraat? Ja, is ook een mens.
2: Ja.
0: Dat is heel raar.
3: Ja, maar het is
2: die mensen zijn vaak eenzamer.
0: Ja, daarom.
3: Maar je denkt misschien dat je daar heel veel durf voor moet hebben. Maar het zijn maar kleine zinnetjes per keer. Hele kleine zinnetjes, acties.
0: Wat is jouw favoriet? Welke gebruik je zelf?
3: Voor mij, ik dat is denk ik ook wel een bewijs dat het voor iedereen anders is. Ik moet meer delen van mezelf, Glenn, in gesprekken.
0: Oh.
3: Want ik stel heel veel vragen aan andere mensen. Maar ik ben er eigenlijk achter gekomen dat als je een goed gesprek met mensen wil hebben, dat je ook moet durven antwoorden en niet alleen maar dat ik meer moet delen en dat dat ook belangrijk is voor verbinding.
0: Ja, oké. Ja, mooi. Nou, volgens mij zijn jullie niet zo enthousiast.
2: Jij ook niet.
0: Hey, ik vond het superleuk dat jullie er waren. Het boek Micromomenten gaat vooral maar kopen. Het ligt in de winkel. En als het er niet ligt, moet je gewoon bestellen. Want dan bestellen ze er meestal gelijk twee. En dan ken jij daar één en die andere stoppen ze dan in het schap. Dat is grappig. Okay. Zo werkt dat namelijk in die boekwinkels.
2: Oh, ja.
0: Doe dat vooral. Micromomenten van Smit en Mollema. Moeder en dochter. Nou, is volgens mij voor na 11 jaar en 641 afleveringen weer een unicum. Want ik heb nog nooit een moeder en dochter tegelijkertijd in de uitzending gehad.
4: Wat een eer.
0: Ja, toch?
2: Ja, we vonden het ontzettend leuk.
4: Ja, dank je.
0: Leuk dat jullie er waren. Succes met het boek. Dank. En alle andere dingen. En fijne zomer natuurlijk, hè?
4: Ja, fijne zomer, mensen.
0: Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer. En je kunt ook vragen stellen aan AI Power via de website peoplepower.radio. En als je even wacht, dan staat straks ook deze aflevering erin. Dus als je nou geluisterd hebt en dacht, toch wel handig om even een samenvatting te krijgen of zo. Dan ga je naar AI Power en dan zeg je, geef even een samenvatting van de aflevering. En dan geeft hij een samenvatting. Briljant. Tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
6: Veel mbo-studenten zetten ieder jaar de stap van studie naar werk. Maar die overgang lijkt steeds lastiger te gaan. Stageplaatsen zijn schaars, werkgevers zoeken ervaren krachten en technologie verandert het werk sneller dan ooit. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker welke factoren bepalen of jongeren een sterke start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat die mbo-starters ook in de toekomst een goede plek vinden op de arbeidsmarkt? En wat kunnen scholen, werkgevers en beleidsmakers doen om die overgang succesvol te maken? Ik heb twee gasten in de studio die er alles van weten. Corinne Buurs is programmamanager bij ROC Midden-Nederland. En Pieter Baai is praktijkinnovator in het mbo bij Onderwijs 124. Fijn dat je luistert naar People Power.
3: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
6: Corinne en Pieter, leuk dat jullie er zijn. We hebben het over een hele belangrijke, maar vooral ook hele grote groep jonge mensen. Hoeveel we praten dan heel vaak over het mbo, weet je wel. Maar hoeveel mensen zijn het wel niet bij elkaar?
7: Nou, in Nederland werken op dit moment 3,8 miljoen mensen in een mbo-beroep.
6: Wow!
7: We hebben het wel over een substantiële groep.
6: En we hebben ongeveer grofweg 10 miljoen mensen aan het werk, denk ik zo'n beetje.
7: Ja, 40% hebben we het
6: ook. Wauw, ja. Hoe gaat het met ze? Met de startende mbo'ers, dus met die mensen die werken. Dat is weer een heel ander onderwerp. Daar komen we een andere keer voor terug. Maar hoe gaat het met die startende mbo'er? Want je zou zeggen, arbeidsmarkt is krap. Iedereen staat te schreeuwen. Probleem opgelost.
7: Ja, over het algemeen zou je kunnen zeggen dat het heel goed gaat. Als je kijkt naar de internationale cijfers, doet Nederland het hartstikke goed. Zowel in het mbo als ook op de arbeidsmarkt. We hebben eigenlijk relatief weinig jongeren zonder werk of zonder onderwijs. Maar tegelijkertijd, en dat is het grappige, de paradox eigenlijk die je ziet, is dat we heel veel vraag hebben naar arbeidskrachten en de tekorten op verschillende sectoren. Maar dat een goede overgang of een kansrijke overgang, zoals wij zeggen, niet vanzelf en niet vanzelfsprekend gaat.
6: Dat is raar toch? Ik denk dan dat is raar. Waarom is dat dan zo, Pieter?
8: Nou, ik denk dat het ook heel menselijk en normaal is dat dat niet allemaal in één keer soepel gaat. Dus als je kijkt, even focus op het mbo, lijkt me ook prima nu. Maar ik denk dat wij in het hbo en wo ook niet allemaal zo ping van school naar werk zijn gegaan. Dus dat gaat allemaal best wel geleidelijk. Het mbo heeft daar ook een prachtige voorziening in met stages, zodat je langzaam wendt aan dat werkende leven. Ja. Zodat die werkgevers een klein beetje wennen aan de student. Maar ja, dat is ook niet optimaal altijd. Dus daar horen ook wat hobbels en valkuilen in tussendoor.
9: En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is altijd al zo geweest. Dus eigenlijk hebben we ook nog steeds niet echt een probleem. Waarom is die eerste stap, hè, die aansluiting zo belangrijk? Hè? Wat doet dat met de rest van de loopbaan bijvoorbeeld?
8: Ja, het is natuurlijk toch, en dat begint dan met je bijbaan, maar het is toch de eerste vorming die je daar mee krijgt. En het is ook het beeld van, wat is eigenlijk de grote wereld buiten mij om? En als je daar dus meteen al wat knellen en knappen onderweg krijgt, ja, dat doet wel mentaal ook natuurlijk iets.
9: Ja, en dan kun je ook zeggen, want dat hebben we ondertussen ook geleerd van van alle curlingouders en alle jongeren die misschien met een beetje te veel comfort zijn opgegroeid, dat een beetje tegenslag ook wel fijn is. Hè? Want daar leer je van, als je uit een boom valt van niet al te veel hoogte, sta je weer op en ga je gewoon lekker weer verder. Doet even pijn, maar dat is dan oké. Waarom is het dan toch belangrijk dat we die overgang in ieder geval soepeler maken dan dat die nu is?
8: Ja, dus dus dat soepelen zou wat mij betreft niet per se zijn dat we alles maar wegbewegen. En ik denk dat je dus in begeleiding heel veel kunt betekenen. Dus als er inderdaad iets onderweg gebeurt, maar je hebt het daarover met je werkgever, met je stagebegeleider, met je klasgenoten, dan lijkt me dat prima, lijkt me dat heel leerzaam. En dat doen we niet altijd. Nee. Die afstemming tussen de momenten die jou gebeuren en het daarover hebben, dat is heel vaak niet aanwezig.
9: En Corine, wat voor dingen moet ik dan aan denken waardoor mensen best wel jongeren best wel een krasje kunnen oplopen en misschien gefrustreerd of gedemotiveerd of misschien zelfs wel een beetje getraumatiseerd worden door die eerste stap?
7: Nou, je ziet dat het hebben van werk gewoon ook een perspectief biedt. En dat het biedt inkomen, het biedt sociale contacten. Dus het biedt heel veel aan jongeren. En op het moment dat je dus dat niet lukt om überhaupt al te krijgen, überhaupt al de kans te krijgen om een baan of om een stageplek te krijgen, ja, dan verlies je eigenlijk ook al menselijk kapitaal. Je verliest motivatie, verliest kennis en vaardigheden, maar je verliest misschien nog wel veel belangrijker, een soort vertrouwen ook in een hoopvolle toekomst.
9: Ja. En merk je dan, zie je dat bijvoorbeeld aan de school, de studieuitvalcijfers of aan de hoeveelheid mensen die dan, want er blijven nog steeds jongeren ook niet aan een baan komen of moeilijk aan een baan komen. Zie je dat daar dan aan dat dit een van de onderliggende vraagstukken is?
7: Nou, je ziet dat het hebben van een baan wel heel erg bepalend is voor de kansen later ook in je loopbaan. Dus op het moment dat je vroeg in je loopbaan eigenlijk al werkloos bent, en zeker als je langere tijd werkloos bent, dan heeft dat tot wel 10 jaar later in je loopbaan heeft dat effect op of je een baan hebt, hoeveel je verdient, wat voor de kwaliteit van je werk is. Dus die start op de arbeidsmarkt is heel erg belangrijk.
9: Ja.
7: En dat betekent niet dat je gelijk in een perfecte baan hoeft te starten of gelijk superveel moet verdienen. Nee, maar het hebben van werk is wel een belangrijke voorwaarde. En je hoeft ook echt niet bij eenzelfde werkgever altijd je hele leven lang te blijven werken. Maar het is wel belangrijk dat je, als je je baan verliest of als je een andere stap maakt, dat je daar wel een soort doorlopende lijn van ontwikkeling in kunt hebben.
9: Je ziet er ook een beetje een soort van golfbewegingen. Dat van mensen moeten het maar zelf regelen naar we gaan toch wat meer begeleiding doen, naar mensen moeten het toch weer zelf regelen. Dat zie je natuurlijk ook, hè, dus waar het UWV volgens mij ook over geklaagd heeft. Zeg maar, ja, maak daar nou eens een keer goed beleid op, want wij moeten krimpen en dan moeten we weer groeien en dan moeten we weer krimpen en dan moeten we weer groeien. Wat willen jullie nou van ons? Daar moet de wetenschap toch ondertussen wel een aardig antwoord op hebben van wat nou eigenlijk handig is. Hè? Of je laat mensen lekker zelf aanrommelen. Of het is toch wel handig dat je een beetje begeleiding hebt. Omdat je carrière maken, werk krijgen en dan erover nadenken wat wil ik eigenlijk best wel ingewikkeld is. Dus wat vind jij?
7: Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat we niet moeten denken dat het een kansrijke start op de arbeidsmarkt alleen een individueel vraagstuk is. Dus het is niet zo dat we de jongeren maar moeten fixen en dat er dan geen probleem is. Het gaat juist heel erg over wat doen we wel, wat bieden we wel. En dat betekent ook niet dat je maar alleen maar moet pamperen of alleen maar altijd begeleiding moet bieden. Want jongeren willen het ook gewoon heel graag zelf doen. Ze willen geen speciale klantjes zijn die altijd maar geholpen worden.
9: Dus ja, en het grappige is, vind het grappig hiervan altijd, dan denk ik, als je kijkt naar een topsporter of naar een CEO of naar iemand die waar wij dan naar opkijken met z'n allen. Van die hebben het gemaakt, hè, die doen iets heel uitzonderlijks. Die hebben een hele bubs mensen om zich heen die ze helpen. En als we dat dan doen bij mensen die het wat moeilijker hebben, dan vinden we dat we ze pamperen. En dat ligt natuurlijk maar helemaal aan hoe je begeleiden wil niet zeggen dat je alles moet overnemen. Dat is gewoon iemand waarmee je kan praten en zeggen, joh, hoe zit dat eigenlijk? En die misschien een duwtje geeft. Ik denk als ik, ja, ik heb gewoon mazzel gehad dat ik altijd van het een naar het andere rolde. En ik heb heel soms het gevoel gehad van ja, gaat het wel goed komen? En dat voelt heel erg kloten. Want de angst van het verliezen van je baan of van het niet hebben van een baan is wel echt een existentiële angst. Dus daar mogen we toch ook best wel een beetje bij helpen. Is toch niet zo raar?
7: Nee, maar er zit een verschil tussen helpen en pamperen.
9: Ja,
7: want je hebt het net over wat het UWV zegt. Hè, van moeten we juist groter of juist kleiner? En ja, dat zit heel erg in de aard van de dienstverlening. En hoeveel doe je en hoeveel trajecten bied je aan? En hoe pas je dat aan op wat iemand nodig heeft en wat iemand kan? En bepaal je ook samen wat er nodig is in plaats van dit is het aanbod en dat gaan we doen.
9: Ja.
7: Maar kun je veel meer ook kijken en vertrekken echt vanuit de jongeren. En dat is wat ik denk dat wij ook heel erg belangrijk vinden. Dat je heel goed moet kijken naar de individuele persoon en die situatie. En vervolgens, wat is er dan nodig? En dat kan een traject zijn, dat kan een ondersteuningsaanbod zijn. Maar in de praktijk zit het juist ook wat jij zegt in die hele kleine dingen. Het vragen hoe het met iemand gaat. Het bieden van verschillende leerrijke ervaringen.
9: Ja.
7: En dat is niet altijd een traject of iets groots. Het zit ook in het menselijk contact wat je daarin hebt.
9: Ja, en het perspectief ook toch. Van ik heb heel gek werk. Dus als mensen zeg maar iets in de media willen, dan zeg ik ja, kom maar mee. Je mag altijd een dagje met me mee. Dan zie je hoe het echt uitziet. En dat het allemaal wat minder glamorous is dan je misschien denkt. Maar dan kan je het ook een beetje voelen, toch? Dan voel je ook van ja, zie ik mij hier rondlopen? Vind ik het leuk? Of denk ik, jeetje Mina, zeg nou, nooit van me lang zal ze leven.
7: Ja. Nou, ik hoor een heel mooi concreet stageaanbod, Clem.
9: Zeker. Nou, wij hebben hier altijd stagiairs bij de Radiofabriek. En daar zijn we ook heel blij mee, want daar leren wij ook weer heel veel van. Maar als mensen een keer een dagje mee willen lopen, zijn ze van harte welkom. Zeker. Niet allemaal tegelijk, want dan is het niet zo'n grote studio, maar dat komt dan altijd goed. Over die stageplaatsen gesproken, dat is wel echt wel, dat vond ik wel shocking. Dat ik denk, er is een krapt op de arbeidsmarkt en er is een tekort aan stageplaatsen. Dat past niet in mijn hoofd, Pieter. Hoe kan dat?
8: Nee, en het is natuurlijk nog lastiger dat het juist in de sectoren waar de krapte heerst, dat daar ook de moeite met stageplaatsen is. Dus er worden nu ook verschillende oproepen gedaan vanuit besturen van het MBO. Van kom werkgevers, we hebben jullie ook nodig om die leerrijke omgeving ook te bieden. Jullie willen bepaalde krachten. Jullie klagen soms ook over vaardigheden die ontbreken. Ja,
9: ja,
8: dan moet je dat samen doen met het beroep. En juist in de zorg is dat een groot vraagstuk nu.
9: Ja, bizar. Dat is toch bizar. En mijn dochter die is net klaar met haar HBO verpleegkunde. Niet allemaal tegelijk mij bellen nu dat jullie er willen hebben en zo. Want daar is een enorme krapte. Maar die had ook inderdaad moeite om in ieder geval een stageplek te vinden. Sowieso mag ze zelf niet zoeken. Vind ik ook bizar trouwens, maar dat geldt terzijde. Maar daar was ook gewoon een tekort aan stageplek. Ik denk, iedereen scheelt om verpleegkundigen. En ik snap het wel. Het kost tijd, het kost geld. Het kost tijd van ervaren krachten. Dat begrijp ik wel. Maar ja, dan komen we er nooit natuurlijk. Zijn daar dan slimme oplossingen voor? Maar daar gaan we het trouwens zo over hebben, Corine.
7: Ja, die zijn er wel.
9: Ja, we gaan het zo over op. We moeten eerst even het probleem even pijn doen. Waar ik ook naartoe wilde, want dat is waar ik het de laatste tijd ook wel met veel mensen over heb gehad, is dat bijvoorbeeld door AI, dat die starterplekken onder druk komen te staan. Omdat ze gewoon gedeeltelijk op sommige plekken aan het verdwijnen zijn. Zien jullie dat ook gebeuren?
7: Ja, dat zien we ook gebeuren. En dat is niet alleen in het MBO hoor. Ik hoorde nu laatst ook dat in het HBO, zeker bij ICT, ook problemen zijn om HBO-studenten geplaatst te krijgen voor überhaupt een stageplek.
9: Wow. Ja. En leg mij, voor iedereen die denkt, ja, ik gebruik ChatGPT wel eens. Waarom is dat dan zo? Dus leg dat eens uit.
7: Waarom
9: waarom? Want dat, kijk, dat het iets ging doen, dat hadden we allemaal wel verwacht. En iedereen verbaast zich wat voor briljante antwoorden of hoe slijmerig soms ChatGPT is. Maar dat dit nu al in de arbeidsmarkt aan het gebeuren is, hoe kan dat eigenlijk? Wat was de oorzaak daarvan? Hoe werkt dat?
8: Nou, ik denk ook dat het een beetje een vlucht voorwaarts is. Dus ja, op de korte termijn denk ik dat je heel snel ziet van wow, er gebeuren goede antwoorden. Nou, dat kunnen we wel eens even heel slim uitbesteden. Ik vind nog steeds de slogan van de organisatie waar Corine werkt, ROC Midden Nederland, vind ik een mooie slogan. De makers van de samenleving. En waar wordt er gemaakt? Nou ja, een klein stukje bij AI, maar ook ervoor en daarna. En volgens mij mag je als MBO juist ook trots zijn op die makers. En is het veel meer de vraag hoe je die AI een klein beetje aan boord kan nemen. Wat voeg je zelf dan toe daaraan? Want misschien is het op korte termijn iets wat dingen overneemt. Maar uiteindelijk is het, denk ik, maar hier heb ik dus niet voor gestudeerd, is het ook een klein piekje nu waar we ook weer overheen komen en dat we ons daar anders toe gaan verhouden.
9: Nou ja, en aan de andere kant kun je natuurlijk als werkgever ook zelf wel bedenken, ja, als we geen instroom meer hebben, waar halen we dan de ervaren mensen vandaan? Toch? Dus je moet daar ook, je hebt daar zelf ook een verantwoordelijkheid in.
8: Ja, ja.
9: Je kunt maar niet maar verwachten van de arbeidsmarkt die niet bestaat, dat die maar mensen levert die jij graag wil hebben.
8: Dus Jouke Post heeft laatst een mooi whitepaper geschreven over de goede loopbaan. En hij zegt dus ook dat er ook normatieve vragen onder liggen. En dus voor je het weet komen we in een soort 0-1 gesprek over wel een baan, geen baan. Kansrijk voor de toekomst, wel kansrijk. Maar er liggen allerlei normatieve vragen over. Over wat vinden wij belangrijk in de zorg? Wat vinden wij belangrijk in creativiteit? Hoort daar een menselijk component in of niet? En in die zin snap ik wel dat beleid ook een beetje wispelturig is. Omdat het ook gekleurd is in die zin. Er zit altijd iets onder. En dat kan wetenschap gelukkig niet beantwoorden.
9: Nee. Wij gelukkig, denk ik altijd maar. Want in het begin moeten we altijd even doorvoelen wat nou eigenlijk het probleem is dat we op moeten lossen. Want anders dan hoeven we ook geen oplossingen te bedenken. We gaan zo praten over wat je nou anders kan doen. En wat er dan allemaal bedacht is om het anders te doen. En dat hoor je zo.
3: Doorzie wat er komt.
0: Dit is New Business Radio. Follow.

0: Javier Root hoorde je. Ik zie al die stuiterballen al van die berg afkomen. Bij San Francisco volgens mij. Follow the Sun hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Corine Buurs van ROC Midden-Nederland en Pieter Baai van Onderwijs 124. Waarom 124 eigenlijk, zit ik me nu te bedenken? Het is toch 123 altijd?
2: Ja, nou dat leek me al goed om dat even te doorbreken. Om dus te laten zien van het kan ook sneller, het kan ook hoger. Ja. En het tweede, die wordt eigenlijk meer gewaardeerd. Het is het geboorteadres waar mijn ouders mij ter wereld hebben
0: gehad. Ah, kijk eens aan.
3: Dat wist ik helemaal niet.
0: Nee. Hey, zo, je ook nog wel. Oh, je gebeurt rare dingen in deze studio, joh. Je komt van dingen van elkaar te weten. Corine, wat ik nog even, voordat we naar de oplossing gaan, want daar gaan we echt heen. Maar zodat iedereen een heel duidelijk beeld heeft hoe dit nou zit en waarom het nou zo belangrijk is. Stel je voor, je bent, je hebt je mbo gehaald. Hartstikke tof. Hard voor gewerkt. Je hebt je diploma. Je gaat heel blij en enthousiast, want iedereen zit om het te wachten. De arbeidsmarkt is krap. Ga je die arbeidsmarkt op en het lukt niet. En je solliciteert, je wordt afgewezen. Je weer solliciteert, je wordt afgewezen. En dat duurt een maand of 3, 4, 5, misschien wel een half jaar. En dan denk je, nou ja, wat is nou een half jaar per mensenleven? Wat doet dat met je?
3: Ja, dat doet heel veel. Wij hebben natuurlijk nu als mbo een nieuwe taak rondom het bieden van aanvullende loopbaanbegeleiding. En dit zijn precies ook de verhalen die we terugzien bij jonge mensen. Die zijn vol enthousiasme en blij, trots dat ze een diploma op niveau 1 of 2, 3 of 4 hebben gehaald. Gaan lekker op vakantie en denken let's go. De arbeidsmarkt zit op mij te wachten. En dan lukt het niet. Of ze hebben een baan en ze verliezen hem na een half jaar. Ze komen thuis te zitten en weten eigenlijk gewoon niet meer zo goed hoe ze het nou moeten aanpakken. Waar ze terecht kunnen, kennen die hele gemeente niet.

0: huis. Ik heb geen geldstress. Ik heb geweldig gezonde kinderen. En toch het hebben van werk. En het niet hebben van werk in deze dus. Ja, maakte dat je dagen echt anders eruit zagen.
1: En merkte je dan zelf ook dat je... Dat je dan ook aan jezelf gaat twijfelen. Want nou ja, je bent geen 23 meer. Hè? Je bent geen schoolverlater. Je hebt al een flinke carrière gehad. Je hebt al allerlei dingen meegemaakt, gedaan. Waar je heel veel trots op moet zijn. En dan kom je zonder baan te zitten. Ja, dan zou je kunnen zeggen. Ja, weet je. Die periode dat je zonder hebt gezeten. Is veel korter dan die periode dat je gewoon hartstikke goed werk hebt geleverd. Maar wat doet het dan toch met je?
0: Je gaat heel erg aan jezelf twijfelen. Kan ik het dan wel? Ja, was het dan niet een kwestie van geluk dat ik toevallig dan hiervoor al dat werk had? Wat moet ik nou? Wat vind ik nou eigenlijk leuk? Wat vinden ze me dan niet goed genoeg? Je gaat zo in de kern aan jezelf twijfelen, maar ook je blik naar de toekomst toe. En dat zie je in onderzoek wat wij hebben gedaan bij de Universiteit Utrecht ook. Dat jongeren eigenlijk starten met hele hoge loopbaanverwachtingen en heel positief zijn over hun eigen kansen. Maar dat die eigenlijk in die eerste 3 jaar op de arbeidsmarkt heel erg dalen. Hmm. Zelfs als ze een baan hebben. En al helemaal als ze geen baan hebben.
1: Zelfs als ze een baan hebben.
0: Ja, ze noemen dat een beetje de reality shock.
1: Oké.
0: Waarbij je denkt, die loopbaanverwachtingen gaan natuurlijk heel erg over. Nou ja, ik verwacht dat ik kan doorgroeien. Ik verwacht dat ik me kan ontwikkelen. Ik verwacht dat ik meer ga verdienen. Nee, dat is een heel mooi beeld.
1: Ja.
0: Ja. En als je dan eenmaal op die arbeidsmarkt bent. Ja, dan blijkt het in de praktijk toch wel eens wat anders te zijn. Nee, je wordt op een kantoor gezet. Hier is om 4 uur komen we een keer terugkijken. Daar is de koffie, AU en succes ermee.
1: Ja. Ja. Ja, en daarvan denk ik dan ook. Ja, volgens mij hebben wij als mensen gelukkig maar gemiddeld gezien een redelijk rooskleurig beeld van de toekomst. Hè? We hebben ook niet het idee dat we ooit doodgaan. Behalve als we echt richting de 90 gaan. Dus daarvan denk ik van ja, dat is ook wel logisch dat het dan misschien iets tegenvalt ten opzichte van. Maar dat je gelijk al sceptisch gaat worden en aan jezelf gaat twijfelen. Dat is natuurlijk wel heel verdrietig voor. Tenminste, ik vind dat heel verdrietig voor jonge mensen. Die moeten toch met een soort jonge naïviteit, positivisme, moeten ze de wereld instappen. Van we gaan even de boel veranderen hier.
0: Ja, ik had dat zelf ook niet gedacht dat zo impactvol is. Ja. Juist omdat inderdaad zo'n periode vele malen korter was. En bij mij ging het om, het ging maar om 2 maanden. Ja, waar hebben we het over?
1: Kan je nagaan, nee. Wow.
2: Nou, en dan zitten wij hier nog als mensen met vele vinkjes. Hè? Dus als je ook ziet, dus we hebben ook de rol van toeval onderzocht. Hè? Want daar verwijzen we ook makkelijk naar. Van ja, misschien was het wel geluk, misschien was het wel mazzel. En ik ben daar eens ingedoken. Van wat is dat nou eigenlijk, dat toeval? En is dat dan ook een beetje gelijk verdeeld? Nou, toeval is dus helemaal niet gelijk verdeeld. Dus de mensen die zeggen dat ze door toeval een stage vonden of door toeval werk vonden, die hebben toevallig wel een extra groot netwerk. En die zijn toevallig wel wat extraverter. En die zijn toevallig wel wat meer aan het zoeken geweest.
1: Ja.
2: Met andere woorden, die stap die je dan even niet meekrijgt, ja, dat is misschien ook wel weer een gevolg van hoe je toch al bent opgegroeid. En zo stapelt dat. En als wij dus gelijke kansen willen, ja, dan moeten we er op dit soort momenten bij zijn.
1: Ja. Dus, we mogen gaan oplossen. Hoera. Oké, hoe gaan we dit fixen? Pieter en Corine. Want jullie hebben onderzocht, kan al dit soort dingen. Je kunt dan zeggen, nou, hè, ons doel als wetenschappers, gedeeltelijk wetenschappers, is bereikt. We hebben het onderzocht en dit zijn de resultaten. Maar daar zijn jullie niet bij gebleven.
2: Nee, nou ja, dus in mijn carrière zitten 2 hiccups, zeg maar. En die eerste hiccup was dat we de proefschriften af hadden. Dus we hadden 4 jaar lang data verzameld, 2000 studenten gevolgd, 3 jaar lang. En toen kwamen de conclusies uit, ja, die stonden al in de Libellen en de Margriet. En dat vond ik heel ingewikkeld. Dus 4 jaar lang precies onderzoek leidde ertoe dat we wisten, extraverte jongeren komen makkelijker aan een baan. Emotioneel stabiele jongeren komen makkelijker aan een baan. En wat gebeurde er met dat onderzoek? Ja, dat ging de la in. Want een manager kon ze niet extraverter of emotioneel stabieler maken. Dus aan die knop konden we niet draaien. En we hebben denk ik er best lang over gedaan om in die knoppenstand te komen. En daar ook een beetje naar te zoeken van oké, de wetenschap vindt dit. Maar de praktijk zoekt naar knoppen. Ja, hoe bewegen we daar nou in? Wat kunnen we nou wel bieden?
1: Ja, en dus, Corine?
0: En dus hebben wij een kompas ontwikkeld.
1: Oké.
0: Juist niet als kant-en-klaar ingrediënten. Boekje, doe dit en alles komt goed. Maar veel meer als een gesprekstarter voor professionals. Dus voor professionals die werken in het onderwijs, die werken op de werkvloer als werkgever en die werken bij de gemeente. Dus juist niet voor de beleidsmakers, maar echt voor de mensen die de begeleiding bieden aan jongeren.
1: Ja, die echt contact, 1-op-1 in contact komen met jongeren.
0: Ja, juist om te kijken van welke richting of aanknopingspunten biedt dit om ook met elkaar.

0: elkaar te kijken, wat doen we eigenlijk?
1: Ja.
0: En daarin keuzes te maken.
1: En wat stop je dan in zo'n kompas?
2: Ja, we hebben dus als eerste voor gekozen om te zeggen, begin bij de student. Dus je kunt natuurlijk vanuit de arbeidsmarkt redeneren en de context, maar we hebben gezegd, start bij die student. Zie de student. Wat heeft hij nodig? Wat heeft hij voor kwaliteiten? Wat heeft hij voor omgeving? En vervolgens hebben we eigenlijk daaromheen, dus het vertrekpunt is de student, 7 routes gemaakt. Als je dus die student in beeld hebt, zijn eigenlijk...
1: Maar je gaat al veel te hard.
2: Ja. Oh.
1: Oké, dus we beginnen even bij de student.
2: Ja.
1: Wat wil je dan weten van die student? Wat is belangrijk dan om te bevragen? Want wat laten we wel zijn, het is niet zo dat jullie maar een beetje een leuk kompas hebben bedacht. Daar zit natuurlijk ook weer wetenschap onder. Hè? Dat is allemaal onderzocht. We doen niet gewoon maar zomaar dingen. Ja,
0: wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we juist hebben geprobeerd om die wetenschappelijke inzichten samen met de praktijkervaringen te nemen tot een kompas wat bestaat uit verschillende cirkels. Die eigenlijk die reis proberen te vatten om te kijken wat kun je onderweg vanuit verschillende perspectieven nou doen. En als je dan vertrekt vanuit dat binnenste punt van het kompas, de jongeren, dan zeggen we eigenlijk dat het heel erg belangrijk is dat je niet alleen kijkt naar de persoon en de persoonlijke kenmerken, naar welke opleiding iemand heeft gehad of wat toevallig de motivatie is of welke kennis en vaardigheden die heeft, maar dat je ook goed kijkt naar in welke omstandigheden woont, leeft en werkt iemand.
1: Oké, dus je neemt ook mee, waar kom je vandaan? In wat voor gezin ben je opgegroeid? Hoe zag het huis eruit?
0: Broertjes, zusjes? Heb je een huis?
1: Ja, oh ja. Goh, ja, jeetje mina. Je zal maar geen huis hebben. Dat is wel super knap als je dan überhaupt je studie afkrijgt.
0: En het gebeurt.
1: Ja.
0: Er zijn studenten die thuisloos zijn, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Er zijn studenten die echt financiële problemen hebben. Zo erg dat ze enorme schulden hebben. Dat ze al heel veel moeite hebben om boeken te betalen, om überhaupt in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dus wat wij zeggen is eigenlijk, begin nou goed om te kijken bij de student zelf. Voordat je nou gaat zeggen, dit gaan we doen en dit bied ik aan begeleiding of aan traject.
1: Hmm.
0: Ga nou eens kijken naar wie heb je voor je. In persoon, in omstandigheden. En vervolgens ga je samen met de jongeren kijken naar wat is er dan nodig. En dat is wat Pieter eigenlijk bedoelt met die 7 routes. Je zou kunnen zeggen, dat zijn eigenlijk de mechanismen. Dan komt toch een beetje bij de wetenschap aan, die je kunt activeren of stimuleren om die stap naar arbeid groter te maken.
1: Oké, dus die binnenste cirkel is, wie heb ik hier voor me? Waar kom je vandaan? Hoe ziet je wereld eruit? En welke dingen, hè, want schulden, geen huis hebben, dat zijn natuurlijk allemaal onderdelen van het leven van iemand waarvan we weten, ja, dat is niet zo prettig voor je. Dat snapt iedereen. Maar dat zorgt er ook voor dat je kansen op een baan gewoon kleiner worden. Omdat je continue stress hebt. Omdat je daardoor gewoon minder goede beslissingen kunt nemen. Misschien ook te laat komt daardoor.
2: En de andere kant is ook waar. Hè? Dus stel bijvoorbeeld dat mantelzorg een ding is. Dus je bent misschien wel alleenstaande moeder en je hebt al kinderen. Dat kun je dus als een risicofactor labelen. Maar je kan daar ook de kracht van inzien. Dus waarschijnlijk zijn ze al enorm getraind in het combineren van veel time management.
1: Ja.
2: Dus zo kun je ook nog eens naar de jongeren
1: kijken. Oké, ja, cool. Ja, mooi. All right, dat is de binnenste cirkel.
0: Dan krijgen we de cirkel eromheen. Dat zijn dus de routes waar je aan kunt werken. Dus
1: oké, dat zijn die 7 routes.
0: Of je nou een werkgever bent, of je nou in het onderwijs werkt, of dat je nou bij de gemeente werkt. Als je met jongeren goed kijkt naar wie je voor hebt, zonder nou een hele uitgebreide levensanalyse te doen, want dat laten we wel weten, dat is ook echt niet wat wij hiermee zeggen dat je zou moeten doen. Maar dat je goed kijkt naar wat zou nu zinvol zijn, in welke prioriteit ook, om met jongeren aan te werken, om die stap richting arbeid en succesvoller en dichterbij te brengen.
1: En wat voor routes moet ik dan aan denken, Pieter?
2: Nou ja, dus ik zit nog even op het stokpaardje van de sociale netwerken. Dus dat is een van de dingen die je kan stimuleren. En dat kan eigenlijk 2 kanten op. Dus het kan zijn dat iemand heel erg in een negatief sociaal kapitaal zit. Dus veel, nou ja, misschien criminaliteit om zich heen heeft. Of bepaalde normen om zich heen heeft die niet per se bijdragen aan werken.
1: Ja.
2: Maar het kan juist ook de positieve kant zijn. Dus het stimuleren van contacten met potentiële stages, potentiële werkgevers.
1: Ja.
2: Dus het sociale netwerk aanspreken en vergroten.
1: Ik had gisteren een uitermate leuk gesprek met mijn dochter. Heb ik wel vaker gelukkig. Maar die is nu klaar met haar studie. Maar die wil nog niet echt gaan werken. Die wil eerst nog, ja, toch nog. Vindt het nog te jong om het echte werkende leven te beginnen. Ze wil een half jaar gaan werken en dan wil ze een half jaar nog gaan reizen. Nou, prima, super deluxe. Veel succes. Moeten we allemaal lekker zelf betalen. Dus En toen zei ze, ja, maar dan moet ik dus kiezen waar ik wil gaan werken. En ik vind dat het is zoveel. Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, ze had allemaal opties. Dus toen, en ik zat naast haar. Het is dan wel grappig hoe dat dan werkt. Ja, zei ze, ja, ik kan bij een huisarts kan ik assistent worden. Ik kan bij de poli op het ziekenhuis assistent worden. En ik kan dit en ik kan dat. Ik kan de horeca gaan werken. En ik kan bij mijn oude stage gaan werken in de ouderenzorg. Ik zei, oké. Ik zeg maar, waar heb je de beste contact? Ja, ik kan Karin, zo heet dan, de stagebegeleider, die kan ik zo appen. Ik zeg, oké, vind je dat leuk werk? Ja, dat vind ik leuk werk. Ik zeg, nou, dan heb je een keuze gemaakt. En ze ging appen. En nou, ik wil niet zeggen dat het geregeld is, maar dat is vaak ook gewoon een soort van overzicht creëren, toch? Van wie, ja, maar kan ik die dan nu appen op zondag? Ik zeg, nou ja, weet je, ze kan ook niet reageren. Maar volgens mij is het springen om mensen. Dus op het moment dat er iemand waar ze blij mee waren tijdens een stage, als die zegt, joh, ik heb een half jaar tijd. Ik denk dat ze er wel blij van worden. Nou, ze had binnen 5 minuten reactie. Dus dat komt waarschijnlijk wel goed.
0: En zo, hierin zie je dus ook wel dat eigenlijk jij als ouder ook hier hebt meegewerkt aan een van die 7 mechanismen.
1: Ik ben onderdeel van een mechanisme geworden.
0: Zeker. Je hebt eigenlijk een mechanisme getriggerd.
1: Cool.
0: Want een van de dingen die we ook zeggen is precies dit. Hè. Jongeren weten, dan zijn ze klaar en dan. Wat wil ik? Wat moet ik? En wij zeggen een van de dingen die je kunt doen om jongeren die stap richting werk dichterbij te brengen, is ook het helpen met het verhelderen van doelen en overzicht. Wat is je volgende stap? Mm. Niet waar wil je over 10 jaar staan, want dat is veel te ver weg. Ze hebben nu een probleem en willen graag nu op de korte termijn geld, plan, actie, whatever. Niet over 10 jaar, nu. Nou, dat is eigenlijk wat jij nu hebt gedaan. Het verhelderen van wat zijn je mogelijkheden, wat zijn je doelen, wat is dan je eerste stap? En dan komt de rest vanzelf.
1: Cool. Ik voel me enorm goed over mezelf ineens. Dat is heerlijk zeg. Ja. Oké, dus we hebben er nu 2 hebben we het gehad. Hè?
0: En ontwikkelen van vertrouwen en positieve identiteit. Dus route 3 heb je ook aan meegewerkt.
1: Ah. Kijk.
0: Dus het is niet allemaal dat het heel groot hoeft te zijn. Het zijn eigenlijk met hele, wat ik net ook al zei, hele kleine dingen waarmee je al wel een belangrijk iets in gang kunt zetten.
1: Ja.
2: En, maar dus ook ben je heel bepalend, want je hebt nu een klein beetje gestuurd op, hè, daar kun je ook makkelijk terecht, daar heb je een makkelijke ingang. Terwijl je had ook de vraag kunnen stellen, wat zou nog iets heel nieuws zijn wat je daarmee kan leren? Had ze misschien een andere keuze gemaakt.
1: Zeker, ja.
2: Het is ook best wel in die zin kwetsbaar dat je iemand zomaar een bepaalde route op
1: het bos in kan sturen. Ja.
2: Ja, naar een boom toe in ieder geval.
1: Ja, ja klopt. Ja, ik voel enorm veel verantwoordelijkheid.
2: Ja.
1: Ja. Nee, maar dat is grappig hoe dat werkt inderdaad. Dus je kunt helpen bij het verhelderen. De eerste die we hadden was dat sociale netwerk eigenlijk. Eigen beeld, noem ik het even, zeg ik even vrij vertaald.
0: Ja, vertrouwen, positieve identiteit. Ja. We hadden inderdaad het stimuleren van positief sociaal kapitaal. Want dat zei je inderdaad, het sociale netwerk is belangrijk, maar vooral wel het positieve sociaal kapitaal. Ja, ja. En de stage is daar een heel belangrijk stuk van, want we zien dat een heel groot deel van de studenten hun eerste baan ook bij de stage vindt. Ja. Dus het is een heel belangrijk netwerk. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld het stabiliseren van persoonlijke omstandigheden, het verminderen van risicovol gedrag, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, of het aanwakkeren van motivatie, juist belangrijke dingen zijn die je kunt doen. En dat zit vervolgens in je handelen. En dan komen we dus eigenlijk al op de volgende cirkel. Wat is het in je handelen? Hoe kun je die mechanismen activeren, stimuleren?
1: Nou, die volgende cirkel, die doen we zo.
3: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Moondance, hoorde je van de nogal fantastische Van Morrison.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Oekraïnebeurs van ROC Midden-Nederland, Pieter Baai van Onderwijs 124 in de studio. We hebben het over het kompas. Hoe heet het kompas eigenlijk in zijn geheel, Corine?
2: Het kompas kansrijk van mbo naar werk. Een gesprekstarter voor professionals.
0: Zo, dat is een lekkere korte titel. Het kompas. Hè? Het kompas als je mbo'ers wil helpen om enigszins soepel de volgende stap te laten maken. We hebben de binnenste cirkel gehad. Wie zit er tegenover me? Dan hebben we de cirkel gehad met de 7 routes die je kunt bewandelen. Waar je aandacht aan kan besteden om te zorgen dat je iemand gaat versterken. En er is nog een cirkel. Wat gaat daar dan gebeuren? En ik dacht, we zijn er wel zo'n beetje.
2: Nee, er zijn nog 2 cirkels.
0: 2 zelfs?
2: 2 cirkels.
0: Zo, dan moet je nog opschieten ook.
2: Ja, de belangrijkste cirkel misschien daaromheen zijn de reisgenoten. En dat zijn eigenlijk alle mensen of organisaties die je onderweg in die overgang en de eerste stap op de arbeidsmarkt op weg kunnen helpen. Dus die zijn de mensen, de organisaties die iets kunnen doen op die 7 routes.
0: Oké, maar dat zijn dan de officiële organisaties? Dat is iets anders dan je netwerk dus?
2: Nou, wij hebben in het kompas vooral gefocust eigenlijk op 3 type reisgenoten. We hebben gefocust op de mensen die werken in het onderwijs. We hebben gefocust op mensen die werken op de werkvloer als werkgever of echt als stagebegeleider, BPV-begeleider, werkplekbegeleider. En we hebben gefocust op de mensen die werken bij het doorstroompunt en bij de afdeling werk en inkomen of de uitvoerders van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk werk en inkomen.
0: Doorstroompunt vind ik alweer een heel grappige naam.
2: Dat is de oude RMC-functie.
0: Oh, dus
2: dat hebben ze nieuw gemaakt.
0: Ja, doorstroompunt. Oké, dus die zitten daar.
2: Ja,
0: dus en dat is handig om te weten wie is wie, wie kan ik bellen, wie kan me waarvoor helpen. Voor die jongeren, neem ik aan, toch? Ja.
2: Nou, wij hebben in het kompas vooral op deze 3 groepen gefocust. Omdat we zeggen, die kunnen in ieder geval ook een bijdrage leveren. Maar natuurlijk ook ouders, ook vrienden, ook buren, familieleden, loopbaanprofessionals. Ja. Mensen die er op een andere manier betrokken zijn. Maar voor in het kompas hebben wij eigenlijk vooral op deze 3 groepen gefocust.
0: Ja, all right. En dan hebben we nog een cirkel, Pieter.
3: Ja, dus dat is lekker rustig. Dat is namelijk de context. He, dus er gebeurt natuurlijk van alles in de context. Dus als er een arbeidsmarkttekort is in de zorg, dan weet je dat dat invloed gaat hebben op het beleid. En dat gaat dan weer doorwerken richting die scholen. Dus het is meer van, weet dat dat er is. Misschien kan je er hier en daar wat aan doen. Maar meestal is de context ook wel een beetje een gegeven. Dus als wetenschappers wilden we graag compleet zijn. En hebben we dat ook beschreven.
0: Ja.
2: Ja, en het is daarin ook belangrijk dat het handelen van die reisgenoten, dus wat je kunt doen aan begeleiding, wordt heel erg ook bepaald door die context. Op het moment dat jij heel erg graag begeleiding wilt bieden en je kan met een jongen aan de slag, maar je hebt nog 100 andere jongeren op de rol staan, is er tijdsdruk, is er minder tijd voor begeleiding? Is er een cultuur waarin ze zeggen of hele ingewikkelde werkwijze voor administreren? Ja, dan heeft dat invloed op aan welke routes je werkt en in welke intensiteit.
0: Ja. En is de arbeidsmarkt ineens niet meer zo krap omdat de economie in elkaar dondert? Ja, dan heb je natuurlijk ook een ander verhaal. Ja. Alright. Nou, mooi. Jullie hebben het kompas geschetst. Zeg ik maar even alvast voor de handigheid. Is dat ding ergens te bekijken, te downloaden, te dingessen?
2: Zeker. Op de website van ROC Midden-Nederland. Bij het kopje over ons. Of je zoekt gewoon via Google een kompas ROC Midden-Nederland kansrijk van mbo naar werk. Dan kun je het vinden.
0: Oké, helemaal cool. Nou, wij zorgen ook dat het in de show notes komt. Ik zeg dat even tegen mijn transcript die gemaakt wordt. Want van het transcript wordt ook weer iets gemaakt voor de website. Sorry, zitten geen mbo'ers die mij helpen. Doet allemaal door AI gedaan. Zodat ze netjes in de show notes komen. Dan kunnen ze gewoon klikken en dan komen ze er gewoon uit. Oké, nu heb ik dat. Stel je voor, ik zit in de wereld van ik help jonge mensen van het mbo naar hun werk. Dat is mijn baan. Hoe kan ik dat kompas dan gebruiken? Hoe werkt dat dan?
3: Ja, zelfs als het niet echt je baan is, dan zitten er in dat kompas, dus reflectievragen, gespreksvragen, om dus met je collega's te bespreken, hoe doen wij dit eigenlijk? Want we hebben inderdaad stagiairs, maar hoe begeleiden we die eigenlijk?
0: Ah.
3: Wanneer vinden wij eigenlijk dat een stagiair geslaagd is en door kan naar de volgende fase? Nou, meer van dat type vragen staan erin om dus gewoon het gesprek met elkaar aan te gaan. Want je merkt eigenlijk al, als we jou dus even horen vertellen met je dochter hoe dat gaat. Ja, daar kun je het over hebben met elkaar. Goh, wat voor keuzes maak ik daarin eigenlijk? En doen we dat eigenlijk expliciet ook samen of doen we dat heel verschillend?
0: Ja, dus het is ook wel iets om met je partner te gebruiken als je als je kinderen inderdaad in de leeftijd zitten dat ze richting werk gaan?
2: Ja, het is vooral een heel praktisch hulpmiddel, denk ik, om bewuste keuzes te maken over wat je doet in de begeleiding. Dus je kunt het direct toepassen in de begeleiding. En je kunt het gebruiken om, als je wil, een checklist te maken. Of wat wij bij ROC Midden-Nederland gedaan hebben, is dat we een intakeformulier voor onze aanvullende loopbaanbegeleiding hebben gemaakt op basis van het kompas. Om dat heel goed uit te vragen en dan vervolgens te kiezen wat je inzet. Dat kun je doen. Je kunt het ook gebruiken om je aanbod van ondersteuning goed te bepalen. Dat je zegt, ja, dit doen wij zelf. We gaan via ons aanbod werken aan deze routes.
0: Aha.
2: En voor de andere routes werken wij expliciet samen met andere regionale partners. Of we besteden dat juist uit. Je hoeft niet alles zelf te doen. Als je maar bewuste keuzes maakt over wat je wel en niet doet. En zorgt dat er wel in de gehele linie iets is.
0: Dat is wel heel verstandig. Want ik kan me heel goed voorstellen als je inderdaad met thuisloze mensen, jongeren werkt. Of je werkt met jongeren die in een achterstandswijk, of hoe we dat tegenwoordig ook noemen. Misschien is dat totaal niet meer netjes om te zeggen. Maar dan weet iedereen wat ik bedoel. Ja, je kan daar, of die in de schulden zitten. Dat is natuurlijk weer een hele aparte problematiek waar je ook maar verstand moet voor hebben. Hoe je daar dan een bijdrage aan doet. En als je daar het gevoel hebt dat je alles moet gaan doen. Ja, dan gaat het mis, denk ik.
2: Ja, want dat geldt voor een school. Geldt net zo goed voor een werkgever. Een school is een school. We zijn geen mini GGZ en we zijn ook geen mini arbeidstoeleidingsbureau. Ja. Dus je moet heel goed kijken naar waar leg je welke verantwoordelijkheid en rollen neer. En wat doe je wel en wat doe je niet. Maar zorg je wel dat als studenten daar problematiek voor hebben, dat er wel iets voor is.
0: Ja. Pieter, wat hoop je dat het oplevert? Want jullie hebben dit gemaakt met een wens om een bijdrage te leveren, om impact te maken.
3: Nou, ten eerste hoop ik dat het lukt om die abstracte wetenschap te vertalen naar concrete handvatten. Er is heel veel geschreven in de literatuur, maar hopelijk draagt dit concreet erbij. En ten tweede hoop ik dat het gesprek wat stimuleert. En dus niet alleen maar op onderbuikgevoel, maar dat je dus eigenlijk casuïstiek over je dochter kan combineren met, goh, hoe zit dat eigenlijk? Weten we daar, is daar al iets over bekend? Dus die combinatie van je dagelijkse casuïstiek verbinden met wat inzichten. Nou, ik hoop dat dat in scholen gebeurt. Ik hoop ook dat dat bij op de werkvloer gebeurt.
0: Ja, nou is het ontwikkeld, je hebt het ontwikkeld voor ROC Midden-Nederland. Dat is één ROC, er zijn nog een paar.
2: Nou, wij hebben het niet vrij voor ROC.
0: Nee?
2: Het is een opdracht van het ROC.
0: Hoe zelfs?
2: Dus wij hebben heel expliciet gezegd dat het echt ook toegankelijk is voor alle mbo's, maar ook voor alle werkgevers. Daarom is het ook vrij toegankelijk op onze website verkrijgbaar. Omdat we juist ook vinden, dit is niet alleen iets wat ROC Midden-Nederland zou moeten doen.
0: Ja.
2: Alsjeblieft, het is een hulpmiddel, maar ook eigenlijk een expliciete uitnodiging naar iedereen die op wat voor manier dan ook bezig is met het begeleiden van jongeren of zich daarvoor sterk wil maken.
0: Hoe test je zoiets in? Want ik kan me voorstellen dat je het maakt, maar hoe test je zoiets in de praktijk of het werkt? Dat vind ik wel een hele spannende. Of ben je dat nu aan het doen? Dat weet ik ook niet. Ja, Corine zit al heel erg te knikken.
3: Ja, kijk, ja, Corine is onze programmamanager bij de ROC Midden-Nederland. Dus die maakt hier echt gewoon werk van. Ja, ik denk dat daar de echte praktijkverhalen zijn bij jou.
0: Ja.
2: Ja, nee, we hebben natuurlijk dit kompas gemaakt op basis van onderzoek, maar ook heel erg in gesprekken met professionals vanuit de gemeente, vanuit het onderwijs, maar ook met werkgevers om te kijken van ja, waar zit het nou in? Waar hebben ze nou wel wat aan? Waar hebben ze niet wat aan? Dat hebben we gebundeld in het boekje. Maar een boekje aan zich, ja, kan ook in de la verdwijnen. En het is juist denk ik heel belangrijk dat we het verder weten te brengen. Dus ik ben ook heel blij dat het nu in de VSW Kamerbrief stond als een mooi voorbeeld. En dus ook een uitnodiging naar iedereen om er gebruik van te maken. En binnen ROC proberen wij dit ook verder te brengen. En ook in de regio om te kijken van wat kunnen we dan doen? Welke keuzes maken wij eigenlijk zelf? En ook hoe kunnen we werkgevers daar al dan niet in ondersteunen?
0: Ja.
2: En ook bij werkgevers laten we het achter. Om te zeggen van jongens, kijk, benut het nou.
0: Ja, want in principe zou voor alle werkgevers die, nou, überhaupt alle werkgevers, maar zeker de werkgevers die stageplekken bieden, is dit ook heel interessant.
2: Ja, en er zijn daarom hebben we ook op basis van dat kompas echt expliciete vragen gemaakt voor het onderwijs. Die kun je gewoon als onderwijsprofessional zelf beantwoorden. Maar je kunt het ook met je team doen. Maar ook voor werkgevers en ook voor gemeenten. En dan kun je het natuurlijk als onderwijs zelf doen, werkgevers zelf en gemeenten. Je kunt bij jezelf gaan nadenken, je kunt het met je eigen team doen. Maar hoe mooi zou het zijn als we het ook met elkaar gebruiken? Dat je dus het inderdaad met een werkgever waar je veel stageplekken hebt doet van hoe doe je dat nou eigenlijk? Welke keuzes maak je? En waarom doe je dat eigenlijk? En wanneer is het voor jou succesvol? Voor mij is dit. Juist in het uitwisselen van perspectieven ontstaat er verbinding en staan ook nieuwe mogelijkheden en initiatieven.
0: All right. Pieter, ik stel altijd de morgenochtendvraag. Dus mensen hebben dit geluisterd, live of als podcast. En die worden morgenochtend wakker. Die hadden zich voorgenomen. Ik ga er iets mee doen. Mm-hmm. Wat zouden ze moeten doen? Wat is de kortste klap? En dan wil ik eigenlijk natuurlijk lees het kompas en ga het toepassen. Maar ik zou zeggen in contact met een echte, daadwerkelijke, levende, jonge mbo'er die op dat punt staat om de arbeidsmarkt te betreden.
3: Ja, ik zou zeggen aandacht. Dus geef eens aandacht. Doe eens 5 minuten extra aandacht geven aan die student. En probeer eens iets te ontdekken wat je nog niet weet.
0: Ja, en nou zijn sommige jongeren een beetje ingewikkelder om mee te praten. Zeg ik maar even netjes. Mm-hmm. Wat is de million dollar question die gewoon supergoed werkt?
3: Nou ja, ik zou misschien even niks vragen. Dus ik hou heel erg van het zinnetje maak iets. En dat is natuurlijk een beetje abstract. Maar wat nou als je gewoon even samen wat gaat maken? Of als je even wandelt? Of als je even... Wat is eigenlijk jouw favoriete muzieknummer? Huh. Dat is een hele andere ingang. Want inderdaad, anders zit je zo weer in de... Wat heb je nodig? Of wat zijn je zorgen?
0: Ja. Yeah.
3: Maar ik zou even de andere ingang zoeken. De omweg.
0: Kijk, dat vind ik nou eens een hele goede tip. Ja.
2: Ja, want humor en taal doen er gewoon ook toe. En je hoeft geen perfecte gesprekspartner te zijn om aandacht te geven. Een gesprek beginnen met dat kun jij niet of wat heb je nodig. Ja, dat zou ik niet gelijk aanraden.
0: Ik bezit zelf ook te denken, als iemand aan mij zou vragen, wat heb je nu nodig, zou ik het ook helemaal niet weten, joh. Dat is toch een hele moeilijke vraag. Het is een mooie vraag ook, maar het is ook wel een hele moeilijke vraag. Eerst maar even zorgen dat iemand überhaupt in verbinding is. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Ja, ja. Ja. En een beetje extra ontdekken dan het smalle beeld wat je misschien van iemand hebt.
0: Ja. Ik dank jullie zeer en dank voor het belangrijke en goede werk wat jullie hebben gedaan. Je hoorde Corine Buurs voor de 3rd keer, denk ik. Weet ik eigenlijk niet precies. Gaat opzoeken. 3rde keer, hè? Ja. Programmamanager bij ROC Midden Nederland en Pieter Baai bij van Onderwijs 124. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog een hele bubs, dus doe je best. Meer dan 640, dus je hebt nog even wat te doen deze zomerperiode. En als je hem in de winter luistert, nou dan is het ander weer buiten, maar... Klinkt nog steeds net zo lekker. Tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en

0: praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Never give up.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Jobdesk.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
3: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
6: Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris. Jouw facturen. Onze financiering.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
11: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
12: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
11: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
12: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Van harte welkom bij weer een nieuwe business update hier bij New Business Radio. Ja, in 2026 bereikte AI-kapitaalstroom een recordhoogte. Maar de adoptiegap tussen investering en werkelijke waarde is groter dan ooit. Heel veel bedrijven investeren tegenwoordig in AI, maar vaak zonder doel. Of er is enorme faalangst om echt die stap te gaan zetten, om AI meer in te gaan zetten. Hoe zorg je nou voor dat je een toekomstbestendige organisatie hebt, maar ook behoudt? En hoe kun je nou op de juiste manier innoveren door menselijk talent en AI met elkaar te combineren? Nou, hier gaan we met elkaar over in gesprek. En dat ga ik doen met BIT. BIT is een gevestigde research en prototyping studio en gecertificeerde B Corp. Ze zijn gevestigd in Amsterdam met zo'n 65 ambitieuze talenten. En ze gaan als organisatie de uitdaging aan om innovatie te laten ontstaan door talent en AI met elkaar te versmelten. Ik ben Martine Howard en ik ga in gesprek met Annelotte Hofland. Van BIT.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Annelotte, van harte welkom.
4: Dankjewel, leuk.
3: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over hoe je nou echt AI, maar juist ook menselijk talent met elkaar kunt combineren.
4: Ja.
3: Heel veel organisaties vinden het spannend om met AI te beginnen.
4: Ja.
3: Of ze zijn enorm aan het investeren op dit moment. Welke ervaring heb jij op dit moment? Zie je met name mensen enorm investeren? Of zie je juist ook wel organisaties het een beetje spannend vinden?
4: Leuke vraag. Ik denk allebei. We spreken met organisaties vanuit allerlei industrieën vanuit BIT. Ja. Dus letterlijk van zorg tot media, tot accountancy, tot luchtvaart. Eigenlijk van alles en nog wat. Het is heel verschillend. Ik denk dat je bij een aantal organisaties inderdaad echt kartrekkers hebt die durven, wat je zelf in je intro ook zegt. Dus die het lef hebben om het te doen. En er zijn ook bedrijven die denken, we moeten eerst inregelen hoe we onze governance doen en een strategie vormen en dan pas actie ondernemen.
3: Ja.
4: Ik zie het allebei eigenlijk.
3: Ja. Ja. Wat zou je advies zijn? Eerst goed nadenken waar je het voor in wil zetten? Of zeg je nee, begin gewoon maar?
4: Ook allebei. Ja, nu wordt het een beetje zo'n podcast. Nee, ik denk geheel, onze filosofie bij BIT is ook geïnspireerd op IDEO. David Kelly, die de design thinking methode de wereld in heeft geholpen eigenlijk.
3: Yeah.
4: Die zegt in zijn verhaal, stop talking, start making. En dat is wel iets wat we bij BIT ook graag vertellen aan mensen. Dus ja, je moet natuurlijk nadenken over wat je ermee gaat doen. Het moet wel waarde hebben. Dus wij zeggen, innovatie is een uitvinding plus een business case. En die business case moeten we natuurlijk wel waarde opleveren ook. Niet alleen in euro's, maar ook in andere mooie impactvolle cijfers.
3: Dat
4: daarom zijn wij ook een B Corp. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Maar ik denk dat je daar moet beginnen. Waar zitten je grootste kansen in je bedrijf? De grootste problemen waar je tegenaan loopt? Met een organisatie of BIT of een ander. Brainstormen over hoe kun je nou beyond mensen efficiënter maken. Dus bijvoorbeeld ChatGPT inzetten om je mails beter te schrijven. Ja, dat doen we denk ik inmiddels allemaal.

0: Hij zegt eigenlijk, toen hij Netflix bouwde en dat samen deed met zijn cultuurcompagnon, zei ze eigenlijk, ja, dit zijn volwassen mensen en die moeten we ook als volwassenen behandelen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus wij geven onze mensen vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. En wat we terugvragen is prestatie, passie en plezier.
1: Ja.
0: En dat is wat het is. En iedereen heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid op een ander niveau. Uiteindelijk kan iedereen elkaar altijd bellen, appen, slacken. En dat, ik vind die laagdrempeligheid in de organisatie heel belangrijk.
1: Ja, daar zit ook een enorme kracht in, denk ik ook wel. Hè?
0: Ja.
1: Dat je dan nog meer met elkaar gaat samenwerken, misschien ook nog wel weer.
0: Zeker. En ook daarin een groot geloof in onze organisatie in serendipity. Sorry voor alle Engelse termen. We zijn een internationaal bedrijf ook, dus dat komt er af en toe even tussendoor.
1: Ja, mooi woord trouwens ook.
0: Ja, serendipity is een heel mooi woord. En ook een mooi boek over geschreven trouwens. En ik denk dat dat creëer je ook doordat er zo'n laagdrempeligheid is. Dat iedereen elkaar altijd weet te vinden. We organiseren bijvoorbeeld elke maand een monthly Friday, waarin we elkaar projectupdates geven, inspiratie. Soms van buitenaf, soms van binnenuit. En waarin we gewoon toffe mensen een podium geven en laten vertellen over wat voor coole dingen ze aan het doen zijn.
1: Ja.
0: En jezelf laten inspireren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk inderdaad is als je die laagdrempeligheid opzoekt.
1: Ja, nu heeft iedereen natuurlijk altijd wel zo'n eigen expertise, verantwoordelijkheid.
0: Ja, precies.
1: Hoe is dat bij jou? Hoe moet ik dat bij jou zien dan?
0: In mijn rol bedoel je? Ja. Ik ben verantwoordelijk voor people and culture. En de bedrijfsvoering eigenlijk, dus de operations. En ik heb het traineeship mede opgericht binnen BIT. Dus 3 jaar terug hebben we naast onze consultancy tak, dus onze projectorganisatie, hebben we ook een talent pressure cooker programma opgericht. Dat begon als een experiment en toen werd dat wel echt serieus.
1: Ja.
0: Daar ben ik ook verantwoordelijk voor.
1: Ja, want juist ook bij deze innovatie die er gaande is, hè, ben je op zoek naar nieuwe, nou ja, mensen eigenlijk. Ja. Nieuwe leiders ook wel.
0: Absoluut.
1: Kun je misschien ook wel zeggen.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik. Dus we noemen ons programma het Future Tech Leader programma.
1: Ja.
0: Waarin we inderdaad mensen die net zijn afgestudeerd vanuit informatica-achtige opleidingen of innovatie, ergens op dat spectrum, zo zien wij dat, die laten we hun carrière inderdaad eigenlijk via ons starten bij mooie organisaties waarin we gave opdrachten formuleren die gaan over innovatie, impact en nieuwe technologie. Dat is heel leuk om te doen, om met zulke mensen samen te werken.
1: Ja.
0: En wat we doen, dat wilde ik er nog aan toevoegen. Wat we doen is, in dat jaar dat ze bij ons trainee zijn, komen ze elke vrijdag terug naar BIT om die serendipity op te zoeken, die inspiratie, met mensen praten. En we vullen hun gereedschapskist, zoals ik dat graag zeg, met allerlei tools. Die gooien we er gewoon in. En het is aan hen om dat eruit te halen op het moment dat ze het nodig hebben. En dat is, ja, dat is hoe wij proberen om de eerste stap van de carrière van die future tech leaders te bouwen.
1: En is het dan ook de bedoeling om die mensen dan ook weer bij jullie te houden?
0: Liever niet. Nee.
1: Of juist ook wel weer gewoon weer te laten
0: juist
1: gaan.
0: In die organisaties te laten blijven. Want ik denk dat organisaties erbij gebaat zijn om jonge mensen aan te nemen. Je ziet ook best wel een trend en er is wel wat vaak in het nieuws geweest de afgelopen tijd dat junior functies een beetje aan het verdwijnen zijn door AI. En ik vind dat wel echt een slechte ontwikkeling. Ik denk dat je juist jonge mensen nodig hebt die native zijn hierin. Die eigenlijk van nature al om zich heen grijpen naar de tools die er beschikbaar komen. Ja. Die weten wat er is en kan. En die misschien wel een bepaalde jeugdigheid of nog groen achter de oren zijn, maar die wel, daarmee juist wel een beetje rebellie in je bedrijf creëren.
1: Ja, of echt een frisse wind. En
0: ja.
1: Je ziet ook vaak dat als verschillende generaties bij elkaar komen, dat die elkaar ook weer kunnen
0: exact.
1: Inspireren.
0: Ja, dus de ervaring en de skills en dat bij elkaar matchen. En ik denk de mensen die bij ons in het traineeship stappen, die kiezen ook heel bewust voor het bedrijf waar ze dat programma volgen. En mijn persoonlijke advies is ook altijd om te blijven. Ik zie vaak dat ze nog lang niet klaar zijn met de opdracht waar ze mee bezig waren. En dat ze hele mooie kansen toch geboden krijgen door die organisaties waar we mee samenwerken. Yes. Ja.
1: Ja, wat goed. Mooi dat jullie eigenlijk dus ook die ruimte geven aan jongeren. Ik denk dat het juist ook heel erg belangrijk is. Juist ook in deze tijd.
0: Ja.
1: Als we eventjes kijken naar wat jullie allemaal doen. Hè, want jullie proberen echt wel menselijk talent te laten versmelten met AI.
0: Ja.
1: Dat is heel mooi gezegd, maar hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien?
0: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat wat ik al zei net over dat native zijn. Ik denk dat iedere CEO een BIT trainee naast zich zou moeten hebben. En dat is natuurlijk geen verkooppraatje. Iemand als een BIT trainee. En wat ik daarmee bedoel is een jonge, ambitieuze, wij noemen dat sociale nerds. Dat zeg ik met heel veel respect en eerbiedig. Zo zouden ze dat ook over zichzelf zeggen.
1: Yeah.
0: Ik denk dat mensen die op zo'n positie in een organisatie zitten, dat waar we het net over hadden, die input ook echt goed kunnen gebruiken om hun strategie op te vormen. Het versmelten. Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat waar mensen bij BIT goed in zijn, is nadenken over welke

0: mogelijkheden zijn of welke kansen zijn er binnen het bedrijf. En dan heel snel komen tot een vet model wat ze kunnen bouwen. En het zijn mensen die zeggen, maar ik heb dit laatst gelezen. Kunnen we daar dan niet wat mee? Het zijn mensen die heel graag willen stapelen, zoals we dat zeggen. Dus ja. Elkaar opzoeken om die inspiratie uit te wisselen. En daar komt het eigenlijk van nature samen.
1: Kun je een voorbeeld misschien geven, praktijkvoorbeelden? Want jullie werken natuurlijk in verschillende branches.
0: Ja.
1: Hoe moet ik het voor me zien?
0: Nou, we werken toevallig ook voor een mooi mediabedrijf die hier in de buurt zit.
1: Ja.
0: Daar werkt een super inspirerend persoon die allerlei gave ideeën heeft over wat er mogelijk is met AI en echt visionair is. En daar hebben we 1,5 jaar geleden een trainee aan gekoppeld. Vanuit de datahoek is dit dan. En daar lag een idee om een model te bouwen dat automatisch op basis van videocontent kan labelen en kan bepalen wanneer reclames uitgezonden worden. En dit hebben we in een jaar tijd met die trainee eigenlijk neergezet. En dit is ook zo'n sociale nerd. Dus iemand die het leuk vindt om dan in gesprek te gaan met de mensen die reclames de hele dag zitten te bekijken. En hoe zou dat dan werken? En wat zou AI voor je kunnen betekenen? En ik heb hier iets kleins gemaakt. Wij zeggen altijd no prototype, no meeting. Ik heb dit gemaakt. Wat vind je ervan? Negatieve feedback is ook alleen maar goed om dan op te halen. En dan weer door gaan bouwen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Want daar komen nu weer... Dat inspireert ook weer tot nog meer opportunities. Dus ik zie nu bij datzelfde bedrijf dat er nog meer kansen ontstaan. Puur omdat dit er nu is. En mensen denken, wacht even. Als dit het kan, dan kan het misschien dat ook.
1: Ja.
0: Dat is denk ik heel mooi.
1: Ja. Ja, en wat ik zelf wel nog veel zie, zeg maar, is dat veel bedrijven ook wel struggelen met, dan zetten we AI in. Maar wat gaan die mensen dan nog uiteindelijk doen? Hè? Dus er ontstaat ook meteen een soort angst van, verlies ik mijn baan?
0: Ja.
1: Dus hoe kun je nou eigenlijk echt best of both worlds eigenlijk met elkaar gaan combineren?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk eigenlijk waar iedere organisatie naar op zoek is.
0: Ja, ja.
1: Dus hoe kun je nou dat menselijke talent goed inzetten in combinatie met AI?
0: Ja.
1: Heb jij misschien daar nog een ander voorbeeld van dat je zegt, daar kwam dat talent van die persoon ook heel erg goed naar buiten? Maar ook in combinatie met AI?
0: Nou ja, ik denk dat het een verkeerde keuze is om AI in te zetten om je FTE's te besparen. Ik denk dat je, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel banen veranderen en banen onnodig maken. Dat denk ik ook.
1: Daar moeten we misschien ook niet al te bang voor zijn.
0: Dat denk ik ook niet, want dat is heel vaak gebeurd in de geschiedenis. En iedereen kent die voorbeelden natuurlijk ook wel van drukkers, hoe dat allemaal ging en hoe dat allemaal digitaal is geworden. Dus ik denk niet dat we daar inderdaad huiverig voor moeten zijn. Ik denk alleen wel dat we er inderdaad intentioneel mee om moeten gaan. Dus mensen hebben best hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. Maar eigenlijk is het gewoon een papegaai. Er is een mooi artikel ook over geschreven door een hoogleraar, Emily Bender heet zij. Het heet You Are Not a Parrot. Mm-hmm. Dat is interessant om te lezen van een aantal jaar geleden.
1: Yeah.
0: Zij is hoogleraar Computational Linguistics, als ik het goed zeg. AI is in principe ook maar gewoon wat we ervan maken. En hoe we het bouwen. Dat is wat het uiteindelijk voor output geeft.
1: Ja.
0: Dus je hebt altijd mensen nodig om het te maken. En ik denk dat je ook slim moet zijn daarin. Dus we hebben ook wel een case gehad bij een luchthaven waar het iets meer ging over robotisering in combinatie met kunstmatige intelligentie. En uiteindelijk was daar de case om het hele kofferprobleem van 2 jaar geleden inmiddels denk ik alweer. Kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Dat werk veel te zwaar is en hoe dat ingericht was niet oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar uiteindelijk kwamen we tot een soort machine aan de achterkant die de koffers zou selecteren. En dan zou er nog een mens aan de achterkant van die machine moeten staan die dan de foutjes van de robot zou moeten oplossen. Ja, wie wil die baan doen? Weet je wel, dan ben je het afvuurputje van de robot. Daar moeten we denk ik goed en intentioneel over nadenken. Wil je dat soort banen wel creëren? Of moet je dan de machine alles laten overnemen? Ik denk dat er een waarde zit in human in the loop, maar wel intentioneel. Daar moet je gewoon goed over nadenken. Dus niet alleen maar vanuit de technologie. Niet ik heb een hamer, hier is een spijker. Nadenken over wat is nou echt het probleem en hoe kan ik het oplossen, maar ook menselijk houden.
1: Ja.
0: Natural intelligence is net zo belangrijk als kunstmatige intelligentie.
1: Ja, zeker. En het menselijk contact blijft net zo belangrijk.
0: Dus precies.
1: Misschien heb je die persoon dan een andere taak te geven, waardoor het menselijke contact wel heel goed nog steeds bijvoorbeeld
0: precies.
1: is.
0: Precies. En AI is zo creatief en zo slim als dat we het zelf maken. Dus je ziet bijvoorbeeld onder developers ook dat de fora waar alle vragen opgesteld werden van ik heb deze bug in mijn code, hoe moet ik dit oplossen? En dan al die reacties. Daar is ChatGPT onder andere op getraind en Cloud ook.
1: Ja.
0: Tenminste in zoverre dat daar komt de input vandaan. Maar als die fora dus niet meer gebruikt worden en er ontstaan nieuwe bugs en ander soort code, wie heeft dan het antwoord nog? Dus ja, de vraag is, ja, waar ga je het menselijke intentioneel inzetten? Dus het blijft heel belangrijk. Ja. Het wordt gevoed door ons.
1: Ja, ja, zeker. En het is gewoon ook, denk ik, ook belangrijk om per situatie en per organisatie ook goed te kijken wat past bij jullie.
0: Precies, dat denk ik helemaal.
1: Het echte personaliseren, zeg maar.
0: Ja, wij zeggen altijd niet, je moet, dus wat ik net zei over die hamer en spijker, je moet problems looking for solutions en niet solutions looking for problems. Iedereen wil natuurlijk op de hype springen en kent de innovatieverhalen van Kodak, van ze waren te laat met de digitale camera. Nu bestaan ze bijna niet meer. Dat wil iedereen nu voorkomen. We weten allemaal dat dat niet slim is. Dus iedereen wil erop springen. En nou, je vraag aan het begin, hoe doe je dat dan? Ik denk door gewoon te beginnen te experimenteren en op zoek te gaan naar inderdaad waar ligt de waarde. En dan niet alleen op je mail slimmer schrijven of FTE besparen. Dat zou mijn advies zijn.
1: Ja, het mag wel breder.
0: Ja,
1: dat,
0: ja, ja, ja.
1: Nu is het wel zo dat jullie echt ook wel een eigen strategie ook wel hebben. Hè? Jullie willen ook wel echt jullie eigen stempel op bepaalde beslissingen en de manier waarop jullie werken zetten. En jullie blijven bewust ook klein als organisatie, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja. Ik denk dat je innovatieprojecten, zoals ik die omschrijf, daar zijn een aantal criteria aan. Dus je wilt inderdaad impact maken. Je wilt echt aan gave dingen werken. Je wilt met nieuwe technologie werken. En je wilt daar mensen aan laten werken die het talent hebben om dat te kunnen. En dat zijn gewoon geen massa's. Dus we selecteren heel bewust. We zeggen dat we altijd op zoek zijn naar top 1% talent. Die afstudeert van Nederlandse universiteiten.
1: Yeah.
0: En daar doen we ook een heel gedegen selectieproces voor om hen aan te trekken. En ik denk ook dat er bestaan gewoon niet zoveel van dit soort opdrachten. En ook niet zoveel van dit soort mensen. Dat is een belangrijke factor. En het stukje laagdrempeligheid. Part of the team waar we het over gehad hebben. Ik denk dat je ook elkaar echt moet blijven kennen in een organisatie. Om tot die serendipity-achtige oplossingen te komen.
1: Ja, dus hier toch ook weer dat persoonlijke contact is heel erg belangrijk.
0: Ja, absoluut.
1: In plaats van dat massale gevoel eigenlijk.
0: Ik denk als je massaal wordt, word je ook saai. En het enige wat wij niet willen zijn is saai. Dus Purple Cow is ook nog eens een mooie boekentip. Ik blijf boekentips geven.
1: Ja, altijd handig.
0: En dat is ook iets wat bijna iedereen binnen BIT gelezen heeft. How to stay remarkable.
1: Yeah.
0: Er staat ook een hele grote paarse koe bij ons in kantoor. Om ons aan te herinneren dat wat we doen, dat het remarkable moet zijn. Ja, en ik denk dat dat ook alleen kan als je klein bent.
1: Ja, ja. Nu zijn jullie ook operatief, hè? In de haven van Rotterdam, heb ik begrepen.
0: Ja,
1: jullie werken ook in de zorg.
0: Ja.
1: Op wat voor manier zetten jullie daar jullie krachten in? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou ja, dat is denk ik heel leuk aan BIT en ook aan werken bij BIT. Ik zie dat er zowel in de zorg als bij de haven. Nou, de haven is misschien niet het juiste voorbeeld, maar op allerlei plekken heb je dezelfde problematieken. Personeelstekort, vergrijzing, verduurzaming. Nou ja, er zijn allerlei grote thematieken waar bedrijven natuurlijk wat mee willen.
1: Yeah.
0: En ik denk dat het juist zo inspirationeel is dat je kan kijken, wat hebben we bijvoorbeeld bij een groot autobedrijf gedaan? Wat misschien voor de zorg ook wel relevant is. Dus als je, inmiddels is het al vaker gedaan, maar we zijn denk ik 4 jaar geleden met spraak naar tekst projecten gestart. Toen GPT echt nog niet heel mainstream was. Je ziet gewoon dat voor monteurs die bij een luchtvaartmaatschappij werken net zo relevant kan zijn als in de zorg.
1: Ja.
0: Dus dat is, ik weet niet of dit je vraag helemaal beantwoordt, maar ik denk dat we zo op zo'n manier ook willen kijken naar organisaties. Dus nogmaals, wat is een probleem of een kans? Waar wil je aan werken? Wat zijn je strategische doelstellingen? En welke technologieën zouden je daarbij kunnen helpen?
1: Ja, ja, maar echt concreet gericht, zeg maar. Wat doen jullie nu bijvoorbeeld in de zorg? Hoe helpen jullie daarin? Want jullie zijn ook wel heel erg bezig met die vergrijzing bijvoorbeeld nu ook wel. Hè?
0: Klopt.
1: Dus hoe kun je mensen en organisaties helpen in de zorg?
0: Ik zou veel meer in de zorg willen werken. Dus dat is een grote ambitie. Ik wil niet zeggen dat we al echt in de zorg werken.
1: Okay.
0: Dus gewoon in alle eerlijkheid. Ik denk dat we veel mooie dingen hebben gedaan die ook voor de zorg iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld van dit soort spraak naar tekstachtige dingen. Maar we hebben ook veel gedaan met computer vision. Waarin ik ook echt denk dat mooie applicaties kan hebben binnen de zorg. Maar we doen nu daar helaas nog niet zoveel. Dat is het eerlijke antwoord.
1: Dat is wel een mooie ambitie eigenlijk.
0: Dat is zeker onze ambitie.
1: In die hoek te gaan zitten.
0: Ja, ja, zeker. Wat ik zei, we zijn B Corp geworden om te onderstrepen dat we een bedrijf zijn dat impact belangrijk vindt. Niet om het dan maar aan te zwengelen. En ik denk dat de zorgsector is waar een hoop kan gebeuren.
1: Ja, maken we ook veel programma's hierover.
0: Leuk.
1: Dus wellicht dat daar nog een mooie crossover ook voor jullie in ligt.
0: Leuk, leuk.
1: In de toekomst. Als we eventjes verder kijken. Hè. We zeiden dat al eigenlijk wel in de introductie. Veel organisaties struggelen met of we gaan nu enorm investeren, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dit allemaal aan moeten pakken. Of er is enorme faalangst.
0: Ja.
1: Laten we beide doelgroepen nog eventjes aanstippen.
0: Ja.
1: juist als je nu enorm aan het investeren bent, waar moet je echt op letten? Wat kan een valkuil zijn als je nu enorm aan het investeren bent in AI?
0: Dat je te klein denkt, denk ik. Dus dat je denkt aan processen die je efficiënter wil maken.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat je moet mensen natuurlijk wel leren werken met tools en met AI. En wat kan het voor je baan betekenen? En ga er gewoon eens mee aan de slag. Dus een valkuil is denk ik om alles te limiteren. En te zeggen je mag niet dit en je mag niet dat. Mensen doen het toch wel. Dus ik denk dat je daar slim over na moet denken. Wat wil je daarmee? Ik denk dat je het ook niet te veel moet willen reguleren voordat je begint. Dus er zijn veel bedrijven die stuurgroepen maken en gaan inderdaad heel lang eieren gaan leggen over de strategie. Maar we weten niet waar het naartoe gaat en hoe snel het hoe goed wordt en welke takken dat allemaal gaan ontstaan. Dus te lang blijven hangen in strategie is denk ik ook niet heel handig.
1: Nou ja, en ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, we hadden het over die CEO bijvoorbeeld, dat je juist daar de meeste samenwerking ook wil in creëren. Bijvoorbeeld met de ICT-afdeling of met inderdaad, met alle respect voor die technische nerd.
0: Ja,
1: dat daar meer samenwerking tussen ontstaat. Dat zou ook het advies al wel kunnen zijn bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
1: Weet goed wat er bij je ICT-afdeling allemaal al speelt.
0: Yeah, yeah.
1: Zodat je daar ook een verschil in kunt maken.
0: Ja, precies. Ik denk dat belangrijk is. Dat is wel een goed punt inderdaad. Want ik denk dat je de grootste probleem dat wij als bedrijf hebben is dat we als we met een gaaf bedrijf gaan werken en we hebben bedacht, dit is de case, dit is het resultaat dat we willen behalen. Vet, vet, vet, handen op elkaar, let's go.
1: Mm-hmm.
0: Dan start het projectteam daarop en dan is er geen data of geen toegang tot de data. Ik denk dat dat ook een grote valkuil is om daar in ieder geval goed over na te denken. Van welke data heb je, hoe ontsluit je die, hoe goed is de kwaliteit van de data, ook heel belangrijk. Ik denk dat daar bedrijven ook echt nog wel in achterlopen.
1: Ja.
0: Dus dat zijn wel dingen denk ik waar je over na moet denken als je inderdaad veel, als je zegt oké, we gaan flink investeren. Dan zijn dat je belangrijkste speerpunten. En wat ik ook zie gebeuren is dat veel bedrijven zeggen, ja, we hebben wat mensen aangewezen, die zijn onze cheerleaders of champions of dat soort terminologieën. En die doen het er een beetje bij, omdat ze het gewoon gaaf vinden. Ik denk dat je dan ook wel gaat verzanden in plannenmakerij en niet iets van de grond gaat laten komen.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat gewoon überhaupt de grootste valkuil is. Gewoon laat mensen beginnen, jong, oud, whatever. Maar geef jong talent een kans. Dat zou mijn persoonlijk advies zijn. Geef jong talent een kans. En ook al kunnen ze misschien nog niet helemaal werken in een organisatie en hebben ze de ervaring niet, ze hebben wel de skills. En die passen ze maar wat graag toe in een omgeving waar het echt is.
1: Ja, voor de organisaties die nog een beetje last hebben van die faalangst.
0: Ja.
1: Wat zou een goede tip zijn? Waar kun je het beste beginnen? Als je nog niet die stap hebt gezet. Ze kunt natuurlijk met jullie in gesprek gaan.
0: Ja dat is een,
1: maar,
0: ja, dat
1: maar,
0: zou heel leuk
1: maar,
0: zijn.
1: Maar wat zou een goede tip nog kunnen zijn? Juist als je dit spannend vindt. Hè? Dat je eigenlijk gewoon niet kunt overzien waar je überhaupt moet beginnen.
0: Ja, ik denk dat veel mensen denken dat als je er iets mee gaat doen, dat je ook meteen je hele team moet onboarden erin en meteen iets van de grond moet gaan krijgen, wat ook direct in je echte omgeving gaat plaatsvinden. En hoe richt je dat dan in en wat voor effect heeft dat dan en consequenties en dat soort dingen. Ik denk als je slim nadenkt over een kleine pilot, iets dat wel relevant is, laaghangend fruit, waarvan je denkt, ja, dit is iets waar we al jaren tegenaan lopen, waar we misschien wel wat mee zouden kunnen. Zet gewoon een klein experiment op met een aantal mensen. Vertel er wel over, maar vertel ook vooral dat het nog niet in het bedrijf gaat landen.
1: Nee.
0: En probeer gewoon, experimenteer gewoon. Desnoods maak je zelf een agent in ChatGPT of een andere tool, maar Gemini is de laatste tijd ook echt steeds beter aan het worden. Maar begin met iets kleins. Je hoeft het echt nog niet meteen natuurlijk in je bedrijf te laten landen. En dat sparkt vaak al in het kader van Stop Talking, Start Making. Dat sparkt vaak al wel mogelijkheden. En dan vinden mensen het ook vaak denk ik wel wat minder eng.
1: Ja.
0: Omdat ze het gaan zien als een extra, als een verlenging van hun lijf in plaats van een vervanging.
1: Dat.
0: Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, mooi verwoord.
0: Ja.
1: Dan zou ik nog heel lang met je door willen praten.
0: Ja.
1: Gaan we gewoon een ander keertje doen.
0: Ja, precies.
1: Als we even kijken naar de toekomst van Bit. Waar willen jullie heen? Waar staan jullie over 5 jaar?
0: Goeie vraag ook. Ik heb daar een hele hoop ideeën over. maar een van de korte termijn dingen wat ik wil doen is, ik zei al, onze leus is innovatie is een uitvinding plus een business case. Dat is hoe we naar innovatie kijken. En hoe we het ook aanpakken in onze projecten.
1: Yeah.
0: ik vind dat we nog veel meer die richting die uitvindingen zouden moeten gaan. Dus we moeten veel dichter aanschuren tegen de PhD'ers en de academici. De mensen die echt in de theorieën zitten en die nieuwe dingen bedenken. Dus daar zou ik... We zitten niet voor niets op Science Park. Ja. Daar moeten wij gewoon veel meer mee doen. Die
1: dus echt visionair werken.
0: Ja, precies. Van oké, dit we doen wel eens projecten omdat we een bepaalde paper hebben gelezen. Daar wil ik gewoon veel meer van doen. Gewoon nieuwe tech, vette dingen. AI is natuurlijk ook heel vet, alleen... ook wel een beetje een hype. En er is een hoop meer wat heel cool is om te doen. Dus dat is dat wil ik graag, dat we dat meer doen. Ik denk ook dat we meer om ons heen moeten gaan verzamelen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n spraak naar tekstverhaal... dat hebben we bij een aantal bedrijven gedaan op een hele andere manier. Dus iedereen heeft natuurlijk andere infrastructuren, andere problemen... andere kansen die we zien en andere doelstellingen. Maar ik denk dat je... Als wij het 3 of 4 keer hebben gedaan, dan zouden we er eigenlijk een mooie nieuwe start-up van moeten maken. Waar gewoon nog veel meer bedrijven van kunnen profiteren. Want dan is het voor BIT al een beetje saai aan het worden. Dus dat zou ook iets moois zijn om met BIT te gaan doen. En op de lange, lange termijn denk ik dat we dat niet alleen in Nederland zouden moeten doen, maar in Europa. Ja. Maar dat is echt een grote ambitie.
1: Dus die ambitie, die ligt nog wel.
0: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Ik zou dat heel cool vinden. Dus niet alleen de Nederlandse universiteiten hebben goede mensen. Ik denk dat die op veel meer plekken zitten.
1: Ja, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze jullie vinden op wearebit.com.
0: Ja.
1: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan onze luisteraars?
0: Denk goed na over waar je waarde zit, welke problemen je hebt. Ga niet met de AI-hamer slaan. No prototype, no meeting, zeggen we altijd. Dus neem iets mee. Maak een kleine agent als je iemand wil overtuigen van wat je met AI kan doen. Bouw gewoon iets kleins. Lovable is een hele mooie site waarmee je kan vibecoden. Iedereen kan daarmee iets in elkaar zetten. En neem dat mee als je iets wilt presenteren, als je iets in gang wilt zetten in je bedrijf. Want ik kan je vertellen dat het dan echt gaat lopen.
1: Anne-Lotte Hofland, ik wil je enorm bedanken. Dank je wel voor je visie en voor het delen van je tips. Ja. En enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen met BIT.
0: Dank je wel. Jij ook bedankt.
1: Dank je.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
12: Goedemorgen. Het is de paradox van deze tijd. Hoe sneller de technologische ontwikkelingen gaan, hoe belangrijker de menselijke factor wordt. Zonder aandacht voor de gebruiker raken mensen gefrustreerd en haken ze af. Wat een groot risico is in de huidige krappe arbeidsmarkt. MLC noemt zich een kleinschalige zogenaamde boutique consultancy organisatie met ongeveer 50 medewerkers. En zijn sinds 2024 onderdeel van IG&H. Dat is een advies data- en technologiebedrijf. En de naam MLC komt overigens voort uit Molenaar en Lok Consultancy. Bij mij vandaag in de studio de gast Freek Hermkes. Hij is principal consultant en manager en docent bij MLC Academy. Kazijn Langerner, managing director bij het retail team van IG&H. En Inger Olthoff, transformation consultant bij IG&H.
11: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Wat we net eigenlijk al hoorden in de introductie... Is iets waar heel veel bedrijven tegenaan lopen. Die digitale transformatie die steeds dichterbij komt. Freek, ik begin even bij jou. Want we hebben van tevoren even besproken... hoe gaan we nu duidelijk maken wie waarvan is. Dat hebben we net natuurlijk al verteld. Maar MLC is in 2024 overgenomen door IG&H.
13: Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad overgenomen als MLC zijnde. Met als idee dat wij onze procesexpertise die wij vanuit de MLC hebben konden inbrengen in het moederbedrijf van IG&H. Die ook al heel sterk waren op een stuk technologie en transformatie. En dat wij aan de datakant. En dat wij daarbij de processenkant en het procesgericht sturen organiseren konden toevoegen aan de dienstverlening. Om daarmee een veel integralere dienstverlening zeg maar, aan onze klanten te kunnen bieden.
12: Ja, en dan die benoeming, hè, boutique consultancy organisatie. Dat hoor je niet zo heel vaak. Wat is daar de reden achter? Wat daarmee uitstralen?
13: Ja, wat je daarmee wil uitstralen is eigenlijk dat je een kleinschalige gespecialiseerde consultancypartij bent. Die zich heel erg richt op niet, je hebt heel veel grote adviesbureaus die in de breedste dingen doen. Wij zijn echt gespecialiseerd al jaren op het procesvlak.
12: Ja, is dat ook om daarmee het menselijke te benadrukken?
13: Nou, niet zozeer het menselijke als wel dat je kijkt als je ziet bij heel veel grote organisaties als ze veranderingen doorvoeren. Dat je wel de combinatie moet hebben is van, hoe kijk je naar je proces? Hoe heb je de zaken ingericht? Om daarmee op een goede manier ook mensen mee te kunnen nemen in de veranderingen die je wil doorvoeren in een organisatie.
12: Ja, de organisatie bestaat overigens 40 jaar. We gaan van jou zo meteen horen van hoe dat dan zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Dan even naar jou, Kazijn, want jij bent Managing Director Retail.
5: Klopt.
12: Bij IG&H.
5: Klopt. Ja, we bestaan ook bijna 40 jaar. En wat we eigenlijk 40 jaar geleden zijn begonnen als een boutique firm, vooral op strategie en heel veel in de supply chain. Zijn we een kleine 10 jaar geleden hebben we echt zelf een transformatie doorgemaakt. En zijn we een consultancy die eigenlijk end-to-end transformaties helpt mogelijk maken. Dus dat is van strategie tot aan daadwerkelijk het bouwen van oplossingen. Tot aan het beheren van oplossingen.
12: Dus eigenlijk bij wijze van spreken tot met de werkvloer waar het allemaal geïmplementeerd gaat worden.
5: Exact.
12: En daar
5: exact.
12: Ben jij dan met name mee bezig, denk ik, Ingrid, of niet?
14: Ja, klopt.
12: Ben je veel bij klanten actief op de vloer? Hoe gaat dat voor? Hoe ziet jouw baan eruit?
14: Ja, dus ik zit in het transformatieteam. En eigenlijk wat je al benoemt, de medewerker moet het uiteindelijk echt gaan doen. Die verandering uitvoeren. En je begrijpt wel wat de verandering voor de medewerker betekent als je met die medewerker in gesprek gaat. Dus probeer juist bij de mensen op de vloer, bij de mensen in het magazijn, in de winkels, dokters te kijken. Wat doen jullie nu? Wat gaat er veranderen? En hoe kan ik jullie daar zo goed mogelijk in begeleiden?
12: Ja, over IG&H gesproken, want straks horen we wel hoe die lijnen nu precies lopen en hoe de klanten waarbij uitkomen. Want ik mag eigenlijk aannemen, dat mogen jullie natuurlijk ontkennen als dat niet zo is, dat MLC overgenomen is vanwege expertise die binnen het bedrijf aanwezig was, waarbij IG&H een versterkende factor zag.
5: Exact. Ja, dus wat ik vertelde, we willen end-to-end transformaties mogelijk maken voor bedrijven. En dat betekent dat vroeger begon dat met strategie. Ja. Maar dat je dan vaak komt met wat is dan de oplossing. En steeds vaker is het dan nodig om ook echt te begrijpen wat is het proces. En zeker als daar ook een IT-component of een tech-component aan zit. Wat is het proces dat het vandaag is en wat is het in de toekomst? Zodat je die verandering ook zo succesvol mogelijk kan maken. En daar is natuurlijk MLC was een soort de perfecte partner om aan toe te voegen, om ervoor te zorgen dat we dat ook goed konden aanbieden.
12: Dus zijn jullie nu compleet?
5: We zijn nooit helemaal compleet, maar we kijken altijd om ons heen wat moeten we nog toevoegen aan onze diensten. Maar op dit moment kunnen we wel al echt van begin tot eind transformaties helpen mogelijk maken. Dus we zijn wat dat betreft wel compleet.
12: Kan je iets vertellen over de segmenten waar jullie actief in zijn?
5: Jazeker. Ja, ik zelf ben van retail en products. Dus dat is de retail, de producenten, dus FMCG bedrijven, maar ook meer industriële en logistieke bedrijven. We hebben een financial services tak. Die zich echt focust op banken, maar ook op pensioenfondsen. En we hebben een tak health, waar we dus echt in de zorg consultancy en advies geven. Dus dat zijn de drie grote segmenten.
12: En die segmenten, daar is heel veel aan de hand.
5: Klopt.
12: Ja, daar is genoeg te veranderen, toch?
14: Ja, zeker. En de laatste tijd alleen maar meer. Met hoe snel de digitale ontwikkelingen gaan, moeten bedrijven om te kunnen meedoen in de markt ook heel snel blijven veranderen. Ja. Dus des te belangrijker dat die verandering ook goed uitgevoerd wordt.
12: We gaan straks van jou natuurlijk ook voorbeelden horen uit de praktijk. Want ja, dat is natuurlijk wel dat verhaal. De draagvlak moet mee. Mm-hmm. Anders krijg je niet voor elkaar. Dat kan je net zoveel met AI-toepassingen doen. Maar daar is een hoop onrust bij gepaard vaak, denk ik.
14: Zeker. Ja, maar de mens, ook met AI, de mens wordt nooit, kan je nooit overslaan. Die moet het echt gaan doen. We zeggen altijd, je kan een heel mooi systeem hebben. Zo mooi als een Ferrari. Maar als hij in een garage blijft staan en de mens moet het gaan doen. Die moet weten hoe die er alles uithaalt. En als je de mens overslaat of te weinig aandacht voor hebt. Dan ga je niet die mooie doelen bereiken die je voor ogen had.
12: Freek, ik ga even naar jou.
13: Ja.
12: Want hoe is dat dan als je al zo lang aan het werk bent bij MLC en dan wordt overgenomen?
13: Dat was in eerste instantie even laat ik zeggen een verrassing. Maar aan de andere kant, we merkten heel snel dat juist het complementair zijn van de verschillende bedrijven, dat dat gewoon heel goed werkte. Het heeft voor ons ook gezorgd dat wij nog altijd vanuit ons specialisme kunnen acteren, maar dat we ook binnen veel grotere trajecten toegevoegde waarde kunnen leveren. En die hadden we, heel eerlijk gezegd, als we gewoon op ons zelf waren gebleven, hadden we die niet op die manier kunnen oppakken. Dus het biedt heel veel kansen. En het biedt ook voor klanten, die al lang klant bij ons waren voordat we bij IGNH zaten, een breder palet aan mogelijkheden wat we ze nu kunnen aanbieden en hoe we ze kunnen helpen.
15: Ja, want zometeen gaan we natuurlijk een stukje het verleden in wat betreft de MLC. Maar heb je iets gemerkt wat betreft segmenten? Is dat verbreed? Is dat groter geworden ook?
13: Ja, een stuk verbreding is het sowieso. Wij zaten zelf ook al wel heel sterk in de financiële financial services hoek. Daar deden we heel veel. Maar de helftak, dat is sowieso zeker een uitbreiding die voor ons ook speelt. En binnen retail deden we wel een aantal zaken. Maar als je nu kijkt naar zeker de afgelopen jaar, anderhalf jaar, hebben we veel grotere trajecten bij retail gezamenlijk kunnen doen. Je merkt ook echt dat we heel veel trajecten gewoon al in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Dus dat is voor ons wel toegevoegde waarde.
15: Ik vind het fijn dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
16: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: zomer 12 tot 12 op Nieuw Business Radio in Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag de gasten Freek Hermkes, Kazijn Langeler en Inger Olthof. Zij zijn van IGNH en MLC en daar is mijn naam Freek van. En we gaan nu dan toch een stap in de tijd terug in de tijd nemen. Jullie bestaan 40 jaar, ooit begonnen als molenaar en lok consultancy. Ja, dat zegt dan wat meer als de afkorting MLC.
2: Ja.
0: Wat was het voor bedrijf? Want hoe lang ben jij zelf actief?
2: Ik werk zelf nu 13 jaar bij MLC. En Molenaar & Lok Consultancy was inderdaad Bert Molenaar en Harm Lok. Dat waren onze oorspronkelijke oprichters. Die heb ik toen ik binnenkwam ook nog meegemaakt. Dat was de transitie dat zij het bedrijf uitgingen. En in onze toenmalige directeuren het gingen overnemen. Ja, wat was het? Het is altijd een bedrijf geweest dat zich gericht heeft op... het heette de BPI, Business Process Improvement Club. Dus we zijn altijd bezig geweest vanuit processen, verbeteringen doorvoeren. Organisaties helpen door slimmer en beter naar hun eigen inrichting van hun processen te kijken. Om daarmee versnellingen, verbeteringen, maar met name betere dienstverlening richting hun klanten te kunnen realiseren.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen 40 jaar terug. Die eerste 10 jaar was de consultancy tak echt nog stond nog in de kinderschoenen.
2: Mm-hmm. Ja, en zover ik weet was, toen ik startte bij MLC waren we ook 12 man groot. Dus het was ook een echt heel gespecialiseerd kleiner bedrijf.
0: Kan je ons eens meenemen in die tijd? Hoe ging dat dan?
2: Ja, hoe ging dat? We zaten in een bedrijf, een verzamelpand aan het Nadermeer. En dus met heel veel andere clubs. En we hadden daar gewoon een paar kantoortjes. En daar, vanuit daar probeerde je allerlei slimme dingen te bedenken die je richting je klanten bracht. Maar het waren vaak wel compactere trajecten die je deed. En nu In de huidige tijd vraagt.
0: Moest je veel theoretische kennis meenemen naar de klant toe destijds? Wetenschappers hebben dit en dit onderzocht en dit gaan we nu bij jullie in.
2: Dat hing heel erg van bepaalde klanten af. Ik heb soms klanten gehad die het heel fijn vinden als je een aantal stukken onderbouwt en meeneemt. Sterker nog, ik heb een model ontwikkeld samen met een van mijn klanten. En die wilden hem juist op wetenschappelijke basis getoetst hebben. Maar heel vaak zie je dat klanten gewoon wel iets willen hebben dat werkt. En dat vanuit een model of theorie komt. Of ik ben zelf gepromoveerd. Dus wat dat betreft heel erg onderlegd op dat vlak. Maar als je te veel theorie of een klant uitstort. Hij wil gewoon dingen hebben die werken en die doen.
0: Ja, precies. Dus dat is echt wel wat veranderd is de afgelopen jaren. En uiteindelijk ben je dan uitgegroeid naar een boutique consultancybedrijf. Met inmiddels 40, 50 medewerkers.
2: Ja.
0: Hoeveel zijn dat er nu?
2: Ja, rond de 50 inderdaad.
0: Ja, en waar jullie op dat moment mee bezig waren, wat voor klanten waren dat?
2: We hadden toen voornamelijk een hele sterke focus op klanten in de financiële sector.
0: Dus, ja, dat zei je net inderdaad al precies.
2: Ja, dat was eigenlijk de kurk waarop we groot zijn geworden.
0: Wat voor transformatietrajecten waren dat destijds?
2: Ja, wat waren dat van transformatie? Dat waren de eerste stappen richting een stukje digitalisering. Dat waren de tijden dat als je bij een klant binnenliep, dat je nog hele grote stapels met dossiers tegenkwam. Fysieke dingen. Ik heb bij een grote bank, bij een hypotheekbedrijf, het hypotheekdeel. Nou, dan lagen fysiek alle dossiers, die moesten nog doorgegeven worden, gestempeld, ingelezen. En hoe daar de eerste stappen zetten richting, kunnen we daar een systeem onder zetten, een workflow.
0: Nou zou je toch denken dat ze die kennis ook wel in huis zouden hebben.
2: Dat zou je denken, je merkt vaak dat De externe blik die een consultant kan brengen toch wel helpt om... Vaak zitten ze zo diep in hun processen en de dingen die ze aan het doen zijn, dat ze ook niet altijd meer zien van waar zou ik kunnen verbeteren. En sterker nog, ik ben van mening, of je ziet heel vaak dat mensen van nature niet behoefte hebben aan heel veel verandering. Als het gewoon een status quo is, vinden ze dat ook heel fijn.
0: Ja, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Want dat is natuurlijk wat bekend is. Het meest moeilijke volgens mij van de transformatie is het menselijk gedrag veranderen.
2: Ja.
0: Laat staan dat er allerlei ontwikkelingen zijn waarbij het zou kunnen zijn dat banen op de tocht gaan. Wat je natuurlijk overal nu leest met de komst van AI, allerlei andere slimme tools.
2: Ja.
0: Toen die overname aan bod kwam, hoe was dat bij jullie intern bij het bedrijf? Of wat cultuur hadden jullie toen of hebben jullie nog steeds?
2: Ik denk dat er is niet heel veel veranderd. Ik weet ook één ding zeker is dat de cultuur heel erg matcht. Als je kijkt naar een stuk kernwaardes die wij hadden en die ook bij IGNH aan de muur hangen, zeg maar. Dat voelde eigenlijk direct ook gewoon als heel goed.
0: En hoe zou je dat kunnen omschrijven?
2: De collegialiteit is gewoon heel groot. Ik denk dat we allemaal willen gaan echt wel voor een resultaat bereiken. Maar het samen doen, zeg maar, er voor elkaar zijn, elkaar helpen. Dus dat kan zijn gewoon samen bij een klant zitten en dingen doen. Maar ook als er dingen niet lukken, als iemand even vastloopt om dat met elkaar op te pakken. Dat heb ik eigenlijk direct wel ervaren. En ik ben zelf vrij snel in een traject met een aantal collega's van Inger van het transformatieteam gestart. En het voelde voor mij eigenlijk binnen 2-3 weken dat ik dacht van, gewoon thuis, mijn kantoor, ja. Mijn collega's.
0: En je zei al, was het destijds heel veel de financiële sector.
2: Ja.
0: En dan kom je op een bepaald moment op andere sectoren terecht. Ja. Hoe was dat?
2: Dat blijft ook superleuk. Weet je, uiteindelijk ben ik consultant geworden om heel veel verschillende bedrijven te zien. En ik had in het verleden ook al andere bedrijven ben ik tegengekomen. Alleen

0: van kantoor, hè? Midden in de samenleving, in een dorp, noem maar even als voorbeeld. Steeds meer gecentraliseerd, steeds meer uit het straatbeeld verdwenen.
1: Ja.
0: En steeds minder contacten met de klant.
1: Ja.
0: Dat is veel veranderd.
1: Dat is superveel veranderd. En ik denk dat wij, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, dat wij dat veel meer ervaren. Ik heb een 17-jarige zoon. Ja, die heeft een app en dat moet werken. En die heeft niet de beleving dat het weg is of dat het ooit... Het was er nooit. Dus voor hem maakt het niet uit. Voor hem is het gewoon, als je met je iPhone kan betalen, dan moet het werken. Dat is belangrijk.
0: Dan die retailsector. Volgens mij moet je daar ook een onderscheid maken tussen de e-commerce bedrijven en de stenen winkels, toch?
2: Zeker, zeker. Groot verschil tussen die twee.
0: Ja.
2: En natuurlijk van oudsher heb je veel bedrijven die vooral in de winkelstraten zaten. En daar zijn de e-commerce bedrijven, de pure players, bijgekomen. En ja, iedereen weet denk ik het verhaal dat wel pijnlijk is geweest voor veel retailers, omdat er toch echt wel market share naar de online spelers ging. Maar je ziet nu steeds meer grotere retailers die zelf ook in staat zijn om een goede online business te kunnen runnen. En wat ook weer nieuwe capabilities met zich meebrengt.
0: Ja, een aantal voorbeelden. En interessant over retail gesproken. Wellicht de naam Deen Supermarkten kennen jullie nog. Hebben uiteindelijk ervoor gekozen om het bedrijf gewoon van de hand te doen. Alleen nog in het vastgoed te blijven. Omdat ze wisten wat als wij met de tijd mee moeten gaan. We ook moeten gaan thuisbezorgen. Zoveel investeringen moeten doen. Dat risico gaan niet meer nemen als familiebedrijf. Is dit iets wat je veel meer ziet nu? Dat
2: nou,
0: daar bepaalde keuzes gemaakt worden.
2: Ja, nou, je ziet die schaalvergroting heel veel. En ik denk in de supermarktwereld is dat denk ik heel, heel bekend. Hè? Nou, je hebt natuurlijk de Albert Heijn en de Jumbo als de twee grootste in Nederland. Dat was 20 jaar geleden heel anders. Waren zij ook groot, maar waren er nog een heleboel andere spelers. En die zijn allemaal samengegaan. Dus dat zie je zeker. En die schaalvergroting is nodig inderdaad om het thuisbezorgen mogelijk te maken. Om het online bestellen mogelijk te maken. Dus dat klopt.
0: En daar zit je dus met heel veel uitdagingen, kan ik me voorstellen.
2: Zeker.
0: Welke keuzes moeten er gemaakt worden om op lange termijn in een duurzame vorm verder te kunnen als bedrijf?
2: Ja, nou, het is natuurlijk heel afhankelijk van welk bedrijf het is. Maar wat je wel ziet is dat bedrijven wel echt die verandering zien. En hoogover moeten de mensen mee kunnen met die verandering. En daar bedoel ik mee dat ze niet alleen begrijpen waarom, hè, waar we het straks over gaan hebben. Maar ook dat het mensen zijn die echt ook de digitale wereld snappen. Die online producten kunnen verkopen versus de mensen die vroeger in de winkel stonden. Maar daarnaast heb je ook mensen nodig die veel meer van data begrijpen. Het hele spel rondom ken je klant is heel anders geworden. Vroeger kende je de klant die in de winkel kwam en dan wist je die wil deze rookworst hebben. Tegenwoordig met alle informatie die je hebt van een klant moet je precies weten wat is nou de beste aanbieding voor die persoon. En dat zijn echt andere functies die je nodig hebt. Dus je hebt andere mensen nodig die met nieuwe kennis en skills. En aan de andere kant moet je dus ook echt andere investeringen doen. Zoals je net zei, opeens in thuisbezorgd en in websites. Wat significante investeringen zijn.
0: Als je de route er nou bij zou pakken, hè, van hoe het dan gaat op het moment dat eerste contact met de klant er is een contract, er gaat een transformatie plaatsvinden. Jullie bieden advies, data en technologie. Wat is precies de volgorde? Hoe gaat dat dan in de praktijk?
2: Nou,
0: als je het praktisch moet maken.
2: Het gaat natuurlijk altijd anders dan wat ik nu uitleg. Maar een soort van het ideale project zou zijn dat je begint met een strategie waarbij je nou, bijvoorbeeld zou zeggen deze supermarkt gaat nu beslissen dat ze zelf ook thuisbezorgd gaan doen. Dat is dan de strategie die we doen. Dat is een rapport opleveren. Daar komt dan uit van hoe zou je dat nou moeten doen. Daar komt een planning uit. Wat moet je allemaal inkopen? Wat voor mensen heb je nodig? Wat zijn de activiteiten die de komende tijd gaan doen? Dat is de tweede stap waar wij dan ook heel vaak bij helpen met de executie. En daar zit steeds vaker een technologie of een IT-component in waar we ook bij kunnen helpen. En op het moment dat dan de solution gebouwd is, beginnen we al na te denken over hoe moet dit landen in het bedrijf. Dan komt het proces denken erbij. Hoe doe je de processen nu? Hoe gaat het straks zijn? En hoe ga je die mensen meenemen? Wat is die transformatie? En op het moment dat het dan uitgerold wordt, dan ga je dus echt de transformatie in. Dan heb je soms nog aan het eind ook dat als wij zelf helpen om een bepaalde tool te ontwikkelen, dat we die ook nog kunnen beheren. Dus dat is echt end-to-end.
0: En toch in een minuut vind ik toch wel, dat is toch goed uitgelegd. En dan zeg maar op het moment dat die uitvoering echt plaatsvindt, Inger, dan kom jij erbij kijken om ook ervoor te waken dat, zoals de strategie ooit ontstaan is, daadwerkelijk ook echt tot in de praktijk uitgewerkt gaat worden.
3: Ja,

0: Klopt, en daarbij werken we veel samen. Want ik heb aan de ene kant de processen nodig, de oude en de nieuwe, om echt goed te begrijpen wat betekent het voor de medewerker. De sectorkennis, onder andere retail, maar ook de andere sectoren, om goed te begrijpen wat speelt hier. En dan kijken naar de mensen. En eigenlijk doen we dat altijd op basis van een afgeleide van het ADKAR-model, wat een bekend change management model is. En dat hebben we vertaald en gevuld met eigen praktijkkennis. En dat noemen we snappen, willen, kunnen, doen. Dat zijn eigenlijk de fases die een medewerker doorloopt om tijdens een verandering. Dus je wil beginnen met het snappen van wat is de urgentie van de verandering? Waarom gaan we dit doen? Waarom is het zo belangrijk? Dan ga je bezig met het willen, de bereidheid creëren voor de medewerker. Dat ze ook weten wat hun rol is. En eigenlijk op die trein stappen om te gaan veranderen. En dan ga je naar het stukje kunnen. En dat wordt eigenlijk nooit overgeslagen. Je denkt, ik ga veranderen. Nieuw systeem, nieuwe manier van werken. Nou, dan moet er wel een training komen. Maar wij zien eigenlijk dat je niet zomaar iemand in een training kan droppen. Want dan gaat hij niet mee. Dus dat snappen en willen is echt belangrijk. En een fase die ook vaak vergeten wordt, is die laatste, doen en blijven doen. Je wil dat mensen ook niet terugvallen naar het oude gedrag en dat echt verankerd is in de organisatie. De nieuwe manier van werken is de standaard. Dus dat doorlopen we eigenlijk. Ja.
1: En kijk je dan daarbij ook qua implementatie naar de hiërarchische volgorde? Ga je nu top-down of is het ook wel eens dat je gewoon juist eens een keer andersom begint?
2: Nou, ik denk dat beide belangrijk is. En het is, we zijn op dit moment bezig met een veranderingstraject bij een groot logistiek bedrijf. En daar zie je dat we nu heel erg bezig zijn de plannen te maken met het topmanagement. De stap nu aan het maken zijn met de vloer. De mensen die op de vrachtwagens rijden en de mensen die daar alle handelingen. En eigenlijk die hele middelmanagementlaag, dat is nu het moment dat we die moeten oppakken. Dus als je ze niet allemaal pakt, het topmanagement, het middelmanagement en de mensen op de vloer, dan gaan de dingen vaak niet goed. Dus eigenlijk moet je ze allemaal meepakken. Het is afhankelijk van op welk moment.
1: Maar welke volgorde, precies. Maar dat is eigenlijk ook de vraag. Van, kan het ook wel eens andersom zijn? Dat je toch helemaal onderaan begint om eigenlijk daar te kijken welke angsten komen erbij kijken bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat het van beide kanten wel eens komt. Ik denk dat een leuk voorbeeld wat je nu veel ziet is dat met AI of met Gen AI, dat
1: vandaar
2: je heel vaak jonge mensen hebt op de vloer die komen met leuke ideeën die ze in de top nog niet bedacht hebben. En als dat dan mogelijk gemaakt wordt, dan zie je dat dus vanuit onderaf de verandering komt. En dat zij een soort van laten zien wat er allemaal kan. Terwijl je ook heel vaak hebt als het gaat om dat het kostenbesparingen moeten zijn of omdat het een hele strategische wijziging is, dat het weer van juist bovenaf komt. En dan moet boven de top moet weer laten zien aan beneden ook van ja, wij staan hier achter, dit is belangrijk voor de toekomst. Dus het kan beide.
1: Maar mooi dat je het inderdaad herkent, want dat is natuurlijk wel wat je steeds vaker hoort, dat eigenlijk jongere generatie qua AI, qua nieuwe digitale processen het misschien wel sneller door heeft dan mensen in de board.
2: Zeker. En wat leuk is, wij hebben bij ons op kantoren wat we noemen een AI Experience Center. Daar nemen we bedrijven mee naar door verschillende dingen die je kan doen met AI. En wat we best wel vaak zien is dat het jonge mensen zijn uit de organisatie die nog maar een paar jaar daar werken of zelfs nog korter, die met dit idee zijn gekomen. En dan zitten we met een paar mensen van de raad van bestuur en een paar hele jonge mensen, omdat dat de twee groepen zijn die waar het dan vooral om gaat. De jonge mensen die het geïnitieerd hebben en de top die zegt, ja, we moeten hier wel eens een keer goed naar luisteren. Dus zeker.
1: Betekent dat voor het procesontwerp ook andere stappen zetten, Freek?
3: Nou ja, andere stappen niet zozeer, maar wel heel bewust nadenken over zou AI en allerlei toepassingen in dat vlak. Het is natuurlijk een groot containerbegrip. Hoe zou je die kunnen inzetten om bepaalde versnellingen te doen in processen? Maar ook na te denken om nog handiger om te gaan met bepaalde handmatige handelingen of zaken die door mensen zelf uitgezocht of uitgeplozen moeten worden. Ik zit nu op het moment doe ik bij een grote woningcorporatie in Utrecht een opdracht. Nou, en daar zijn we ook echt aan het kijken van de frequent asked questions. Hoe kun je daarmee omgaan om die bijvoorbeeld in zo'n soort AI-systeem te zetten, dat huurders veel makkelijker zelfstandig naar antwoorden kunnen gaan. Dat je ze nog beter kan voorzien van de laatste antwoorden. En als er dan ook wijzigingen op zijn, dat systeem dat ook veel makkelijker meeneemt. Nu zijn dat vaak papieren exercities. En dan zie je in het proces dat hard in het proces ingebakken zit, om het zo maar te zeggen. En als er dan dingen wijzigen, kost dat heel veel tijd en energie. En loop je ook het risico dat je niet up-to-date bent. Dus ja, ook daar zie je wel dat er gewoon wijzigingen gaan optreden.
1: Ga zo meteen verder praten. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Clayton, Sound of Music op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag in de studio te gast, eigenlijk centraal MLC als consultancy boutique. Maar ook daarbij de moedermaatschappij IGNH, een advies- en datatechnologiebedrijf. Freek Hermkes, die is in de studio, Kasijn Langler en Inger Otthoff. We hebben het eigenlijk al eventjes over die veranderingen van processen en waar dan eigenlijk MLC om de hoek komt kijken wanneer dat dan plaatsvindt. Kasijn, jij bent met name veel met retail bezig. We hadden het net al even over de keuzes die dan gemaakt worden om een bedrijf duurzaam te laten ontwikkelen, doorontwikkelen, procesveranderingen enzovoort enzovoort. Wat zie je nu veel in deze sector? Waar zijn mensen nu, waar is men mee bezig?
2: Nou, ik denk dat de overal dingen waar ze mee bezig zijn hebben te maken met groeien. Met vaak wel de gedachte dat het nodig is omdat je kostenbesparingen wil halen. Je ziet zowel in retail als in consumer goods bedrijven en in industrie en logistiek dat er toch wel veel druk staat op winstgevendheid. Dat weten we allemaal omdat er veel inflatie is en omdat het moeilijker is om mensen te krijgen. Dus gaan de prijzen van de lonen ook omhoog. En daar zie je in eigenlijk wel dat heel veel elementen die wij doen hebben ergens daar indirect een link mee. En dat is dus, daarom willen ze graag investeren in IT, want dat zorgt ervoor dat je minder mensen nodig hebt of dat je iets goedkoper kan doen of dat je kan opschalen zonder dat je dat het veel duurder gaat worden. En ik denk dat is vaak de basis van wat wij nu zien. Dus dat is ergens een link met kostenbesparing, maar vaak tegenwoordig dus met een link naar dat je efficiënter wil werken met IT of tech-oplossing.
0: En dit soort transformatietrajecten, is daar een gemiddelde duur voor dat je kan zeggen, of is het echt heel erg project?
2: Nou, dat is echt heel erg project. Want je hebt natuurlijk, we hebben hele kleine projectjes waarin we een tool maken om de productieplanning te verbeteren van een bedrijf. En dan is de tool maken kost 2 maandjes. Dat doe je samen met de mensen die die tool moeten gebruiken. Dus is de implementatie kan in 1 of 2 maandjes. Maar we hebben ook hele grote trajecten waarbij nu tegenwoordig bedrijven van een oud SAP systeem over moeten gaan naar het nieuwe SAP voor HANA. Ja, dat zijn trajecten waar we bij sommige bedrijven mee helpen die 3 jaar kunnen duren. Dus dat is wel, het is heel verschillend. Wat je vaak wel ziet is dat het adoptiegedeelte, het deel echt om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van het nieuwe proces of de nieuwe tools of beide, dat vaak wel onderschat wordt hoeveel tijd dat ook kost.
0: Zullen we daarop inzoomen?
2: Ja, zeker.
0: Want misschien heb je een voorbeeld van een casus waarbij je dit heel erg duidelijk ook kan zien hoe dat dan in de praktijk aan toe gaat.
2: Nou, ik denk dat 1 leuk is om te noemen, omdat dat is er eentje die is eerst fout gegaan en daarna goed gegaan. We hebben voor een grote consumer goods bedrijf hebben we geholpen om in Europa mee te helpen hun transformatie naar dit nieuwe SAP voor HANA. Om dat mogelijk te maken. Mm-hmm. Ze hadden dit gedaan in Amerika. Dat was zonder ons en alleen met een wat ze noemen een SI partner. Dus een partij die de implementatie technisch doet van SAP voor HANA. En wat ze toen geleerd hadden was dat ze dat helemaal fout ging. Want op de dag dat ze zeiden we doen de switch om, we gaan nu met het nieuwe systeem werken, wist eigenlijk niemand die ermee moest werken hoe ze daarmee moesten werken. Dat is best wel daar fout gegaan in Amerika. Dat is de reden dat toen ze het daarna in Europa gingen doen, dat ze ons erbij hebben gehaald. Omdat wij daar niet die technische rol gingen vervullen, maar je specifiek de proces in kaart brengen en ook dan de adoptie meenemen. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe zo'n traject eruit kan zien. Dus dat begon met eerst in kaart brengen wat zijn de huidige processen die ze vandaag de dag doen. Toen is er gezegd op basis van SAP HANA wat zijn straks de processen hoe je het zou kunnen en willen doen. Maar ja, daar zit een gat tussen. En we hebben geprobeerd ook om voordat het overging al allerlei processen te veranderen. Zodat zowel de verandering minder groot werd. Als ook om ervoor te zorgen dat je niet oude processen meeneemt die eigenlijk helemaal niet handig zijn.
0: Nee.
2: Dat is een denk ik.
0: Nu heb ik ooit als programmamaker het van dichtbij mogen meemaken, die implementatie SAP voor HANA, omdat ik een bedrijf aan het volgen was destijds. En daar merkte ik heel veel onrust bij de medewerkers. Want we moeten van het oud systeem naar SAP voor HANA. Oeh, dat was zenuwslopend voor heel veel medewerkers. Herkennen jullie dit?
3: Ja, zeker. Verandering, dat is mens eigen. Verandering is nooit leuk. Maar het resultaat hopelijk wel. En dat is precies ook de uitdaging, ook wat ik leuk vind aan het werk. Er is met een reden voor die verandering gekozen, maar de mens op de werkvloer, voor diegene is het heel spannend. Dus dat zorgen dat je daar goed op inspeelt met bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk veranderverhaal. Waarom doen we dit? En ook dat op tijd communiceren met de medewerker. Niet pas als het gaat plaatsvinden, maar gewoon voordat eigenlijk die onrust wil je voor zijn. Ook vragen, waar komt die onrust vandaan? Waar zit de weerstand? Waar zit de spanning? En dat begeleiden. Maar dat zie je heel vaak, want weinig mensen staan echt te springen om mee te gaan doen.
0: En hoe doe je dat? Dat doe je ook door middel van, bij wijze van spreken, bijeenkomsten te organiseren, waarbij steeds weer een plukje kennis gemaakt wordt vanuit een plukje, vanuit het totale systeem van, nou, stapje voor stapje, dat ze het totale systeem leren kennen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ja, ook dat weer kan op verschillende manieren. Als ik het voorbeeld noem van SAP Verhana, is dat we daar echt workshops hebben gehouden op het moment dat we wisten hoe het huidige proces werkte. Met mensen door eerst door alle processen te lopen, zeg, wat kan er nou beter? Om vervolgens met ze mee te gaan van, god, dit gaan de nieuwe processen worden. Hoe kan dat nou weer beter? En dan neem je ze dus al meerdere keren mee in wat het nieuwe proces gaat worden, voordat je daadwerkelijk ook echt overgaat en de mensen de trainingen gaat geven van hoe ze daarna moeten gaan werken.
0: Dus je gaat daar redelijk, ook al heb je ervaring natuurlijk bij andere transformaties, ga je er redelijk blanco in om ook ervoor te zorgen dat er draagvlak creëert en dat zich gehoord voelen.
2: Zeker. Ja, ik denk dat Inge dat nog veel beter kan zeggen dan ik. Maar het is extreem belangrijk om mensen het zelf te laten ontdekken. En dat het zeker niet de externe consultant is die zegt, dit is de beste manier om het nu te gaan doen. Want dan is het not invented here, zeggen ze vaak. Dan hebben ze minder zin om te luisteren naar de consultant. Terwijl op het moment dat je het echt samen met ze doet, dan wordt het ook echt hun verandering. En begrijpen ze ook veel beter waarom het beter is om iets te gaan doen.
0: Wat zijn de grootste struggles om te doorgronden en eroverheen te kunnen stappen uiteindelijk? Of te kunnen veranderen?
3: Ik denk dat een belangrijk om mee te nemen is dat je wil dat de organisatie ook zelf in staat is om door te veranderen. Je wil, los van hoe lang je aan boord bent, dat je niet altijd nodig gaat zijn. Dus je wil op een gegeven moment duurzame onafhankelijkheid, noemen we dat, bereiken. En dat zit hem ook in dat stukje wat Kazijn net zegt met het trainen. Je wil eerst wel, jij hebt de kennis van het nieuwe systeem of de nieuwe manier van werken. Dat ga je overbrengen.
0: Begin je dan met een soort early adopters systeem?
3: Ja, zeker. Ja, dat ook zeker als die verandering spannend is en je wil goed aansluiten bij de medewerker, begin je met early adopters, met wie je echt het proces eerst doorloopt en daar weer van leert, om het, als je op een grotere groep het gaat implementeren, dat je al hebt geleerd van die early adopters en het beter kan toepassen op dat bedrijf.
2: Ja, en soms gebruik je zelfs die early adopters dan, dat zij weer degene zijn die daarna het gaan uitleggen aan de rest hoe ze het moeten doen. Wat natuurlijk nog sterker is dan als een externe consultant gaat vertellen hoe ze iets moeten doen.
0: Dan verhuizen we dit hele verhaal naar Freek toe. Ja. ben jij continu aangelijnd eigenlijk bij dit implementatieproces? Of wanneer kom jij, zeg maar, met jouw team?
4: Zeker, wij zijn eigenlijk altijd wel, wat Kazijn net al zei, van op het moment dat er een strategie is bedacht en neergezet, en ik gaf het net al aan, neem even weer deze systeemimplementatie naar SAP Verhana. Nou, dan doen wij, begeleiden wij ook de fit gap analyses, zoals we die noemen. Dat we kijken van, oké, hoe werkt het nu? Hoe gaat het in de toekomst? En om daar al te zorgen om te kijken van, oké, als we een aantal wijzigingen doen systeemwise, maar wat betekent het ook voor onze processen? En hoe zorgen we dat zo goed mogelijk op elkaar aansluit? Dus het is eigenlijk altijd een gezamenlijk traject. Het is niet onafhankelijk. En hetzelfde geldt voor transformatieteam. En je wil juist gezamenlijk bedenken, ook al als je bepaalde workshops hebt gehad, dingen naar voren zijn gekomen, dat je merkt van, hey, let op, dit zijn heel veel vragen die nu naar voren gaan komen. Hoe kunnen we die al gaan meenemen? Hoe kunnen we die tackelen? En hoe kunnen we mensen ook al helpen? Want blijkbaar zijn dit dus vragen of zorgen of dingen die spelen.
0: Ja, want die workshops geven natuurlijk inzicht in hoe snel die implementatie kan gaan.
4: Ja.
0: Heb je daar nog wel te maken met het feit dat, bij wijze van spreken, noem maar een periode is afgesproken waarbinnen dit allemaal geïmplementeerd moet worden, dat het af en toe een frictie oplevert, dat je merkt van, het gaat niet zo snel als dat we eigenlijk met elkaar van tevoren beoogd hebben?
4: Ja, kijk, je ziet heel vaak, heel vaak, weet je maakt een plan, dat stem je af en dan heb je vaak gewoon met elkaar goed over nagedacht, ook samen met de klant gekeken van, nou, wat is de veranderbereidheid? Hoe werkt het? Hoeveel adoptie kunnen ze aan? Maar je hebt altijd wel een stuk onzekerheid en marge erin. En dat er dingen gebeuren die kunnen ervoor zorgen dat dingen wel uitlopen. Maar daarom zijn we eigenlijk ook gewoon ben je in een permanente afstemming met de klant. Om te kijken van oké, wat zien we gebeuren? Hoe werkt het? Waar moeten we bijsturen? Waar heeft de klant misschien onderweg alsnog dat ze zeggen, hey, maar deze behoeftes die hebben we ook. Dus ja, dat is een permanent spel in de positieve zin wat je speelt met elkaar om gewoon elkaar niet te verrassen. Zowel de klant ons niet, maar omgekeerd de klant ook niet verrast is dat wij opeens zeggen, we hebben 2 maanden meer nodig.
0: Als we nu kijken hoe snel AI wordt toegepast, hoe snel het zich ontwikkelt. Kan ik me ook voorstellen dat je bezig bent met een implementatieproject. Dat je eigenlijk door de snelheid van waarmee alles wordt ontwikkeld, af en toe wordt ingehaald. Ik kan me voorstellen dat bij het implementeren op de werkvloer, dat je daar eigenlijk het snelste dat merkt, dat je iets aan het invoeren bent. Maar ja, wellicht er eigenlijk al nieuwe oplossingen liggen die beter werken. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, ik denk dat je moet zorgen dat de basis gereed is en dat de organisatie ook zelf kan doorveranderen. Je hebt inderdaad een idee, dit gaan we implementeren. Maar je hebt als het goed is ook de organisatie opgeleid in die verandercapaciteit. Dat zij die snelle ontwikkelingen daarna mee kunnen doen en klaar zijn voor de toekomst eigenlijk.
0: Moet je daar wel op een andere manier nu mee omgaan dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden kan zijn?
2: Ja, zeker. Ik denk misschien was dat 10 jaar geleden ook al wel goed geweest. Maar je ziet gewoon dat de meeste bedrijven en consultants daarin goed zijn mee ontwikkeld. Maar dan moet je zeker mee in rekening houden. Dus precies zoals Inger zegt, omdat dingen veel sneller gaan dan vroeger. De veranderingen zijn veel sneller. Betekent dat het ook belangrijk is dat organisaties ook veel makkelijker mee kunnen bewegen. En dat terwijl sommige van die hele grote trajecten die we net noemden extreem veel meer impact hebben op een bedrijf dan vroeger de grote veranderingen. Wat we net zeiden, als je overgaat naar een nieuw systeem, of dat nou SAP Verhaan is of een ander grote IT-systeem, dan heeft dat vaak kost dat heel veel tijd en moeten mensen echt heel anders gaan werken, waar dat vroeger vaak wat minder impact had. Dat is anders dan vroeger. We zijn vaker beter dan vroeger om ook echt die verandering mee te helpen begeleiden. Maar het is ook precies belangrijk om bedrijven noem het agile, noemden ze het een paar jaar geleden. Ja, agile te houden, dat ze ook echt kunnen veranderen als er weer nieuwe dingen bijkomen.
0: Ja, een cruciale vraag natuurlijk. Het vraagt veel om gedragsverandering bij mensen. Is natuurlijk het allermoeilijkste bij welke processen dan ook. Maar hoe borg je nu dat uiteindelijk dat de nieuwe methode ook daadwerkelijk 2 jaar later, bij wijze van spreken, als je terugkomt, er nog steeds is?
3: dat je gedurende het proces heb je daar al aandacht voor. Dus je zorgt echt dat het verankerd is in alle aspecten van de organisatie. In onboardingen van nieuwe medewerkers. In ook de functieprofielen van de medewerkers die je zoekt. Vraagt ook wat van leiderschap. Dat ze hier bijvoorbeeld in beoordelingen rekening mee houden. Dat je echt op die nieuwe manier van werken wordt aangesproken als je het ook niet doet. Dus die cultuur, daar moet je het echt in vastleggen eigenlijk.
0: Is het ook zo dat jullie bij wijze van spreken een soort van scan hebben na een aantal, naar een bepaalde periode, dat jullie weer terugkomen en kijken, het is gelukt, de implementatie staat er, transformatie is afgerond, maar dat je dan over een jaar bijvoorbeeld een soort van quick scan doet te kijken of het succesvol is geweest?
2: Hebben we wel eens gedaan. Ik denk dat een mooier voorbeeld is wat we meestal doen, is dat je bedrijven ook helpt om de tools mee te geven, de dashboards mee te geven om continu te tracken of ook de verandering daadwerkelijk werkt. Dus wat Inger net vertelde was echt dat voor te zorgen dat mensen het blijven doen. Nieuwe mensen, als je het management de kans geeft of iedereen op de vloer om ook daadwerkelijk te zien hoe vaak dingen goed gaan en hoe vaak dingen gebruikt worden, hè, met allemaal dashboards, dan kun je eigenlijk continu dat blijven checken. En dan kun je ook zien wat de verandering voor een effect heeft. Dus dat is denk ik wat we vaker doen.
0: En Freek, hoe kijk jij of de processen die jullie eigenlijk ontwikkeld hebben ook daadwerkelijk werken?
4: Ja, meerdere leden. Aan de ene kant hebben we inderdaad wel, we hebben een aantal scans ontwikkeld inderdaad om te kijken naar hoe gaan mensen om met hun processen en werken ze ermee. Maar de andere inderdaad heel, wat Kazijn net al zegt, is zorgen dat er stuurinformatie is, een dashboard, en dat mensen ook echt kunnen zien van oké, wat is het effect van het proces? Is de doorlooptijd verkocht? Leveren we sneller aan klanten? Hoeveel fouten worden er gemaakt? Dus dat je daadwerkelijk echt gaat kijken van oké, dat nieuwe proces, werkt dat?
0: Ja, dus aan de hand van een aantal, misschien wel meerdere KPI's.
4: Ja.
0: Blijf je dat sturen, bijsturen ook.
4: Ja, en je helpt en je probeert het management ook wel te ondersteunen in dat ze dat kunnen doen. Dus hoe moeten ze dat doen? Want heel vaak zie je dat wij daar wel beelden bij hebben. Maar ja, de manager moet opeens gaan sturen. En wellicht ook wel niet alleen sturen, maar ook op basis van de dingen die hij ziet actie gaan ondernemen.
0: En dan betekent wel dat je ook de managementlagen dus heel goed in beeld moet hebben. Waar de competenties misschien tekortschieten of aanwezig zijn.
2: Ja, dus wat je meestal probeert te doen is voor te zorgen dat de mensen die ermee moeten werken, dat die het ook kunnen. Dus je geeft ze trainings of je legt ze uit hoe iets werkt. En daar hoort bij dus dat ze die capabilities krijgen. En in sommige gevallen hebben mensen dat niet. En dat zijn, wij zijn geen HR recruiting bureau, maar we kunnen wel laten zien dan wat de juiste plekken voor bepaalde mensen zijn en die gesprekken hebben.
0: Ja, wat zijn wel de middelen die je nodig hebt om uiteindelijk het te laten slagen?
2: Exact. Nee, exact. Dus die gesprek heb je zeker met van wat zijn nou de capabilities die bepaalde rollen nodig hebben. En daar wil wel eens zijn dat de mensen die daar nu op zitten, dat die niet de juiste personen zijn. En dan, ja, dat gebeurt.
0: Hoe kan je nou achteraf na zo'n project zeggen, Freek, dit is duidelijk onze positie, onze propositie ook geweest als consultancy boutique. Wat ons echt onderscheidt ten opzichte van collega's.
4: Ja, dat is wel heel allesomvattende vraag. Nee, ja, kijk, zoals al gezegd, proces voor proces gericht werken, dat is echt wel wat in ons DNA zit. En ook als ik terugga bij oud-klanten en dingen zie, dat je inderdaad een aantal zaken die echt zijn neergezet, dat je ook wel ziet dat. Al is het maar dat mensen in gesprekken het hebben bijvoorbeeld over hey, maar we moeten naar het proces kijken, we moeten daarmee aan de slag gaan. Dus niet alleen dat er een aantal dingen uitgetekend zijn, maar dat je in de vocabulaire hoort dat er terminologie die wij gebruiken als bureau, die wij belangrijk vinden, dat je die hoort terugkomen bij in gesprekken. Soms schuif ik nog wel eens bij een MT aan en dan luister ik eigenlijk gewoon mee en dan kan ik al horen hoe ze aan het spreken zijn over hun processen, de sturing, dat er dingen gewoon wel of niet zijn geland die wij uit hebben gelegd.
0: Dat is eigenlijk een soort van handtekening die je achterlaat.
4: Ja, op die manier wel. En dat is gewoon heel mooi om te horen en om te zien. En ik denk, ja, het grootste compliment vaak, maar dat geldt voor ons alle drie, is dat je de klanten ook weer terug op de lijn komen. En niet om hetzelfde probleem op te lossen, maar zeggen van, goh, jullie hebben ons hier en hier geholpen. En dat zien we IGNA breed ook heel vaak terug, dat we ook gevraagd worden van, kunnen jullie ons ook op een aantal andere vlakken helpen? Dus ja, dat betekent ook wel dat we goed werk hebben geleverd. Maar voor mij voornamelijk, als je de terminologie, de dingen terug hoort, dat je denkt, oh ja, dus we hebben echt wel een impact gemaakt. En dat begrip processen geladen in die organisatie, dan weet ik dat we het goed gedaan hebben.
0: Kazijn, in jullie geval, want ja, je bent gespecialiseerd op het gebied van retail-achtige segmenten, zeg maar.
2: Ja.
0: Wat is jullie blauwdruk? Die jullie achterlaten, kan je daar iets over zeggen?
2: Nou, kijk, uiteindelijk de blauwdruk die we achterlaten is vaak, ons motto is make strategy work. En wat we eigenlijk altijd hopen is dat bedrijven waar we geweest zijn, dat ze zeggen van, wat fijn dat jullie niet alleen een rapport hebben achtergelaten, maar dat jullie ook hebben geholpen om het ook daadwerkelijk te implementeren. En een andere daarin vind ik vaak dat als wij weggaan, we vaak horen van dat het voelt alsof een collega vertrekt. Als je dat als blauwdruk noemt, dan zou ik dat noemen. Ja, verder natuurlijk alle projecten zijn zo anders, maar ja, mee collega zijn gecombineerd met make strategy work. Daadwerkelijk zorgen dat de strategie ook echt lukt en geïmplementeerd wordt. Dat is denk ik onze blauwdruk als geheel IGNA. En daarvoor ook hebben we inderdaad precies al die verschillende rollen binnen IGNA. Van mensen die precies weten hoe ze met processen om moeten gaan. Mensen die weten hoe je de verandering moet doorvoeren. Maar ook data en AI consultants die echt weten, ja, als je nou AI wil gebruiken om een proces te verbeteren, dan kunnen wij dat ook voor je bouwen in allerlei tooling die je kan bedenken. En ik denk dat die combinatie van verschillende expertises onder één dak. Dat wel iets is wat niet heel veel consultancies hebben. Maar ook wat gewaardeerd wordt door onze klanten. En daarom ook dat ze dus zeggen, make strategy work.
0: Tot slot Inge bij jou, want jij gaat bij die bedrijven aan de slag. Jij trekt een bepaald moment de deur dicht en weet het zit erop.
3: Ja, en dan hoop je dat je genoeg aandacht hebt gehad voor dat de medewerkers in staat zijn om het zelf ook te doen. Dat je met een gerust hart weg kan. Dat je de kennis inhoudelijk en het veranderkundig hebt overgebracht. Dat je gemist kan worden. Je wil eigenlijk zo snel mogelijk overbodig raken, omdat de organisatie het zelf kan.
0: Is dat niet tegennatuurlijk eigenlijk?
3: Ja, ergens wel. Want je wil natuurlijk, het gaat ook om geld verdienen. En hoe langer je aan boord bent, hoe meer inkomsten het is. Maar dat is niet onze visie. We willen de organisaties echt helpen. En ze zijn niet geholpen als alle kennis extern is. Die kennis moet ook intern liggen. En daar kunnen we een mooie rol in spelen. Maar op een gegeven moment moeten ze het ook echt zelf doen.
0: Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. En ja, voor een inkijkje in de manier zoals jullie samenwerken als IGNH en MLC. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende!

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
9: Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
10: Je wil met jouw organisatie verduurzamen. Elektrisch rijden, warmtepompen, uitbreiden met nieuwe machines. Een laadplein erbij. Ja, logisch, daar ben je allemaal mee bezig als ondernemer. Alleen het stroomnet zit op veel plekken vol. En dan sta je als organisatie ineens stil. Terwijl je juist vooruit wil. Het moet dus anders. Maar hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit? Want alles wat we hebben 3 keer vergroten, dat is geen optie. Waar wek je op? Waar sla je op? En wie stuurt er op het geheel? En misschien nog belangrijker, hoe kan je nu al voorsorteren met slimme keuzes in flexibiliteit en samenwerking? Ik heb 3 specialisten in de studio voor je. Pallas Achterberg is Challenge Officer bij netwerkbeheerder Alliander. Marten van der Laan is lector systeemintegratie bij Entrance Hans Hogeschool Groningen. En Henk Slabbekorn is de gast, projectleider verduurzaming bij provincie Drenthe. En we hebben nog iets speciaals, zoals altijd in deze aflevering. Want Maya van der Steenhoven, directeur van Stichting Warmtenetwerk, verzorgt de column en de final thoughts. Fijn dat je luistert naar Company Challenge.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
10: Nou, Paulus, Martin en Henk, we hebben een uitermate spannende uitdaging. Want het is even aan ons om het energiesysteem van de toekomst te schetsen. Dat is nog wel wat, maar wij gaan dat fixen met z'n vieren, vijven in de studio. Kennis genoeg, daar ben ik niet zo bang voor. Eerst even, zodat we snappen waar we over praten als we naar de toekomst gaan. Misschien even een mega snelle schets, Martin, over dat huidige energiesysteem. Zodat we snappen waar we vandaan komen. Want dan snappen we ook waarom het zo complex is om dat we dat niet even morgen gaan fixen. Dus help ons eens even te visualiseren. Als we naar de kaart van Nederland kijken. Hoe hebben we het ooit bedacht voordat we alles gingen elektrificeren. Zon, wind en alles erop gingen gooien.
11: Nou, we begonnen natuurlijk met heel veel steenkool. En zo zijn we de industriële revolutie ingerold. En met de komst van aardgas voor de mobiliteit. Aardolie voor de mobiliteit. En daarna de vondst van aardgas. Hebben we in hoog tempo ons hele energieverbruik vergast in feite. En daar hebben we nu de erfenis van. Want daar is de hele infrastructuur eigenlijk op uitgelegd. Hè. Onze opslagen zijn gasbuffers. We hebben olieterminals voor de mobiliteit. En de elektriciteit is eigenlijk van klein lokaal. Is dat langzaam tot een heel groot Europees netwerk gekomen. Ja, en daar zitten we nu in.
10: En schets even dat elektriciteitsnetwerk. We hadden, en hebben die nog steeds overigens. We hadden een aantal centrales. Daar kwam dan de stroom vandaan.
11: Ja, klopt.
10: En schets even. Hoe werd die stroom dan gedistribueerd? Want zo is dat net natuurlijk ooit ontworpen.
11: Nou, heel vroeger begon het natuurlijk met kleine lokale centrales in de buurt van de steden. En langzamerhand kwam men tot de conclusie dat het beter aan de rand van het land kwam met meer koelwater. Dus zijn er grote units gekomen aan de rand van het land. Die zijn onderling verknoopt en zo is er dus ook een transportnetwerk ontstaan, steeds met grotere hoogspanning, om uiteindelijk die enorme stroom energie van de randen van het land naar de plek te krijgen waar het naartoe moet.
10: Ja.
11: Dus we hebben een groot landelijk transportnetwerk en die staat onder druk, weten we nu.
10: Ja. Dus vanaf die plekken waar de energie wordt opgewekt bij die centrales, daar lopen hele grote dikke kabels.
11: Ja.
10: En neem ons dan even mee wat er dan uiteindelijk terechtkomt bij onze organisatie, ons bedrijf.
11: Ja, nou daar heb je dan een samenraapsel van een transportbeheerder, hè, Tennet in Nederland. Die verzorgt de hoogspanning. Dus alle hoogspanningsleidingen die je ziet op het land, dat is van Tennet. En uiteindelijk gaat het van Tennet naar de regionale netbeheerder toe. Dan komt het ook op een lager spanningsniveau, middenspanning. En uiteindelijk.
10: Ja, dat klinkt heel vriendelijk, maar daar moet je nog steeds niet aan zitten.
11: Dat is nog steeds 10.000 volt, daar wil je niet aan zitten. En ook laagspanning is gevaarlijk. Dus dat is. Natuurlijk.
10: En uiteindelijk,
11: maar goed, qua veiligheid zit dat wel goed. En dus we hebben eigenlijk een goed efficiënt systeem opgebouwd om van die paar plekken het hele land door te komen. En dat was tot nu toe redelijk betaalbaar en zeer betrouwbaar. En dat dacht je niet bij na. Je verbruikte en dat ging goed.
10: Ja, en we gaan dus van hele hoge voltages en hele dikke kabels naar steeds mindere voltages en ook dunnere kabels.
11: Nou, dunnere kabels. Ja. En meer kabels natuurlijk. Want het is een wijdverspreid netwerk die tot elke woning en tot elk bedrijf komt.
10: Dus je zou het een beetje, als ik denk van waar kan je het nou mee vergelijken? Kan je het dan met je lichaam vergelijken? Dat is een grote pomp, dat is je hart. Dus heb je de aorta's, daar gaat heel veel bloed doorheen en ze worden steeds dunner. En uiteindelijk, als je in je vingers snijdt, dan hoef je je niet zoveel zorgen te maken dat het eruit spuit.
11: Ik denk dat dat een hele mooie metafoor is, ja.
10: Oké, nou hartstikke goed. Paulus, dan gaan we nu kijken waarom het dan allemaal nu hier en daar, eigenlijk op heel veel plekken ondertussen, spaak loopt. Want wat proberen we aan al die kleine, dunne haarvaatjes aan te sluiten?
12: Ja, ik weet niet zeker of die... die vergelijking met het lichaam nou wel eigenlijk zo goed is. Want daar wil je niet aan gaan veranderen.
10: Nee, dat is een hele goeie. Ja.
12: Dus ik heb eerder de vergelijking met een wegennet. Waar je snelwegen hebt en provinciale wegen en de kleine weggetjes. En dan zie je dus ook van... Dus wat is de grote verandering waar we nu middenin zitten is... eigenlijk vooral dat we, wat jij net met gas benoemde en met de benzine, dat allemaal elektrisch wordt. Maar, dus dat is aan de verbruikskant. En aan de opwekkant wordt het in plaats van kolen- en gascentrales, zon en wind.
10: Ja.
12: Laten we zeggen, we werken toe naar ongeveer 99% zon en wind. Dus maar die groei aan de verbruikskant, maakt dat het heel veel anders is. En die verandering in de opwek maakt dat het ook heel erg anders is. Want bijvoorbeeld zonne-energie, dat komt allemaal op hetzelfde moment. Ja. Terwijl gascentrales, die kan je goed schakelen. En daar, in termen van die efficiëntie, werkt nog steeds het energiesysteem vooral op de gedachte van kan je goed voorspellen wat het verbruik is. Er zijn heel veel manieren om dat te doen. Dus lang van tevoren, een dag van tevoren, real time wordt ook nog meegekeken. En dan worden die centrales harder en zachter gezet op basis van verbruik.
13: Ja.
12: En met zonne-wind doe je dat dus niet. En,
13: nee. Sterker nog, dan is het eigenlijk andersom. Want je weet van tevoren wel ongeveer wanneer de zon gaat schijnen, maar je weet het niet precies. En sterker nog,
12: altijd nog een wolkje voorkomen.
13: Ja.
12: Dus daarmee is eigenlijk, zeg maar, de eerste gedachte is van, we hadden gascentrales of kolencentrales. En dan zetten we dus ook windparken en zonnevelden neer. Dat is eigenlijk op precies diezelfde manier. Ieder soort van, met jouw hartslag, dan denk je, dan moet je het zo doen. Maar kijk nou naar een wegennet. Want je kan het overal neerzetten. En dan is dus, zeg maar, de grote vraag, moet je dat allemaal centraal zetten en dat allemaal over die netten doen? Of kan je dat ook lokaal doen? En dan kom je dus op eigenlijk het grote verschil. Dat het oude systeem was, je hebt een inschatting van het verbruik en je past de centrales daarop aan. En het nieuwe systeem is, die opwek die komt wel, maar hoe krijg je hem op het goede moment? Want niet altijd schijnt de zon en niet altijd waait de wind. Dus je hebt dag naar nacht, zomer naar winter. En eigenlijk de essentie van die verandering is dat je die buffering moet gaan toevoegen aan het systeem. En dan kan je eigenlijk ook veel slimmer gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Zodat je niet hoeft te wachten tot die kabels er allemaal liggen.
13: Ja.
12: En want die verandering in het verbruik gaan we ongeveer van 108, 109 terawattuur in 2018 naar ongeveer 400 tot 600. Afhankelijk van een aantal belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden. Richting 2050, dus dat is 4-5 keer zoveel.
13: Ja, en ik zei in mijn intro 3 keer zoveel. Maar dat is dus onderschat van mij.
12: Nou ja, dus dat ligt aan hoe je het doet.
13: Ja.
12: Als je het op de verkeerde manier doet, kom je op 5 keer zoveel of 6 keer zoveel uit. En we zijn hard op weg dat op de verkeerde manier aan doen. Laat dat duidelijk zijn.
13: Oké, dus als ik het probeer te vertalen voor mezelf en dat wegennet metafoor neem, dan zeggen we eigenlijk, er komt tussen de 3 en de 6-7 keer zoveel verkeer. Dus dat is één probleem. Dus we gaan wel
12: moeten, als je het zo ontwerpt dat dat verkeerde moet komen.
13: Ja, dat ze überhaupt, dat ze überhaupt de weg op moeten, zeg je.
12: Ja, precies.
13: Ga thuiswerken, zeg je eigenlijk. Ja, dat is grappig. Maar dat is één. Dus we krijgen gewoon, we hebben veel meer verkeer wat over dat bestaande systeem heen moet. Nou, daar hoef je niet lang over na te denken om te snappen dat dat niet gaat werken. En het tweede is dat je zegt, ja, de energie die we over dat systeem heen sturen, die kunnen we eigenlijk lastiger beïnvloeden op de momenten dat wij denken het allemaal nodig te hebben. Want de zon schijnt als die schijnt en de wind waait als die waait.
12: En laden kost is ook zo in één keer heel veel. Dus dat is ook heel onvoorspelbaar. Dus onvoorspelbaarheid is nu, zeg maar, een van de grootste problemen die we in het net hebben.
13: Ja, oké. Dus en veel meer en onvoorspelbaarheid. Ja. Daar, dat is onze uitdaging. Nou Henk, en dan is natuurlijk de grote vraag. Dit is allemaal groot en meeslepend en systemisch en ingewikkeld. En dan ben je ondernemer en dan ben je gewoon met je business bezig op bedrijventerrein. Nou, laten we er eens even pakken. Noem eens een leuk bedrijventerrein waar jij bezig bent.
14: Nou, laten we een bedrijventerrein nemen in, laat ik een voorbeeld geven, Messenveld in Assen. Dat is nou een mooi bedrijventerrein. Daar zitten een aantal leuke bedrijven. Het zit ook nog tegen een woonwijk aan. En er zit een ondernemer die doet dingen in waterstof. En nota bene. Hè? Dus die wil gaan groeien.
13: Ja.
14: Die maken waterstofpompen. Die willen eigenlijk een tweede fabriek gaan neerzetten. Maar geen stroomaansluiting tot 2033.
13: Ja, oftewel, je hebt een markt. Je hebt een kans. Er is in dit geval ook nog eens een keer maatschappelijke vraag. Want waterstof zou best wel eens een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen in ons energiesysteem. En dat kan je niet uitbreiden.
14: Nee.
13: Jeetje mina, nou als ondernemers ergens geïrriteerd door raken is als ze vooruit willen en dat op een of andere manier niet kan zonder dat ze er zelf invloed op hebben.
14: Ja, dat dus
13: wat merk je dan bij die ondernemers?
14: Nou, één, dat ze het niet snappen. Okay. Ze snappen het niet. Ze zien enerzijds van luister eens. We zijn druk bezig geweest aan subsidiëren. Om te zorgen dat er hernieuwbare energie wordt opgewekt. Die wij weer terug kunnen geven aan het net. En op het moment dat dat gebeurt. Loopt de boel vast. Hè? Waarom hebben jullie dan niet eerder aan dat net gewerkt?
13: Yeah.
14: Ja, daar kunnen we heel lang op terugkijken. Ik hoorde net nog in de voorbereiding zeggen. Eigenlijk wisten we het al in 2010. Maar niemand wilde luisteren. Ja, dat is best voor een ondernemer. Die snapt er helemaal niks van. Dus die gaat eigenlijk drie stappen. Eerst kijken ze, wat kan ik zelf nog doen? Tocht het bij mij misschien volledig mijn bedrijf uit? Kan ik isoleren? Kan ik bezuinigen? Heb ik alles hernieuwbaar ingezet? Moet ik daar een batterij bij? En als die er uiteindelijk toch niet uitkomt, dan gaat hij praten met zijn buurman. Of die wat over heeft.
13: Ja.
14: En uiteindelijk, als dat ook niet lukt, dan ga je misschien wel met zo'n heel bedrijventerrein aan de slag. Om te kijken of je het op een andere manier kan oplossen. Maar dat kost tijd.
13: Ja. Nou, dat komen we zo op. Hè. We gaan straks oplossen. Maar dat sentiment vind ik wel belangrijk om dat mee te krijgen. Hè. Want als jullie Marten en Paul eens uitleggen van waar komen we vandaan? En wat is er allemaal gebeurd? Dan snap je best wel dat dat dit gewoon een vraagstuk is en een probleem is. En dan kun je alsnog afvragen, hadden we dat dan niet aan kunnen zien komen? Nou, misschien wel. Maar daar hebben we nu niet zoveel meer aan. Dat is voor alle beleidsmakers om daar van te leren. Maar het gevoel bij die individuele ondernemer, die vol ambitie zit, dat is natuurlijk wel, daar hebben we mee te maken.
14: Ja, ook nog de uitdaging dat degenen die tekortkomen, hebben juist die andere ondernemers die wellicht wat over hebben, heel hard nodig. Maar die voelen het probleem nog niet. Hè? Ja. Dus dat maakt het extra uitdagend om toch te kijken, hoe krijg je dan toch tussen die partijen een samenwerking voor elkaar?
13: Ja, nou. Kortom, aan ons om dat in de resterende gedeelte van het programma even met elkaar op te lossen. Om te bedenken van hoe ziet dat systeem van de toekomst er dan uit? Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst de column van Maya van der Steenhoven, directeur Stichting Warmtenetwerk. Nou, ik ben benieuwd waar ze mee komt.
15: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
13: Maya.
16: Oké. Ik kijk al jaren toe hoe snel ons energiesysteem achteruit gaat. Congestie is inmiddels geen technisch detail meer, het is realiteit. Ik zie ondernemers die hun uitbreiding stilzetten. Ik zie woningbouw die even, 10 jaar, niet kan. En ik zie boosheid bij mensen die nu pas voelen wat het betekent als kabels en leidingen niet meer leveren wat we jarenlang vanzelfsprekend vonden. Toegang. En het eerlijke verhaal is, dit zou altijd gebeuren. We zijn gaan geloven in een idee dat niet klopt. Dat je het net eindeloos kunt blijven verzwaren om alles te laten werken zoals gewend waren. Dat is krankzinnig duur, het vreemt de ruimte en het is inefficiënt. Ondertussen zat ik jarenlang in zaaltjes met wetenschappers en innovatoren te praten over een ander soort energiesysteem. Gebiedsgericht, met lokale bronnen, met vraag en aanbod die je op elkaar afstemt, met opslag, met meerdere energiedragers die elkaar aanvullen. Het klonk logisch, maar bleef vaak theorie. Totdat er iets kantelde. Voor mij zat dat rond 2020, toen ik steeds vaker op het podium stond om te waarschuwen voor congestie. Ineens werd ik gebeld door ondernemers. Zij waren het systeem van de toekomst aan het bouwen, op hun bedrijventerrein. Ondernemers begonnen zelf te meten, omdat je zonder inzicht niks kunt sturen. En in plaats van teruglever en of afnamecongestie op dezelfde plek maar te accepteren, wat totaal onlogisch is, gingen ze opwek en verbruik naar elkaar toeschuiven. Een mooi voorbeeld zat vorige keer in de uitzending, namelijk Honderdland, waar ze de netbeheerder vroegen om hun lokale bronnen niet uit te zetten op drukke momenten, maar zelf de koeling harder gingen aanzetten als de zon scheen. Daardoor werden netproblemen daar volstrekt logisch kleiner en toegang tot hun eigen wind en zon werd goud waard. Maar in die gesprekken met die ondernemers zat ook iets anders. Frustratie. Niet over techniek, maar over regels. Over organisaties die vasthielden aan oude systemen en oude processen. Terwijl zij al lieten zien dat het slimmer kan, liepen ze tegen loketten aan die vooral zeiden, zo doen we dat niet. Wat nu ontstaat in energiehubs en in netbewuste nieuwbouw voelt voor mij als een moment waarop toekomsttheorieën van die kleine zaaltjes en praktijk echt samenkomen. Bedrijven maken er een sport van om steeds slimmer met schaarse netruimte om te gaan. pieken afvlakken, processen verschuiven, opslag inzetten, elkaar helpen. En elke keer dat het lukt om verzwaring uit te stellen, is winst. En de mooiste oplossingen zijn vaak het simpelst. Een kantoor met zon op dak en een koelhuis daarnaast dat harder draait als de zon flink schijnt. Het scheelt kabels, investeringen, CO2, ruimte en geld. En dit is niet meer iets voor de toekomst. Dit is de nieuwe logica. Gebiedsgericht organiseren, met meten en sturen, met meerdere energiedragers zoals warmtenetten en elektriciteit, die elkaar aanvullen en met een simpele toets. Wat is logisch?
13: Ja, dat klinkt heel logisch. Dankjewel. Marjan van der Steenhoven.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: The Moves, Mooney Long met Nile Rodgers.
1: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
0: Nou, ik zat er zelf ook nog in. Er zit een hele bos experts in de studio. Paulus Achterberg van Alliander, Marten van der Laan van Entrance, Hans Hogeschool Groningen en Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe. Ja, dat is natuurlijk altijd spannend om met de experts het te hebben over de toekomst. En ze moeten eerst nog eventjes in het probleem blijven hangen, maar we mogen los. Paulus, ik snap dat dit een lastige vraag is, want het is nogal een vraag, maar als jij nou door je oogharen naar de toekomst kijkt en je bedenkt, oké, stel je voor dat het allemaal kan en allemaal mag. Hoe zou dat energie van de toekomst er dan uitzien, zodat we alle vraagstukken die we nu hebben op het gebied van elektrificatie, verduurzaming, nou noem maar op, allemaal oplossen?
2: Allemaal. Nou, en hoeveel minuten heb ik daarvoor?
0: Nou, niet zo lang.
2: Het belangrijkste wat je moet beseffen is dat we dus echt veel meer in elektriciteit gaan gebruiken. Dus het elektriciteitsnet zal moeten uitbreiden.
0: Dus sowieso.
2: Daar ben ik mee bezig. Ja. En dat gaat ook heel veel geld kosten. Maar we moeten daar. Dus dat is een soort basis. Maar vervolgens. Wat ik net zei over, we redeneren nog heel erg vanuit centrales en dan vervangen we de oude centrale door dan een zonneveld. Maar het zon kan je overal neerleggen, vooral ook op het dak. En ik zie nog heel veel daken zonder zon. Maar die zon komt dus allemaal tegelijk. En dus zon en eventueel aangevuld met wind, krijg je dus een soort flow van de energie. Maar de essentie is, hoe hou je dat dan? Hoe krijg je dat op het goede moment? En waar doe je dat? En wat zijn de manieren om dat op het goede moment te krijgen? Nou, het eerste is, gebruik als het er is. En wat je dus ziet, is dat je nu veel negatieve prijzen hebt. Dus je krijgt geld als je energie gebruikt op de momenten dat er heel veel zon of wind is. Van de week alweer. Dus het is niet alleen op de top zomerdagen, maar al deze week was er weer gewoon negatieve prijs. En dus je gebruik aanpassen is de allergoedkoopste vorm. En dat kan op allerlei manieren. Dus dat kan door daadwerkelijk te gaan laden op het moment dat de zon schijnt. Want dat is natuurlijk een grote verbruiker. Maar daar zit er ook in van, nou, als je iets met warmte hebt, dan kan je je moment van wanneer verwarm je. Het is een soort schakelaar. Wanneer gaat hij nou wat harder? Wanneer gaat hij nou wat zachter? Ja. Kost niks.
0: Dat is eigenlijk ook voorbeeld van de koelhuizen. Waar Henk het over had.
2: Zeg maar, dat is eigenlijk wat je al hebt. Beter inzetten om dat goedkoop te krijgen. En dat is dus, even los van de netten, is dat gewoon al een hele, een goede business case. Meestal betekent dat wel dat je iets van een energiemanagement systeem moet gaan doen. Om te kijken van wat gaat er gebeuren in de komende uren. En wanneer zet ik die kachel naar harder, zachter, de koeling harder of zachter. Dus zeg maar, als je vandaaruit redeneert, doe je dus zoveel mogelijk lokale opwek, zoveel mogelijk buffering. Nou, de eerstvolgende in het lijstje naast dat je gebruik aanpassen is warmteopslag. Warmte is het allerduurst. Zeker als het koud is. Dat weten we nu. Ja, dit zijn de momenten dat het koud is. Maar waar komt die warmte vandaan? Als dat in de toekomst allemaal uit het elektriciteitssysteem komt, zit je dus met z'n allen op de koudste momenten de duurste stroom te gebruiken. Dus warmteopslag in allerlei vormen gaat nu heel snel in de techniekontwikkeling. Daar zit, en dat kan via e-boilers, maar dat kan ook via grootschalige warmteopslag. Daar zit gewoon heel veel potentie. En dan achteraan in het lijstje staan batterijen. En batterijen, we kennen de lithiumbatterij, maar er komen allemaal varianten van. En naarmate je dat beter lokaal, dus dat kan eigenlijk niet op afstand. Je kan niet 100 kilometer verderop dit soort dingen gaan doen. Dat doe je dus lokaal. Ja. En op het moment dat je beseft dat je lokaal opwekt

0: lokaal dat naar het goede moment brengt. Dan zie je in één keer ook dat je helemaal niet hoeft te wachten op dat net. En dat is niet alleen iets vanwege de netcongestie nu. Het is gewoon omdat je diezelfde techniek kan je natuurlijk 100 kilometer verderop zetten. Maar er zit geen enkel schaalvoordeel of prijsvoordeel in om dat te doen. Ten opzichte van dat gewoon lokaal neerzetten. Want een zonnepaneel is een zonnepaneel. En het is natuurlijk per wind op zee met die hele grote molens. En waar het heel hard waait. Een prima oplossing om daar ook heel veel opwek te doen. Maar laten we wel wezen, dat is alleen voor de grote industrie. Vooral voor de grote industrie moet ik zeggen. En voor de export. Dus dat gaat niet over de bedrijven waar we het...
1: Ja, serieus. Oh, zelfs.
0: Dus zeg maar... Dus dat gaat helemaal niet over de bedrijven waar we het hier over hebben. En je kan wel wachten tot die windparken op zee zijn. Maar je kan ook gewoon nu aan de slag met dit model. Okay. En dus dat eigenlijk, kijk nou naar die techniek. Daar heb je geen hele grote installaties voor nodig zoals vroeger. Het kan overal, doe het overal. En hoe dichterbij, hoe beter je ook je verbruik kan hebben. Je zou ook niet willen dat ergens in een controlcenter ver weg... in China of in de VS, jouw kachel harder en zachter gezet wordt. Dat wil je dichtbij, daar wil je grip op hebben. Dus lokaal is het antwoord.
1: Lokaal is het antwoord. Dat is mooi, want dat betekent ook dat we meer controle hebben. Want lokaal kunnen we samen met elkaar organiseren, fixen. Jij zei, aan het einde komt de batterij.
0: Dat is de duurste van het lijstje wat ik net zei.
1: Wat grappig, want als je ziet wat er nu gebeurt... En wat er ook kwam.
0: Oh, en dan helemaal achteraan is die thuisbatterij. Dat is per far de allerduurste.
1: Oké, ja. Ja, terwijl daar nu enorm veel marketing op zit. Hè. Dat is al wel weer grappig om te zien. Ja.
2: Je kunt er natuurlijk anders naar kijken. En ook zeggen van ja, de batterij is in die zin wel weer makkelijk. Het kost geld. Maar hij doet qua vraagsturing doet hij precies wat je wil. Hè? Want dat is de keerzijde. Als je dat vraag en aanbod dicht bij elkaar probeert te brengen met je gedrag, hè, aan verwarming en dat soort dingen. Dan moet je een stukje weerstand over hebben. Want als je mensen zegt van nou ga maar je huis verwarmen als de zon schijnt zomers. Dat gaat niet gebeuren. Hè? Dag, nacht kun je nog wel wat doen. En daarom is de batterij toch wel een optie, omdat het eigenlijk een makkelijk ding is. En zeker, hij is tegelijkertijd heel duur. Dus het is wel een dilemma. Nee, wat je dan,
0: ik zei niet dat je geen batterijen moet doen. Ik zei dat je eerst moet kijken wanneer ga je laden. Ja. Of wanneer wat kan ik aansturen met spullen die ik al heb.
2: Ja.
0: Dat is gewoon veel goedkoper. Ja. Dat betekent dus dat je dat stuursysteem moet inrichten. Want je gaat niet de hele dag kijken van hoe duur is de prijs. Moet ik nou de kachel harder of zachter zetten? Dus dat doe je geautomatiseerd.
1: Ja.
0: En dan... zitten die batterijen daar wel in? Maar als je begint met nadenken over batterijen, en je begint te rekenen, zeg, nou, dat is allemaal wel duur. Maar als je dat als laatste pakt, en zeker als je bijvoorbeeld een laadplein, ja, doe die met batterijen. En dan pak je een piek en dan kijk je vervolgens ook nog, hoe kan je die batterij goed inzetten om, zeg maar, wat van die stroom waar je geld voor krijgt te gebruiken.
1: En nou, Paulus, stel je voor, ik heb een MKB-bedrijf en ik produceer in de twee of drie shifts. Hè, dus ik begin vroeg en ik eindig laat. 'S nachts doen we nog niks, want dat is ook voor de mensen niet zo handig. Maar ik produceer ook als het donker is. Moet ik dan mijn hele productieproces gaan aanpassen? Want daar word ik niet zo vrolijk van dan.
0: Nou, die lampjes die doen niet zo... zeker als je... je gaat dus... als je op ledlampen zit en zo.
1: Ja, de lampjes, die machines van mij. Mijn machines.
0: Nee, dus je kan het hebben over de productiemachines. Maar wat we zien bij zeg maar, want je hebt het hier eigenlijk over kleine fabrieken.
1: Ja.
0: Dat bijna altijd over warmte gaat.
1: Ja, ja. Ik zit ook aan bakkerijen bijvoorbeeld te denken. Ja,
0: ja, dus zeg maar, daar zijn ook hele andere oplossingen. Neem nou zo eentje die vanmorgen nog in de Volkskrant stond. Over dat er spiegels worden neergezet. Waarmee de zon wordt afgevangen. Hoge temperaturen tot 450 graden. En dat via een goed systeem. Nou, daar kan je best wel wat mee in de voedselindustrie.
1: Okay.
0: En dus je moet niet alleen maar kijken naar wat komt uit stopcontact. Je moet kijken naar wat zijn de nieuwe technologieën die daarop beschikbaar zijn. Dit kan je gewoon bestellen.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel een uitdaging. Hè? Dus voor ons allemaal, maar zeker als je vanuit een organisatie of een bedrijf denkt. Wordt energie ineens een specialiteit die je nodig hebt. Daar moet je ineens over gaan nadenken. Terwijl je dat vroeger eigenlijk niet of nauwelijks had.
0: Ja, nou, en dan is de eerste neiging, dat zie ik bij heel veel mensen, dat ze het allemaal zelf gaan zitten uitrekenen. En dan denk ik van, dat is een soort van, ik weet niet waarom, maar zodra iets dan technisch wordt, dan duiken ze er allemaal in. Dan gaan, weet ik veel, vergelijkingen maken. Maar er zijn gewoon organisaties die daarin
1: die er verstand van hebben.
0: Dus, ja. Dus, en die hebben ook alle, dus in termen van advies, maar het voorbeeld van die schotels, ja, dat is een serviceconcept die waar je warmte per joule bestaat. Dus dat is helemaal niet dat je zelf moet gaan sleutelen. Je moet gewoon kijken wat er is op de markt. En daar kan je ook eventueel ook weer adviseurs bij halen. Maar kijk alsjeblieft naar je mogelijkheden. En dan zeg ik in eerste instantie, kijk waar je eigen flexibiliteit in je systeem al zit. Want dat verdient zich per direct terug.
1: Ja, ja. En jouw boodschap is heel duidelijk. De truc is om zoveel mogelijk lokaal te doen. Want als je het lokaal doet, als je lokaal opwekt, verzamelt, bewaart en weer gebruikt, dan hou je en controle en het is de goedkoopste optie. En we hoeven het net niet 6 keer zo zwaar te maken.
0: En nou zie je waarom dat hart niet een goede metafoor is. Dus in je vingers moet je een hart hebben. Ja, dan haakt iedereen af. Nee, dus even, je kan daar op een hele andere manier naar kijken. Dus begin met het redeneren van wat kan ik lokaal doen. En dan pak je de regionale. En dan pak je het nationaal. En dan pak je het internationaal. En dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor de grote industrieclusters. En dat geldt ook voor de nieuwbouwwijk.
1: Het is een beetje de ontwikkeling van de datacommunicatie. Vroeger hadden we alles centraal. En dan met lijntjes ernaartoe. En met het internet is alles veel meer.
0: Weet je wat nou zo aardig is van internet? Daar heb je nooit netcongestie op een of andere manier. En hij kan ook niet uit. Nou, als dat nou eens gedachte is van, wat voor een energiesysteem hebben we in de toekomst? Nou, een internetachtig energiesysteem. Ja. Wat is je, als je extra wil, dan zet je het gewoon neer. En als je bij wijze van spreken een bom wil gooien omdat het uitgaat, waar moet je dan die bom aan in godsnaam gooien? Dus dat.
1: Ja. Martin, als je dit hoort, denk je dan, fantastisch, zo zit ik er ook in. Of zeg je, nou, kijk er toch iets anders naar?
2: Nou, ik denk in de basis is dat het goede verhaal. Hè? Dat wat je lokaal produceert en lokaal gebruikt, dat hoef je niet heen en weer te slepen. Hè? Dus dat scheelt transport en is efficiënter. Die gelijktijdigheid die Pallas noemt is ook van belang. Hè? Want als je op dat moment als de zon schijnt verbruikt, dan heb je ook winst. Dus dat moet je sowieso proberen te doen. Maar dat is misschien iets makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je lokaal produceert, dan heb je dus lokaal zon en wind nodig en allerlei technieken om dat te doen. En dat heeft heel veel ruimtebeslag. Dus de Nederlandse RES-regio's gaat over energieopwek op land. Dat telt op dit moment op tot, ik geloof, iets van 35 terawattuur. Wij gebruiken op dit moment in Nederland rond de 600. Ja, dus dat is 6% wat je dan op het land zou kunnen opwekken. Natuurlijk kan er nog wel een tandje bij, hè, maar dan zie je dat die weerstand groeit. En vandaar eigenlijk dat iedereen zegt van nou doe maar op de Noordzee. Daar zou een derde van de hoeveelheid energie die je nodig hebt, zou daar in potentie kunnen worden opgewekt. Maar dan heb je dus weer dat je dan transport. Dus transport en opslag zijn eigenlijk uitwisselbaar. En dan moet je keuze maken. En afhankelijk van waar je bent en wat de mogelijkheden zijn, moet je dat slimmer doen. Ja. Dus in die zin, in de basis is het het goede verhaal. Je streeft daarnaar met de mogelijkheden die je hebt en ook met je lokale opwek. Ja. Om een voorbeeld te noemen, ik was in een hubsessie en er wilde een datacentrum, die wilde op zonne-energie zijn bedrijf runnen. Ik zeg, nou, hoe doe je dat dan 's winters? Ja, dus de dag-nacht kun je met een batterij in principe nog wel opvangen, maar als je de hele winter stil ligt omdat er amper zon is, ja, dat gaat voor een datacenter niet op. Ja. Nou, dan is wind een stuk beter. Hè? Dat gaat veel meer mee in het winterseizoen en heeft minder last van het zomer-winterritme. Maar ook dat, je hebt periodes dat het ook niet waait en dan moet je wat.
1: Ja, en dat blijft dan toch de uitdaging. En waar ik ook gelijk aan moet denken, hè, want als we gaan rekenen voor heel Nederland, ik zat ook gelijk te denken, ja, maar als we de Yara's en de, ik wou zeggen hoogovens, dan laat ik gelijk zien hoe oud ik ben, Tata Steel, als we die er aftrekken, want ja, die zit op één plek en die gebruiken heel veel, dat kan me heel goed voorstellen, ja, dan moet een lijn naartoe vanuit de Noordzee, vanuit zo'n park, hebben we dan nog steeds een probleem?
2: Nou ja, dan
1: dat zijn best wel veel grote verbruikers.
2: Dat zijn veel grote gebruikers. Aan de andere kant, Hoogelven zit ook in de buurt waar Opwek is. Hè? Dus die zit dicht bij een windpark. Hè? Dus voor congestie is dat nou niet meteen het probleem.
1: Nee.
2: Maar natuurlijk voor je energiebalans en je opgave voor de verduurzaming zou dat helpen. Maar aan de andere kant, hè, dan jaag je Hoogovens weg. Of sorry, Tata weg. En we willen ook strategische autonomie en dus ook staalproductie. En ook daar moet je afwegingen maken. Dus naarmate je er langer naar kijkt, is het wel een complex probleem waar je echt hele goede keuzes in moet maken.
1: Ja, de vraag is of we nog steeds kunstmestfabrieken nodig hebben in Nederland. Maar dat geheel terzijde, ik zal mijn eigen mening er niet al te veel in duwen. Paulus, hoe doen we dat in de gebieden waar we heel veel hebben staan? Oftewel de steden en toch ook heel veel nodig hebben. Kan het daar? Kan je daar met zon en wind, kan je het daar toch oplossen? Volgens mij heeft de...
0: Nou ja, dus het gaat eigenlijk in eerste instantie omdat je niet in absolute termen moet denken, maar in communicerende systemen. En wat kan ik zelf doen? Dus als ik kijk naar die steden, er ligt nog steeds geen zon op dat dak. En dus in die zin, dat kan niet alles. Nee, zeg maar, dat kan wel meer dan nu. Het tweede is die opwek. Kijken we allemaal naar. Maar wat ik zeg is, die buffering is de essentie. Want die opwek die komt wel. Die kan je dus op allerlei plekken doen. Daar waar het handigst is. Doe maar gewoon. Maar dat kan alleen als je goede buffering hebt. En dat is dus nog eens een keer dat verbruikmoment aanpassen. Warmteopslag en tot slot batterijen. En die buffering wordt de essentie van het systeem. En als je nou iets kan doen in die steden, is het wel op die manier er ook naar kijken. Het moment aanpassen. Die warmteopslag, dat kan heel goed in steden.
1: Ja, en waarom is dat zo?
0: Nou ja, het is zeg maar gebouwen alleen al bieden mogelijkheden voor. Maar je kan ook gewoon bij het ontwerpen van, nou, bij industrieterreinen, bij nieuwbouw, je kan gewoon warmteopslag goed mee pakken.
1: Ja.
0: En daarmee, dus zeg maar, de dure, die moet ook gewoon kijken wanneer is het de duurste. Nou, dat is voor warmte. Dus zeg maar, dus ga op die manier er ook naar kijken. En wat heb ik daarin te bieden? En dan pak je ook de goedkope stroom. En daarmee hou je het betaalbaar. Wat we nu doen, dus juist omdat veel te weinig ingezet wordt op dat, wat ik dan maar even buffering noem. Is dat de zonnepanelen uitgezet worden als de zon schijnt. En de windmolens als het waait. En in plaats van dat dan alle alarmbellen afgaan, wordt er gezegd, nou, dan moeten we maar een gascentrale erbij zetten op kosten van iedereen.
1: Ja.
0: Dus zeg maar, die redenering klopt gewoon helemaal niet.
1: Ja, of ondernemers zetten gewoon een dieselaggregaat aan. Hè?
0: Nou ja, dus dat is dat doe je eigenlijk als je een paar uur per jaar in een soort
1: zwart gat zit.
0: Ja. En een paar uur per jaar kan je best met een dieselgenerator doen. Maar als structurele oplossing klinkt het niet erg handig. Het is ook veel te duur daarvoor. Maar het idee dat je dus lokaal kan kijken is prima. En dan zeggen we, nou, dan zijn er al wat betere alternatieven dan een dieselgenerator.
1: Ja. Henk, klinkt als goed nieuws voor ondernemers. Lokaal, ze zelf oplossen met je buurman. Want dat zijn ze gewend.
3: Ja, dat is op zich ook goed nieuws. Er zijn echter nog wel heel veel drempels. Het begint natuurlijk wij als overheden zelf. Het hangt even van het gebied af. Mag daar wel of niet windmolens staan? Dat kan natuurlijk vanuit de politiek gedreven zijn. Maar je hebt ook heel vaak, mensen zoeken wel allerlei oplossingen. Maar dan not in my backyard. Zoals het dan zo mooi heet. Dus het begint eigenlijk, ik ben een Zeeuw, dus misschien ligt het daar aan. Maar ik denk altijd in een soort van deltaplannen. Ik denk die energiesituatie op dit moment, die is zo acuut en ook zo belangrijk, hè, voor ons welzijn gewoon. Eigenlijk zouden we nou eens een keer alle neuzen op dezelfde kant op moeten wijzen. Er zou een visie moeten zijn. Hoe gaan we nou dat oude systeem of dat bestaande systeem en die nieuwe systemen samenbrengen? En vanuit die visie gewoon de noodzakelijke maatregelen nemen. Ongeacht van welke politieke kleur of partij je bent. De energiekleur is blauw. We moeten allemaal blauw zijn, want we hebben allemaal die stroom heel hard nodig. En op die manier gaan we het niet redden. Dus ja, we weten wat we moeten doen. Maar we werpen tegelijkertijd ook nog heel veel drempels op. En een van de taken die ik dan namens de provincie Drenthe bijvoorbeeld heb, is met bijvoorbeeld ondernemers zelf in gesprek gaan. Wat zijn die drempels? Hoe kunnen we jullie helpen? Hoe moeten we lokale wetgeving aanpassen? Moeten we misschien maar naar de autoriteit consument en markt om wat experimenteerruimte aanvragen? En we zijn nu zelfs voor die hele energietransitie met drie provincies gaan samenwerken. Groningen, Friesland, Drenthe. om dan zelf maar zo'n stip op de horizon te gaan zetten. En met allerlei, we noemen dat proeftuinprojecten. Zelf proefondervindelijk te ervaren wat er voor nodig is. En eens kijken of we een soort van blauwdruk kunnen opleveren. We hebben niet veel industrie in Noord-Nederland. Heel veel MKB. Dus echt zwaar gefinancierde ontwikkelingen en initiatieven vanuit het bedrijfsleven zijn er niet. Dus moeten we daar het bedrijfsleven ook bij gaan helpen. En dat zien wij als een hele belangrijke taak. Om voor onze ondernemers goed te zorgen.
1: Ja. Martin, want dat is natuurlijk wel de spannende vraag. Hè? Als we deze kant op gaan, of het een tikje links of een tikje rechts is, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ja, voor mij heb je hierbij heel veel te maken gewoon domweg met natuurkunde. Namelijk dat als je het lokaal opwerkt en je gebruikt het lokaal, dan ben je domweg het goedkoopste uit. Ja. Dus ja. Daar moet je gebruik van maken. Moeten we van waar we nu zijn, en waar we ondertussen al heen bewogen zijn natuurlijk, want er is al van alles nog wat gebeurd, moeten we naar die stip op de horizon, die nieuwe situatie toe gaan bewegen, organiseren, aanrommelen, briljante dingen doen, falen op ze. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Is dat één grote chaotische massa en we komen er wel? Of hebben we daar juist mega veel regie nodig? Hoe ziet zo'n transitie eruit, denk je?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. En ik geloof dat ik ook niet een panklare antwoord heb.
1: Wat jammer.
2: Ja, sorry. Ja. Kijk, transitieprocessen zijn inherent moeilijk van tevoren precies te voorspellen hoe ze gaan. Wat ik wel zeggen, dat is een beetje een lullige opmerking misschien, maar de congestie helpt je. Hè? De noodzaak is nu hoog. En ja. Toen wij 15 jaar geleden met congestie bezig waren met innovatieprojecten, toen had iedereen zoiets van waarom doe je dit? En nu snapt iedereen wel dat er een groot probleem is. Dus het staat onder aandacht. Dus op het moment dat je met elkaar een alternatief kunt verzinnen en dat werkt goed, dan wordt het opgepakt. Ja, dus de energiehubs die nu draaien in Nederland, daar wordt goed naar gekeken. En ik denk dat je heel veel van dit soort experimenten moet doen. En dat gaan we ook doen in de drie noordelijke provincies, hè, samen met Henk. Om heel veel te experimenteren. En daar waar het goed gaat, de succesfactoren zorgen dat je die snel verder opschaalt. Dus ik denk dat dat sowieso gaat gebeuren. Beleid en regie is natuurlijk ook wel van belang. Want stel dat de overheid, noem eens wat, het kernenergie verder heel erg gaat opschalen.
1: Ja, dat
2: heb
1: is
2: weer
1: ook
2: een andere discussie.
1: Ja, dat
2: of dat de waterstof-economie er komt. Hè, dat,
1: ja.
2: Dus je moet ook wel in de gaten houden wat er zeg maar op Europese schaal, mondiale schaal gebeurt. En binnen die context moet je denk ik dat wat je probeert na te streven voor elkaar krijgen.
1: Ja, en dan heb je nog de bizarre technologische ontwikkelingen. Ik zag laatst, ik weet helemaal niet of het klopt of waar is, alleen ik werd er wel blij van. Ik zag laatst een filmpje voorbij komen van Donut Labs, een bedrijfje in Finland. Die zeggen dat ze de ultieme batterij hebben uitgevonden die alle problemen met batterijen oplossen. Nou, niemand gelooft het eigenlijk. Ja. Maar stel je voor dat het wel waar is. Ja, en dat kan zomaar een keer gebeuren. Ja, dan verandert alles weer ineens.
2: Nee, maar
1: dat
2: goed,
1: lijkt me het complexe hieraan.
2: Ja. Maar goed, daar wordt het dan alleen maar beter van. Hè? Dus je bent je systeem in elkaar aan het puzzelen. En als je dan zo'n fantastisch Lego steentje hebt die overal op past, is dat natuurlijk meteen een succes.
1: Ja.
2: En dus als je goedkope, schone batterijen hebt die het ook nog goed doen, ja, dan is dat natuurlijk het summum.
1: Ja.
2: En zo is er in het verleden naar waterstof gekeken en daarvan is er nu ook een stukje realiteitszin. De grote industrie heeft grondstoffen nodig en dus gaat er ook echt wel waterstof geproduceerd worden. Maar dat breng je niet naar de industrieterreinen, denk ik.
1: Nee.
0: Ja? Nou, hebben we nou een deltacommissaris nodig en heel veel experimenteren? En ik zeg op allebei keihard nee.
1: Ah. Kijk, dat is altijd goed.
0: Precies verkeerd. En om twee redenen. Dus de eerste is, als je een deltacommissaris, dan lijkt dat alsof je het allemaal van bovenaf gaat doen. Kom je weer aan je open hart operatie? Ik zeg, nou, dat is gewoon, terwijl iedereen het moet kunnen doen. Dus, en dan, waarom niet experimenteren? Omdat experimenteren uitstellen is van het echt oplossen. En dus experimenteren betekent, ze doen een hoop subsidie bij en dan kunnen ze weer even verder. Maar vanuit een ondernemer bekeken, moet je vandaag aan de slag kunnen. Je moet weten waar je aan toe bent voor de langere termijn. Dus, en daar heb je duidelijkheid in contracten en regelgeving voor nodig. En die duidelijkheid is er dus niet. Dus terwijl ik net een mooi verhaal vertel, als je me dan vervolgens vraagt, kan dat nou allemaal? Nee, we worden echt op allerlei manieren tegengewerkt. Want iedereen kijkt naar deltacommissaris en een hart. Maar ze, ja, dus die aandacht voor dat top-down is er wel. Er gaan een paar echt 100, 200 miljard naartoe. Maar die aandacht voor, zeg maar, dat lokaal. Natuurlijk is er een Kamerbrief geweest en er is enkele miljoenen vrijgemaakt. Dus 30 miljoen hier, 200 miljard daar. Dat is de verhouding. Dus als we het hebben over top-down. Nou,
1: is er heel veel geld, zeg jij?
0: 200, 240 miljard, net hoe je telt. Bottom-up, 30 miljoen. En geen regelgeving. En daar wordt wel aan gewerkt. Maar ik zeg maar, die kern zit hem erin. Dat je moet weten van, als ik investeer, waar ben ik aan toe?
1: Ja.
0: Nou, dan komen er natuurlijk allemaal magische oplossingen in de toekomst. En magische oplossingen in de toekomst, daar kan je niet op ondernemen. Dus je kan alleen maar met het hier en nu rekenen. En wat je vandaag kan doen aan business case, doe je vandaag. En als er over 3 jaar een fantastische oplossing is, doe je dat.
1: Ja.
0: Maar nu doe je gewoon nu. En dan als je op die manier redeneert, van hey, ligt daar nou gewoon een open gepleide vrije weg waar je zo overheen kan? Of is het een bochtige route met heel veel valkuilen in de weg? Nou, ik zou zeggen, we zitten nog steeds in de bochtige route met veel valkuilen. En experimenteren lijkt een oplossing, maar dat is precies niet.
1: Ja, en wat ik wel mooi vind, wat jij zegt, waar ik ondertussen aan zit te denken, Pallas, is dat als je zegt, we gaan naar zo'n systeem waarbij we zoveel mogelijk lokaal proberen te organiseren en lokaal opwekken en lokaal van elkaar gebruiken en opslagen en bufferen en noem maar op, dan hoort daar ook een bepaalde manier van organiseren, regelen, structureren bij. En dat is, en we zijn het eigenlijk allebei niet aan het doen.
0: Ja, het is eigenlijk wat ik zeg van nou, als ondernemer heb je gewoon moet je een type contract hebben waar je weet waar je toe bent. Zo simpel is het. En ze van wat voor een contract zou dat dan zijn? En hoe duidelijk is die? Nou, totaal niet. En dan, hoe moet je het dan doen met de subsidie? Ja, dit jaar wel. Volgend jaar weten we nog even niet.
1: En mag ik nou wel energie aan mijn buurman leveren of niet?
0: Ja, dus ja. Maar hoe ga je dat regelen?
1: Ja.
0: En dus net hadden we jouw eigen voorbeeld. Gaf je van, nou, hier hebben we te veel stroom. Net congestie voor te veel stroom. Wordt de boel afgeschakeld. Hier hebben we te weinig stroom. Net congestie voor te weinig stroom. Wachtlijst. Dus even, als je die twee aan elkaar verbindt, dan ben je er. Nou, hoe makkelijk is dat? Nou, enorm ingewikkeld.
1: Ja.
0: En dan vervolgens, wie heeft nou, dus als je als bedrijf dat allemaal zelf moet gaan doen, zei je al, net wordt hartstikke ingewikkeld. Dus dan komen daar energiehubs naar boven, die een deel van die complexiteit kunnen oplossen. Door dat samen te doen, kan je een professional inhuren die dat allemaal voor je regelt. En daar hoort de contractstructuur bij. En ze van, nou, noem nou eens een energiehub met een heldere contractstructuur. Nou, niet, nog niet. En binnenkort hoop ik wel, maar daar moet de focus zitten. Dat we dat snel voor elkaar krijgen. Zodat je gewoon goede contracten kan afsluiten.
1: Ja, en de uitdaging is volgens mij, jij werkt zelf gedeeltelijk voor een netbeheerder. Je doet ook nog andere leuke dingen. Dat ook bij die netbeheerder, bij jullie werken iets van 10.000 mensen. Die zijn altijd gewend om alles goed te doen, zodat het altijd doet. Volgens mij was dat jullie slogan zelfs, of jullie visie op de toekomst waar je aan werkte, zeg ik even. Want ondertussen is dat natuurlijk aan het veranderen. Ondertussen moeten organisaties zoals Alliander, maar ook Tenet en de ministeries en de regelgeving en de ACM, en die moeten allemaal snappen dat ze een rol hebben in het anders gaan doen dan dat ze deden. En dat heeft ook weer tijd nodig. En die tijd hebben we niet.
0: Nou ja, dus zeg maar, het energiebeleid is gebaseerd op jouw hartsysteem. Dus zoveel mogelijk aanbod. Daar is alles op ingericht. En dan heb je de netcongestie van tijdelijk probleem, want we moeten nog even kabels aanleggen, maar dan vlakken we de piek af. Dus daar wordt op gestuurd. Maar waar niet op wordt gestuurd, is dat lokaal bij elkaar brengen. En dus daar zitten de stappen die nu gezet moeten worden.
1: Ja. Ja, en dus iedereen die daarin mee moet gaan bewegen, die denkt toch dat het dan handig is dat mensen snappen, ik zeg maar even mensen, want dat zijn er een heleboel, dat er dus dingen weggehaald moet worden, zodat die weg die jij noemde, hè, die slingerende weg met al die vuilkuilen, dat het een beetje een bredere weg moet worden, waar je met je elektrische auto of je trein een beetje gas kan geven, toch?
0: Ja, en voor bedrijven die dat allemaal op hun eigen terrein doen, beginnen nu wel redelijk uitgekristalliseerd te raken. Maar als je dat niet allemaal zelf kan doen en je hebt openbare ruimte nodig waar je installaties neerzet, nou, dan moeten bedrijven samenwerken, gemeente moet meewerken. Maar daar horen ook gewoon duidelijke regulatorische voorwaarden, daar horen tarieven bij, daar horen contracten bij.
1: Nou, ik heb zo het gevoel dat we daar dan nog eens een keer een aflevering over moeten maken. Want ik voel dat we dat ook nog op te lossen hebben. Maar dat gaan we in deze aflevering niet meer doen. We gaan wel naar de final thoughts van Maya van der Steenhoven.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.
1: Nou Maya, ik ben heel benieuwd. Wat heb je allemaal gehoord?
5: Ja, heel veel. En ik heb met heel veel plezier zitten luisteren. Ik hoop de luisteraar ook. En het is to the point en goed allemaal, dat het ook moeilijk is om daar nog wat aan toe te voegen. Maar wat ik echt heel goed uitgelegd vind, is dat opslag en transport uitwisselbaar zijn. Dus in plaats van wachten op transport, kan je ook met opslag en buffering aan de slag. En wat ik daaraan kan toevoegen, want dat werd natuurlijk ook gezegd, wind op zee is niet voor de eindgebruiker in het land. Dat is met name voor de grote industrie en voor het buitenland. Dat kost ongeveer 100 miljard om aan te leggen. In de transport daarvan. En als je kijkt naar de transport zoals we die nu aan het versnellen en aan het uitbreiden zijn, dan lopen we in elektriciteit lopen we per jaar 30% achter op de planning. Qua warmte is dat nog warmtenetten, waarvan 1/3 van de huishoudens moet op een warmtenet. Wil je überhaupt het elektriciteitsnet wat nu gepland is goed hebben? En dat loopt 70% achter. Dus we hebben een maakbaarheidsgat in de planning van transportnetten van 50% per jaar. Dus dat is cumulatief ieder jaar. Ja, dat betekent dat we gewoon nog heel lang in dit verhaal zitten, zeg maar. Die open hart operatie, die gaat niet lukken. En ondertussen heb je wel die andere oplossingen, namelijk dat decentraal. Ja, en dat zei Pallas net heel goed. Daar gaat maar 30 miljoen heen. In relatie tot die 240 miljard wat naar die open hart operatie gaat. En de passende wetgeving wordt stelselmatig vertraagd. Is elke keer dat kan wel even wachten, dat hoeft niet nu. Dus ja, we zullen echt naar een shift moeten. En dat hoorde ik hier ook. Waar we echt naar die ondernemer gaan luisteren. En die ondernemer eigenlijk de volle ruimte gaan geven om het op te lossen zoals hij doet. Want ja, wat ik eigenlijk ook wel een hele interessante vind, wat je nu ziet, is dat men eigenlijk op allerlei plekken een soort van de netbeheerder voorbij gaat. Dus je krijgt een soort KPN-achtige situatie, waarin ja, de netbeheerder is nu zeg maar de enige monopolist, de staatsmonopolist, maar die kan eigenlijk niet meer bijbenen wat de maatschappij vraagt. En die zegt als maar, ja, wacht even, geef me nog een paar jaar, ik kom er wel aan. Ja, en dat gaat gewoon niet werken. Dus dan gaat de maatschappij gaat dan toch eigen dingen oplossen en met grijze situaties komen. Maar ja, als het erg genoeg wordt, worden die grijze situaties wit. En hebben we straks 3 postbodes door de straat lopen, maar dan op netbeheerniveau.
1: Ja. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik voel aan alle kanten aankomen dat met dit verhaal is eigenlijk het beginpunt van het volgende verhaal. En het volgende verhaal is dan, ja, hoe gaan we nou ruimte maken zodat die hele lokale ontwikkeling nou zich kan ontplooien? Want de wil, de urgentie, alles is er wel. Alleen de ruimte nog niet. En dat hoor je in de volgende aflevering van de Company Challenge. Bijzonder veel dank aan alle gasten met dit nogal ingewikkelde vraagstuk om dit even in zo weinig tijd te bespreken. Ik hoop dat het voor jou als luisteraar verhelderend was. Je hoorde Pallas Achterberg van Alliander, Marten van der Laan van Entrance, Hans Hogeschool Groningen, Henk Slabbekorn van de provincie Drenthe. En als laatste Maya van der Steenhoven van Stichting Warmte Netwerk. Dus dank aan mijn gasten. En dank aan jou natuurlijk voor het luisteren naar deze aflevering. Op naar de volgende.
4: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In de peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Goedemorgen, we hoorden de term impact dagelijks. Maar wanneer en wordt er meer dan een label? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar voor sectoren die traditioneel een ecologische voetafdruk hebben, is de transitie geen keuze meer, maar een voorwaarde om te overleven. Drukwerkdeal laat zien dat ook in de grafische industrie het voortouw kan nemen door scherpe keuzes te maken in productontwikkeling en de klant mee te nemen in een nieuw verhaal. En zo bewijzen zij dus ook dat duurzaamheid en business hand in hand gaan. Dat hebben ze bewezen. Aan de hand van een rapport gaan we het straks over hebben. Maar hoe zie je dan die weg naar positieve impact? Daar gaan we over praten. Met Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. Welkom bij Let's Talk Business.
13: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Ellen, Lotte, van harte welkom. Goedemorgen. Ellen, ik begin even met jou, want ja. Jij hebt me net verteld dat jij als van de twee het langste aanwezig bent bij Drukwerkdeal.
14: Klopt.
5: Met jou gaan we ook wel het een en ander horen over de geschiedenis van dit bedrijf. Want ja, een landelijk bekend bedrijf zou je wel kunnen zeggen, toch?
14: Ja, ja, nou zeker wel. Ja.
5: Hoe is dat ooit gekomen zo?
14: Drukwerkdeal bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Destijds eigenlijk gestart als disruptor in de drukkerijwereld. Een stapeltje visitekaartjes was al snel €100. En de founder destijds dacht, nou dat moet goedkoper kunnen, efficiënter kunnen. En eigenlijk was dat de gedachte van waaruit Drukwerkdeal destijds is ontstaan. Folders, flyers, visitekaartjes. Doorgegroeid en inmiddels bijna alles wat je kunt bedenken waar je iets op kunt afdrukken, kun je bij ons bestellen.
5: Wat eigenlijk wel uniek is, want dat is natuurlijk, gaan we straks ook wel over hebben, dat heel veel drukwerk werd in één keer in een bepaalde periode in Oost-Europa in drukkerijen gedrukt. Jullie zijn eigenlijk uniek daarin, jullie zijn in Nederland gebleven.
14: Ja, ja, klopt. We begonnen met onze eigen drukkerij. Hebben een tijdje ook niet gehad. En ik denk een jaar of, wat zal het zijn? Uit mijn hoofd, 8 jaar of zoiets. Zijn we weer met een eigen drukkerij gestart. En inmiddels hebben we 3 eigen productielocaties.
5: Maar jullie hebben hem weer teruggehaald naar Nederland, is dat het verhaal?
14: Ja. Eerder hebben we ook een model gehad waarbij we met partners samenwerken. Dat doen we nog steeds trouwens. We maken niet alles zelf. Het grootste deel van wat we verkopen maken we wel echt zelf.
5: Waar heeft dat mee te maken? Heeft dat mee te maken dat de technieken zijn geïnnoveerd en dat je daardoor beter en makkelijker gewoon ter plekke kan drukken?
14: Ook dat je het allemaal in eigen hand hebt. Hè? En dat heeft heel veel voordelen. Ja.
5: Jouw rol is, zoals ik hier lees, Chief Product and Sustainability Officer.
14: Ja. Ja, een hele mond vol is dat.
5: Als we moeten opsplitsen, dan denk ik dat Chief Product wellicht eerder was dan Sustainability.
14: Dat klopt helemaal. Ik zit nu bijna 5 jaar bij Drukwerk Tiel. Begonnen als Chief Product Officer. Dus dat wil zeggen dat ik dagelijks de bestelervaring voor onze klanten...
5: Ik gokte maar, maar het blijft zo te kloppen.
14: Zeker. De bestelervaring met een mooi team maken we dat iedere dag weer een beetje beter. Drukwerk is best wel complex. Materiaalkeuzes, formaatkeuzes, druktechnieken. Ja, en dat proberen we iedere dag weer een beetje beter, een beetje eenvoudiger te maken. Zodat die bestelervaring soepel verloopt. Ik heb altijd al vanuit persoonlijke interesse ben ik betrokken geweest bij duurzaamheid binnen het bedrijf. Ik bemoeide me daar altijd al.
5: Maar je hebt wel achtergrond in de grafie media eigenlijk.
14: Dat nog niet eens zozeer. Ik heb hiervoor bij Greets gewerkt. Daar drukken ze ook kaarten. Hè? Dus in die zin wel een link. Maar ik kom niet uit de grafiemedia. Dat niet. Okay.
5: We gaan zo meteen met jou ook praten over de geschiedenis van Drukwerk Tiel. Eerst even naar Lotte. Want Lotte, je bent de verse aanwinst als ik het een beetje zo begrijp.
14: Ja, redelijk lange kamp.
5: Jij komt uit de textielsector, heb ik hier gelezen.
15: Dat klopt, ja. Ik ben nu zo'n 3/4 jaar werkzaam bij Drukwerk Tiel. En hiervoor heb ik bij een duurzaam kledingmerk Kings of Indigo gewerkt. Ja. En dus nu een hele andere printwereld voor mij.
5: En ik hoor eigenlijk dat jullie printen alles waar inkt op past, toch?
15: Klopt, dus ook textiel is hier nog een onderdeel van.
5: Oké, wat dat betreft heb je hierin niet het hele verleden losgelaten. En wat is de reden dat jij bent gaan werken bij Drukwerk Tiel? Wat ga je doen?
15: Ik was eigenlijk op zoek naar iets anders, naar iets nieuws. En ik reisde hiervoor van Deventer naar Amsterdam elke dag. En dat was me gewoon wel heel veel. Dus ik wou graag dichter bij huis werken. En toen, ik kende Drukwerk Tiel van naam, maar nog niet als bedrijf. Dus toen ben ik me in gaan lezen en toen las ik eigenlijk dat het een superleuk bedrijf is. En kwam ik in aanmerking met de vacature voor programmamanager Positieve Impact. En dat sprak me eigenlijk gelijk aan. Dus ik was enthousiast. En toen ben ik in gesprek gekomen met Ellen en andere collega's. En is die enthousiasme blijven hangen. En nu zit ik hier inmiddels al 3/4 jaar.
5: En heeft dat geresulteerd in het rapport eigenlijk? Is dat een van jouw eerste projecten geweest om dat rapport uit te brengen?
15: Nou, het rapport gaat over fiscaal jaar 25. Dus wij ons fiscaal jaar begint in juli en eindigt in juni. Dus dat gaat over juli 2024 tot en met juni 2025. Dus toen werkte ik nog niet bij het Drukwerk Tiel. Maar ik ben wel betrokken geweest bij het opzetten van dit verslag.
5: Precies, dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, precies. Oké, we gaan het daarover hebben straks. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Het is natuurlijk, hier ligt het ook. En ik heb ook een deel daarvan... in de samenvatting weten te vormen. Eerst eventjes naar de basis van Drukwerk Tiel. Jij zei het net al eventjes. Het is opgericht met het idee van 100 euro voor een pak visitekaartjes. Dat moet goedkoper.
14: Ja,
5: hoe lang is dat geleden?
14: Ja, dat is ruim 20 jaar geleden inmiddels. Dus al best wel een tijdje. Een van de voorlopers in online printing. Of de eerste in Nederland, dat sowieso. Nog steeds zijn we marktleider op dat vlak.
5: Ja. En Marco Arnink is de oprichter.
14: Ja.
5: Is hij nog aan boord?
14: Nee. Hij is al een tijdje geleden is hij vertrokken. Het bedrijf is destijds ook overgenomen door Simpress. Ja, dat is een hele grote familie eigenlijk van online printers. En Marco is er toen uitgestapt. En die is een andere online printer gestart.
16: Maar had je een periode, en misschien weet u het wel, ik weet het niet meer, maar volgens mij is het een jaar of 15 geleden, toen kwam het een soort van als paddenstoel uit de grond. Al die online mogelijkheden om iets te gaan printen. Dat was echt wel nieuw toen.
14: Dat klopt inderdaad. Ja, was toen heel nieuw. 15 jaar geleden, toen waren wij al een tijdje bezig. En destijds echt focus op meer de papieren producten. En qua ontwikkelingen zie je de laatste tijd vooral ook de textiel, de relatiegeschenken, flessen, tassen. Dat zijn de categorieën die heel hard groeien bij ons.
16: En dan gaat het succesvol. En pak je even een hele traditionele drukker erbij. Hè?
14: Ja.
16: Ik heb hier in Hilversum ook wel eens eentje bezocht. Dan ga je echt nog naar binnen. Daar word je geholpen aan een balie. Daar ga je eventueel overleggen wat er geprint moet worden.
14: Ja.
16: Dit is gewoon online uploaden. En eigenlijk het proces wat je kan automatiseren, ga je automatiseren.
14: Klopt. Hè? Dat is ook wellicht nog wel een drempel. Hè? Voor sommige mensen die vertrouwd zijn met de drukker op de hoek om bij ons te bestellen. Maar we hebben een hele mooie klantenservice en salesafdeling die jou ook ontzettend goed kunnen helpen.
16: Want hoe zorg je voor dat persoonlijke contact? Want ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk blijft, vooral bij de grotere klanten.
14: Ja, zeker. Hè? Dus ik vertelde net een salesafdeling. We hebben een aantal accountmanagers, zeker voor de echt grotere klanten die advies kunnen geven. Die je kunnen helpen. En een klantenserviceafdeling die ook heel veel grafische kennis hebben. Hè? Want dat, wat ik net al zei, het is best een complex product. En als je helemaal niks weet van papiersoorten, van druktechnieken, dan is het best wel eens lastig om je product samen te stellen. Dat proberen we op de website steeds beter uit te leggen. Slim gebruik te maken van de uitleg op de website. Onze tooling om je bestanden te uploaden, om die steeds beter te maken. Maar als je er dan toch niet uitkomt, dan kun je met ons, met ons in contact komen.
16: Wat betreft druktechnieken en eigenlijk de core van het product.
14: Ja.
16: Is daar nog veel innovatie in eigenlijk?
14: Dat is al een tijdje gaan. En natuurlijk de digitaal drukken. Hè, dat heeft ook ervoor gezorgd dat het steeds goedkoper wordt. Dat je in lagere oplages kunt...
16: Maar met name, ik heb het dus echt over de machines. De machines, het papier. Zit daar nog innovatie in?
14: Ja, dat gaat ook steeds verder. Hè. De nieuwe machines die zijn bijvoorbeeld veel energiezuiniger of gebruiken minder inkt. Dus absoluut.
16: Daar zit en natuurlijk de soort papier. Hè, vaak papier, gebruik papier of hoe zeg je dat?
14: Ja, nee, zeker. Papier. Ja, we hebben tegenwoordig papier gemaakt van landbouwafval. Dus dat is hartstikke mooi, gerecycled papier. Dus ook in de producten zelf, hè, daar op dat gebied is ook zeker innovatie.
16: Ja, dat is het hier en nu. Maar met name denk ik dat de beginjaren daar vooral zeg maar de digitalisering, automatisering super belangrijk was.
14: Ja. Ja, nee, absoluut. Hè. En dat maakte ook. Dat is ook de reden waarom we zijn opgericht. Hè, dat je de opdrachten, de orders die we binnenkrijgen slim combineert. Hè, zodat je het ook efficiënt kan doen. En daardoor ook de kosten laag kunt houden.
16: Ja. Toen zijn jullie overgenomen door Simpress.
14: Ja.
16: Hoe lang is dat geleden?
14: Ik zit even na te denken hoor. Want ik denk een jaar of 10 geleden inmiddels. Misschien wel iets langer nog. Ja.
16: Ja, ik lees hier. Ik heb AI natuurlijk.
14: Ja, wat goed. Dat ja, dat had ik natuurlijk uit mijn hoofd moeten weten.
16: Nee, dat geeft niet hoor. Dus ik help je even. Maar dat kan je misschien. Verkocht voor 24 miljoen euro. Kijk, maakt nu niet meer uit. Maar dat gaf wel de omvang van het bedrijf aan.
14: Zeker.
16: Als je nu kijkt naar met hoeveel jullie zijn bij Drukwerkdeal.
14: Ja.
16: Met hoeveel zijn jullie in totaal? Met hoeveel medewerkers?
14: Ruim 300. Iets meer.
16: Dat is echt gigantisch, is dat?
14: Ja, 350. Ja, nee, zeker. Ja, en dat zit hem natuurlijk ook met in onze eigen drukkerijen. Hè, waar behoorlijk wat mensen werken. Nou, we hebben een mooi hoofdkantoor. Een klantenservice afdeling.
16: Ondertussen worden ook gefilmd. Dat is een camera die niet stil wil zijn. Misschien zometeen wel. Maar in ieder geval veel locaties. En dat gaat dus gewoon crescendo.
14: Ja, nee, zeker. Zeker. We groeien nog steeds.
16: Jullie markt is ook eigenlijk Nederland en België.
14: Ja, ja,
16: Is dat al heel lang dat jullie ook in België actief geweest
14: zijn? Ja, nee, zeker, zeker. In België opereren we onder de naam printdeal.be. En we hebben zelfs ook een Franse website, Impresto. De grootste markt volgens nog is Nederland. Ja.
16: We gaan er zo meteen verder praten. Gaan we het uitgebreid hebben natuurlijk over de veranderingen. En met name ook het sustainability vraagstuk. Waar jullie druk mee bezig geweest zijn.
17: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Celeste.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business staat elke dag een ander bedrijf centraal. Vandaag is dat de drukwerk deal in de studio Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. En we gaan met jullie praten over de ontwikkelingen duurzaamheid en verduurzaming. Ja, dat is ook in de drukwerkwereld natuurlijk iets wat belangrijk is. Ik heb hier nog heel veel papieren uitgeprint, zoals jullie zien.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk niet heel duurzaam, maar het is wel handig om snel op te schrijven.
2: Absoluut, ja. En dat blijft voor veel mensen toch, hè? Iets tastbaars in handen hebben. Dat is natuurlijk heel fijn en heel wat anders dan dat je het digitaal hebt op een scherm.
0: Hoe hebben jullie die markt zien veranderen? Want bijvoorbeeld het begon ooit met visitekaartjes.
2: Ja.
0: Op dit moment vraag ik me af, heb jij zelf nog een visitekaartje?
2: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Ja, en jij, Lotte?
3: Nee.
0: Het is nu vaak gewoon met de QR-code.
2: Ja,
0: als je
2: ja.
0: Gegevens wil uitwisselen. Dus dat verandert wel. Dat betekent ook dat jullie daarop ingespeeld zijn natuurlijk als drukwerkdeal.
2: Ja, zeker. Ja, dat zie je in het assortiment wat verschuift. En visitekaartjes. We verkopen ze nog heel erg veel. Maar je ziet ook dat de toepassing verandert. In een restaurant bijvoorbeeld zie je zo'n klein kaartje. En dan wordt het meer gebruikt eigenlijk als een soort klein flyertje bijna met wat informatie. Dus daar zie je ook ontwikkeling in.
0: Ja, ter plekke bedenk ik iets. Misschien bestaat het wel. Stel je nu voor, ik zou een QR-code op mijn telefoonhoesje laten bedrukken. Met daar mijn gegevens op.
2: Ja. Ja.
0: Bestaat dat?
2: Nou, je kan het in ieder geval bij ons maken. Hè? Want we hebben een hele mooie editor waarin je ook je QR-code kan laten genereren. Ja. Als je daar een sticker van maakt, dan heb je exact wat je nu beschrijft.
0: Nu heb je het over eigenlijk een heel groot klantenportfolio. Dat gaat van eenpitters tot aan particulieren tot aan grote klanten waar jullie net over hadden.
2: Ja, zeker.
0: De drukwerk. Is het oneindig? Bijvoorbeeld, zijn het ook boeken die jullie bijvoorbeeld drukken?
2: Ja, zeker. Ja, je kan ook een boek bij ons of boeken bij ons bestellen, absoluut. Dus wij zijn geen grote drukkerij die zoals uitgeverijen die duizenden boeken drukken. Maar als jij een
0: kleine oplage, dat
2: kleinere oplages, ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Dus met andere woorden, alles is mogelijk. We gaan het nu langzaam maar zeker hebben over die traditionele webshop. Hè. Dat is nu, je moet op een of andere manier moet je laten zien dat je duurzaam bezig bent.
2: Ja.
0: Wanneer, want daar begonnen we over. Chief Product.
2: Ja.
0: En daarna kwam erbij Sustainability Officer.
2: Ja,
0: was dat?
2: Klopt.
0: Wanneer was dat? Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is inmiddels alweer bijna een jaar geleden. De tijd vliegt. Ik gaf net al even aan. Ik bemoeide me altijd al een beetje met alles wat met duurzaamheid te maken had. Het viel eerst binnen operations. Maar ja, daar is zoveel te doen. En omdat ik me daar altijd al een beetje mee bezig hield. En daar mijn interesse had. Heeft onze CEO destijds gevraagd van, nou, wil jij dat er niet bij pakken?
0: Want was dat bij jullie een soort van, ja, ik wil niet zeggen discussiepunt, maar wel een soort van beweging dat je om je heen zag van, we moeten nu langzaam maar zeker dit wel gaan ventileren naar buiten toe.
2: Ja.
0: Om te laten zien dat we ook hier in de transitie zitten.
2: Ja, een discussie was het niet hoor, want was sowieso al een ambitie van.
0: Maar jaren geleden leek het nog een beetje op woke natuurlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Hè, dat was ook destijds natuurlijk ook veel minder een onderwerp überhaupt. Maar nou, sinds dat ik werk bij Drukwerkdeal, dus dat is 5 jaar, was dit altijd al wel een ambitie waar ook doelen op stonden. Destijds ook al, hè, om onze CO2 footprint te verlagen. Dus dat was er altijd al en het is alleen maar meer geworden.
0: Ja, dus ik zie een pand vormen met zonnepanelen op het dak, of in ieder geval.
2: We hebben onze drukkerijen, of twee van onze drukkerijen liggen helemaal vol met zonnepanelen, inderdaad. Ja.
0: Dus dan kan je die printers, die kan

0: Dus een hele wereld waar wij normaal gesproken niet zo heel vaak mee van doen hebben. Maar is dat inmiddels, ja, is dat inkt, het inkt überhaupt, is dat zo ontwikkeld nu dat het heel duurzaam is?
1: Het is niet per definitie duurzaam. En als je print op een product, dan heeft dat ook effect natuurlijk op de recyclebaarheid van een product. Dus daar moeten we wel heel bewust mee omgaan.
0: Maar zijn daar ontwikkelingen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Zijn er ontwikkelingen dat je misschien over 10 jaar, dat is natuurlijk zelfs met elektrische auto's, elektrische vrachtauto's. Ja. Dat gaat langzaam maar zeker van 10% naar misschien over 10 jaar is het 90%.
1: Ja,
0: dus overal is die transitie gaande natuurlijk.
1: Ja, er wordt steeds meer gekeken naar wat er in de inkten zit. En er wordt ook steeds meer geïnnoveerd op inkten op waterbasis. Maar verder, de technische details, daar ben ik niet helemaal in thuis.
0: Nee, precies. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is om dat totaalplaatje helemaal te kunnen vatten.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nu hebben jullie, uiteindelijk moet je dat verhaal ook naar buiten kunnen brengen. En jullie zeggen al, intrinsiek is die motivatie binnen het bedrijf aanwezig. Ja. Waar zijn jullie begonnen om te kijken van hoe kunnen we dit tastbaar maken, ook voor onze klanten?
2: Ja, dat was sowieso een van mijn persoonlijke ambities toen ik startte in de rol. Er gebeurde al heel veel binnen Drukwerkdeal. Maar we stelden er nooit iets over. En dus dat rapport, dat was wel een van mijn doelen. Ik wil veel meer vertellen aan de buitenwereld wat we allemaal al doen. We hadden het net over inktenmachines, maar ook over de innovaties in onze materialen. Wat we doen voor qua maatschappelijke betrokkenheid, voor de medewerkers.
0: Zullen we eerst met die eerste twee beginnen? Dan pakken we daarna het rapport erbij.
2: Ja.
0: Wat doen jullie zelf voor elkaar?
2: Voor de medewerkers, ja. Ja, nou ja, waar moet ik beginnen? Ontzettend veel. Bijvoorbeeld, we zijn actief bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We hebben heel veel nationaliteiten ook binnen ons bedrijf werken. En wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat mensen die vertrekken bij Drukwerkdeal, dat die heel vaak ook weer bij ons terugkomen. En dat toch wel een teken is dat we een hele fijne werkgever zijn. We noemen dat boemerang-collega's.
0: Boemerang-collega's. Ja. Lotte, wat voor bedrijf heb je aangetroffen als een nieuwe collega, zeg maar? Hoe kan je dat omschrijven?
1: Ja, het was een heel, heel warm ontvangst. Ja, tuurlijk krijg je altijd een beeld bij de eerste gesprekken met de potentiële nieuwe collega's. Maar in de eerste maanden bij Drukwerkdeal is het ook echt wel werkelijkheid geworden.
0: Informeel? Of formeel?
2: Nee, informeel. We zijn geen corporate. Nee, dat zeker niet.
0: En wordt het ook zeg maar bewaakt of gaat dat vanzelf?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk, net als denk ik ieder ander bedrijf, een aantal hele mooie kernwaarden waar we naar leven. En ja, met elkaar houden we die cultuur. En het is hard werken, maar ook plezier maken met elkaar houden we zeker in stand.
0: Ellen, jij zei het al, eigenlijk een jaar geleden heb jij die functie erbij gekregen.
2: Ja, ja.
0: En toen kwam Lotte. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Daar is iets geformeerd van een bepaalde behoefte.
2: Ja, nee, zeker. Ik dacht, ik kan het niet in mijn eentje. Hè. Dus toen mocht ik een klein team gaan opbouwen. En Lotte is er toen al vrij snel bijgekomen. En ik ben hartstikke blij met haar kennis vanuit natuurlijk de textielindustrie. Heel veel inhoudelijke kennis heeft ze. Maar ze helpt mij ook om alles wat er gaande is binnen het bedrijf, om daar wat structuur in aan te brengen. Er gebeurde zo ontzettend veel.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: We hebben een aantal pijlers waar we ons op richten. Met name bijvoorbeeld, een voorbeeld is het uitfaseren van schadelijke plastics. We hebben een doel om alle PVC uit te faseren. Ja, dat is fijn als we daar een plan voor maken, dat daar structuur in komt en dat we heldere doelen stellen daaromtrent. En daar helpt Lotte mij bij.
0: Ja, daar ben je bekend mee. Voordat we daarover verder praten, nog eventjes naar die duurzaamheidsdoelen. Je had het net over voor eigen medewerkers, natuurlijk ook maatschappelijk betrokken.
2: Ja.
0: Waar kan je dat terugvinden bij jullie?
2: Nou, we hebben een aantal partners die we een heel warm hart toedragen. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ook de Voedselbank in Deventer. Daar werken we mee samen. Of met Stichting Present. Dat doen we nu denk ik een halfjaartje zoiets. En daar kunnen onze collega's zich maatschappelijk inzetten voor mensen die het wat zwaarder hebben. Dus vorige week is nog iemand uit mijn team...

0: een tuin helemaal gaan opknappen bij een moeder in de bijstand die het heel zwaar had. En dan zetten een vijftal collega's zich een hele ochtend in om dat voor elkaar te krijgen.
1: En ik kan me ook voorstellen dat als je dat doet, zeg maar als bedrijf zijnde, dat je ook terugkomt met hele bijzondere verhalen en elkaar daardoor ook inspireert.
0: Ja, nee, natuurlijk. Dat steekt elkaar aan. Absoluut, ja.
1: Goed, dan gaan we nu naar het rapport.
0: Ja.
1: Zullen we dat doen?
0: Lijkt me leuk. Goed plan.
1: Daar zijn een aantal pijlers belangrijk.
0: Ja.
1: Waar jullie gezegd hebben, ten doel gesteld hebben, dit moet gaan veranderen.
0: Ja.
1: Welke zijn dat?
0: Het begint met het verlagen van onze voetafdruk. Onze CO2 footprint. Ja, alles wat we doen, dat laat natuurlijk zijn sporen na. En daar proberen we op tal van vlakken ervoor te zorgen dat we en minder energie verbruiken. Dat we efficiënt omgaan met onze resources. En zodoende stappen maken om onze impact op dat vlak kleiner te maken. Ja. Ik haalde net al even aan de plastics, de schadelijke plastics die we willen verminderen.
1: De hoofddoel, lees ik hier ook, is net zero 2040.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk 10 jaar vooruit op wat er in Europa gesteld wordt.
0: Ja, zeker.
1: Maar dat geldt ook dat jullie daar ook de leveranciers aan willen gaan houden. Hè? Worden er nu al gesprekken over gevoerd in de keten, als het ware?
2: Ja, zeker. Daar voeren we heel veel gesprekken over. En de eerste stap is daarin om heel veel data inzichtelijk te krijgen. En dat doen we toch samen. Dus we moeten in gesprek gaan. Ook heel veel uitleg geven. Want voor heel veel leveranciers is dit onderwerp heel ongrijpbaar nog. Dus daar spelen wij ook een grote rol in.
1: Pak je daarbij de CSRD-wetgeving, die nu al is afgezwakt. Pak je die daarbij als een soort van maatstaf?
2: Het is niet direct voor ons een maatstaf. Vanuit Simpress rapporteren wij wel op CSRD. Maar het is voor ons niet per se de leidraad om vanuit te gaan. Dit doen we echt vanuit onze eigen doelen. En ook onze global doelen vanuit Simpress.
1: Ja, en dat betekent dus dat jullie kijken naar de hele keten. En hoe is het eigenlijk met de leveranciers? Want dat is natuurlijk wel best moeilijk. Ik kan me voorstellen dat er veel producten nu nog, gadgets, al dat soort zaken, in China geproduceerd worden. Dat is natuurlijk best wel een belangrijke voor jou om dat helemaal uit te zoeken.
2: Ja, zeker weten. En, maar waar er geen vraag is naar meer duurzame producten, wordt het aanbod daar ook niet op aangepast. Dus door echt in gesprek te gaan, door meer te gaan vragen, komt er ook verandering in de markt.
1: Ja, want Ellie, je had het over het uitfaseren van bepaalde plastics, PVC zei je al.
0: Ja.
1: Dat is een duidelijk voorbeeld.
0: Ja, nee,
1: dat betekent
0: absoluut.
1: Dat je moet innoveren of ook aan je leveranciers moet gaan vragen om producten te gaan herontwerpen?
0: Zeker,
1: of gebeurt dat al?
0: Ja, en dat is ontzettend belangrijk. Hè? Dus we hebben die ambitie om PVC uit te faseren ook breed gecommuniceerd. En je merkt dat onze leveranciers dan ook actief naar ons komen. Van hey, we hebben een mooi alternatief. Of kunnen we dat gaan testen? En daarin zoeken we echt partnership met onze suppliers. Om die productontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken.
1: Circulair, we hadden het net al eventjes over papier.
0: Ja.
1: Dat zal natuurlijk hier ook een enorme winst kunnen zijn. En dat gebeurt waarschijnlijk al.
2: Ja, papier is natuurlijk. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een heel goed recycling systeem voor papier beschikbaar. Dus al het papier wat bij het afval komt, wordt al heel goed gerecycled. Maar de beschikbaarheid van papier is daarbij ook heel belangrijk. Dus we moeten dit wel goed in omloop houden en onze verantwoordelijkheid daarin nemen.
1: Ja, want ik heb ooit wel eens gehoord dat eigenlijk gerecycled papier duurder is dan nieuw papier. Hoe is dat nu eigenlijk op dit moment?
2: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Jij dit dan?
0: Ik denk dat het zal iets duurder zijn. Ja, klopt. Ja, dat is met gerecycled plastic helaas ook nog steeds zo. Hè?
1: Gek is dat eigenlijk, toch? En daar kan je als speler kan je daar niet volledig invloed op hebben. Want die markt is zo onwijs groot. Ik kan me voorstellen dat het best frustreert.
0: Ja, dat is absoluut waar. Hè? Dus dat is helaas nog steeds zo. Dat de betere alternatieven vaak nog steeds iets duurder zijn. Ja, dus, en daar kunnen wij een enorme rol in spelen. Hè? Omdat wij natuurlijk groot zijn. Een grote speler kunnen we ook die massa creëren. En daar moeten we vol op inzetten.
1: Ja. Dan heb je nog meer pijlers die eigenlijk in dit rapport naar voren komen. Wat
0: ja,
1: is de
0: papier
1: volgende?
0: Haalde je net al aan. Hè? Dus ja, voor papier is hout nodig. En daarvoor moeten bomen gekapt worden. Dus het is ook onze ambitie om dat ja, zo verantwoord mogelijk te doen. Dus dat wij alleen papier verkopen dat vanuit verantwoord beheerde bossen afkomstig is. Ja.
1: En die bossen die zijn vaak, die worden aangeplant.
0: Ja.
1: Goed, de hele belangrijke. Maar dan heb je zo allerlei elementen die langzaam maar zeker op hun plek beginnen te vallen. Hoe ervaren jullie dat zelf? In die transitie, want het is feitelijk is het natuurlijk gewoon een transitie naar zero emissie,
0: ja.
1: Zero uitstoot.
0: Ja, dat klopt.
1: Hernieuwbare, ook energie waarschijnlijk.
0: Ja. En daarbij met betrekking tot die tot papier, daar komt ook EUDR-wetgeving aan. Soms is dat ook wel een nachtmerrie met alles wat we moeten regelen. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat alle bedrijven met wie wij samenwerken in dezelfde richting gaan lopen. Dus het is lastig om het allemaal qua compliance goed te regelen. Maar het helpt ons ook om een bepaalde verandering teweeg te brengen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is. Je gaat het allemaal bedenken, bij wijze van spreken, van achter de tekentafel.
0: Ja.
1: En dan moet je daar draagvlak zien te creëren in de drukwerkhallen.
0: Ja.
1: Dus moet je collega's daarin meenemen? Hoe doen jullie dat?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat daar zeker niet het probleem zit. Want iedereen is wel enthousiast over.
1: Maar je moet wel uitleggen natuurlijk. Het moet ergens
0: absoluut
1: beginnen.
0: Absoluut, ja, zeker. Zeker. En zoiets als PVC, daar hadden we het net al even over. Ja, heel veel mensen hebben echt geen idee van hoe dat gemaakt wordt en hoe schadelijk dat eigenlijk is. Dus daar hebben we ook aan onze medewerkers, maar ook aan onze klanten, ook een verhaal te vertellen. Hè? Zodat ze ook snappen welke keuzes ze maken en welke alternatieven er zijn.
1: Ja. En dan lees ik hier ook een mooie. En dat is een hele grote winst die je natuurlijk kan pakken. Is door slim te verpakken.
0: Ja, ja.
1: Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, er zijn in onze eigen productie al heel veel aanpassingen gedaan. Dus we proberen zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dus daarin meer papier, bubble wrap bijvoorbeeld. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd wat de besparing is. Maar we hebben heel veel bubble wrap kunnen besparen door innovatieve verpakkingen. Door onze banners bijvoorbeeld anders in te pakken.
1: Minder plaats in te nemen, zo'n bestelbus. Zeker. Kan daardoor meer vracht vervoeren. Dat is best wel interessant om dat dan in gang te zetten.
2: Zeker weten, ja.
1: Ja. We gaan dan zo meteen verder praten over het rapport. Want dat is natuurlijk heel veelomvattend. Maar ik kan me voorstellen dat het een onwijs leuke opgave is om de komende jaren te gaan realiseren.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Al Green, Let's Stay Together op Nieuw Business Radio. En het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Hier in de studio zijn Lotte Langekamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. En ja, we hebben het nu op dit moment over het rapport wat jullie gepubliceerd hebben. Want je moet toch een keer laten zien dat je die verduurzaming in gang gezet hebt. Voordat we zo meteen verder gaan praten, ik ben ook benieuwd over hele grote leuke acties waarvan je denkt, oh, komt dat bij jullie vandaan? Dat is ook wel een leuke. Eerst nog eventjes naar de inkt. We hadden het er net al even over. Inkt, langzaam maar zeker, is daar ook dus een transitie gaande. Wordt veel meer met soorten biologische materialen gewerkt ook daarin.
2: Ja, je hebt tegenwoordig ook inkt op basis van soja. Dus ook dat is volop in ontwikkeling. Watergedragen inkt. Ook dat zorgt ervoor dat onze impact steeds kleiner wordt. Ja.
0: Nu zei je PVC, dat is een belangrijke, dat wordt uitgefaseerd. Ja. Daarvan maak je nu ook de klanten bewust.
2: Ja.
0: Van, hey, weet je wel wat daar allemaal in zit?
2: Ja.
0: Wat voor materialen is nu dat je zegt, van daar hebben we een nieuwe basis om dat PVC bijvoorbeeld te vervangen?
2: Nou, wat heel mooi is, is ons SQL materiaal. Dat is echt iets wat we samen met onze leverancier een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld. En dat wordt gemaakt deels van plastic wat uit de oceaan wordt gevist. En we hebben dat samen met onze leverancier dat garen dusdanig kunnen doorontwikkelen. Zodat het ook geschikt is om vlaggen mee te maken. Zodat het mooi in de wind wappert. En tegenwoordig, ja, we maken er kussens van, tafelkleden. Wat nog meer, Lotte? We hebben inmiddels een hele productrange van SQL.
3: Textiel.
2: Ja,
3: textiel. Daar weer op terug.
0: Ik vind het wel interessant. Toch eventjes terug. Ik bedoel, voor de luisteraar, die weet het waarschijnlijk niet. Maar ik kijk hier uit op een tiental vlaggen.
2: Ja.
0: Willen jullie even naar achter kijken?
2: Ja.
0: Kijken of er jullie iets opvalt.
2: Ja, ze wapperen mooi in de wind.
0: Ze wapperen mooi in de wind. Ja. Maar ja, en misschien zien jullie net niet omdat de hoek er niet zo zit. Ik zie hier een aantal vlaggen en dat weten we ook. Die zien we langzaam maar zeker ontrafelen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ja, als het gaat over de vraag, die vlaggen worden één keer per half jaar vervangen.
2: Ja.
0: Is dat natuurlijk niet heel duurzaam.
2: Nee, dat klopt. He, en dat is ook iets. Duurzaamheid heeft ook te maken met ja, hoe lang gaat iets mee?
0: Ja, terwijl de inkt blijft goed, maar de vlag gaat stuk.
2: Ja, ja, en dat is echt heel belangrijk dat iets lang meegaat.
0: Maar kijken jullie ook naar de levensduur, dat soort innovaties?
2: Ja, zeker, zeker. Het is vaak heel complex. Want als je een spandoek maakt, hè, wat mensen ook wel eens doen van iemand wordt 50 wangen en een spandoek in de straat. En het gaat de volgende dag de prullenbak in. Ja, dat is absoluut niet duurzaam. Terwijl ja, als iets 10 jaar meegaat en je maakt het van PVC, maar het gaat 10 jaar mee. Dan is het weer een hele andere overweging. Dus dat het is vaak best complex.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je daar dat allemaal geautomatiseerd kan inbouwen. Dat je bij wijze van spreken zou kunnen zeggen, wat is het doellijn? Is het een eenmalige actie?
2: Ja.
0: Is het een event? Wat bedoel?
2: Zeker, ja.
0: Want er zijn hele grote events waar vast en zeker materialen van jullie
2: worden
0: zijn gebruikt.
2: En dan is het ook mooi dat je het niet een jaartal erop zet, bijvoorbeeld. Hè? Maar, zodat je het weer kan hergebruiken.
0: Maar zijn er voorbeelden van events waar jullie materialen veelvuldig gebruikt worden? Ik denk dat iedereen.
2: Sportevents bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar heb je natuurlijk ook allerlei vlaggen, banners. Zo'n boog waar je onderdoor kan lopen. Ik stoot tegen de microfoon aan. Van alles. Ja, je, bijna overal. Hè? Deze vlaggen die hier hangen. Ik weet niet zeker of wij ze gemaakt hebben. Maar dat zou heel goed kunnen. Dus onze producten kom je overal tegen.
0: Ja. Dat is hele belangrijke. Dan verder in die transitie, Lotte, jij bent daar veel mee bezig. Waar denk je van dat je nu op korte termijn heel snel winst kan maken?
3: We hadden het er net al even over. Ik denk dat een stukje klanteducatie in combinatie met de transparantie die we willen bieden gewoon heel belangrijk is. Dus hoe ga je om met de producten? Het zijn toch, het komt in de natuur terecht, de manier waarop het gemaakt wordt. We moeten het klanten zo makkelijk mogelijk maken om de juiste keuzes te maken. Dus ik denk dat we daar nog een enorme slag kunnen slaan. En vooral zijn we nu ook heel veel bezig met het ophalen van data. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar het is wel super cruciaal.
0: Waar kijk je dan naar bijvoorbeeld? Wat in betreft, welke vorm van data, wat voor elementen komen daarin voor die belangrijk voor u zijn?
3: Het registreren van welke materialen, maar niet alleen, nou, we hebben het over bijvoorbeeld PVC maar weer. Je hebt heel veel vormen van PVC. Je hebt gerecycled PVC en dan kun je nog denken aan pre- of post-consumer recycled. Pre-consumer recycled betekent dat het nog niet door een eindconsument is gebruikt, maar wel gerecycled is en dan weer opnieuw wordt gebruikt in een product. En post-consumer recycled betekent dat het al bij een eindconsument is geweest en vervolgens gerecycled wordt en weer in een nieuw product gebruikt wordt. Dus er zijn heel veel levels van materialen die je kunt registreren. Verder kun je nog denken aan certificeringen op sociale audits, dus hoe goed hebben de werknemers het bij het bedrijf die het product produceert. Verder kun je nog denken aan gewicht. Waar wordt het überhaupt geproduceerd? Dus de landen.
0: Ja, want we hadden het er net al eventjes over. Want dit is natuurlijk heel belangrijk. Dit zit ook een beetje in de CSRD-wetgeving. Waar wordt het gemaakt? Veel producten komen uit China. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Dat betekent dus ook dat jullie daar bijvoorbeeld op bezoek gaan bij die productielocaties?
3: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik geloof wel dat collega's in het verleden naar fabrieken zijn gegaan. Ik kijk Ellen even aan.
2: Ja, zeker de procurement teams. We kopen ook wel eens in Azië. Ja, die gaan dan zeker kijken hoe het er daar aan toe gaat. Hoe er met de medewerkers wordt omgegaan. Dat is wat verder weg. Maar we hebben ook in Nederland, in Maastricht, nog een mooie papierfabriek staan. Dan is het wat makkelijker.
0: Sappie heet die, hè?
2: Sappie, ja.
0: Gewoon, dus ik weet kennen. Ja, precies. Dus, maar dat is dicht bij huis. Maar ja. Ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk, als je daarover nadenkt, we komen van een andere wereld. Dus ja. je kan elkaar wel aankijken van, nou, dit gaat niet goed. Maar die verandering, ja, die is in gang gezet. Dus
2: zeker.
0: Dat is super positief.
2: Ja.
0: En dat heeft dus effect op de hele wereld eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment gaat kijken naar productielocaties waar producten geproduceerd worden, die dan een kortere afstand bijvoorbeeld zijn.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat heeft ook qua wetgeving weer heel veel voordelen als we dingen uit Europa sourcen. En nu sowieso met alle geopolitieke spanningen biedt het nog meer voordelen om het van dichterbij te halen. Ja.
0: Ik blader ondertussen even een beetje door dat rapport heen, want dat rapport is op te vragen. Hoe werkt dat?
2: Ja, en nou kun je op onze website kun je die bekijken. Drukwerkdeal.nl.
0: Ja, het is echt heel gedetailleerd. En dat is wel mooi om te zien. Want dat heb ik nog niet heel vaak op deze manier gezien. Dat je ook echt ziet in hoe bijvoorbeeld de samenstelling is. Hè? De grote daling van de CO2-uitstoot. Waar komt die door? Door de scope die jullie bijvoorbeeld geformuleerd hebben over intern, extern en leveranciers.
2: Zeker.
0: Dat soort dingen.
2: Ja.
0: Hoe ziet het rapport volgend jaar eruit? Ga je dan weer een stap verder? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat hier natuurlijk, dit is de eerste stap.
2: Ja.
0: Een belangrijke stap.
2: De eerste
0: sowieso.
2: Keer dat we dit deden. Ja. Vooral inderdaad wat je zegt. We willen gewoon heel transparant zijn over hoe we ervoor staan. Wat er goed gaat. Maar ook wat er nog niet zo goed gaat. Wat een uitdaging is. Ja, volgend jaar gaan we hier weer verder op doorbouwen. De initiatieven waar we dan nu mee bezig zijn. Die komen daar dan weer in te staan. De stappen die we gemaakt hebben. Wat we geleerd hebben. En de nieuwe uitdagingen.
0: Het is heel interessant overigens om te lezen. Ik blader zo doorheen. Maar dan weet ik dus dat er heel veel met UV geprint wordt. Want dat kost minder inkt dan een laserprinter.
2: Ja.
0: Is maar even een les die je kan nemen.
2: Ja.
0: Het is wel zo dat je Lotte nu na zoveel maanden af en toe toch door die drukkerij heen loopt. En kijkt van, oké, hoe werkt het proces?
3: Ja, zeker. Ik moet ook zo ontzettend veel vragen nog altijd stellen aan mijn collega's.
0: Kan me voorstellen.
3: Ik ben soms wel de dummy in de fabriek. Maar het is ontzettend leuk om al die nieuwe dingen te leren. En als ik mensen erover vraag, of collega's in dit geval, dan zijn ze ook super gepassioneerd om daarover te vertellen. Dus en iedereen is ook gepassioneerd over duurzaamheid. Dus dat wordt vaak gelijk meegenomen in het gesprek.
0: Want is het zo dat eigenlijk de collega's die hier werken, je zei al, sommige mensen komen terug, maar over het algemeen in de drukkerij, is daar een lang dienstverband of heb je ook wel jobhoppers als het ware?
2: Nou, we hebben heel veel mensen die ontzettend lang bij ons werken. Dus dat is iets wat mij ook opvalt. Ja, mensen blijven graag bij Drukwerkdeal en dat vinden we ook heel fijn.
0: Hoe doe je dat? Wat is daar de reden? Is dat die informele cultuur waar we het straks over hadden?
2: Daar zal het zeker mee te maken hebben. Maar ja, we investeren ook in opleidingen bijvoorbeeld. Hè. Zorgen dat we onze mensen bijblijven. En zeker als we bijvoorbeeld in de drukkerij nieuwe machines krijgen, moet iedereen getraind worden. Super belangrijk. Maar ook de leiders in onze organisatie, ja, dat die blijven bijleren en zich blijven ontwikkelen. En daarnaast, wat onze organisatie ook wel typeert, nou, ik ben daar ook een voorbeeld van. Hè. Mijn functie is ook veranderd. Ik heb er verantwoordelijkheden bij gekregen. Ja, een heel groot deel van onze medewerkers krijgt ook de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een nieuwe functie. En dat zijn er heel veel en dat is mooi.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je na een aantal jaren ook meer zicht op hebt. Lotte, in jouw geval, je bent eigenlijk net 3/4 jaar aan boord. Je hebt volgens mij je handen vol überhaupt aan dit hele vraagstuk, kan ik me voorstellen.
3: Zeker weten, ja. Ik ben ook heel veel aan het ontdekken. Dus wat Ellen al aangaf, we doen al heel veel. Dus ik kom nog steeds achter nieuwe dingen. En dat proberen we uit te breiden. En daarvoor ook een goede basis te zetten, zodat we juist kunnen uitbreiden.
0: Ja, en hoe zou je die uitbreiding over een jaar of 2, 3 zien? Heb je dan een team om je heen? Hoe wordt daarnaar gekeken?
2: Het mooiste is, hè, want je doet het met elkaar. Duurzaamheid is niet iets wat alleen wij doen. We hebben alle afdelingen, alle mensen in de organisatie nodig. En als iedereen het onderdeel maakt van de keuzes die zij maken, dan maken we zoveel impact. Dus we zijn gestart met het positieve impact team. Lotte, misschien kun jij daar wat over vertellen?
3: Ja, dat is een team van, ik zit even in mijn hoofd te tellen, ik denk pak een beet 8 mensen. Vanuit de hele organisatie hebben we het zo breed mogelijk aangepakt. Mm-hmm. Dat er zoveel mogelijk afdelingen in de organisatie gedekt worden. Die hebben we uitgenodigd om samen 1 keer in de zoveel tijd te meeten en de voortgang rondom duurzaamheid te bespreken.
0: Ja, en de het doel is duidelijk. 2040, daar zit de stip.
2: Ja.
0: Hoeveel procent is er nu gerealiseerd? Kan je daar een vinger op leggen? Na dit rapport.
2: In het afgelopen jaar hebben we al een hele mooie reductie gerealiseerd. Van,
0: hoeveel is dat?
2: Van 17%. Dat is best fors. Dus we liggen absoluut op koers om de doelstelling te gaan halen.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment in die reductie, het begin is natuurlijk vaak snel.
2: Ja.
0: Maar op een bepaald moment loop je toch tegen bepaalde drempels aan. Waar zie je in de toekomst die drempels waar je ook afhankelijk bent van ontwikkeling van machines, van producten enzovoort enzovoort?
2: Ja, uiteindelijk de producten zelf, daar zit hem de grootste impact. Dus daar gaan we uiteindelijk wel tegen de grenzen uitlopen van wat we aanlopen van wat we maximaal kunnen reduceren. Maar we willen daarin gewoon de max opzoeken. Hè? En dat mocht het tegen die tijd, hè, dan blijft er vast nog wat uitstoot over. Dan kunnen we altijd nog kijken naar compensatie, dat soort zaken. Maar dat is pas op het allerlaatst, ja, dat alle stretch eruit is.
0: Waar is de grootste behoefte aan van een product waar je nu niet van, waar je zo afhankelijk van bent, waar je niet omheen kan, waar eigenlijk de innovatie nog in de kinderschoenen staat?
2: Ja, ik heb hem net al een paar keer genoemd. Voor mij is dat wel PVC. Hè, dat,
0: maar goed, er zijn producten die in principe al.
2: Ja, maar daar zit hem vooral in de kwaliteit van de alternatieven.
0: Ja, ja.
2: En ook de prijs. Want het is nu vaak toch nog een stuk duurder. Als we daar een materiaal kunnen vinden wat qua kwaliteit net zo goed is, maar ook tegen een scherpe prijs. En we hebben wel alternatieven, maar die kunnen we nog niet goed schalen. Dus dat zou voor mij wel heel mooi zijn als we daar snel komen.
0: We hebben hier een tijd geleden een ondernemer gehad die is een fabriek gestart om de petflessen te vervangen met eigenlijk heel veel biologische materialen.
2: Ja.
0: Dat is een stap.
2: Ja.
0: Zou dat ook iets voor jullie kunnen zijn? Dat je met dit soort leveranciers gaat kijken naar doorontwikkeling. Als er eenmaal dat gevonden is, dat sterke materiaal.
2: Ja, nee, absoluut. En dan zijn wij ook in verband met onze grootte in staat om te testen en uiteindelijk te schalen. We zijn recentelijk gestart met biobased stickers bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt er een beetje op. Maar dat is ook weer een mooie nieuwe productontwikkeling.
0: Dus er zijn heel veel. Even met andere woorden, ik zou zeggen, kom over een jaar even terug. Doen we. Dat leuk vinden. Ja. Want hoe is het dan? Hè? 17% nu. Als dat weer 17% is, dan ga je hard, toch?
2: Zeker, absoluut.
3: Daar gaan we voor.
0: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. De mensen van Drukwerkdeal in deze aflevering van Nest op Business. Dankjewel voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via onze website newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
4: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
5: Maar liefst 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking die een belemmering vormt voor het gebruik van websites. Denk hierbij aan een visuele en een auditieve beperking, maar ook mensen met een lichamelijke handicap of met dyslexie. Hoe zorg je ervoor dat deze enorme groep mensen niet buiten de boot valt en optimaal gebruik kan maken van bijvoorbeeld jouw digitale leerplatform? Te gast zijn Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility, dat is een mooi tongue twister woord, een adviesbureau dat bedrijven en overheidsorganisaties helpt met het digitaal toegankelijk maken van websites, apps en andere online dienstverlening. En aan Jochem van Ittersen van online opleider Skillstown gaan we vragen wat dit eigenlijk concreet betekent voor de online leermodules die Skillstown allemaal heeft. Kortom, we gaan het hebben over hoe je leren toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. En natuurlijk krijgen we van Tom Bos ook nog leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie, om die dan vervolgens te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
4: Lang Leven Leren, de podcast.
5: Jochem en Tom en Marijn, leuk dat jullie er zijn. Marijn en Jochem, we gaan bij jullie beginnen. Eerst bij jullie zelf. Marijn, jouw ultieme leerervaring, en als dat een veel te groot overdreven woord is, gewoon een fijne leerervaring van de afgelopen periode. Wanneer dacht je van, oh wauw, ik heb echt weer wat nieuws opgedaan?
6: Zo, dat is een goede vraag. Toen je deze vraag stelde, dacht ik eigenlijk juist aan een minder goede ervaring.
5: Oh, dat mag ook. Is ook leuk. Ja, tuurlijk. Leer je ook van, toch?
6: Daarom, ik ben zo dyslectisch als de pest. En als het dan gaat over tijdens mijn studie bedrijfskunde dat ik heb gedaan in Nijmegen, was er op een gegeven moment een docent en die had zijn eigen stukken gemaakt, zijn eigen boek gemaakt. Maar die was alleen als PDF beschikbaar. Dus die kon je alleen maar online kon je die krijgen. En het was geen hele toegankelijk PDF. Dus je moest daar kon er alleen doorheen scrollen en niet op een woord zoeken, weet je wel?
5: Oh ja, het was maar een plaatje.
6: Ja, precies. Het was een plaatje van 180 pagina's, waarbij dan de letters lichtblauw op witte achtergrond waren. En dan heel weinig alinea's. Dus het was gewoon super grote hoeveelheden tekst. Nou, ik heb er 3 keer over gedaan. Ik kon daar niet doorheen komen. Nee, dat was een beetje minder ervaring.
5: Wat wel interessant voor onze luisteraars is natuurlijk, is dat dat eigenlijk aangeeft wat er dus niet toegankelijk is.
6: Ja.
5: Want als je het omdraait, wordt het beter toegankelijk.
6: Ja, zeker. Ja. Dat sowieso.
5: Ja, dus, maar dus ook, maar daar gaan we het zo zeker over. Ja. Ook rekening houden met wat voor kleuren je gebruikt, hoe het met het contrast zit en dergelijke.
6: Ja.
5: Ja. Jochem, jouw ultieme leerervaring van de afgelopen tijd, wat was die?
7: Ja, voor mij een belangrijk inzicht. Als alles goed gaat, dan loop ik over een paar dagen mijn eerste marathon.
5: Zo.
7: Dan moet je toch wat anders gaan trainen. Dan kan je niet lukraak je schoenen aantrekken. En dus je gaat letten op je hartslag. En dat volg je allemaal mooi op je sporthorloge. En dan zie je eigenlijk live wat er gebeurt met je lichaam. Als je te snel van start gaat, dan schiet die hartslag omhoog. Dan stort je in. Als je de hele tijd 100% gaat, dan krijg je blessures. Als je de hele tijd hetzelfde doet, dan maak je geen vooruitgang. Dan gaat je lichaam gewend. Dus je gaat eigenlijk leren op die feedback van je lichaam. wat het betekent en hoe je je training daarop moet aanpassen. En een inzicht wat ik daar over heb gehouden is eigenlijk dat je dat ook kan toepassen op je werkleven en je mentale gezondheid. En dat gaat ook, je kan niet de hele tijd 100% geven. Als je probeert te veel te doen, dan krijg je er ook last van. En ja, dat is vaak wel wat moeilijker, want dan heb je geen mooie horloge die laat zien.
5: Maar dat zouden we dus eigenlijk wel moeten hebben, zeg jij.
7: Ja, toch? Hij probeert
5: je hebt die
7: wel
5: feedback
7: af en toe.
5: Nodig.
7: Ik krijg wel eens een stressmelding, maar dat voelt heel, heel willekeurig. Dus
5: zo goed is het nog niet.
7: Nee. Maar het laat je in ieder geval wel zien dat je moet proberen om ook daar naar je lichaam te luisteren. En daar ook te zien waar je af en toe even rustig aan moet doen.
5: Mooi voorbeeld. En we gaan praten met elkaar over een hele grote groep mensen, 4 miljoen, dat zijn er nogal wat, die belemmeringen ervaren bij het gebruik van websites. En misschien moeten we wel zeggen, er zullen apps ongetwijfeld ook wel onder horen. Marijn, wat voor beperkingen, want dat is natuurlijk weer een enorm containerbegrip waar we iedereen natuurlijk weer in één bak gooien, waar die er helemaal niet in thuis horen. Maar waar moeten we aan denken? Wat voor beperkingen zijn dat dan?
6: Nou, je noemde er zelf al een paar. Je hebt er 4 eigen pijlers, visueel, auditief, cognitief en fysiek. En liever zeg ik zelf ook altijd uitdaging in plaats van beperking. Want onder het cognitieve valt al dyslexie. Maar het enige waar ik een beetje moeite mee heb is het begrijpen van sommige teksten. Voor de rest ben ik best wel oké, volgens mij. Maar dan gaat het dus echt over visueel, zowel blind als heel slechtziend. En nog vele andere vormen. Auditief is ook best wel duidelijk. En fysiek kan je vaak gewoon zien, omdat iemand of in een rolstoel zit. Maar ja, even los van het digitale, dan kan je misschien nog wel iets met je handen. Maar stel je hebt geen armen, geen vingers of even heel cru. Dan kan je natuurlijk ook geen muis gebruiken of zeg. Maar toch moet je, of wordt er eigenlijk verwacht, zeker in de westerse wereld, dat je gewoon mee kan doen. En dat kan dus eigenlijk niet altijd. Omdat je dus geen muis kan gebruiken of omdat een toetsenbord het niet doet. En cognitief. Daar zijn heel veel verschillende dingen voor. Dus van autisme tot dyslexie, dyscalculie, ga zo maar door.
5: Ja, lichte verstandelijke handicaps, kan ik me voorstellen.
6: Onder andere. Dus we houden eigenlijk gewoon heel erg vast aan die 4 pijlers. 4 verschillende vormen van beperking of uitdagingen. En aan de hand daarvan kijken we naar hoe toegankelijk is een digitale omgeving.
5: Ja, en eigenlijk moet je dus, is dit een onderwerp waarbij je heel goed moet opletten dat je niet te snel gaat generaliseren. Juist omdat die verschillen zo groot zijn. Het maakt nogal uit of je iets niet kan zien of niet kan horen. Hè? En vervolgens wil je een video toegankelijk maken. Ja, dat is natuurlijk diametraal tegenovergesteld, zou je kunnen zeggen.
6: Ja, eigenlijk wel. We kijken dan in dat geval even ter voorbeeld. Vanaf volgend jaar 28 juni gaat de European Accessibility Act, die wordt van kracht. Ongelooflijk zware wetgeving eigenlijk vooral voor private partijen, banken, verzekeraars, e-commerce partijen. En die gaat nog verder dan de Web Content Accessibility Guidelines. Ook een hele mond vol.
5: Ja, klinkt als de WCAG. Die gaan we vast nog terug horen, denk ik. Ja.
6: Dat is het zeker. En daarin staat ook dat het heel erg belangrijk is dat je met 2 zintuigelijke mogelijkheden tot de informatie kan komen. Dus in een video zou dat dus en auditief zijn, maar ook dat je dus ondertiteling krijgt of iets dergelijks. En zo geldt het eigenlijk voor de hele digitale wereld.
5: Ja. Wat is het probleem? Dus stel, want als je denkt van ja, als je die beperking niet hebt, dan kun je er misschien weinig bij voorstellen. Help ons eens even in wat het voor mensen betekent als ze niet die toegang hebben tot die digitale omgevingen, tot de apps, de websites. Wat betekent dat voor mensen?
6: Nou, dat betekent eigenlijk, ik denk dat ik het best gewoon een voorbeeld kan geven. Stel, je bent blind en je hebt een bankieren-app. Want tegenwoordig, zeker in Nederland, we zijn super digitaal. Je kan eigenlijk nergens meer een daadwerkelijk bankgebouw vinden in een dorp of een stad. Want die zijn gewoon uitgefaseerd, die zijn gewoon weg. Je hebt alleen maar nog geldmaat als automaatsysteem. En daar is Nederland wel best wel uniek in, want daarbuiten is dat nog niet zo ver. Maar je moet je voorstellen dat als je iets niet kan zien, en er wordt wel verwacht dat jij met je, ik noem even geen specifieke bank, maar gewoon een bankieren-app, dat jij dus wel de mogelijkheid moet hebben om je rekening gewoon voor te laten lezen. Want je ziet hem niet. En je wil ook niet aan een vreemde naast je vragen van, hey, goh, kijk even wat er op mijn rekening staat.
5: Ja, dat is een beetje, ja, best wel privé.
6: Ja, het gaat over de autonomie van mensen. Dat je gewoon zelf dingen kan doen. En dus autonoom door het leven kan gaan.
5: Ja, en hoe is het daar nu mee gesteld? Want toevallig ben ik er ongeveer 25 jaar geleden al mee bezig geweest. Ja. Dus een, nou ja, ik weet niet hoe oud jij bent, maar...
6: 29.
5: Daarom, dus toen was jij 4. Kan je nagaan. Dus je zou kunnen zeggen, mag toch wel een beetje opgelost zijn ondertussen.
6: Eigenlijk het moment dat jij er misschien mee aan de slag bent gegaan... toen, sindsdien is er niet per se heel veel veranderd qua wetgeving of qua WCAG. Er zijn wel een hele hoop criteria bijgekomen om het nog verder te verbeteren. Maar er is niet daadwerkelijk echt heel veel verbeterd. Er worden wel sprongen gemaakt.
5: Maar kun je nu, als je slechtziend bent of je bent blind en je hebt een bankieren app, kan je die dan überhaupt gebruiken? Zit er een toegankelijkheidsvoorleesfunctie op? Ik weet dat er dat soort functies allemaal in browsers en zo wel ingebouwd zit. Die kun je aan. Soms zet je hem per ongeluk aan en begint je ineens je scherm tegen je te praten.
6: Ja.
5: Op het verkeerde moment natuurlijk altijd.
6: Ja, ja, ja.
5: Maar hoe is dat met de toegankelijkheid van die nogal belangrijke apps in ons leven?
6: Dat gaat wel echt de goede kant op. Zeker in die wereld wordt er gewoon heel hard aan gewerkt. Ik denk dat het vaker in overheidsland wat minder... de juiste kant op gaat ook wel de goede kant op, maar dat moet echt veel sneller. Omdat daar eenzelfde transitie is als dat bankgebouwen verdwijnen, zijn er ook een hele hoop plekken voor gemeentes die eigenlijk er niet meer zijn qua fysieke locatie.
5: Ja, nee, als je je parkeervergunning wil aanvragen of je toeslagen of noem maar op, nogal belangrijk dat je erbij kan.
6: Ja, precies. En dan ook dat moet je allemaal online doen. Dus er zijn al die fysieke plekken zijn weg. Dus in de overheidsland, daar stokt het nogal. En we zien wel dat zeker voor de bankwereld, verzekeringswereld, maar ook grote e-commerce partijen, daar wordt gewoon veel harder aan gewerkt. Omdat ze dat enerzijds ook voelen richting die wetgeving. En anderzijds ook een hele hoop mensen missen. Terwijl ze, als de ene bank in het nieuws komt... die niet toegankelijk is en de rest wel. Ja, dat is niet dat heel erg lekker voor, nee. Voor het beeld.
5: Nee. Nou had je het al over die WCAG of de WCAG. Ja. Dat klinkt er misschien nog lekkerder. Wat houdt die nu op dit moment in?
6: Dat houdt nu in. Daar staan gewoon een hele hoop, laat ik het even zeggen, gewoon punten in. Die heet dan succescriteria. En die, aan de hand van die criteria kan je dus... testen, auditen of een digitale omgeving zoals een website of een applicatie. Of die te gebruiken is voor mensen met specifieke beperkingen. En dan kijken we bijvoorbeeld naar ondertiteling van websites. Maar nog belangrijker is de navigatie op een website. Dus dat je dat zou kunnen doen door gewoon op tab of shift tab te drukken op je toetsenbord. En vanuit daaruit is eigenlijk een soort van basis voor meerdere hulpsoftware voor mensen die dat daadwerkelijk gebruiken. Maar dat is eigenlijk, zeker die navigatie is een basis voor voorleessoftware en andere dergelijke hulpsoftware.
5: Ja, ja, want als de hulpsoftware zegt plaatje, dan weet je niet waar je op drukt.
6: Nee,
5: simpel gezegd.
6: Klopt.
5: Kan een hele leuke button zijn waar die mooi knippert enzovoorts. Maar ja, als je blind bent, dan zegt die plaatje.
6: Ja, maar het is ook een hele goede. Je hebt heel veel websites waar altijd zo'n... dat je een klein stukje van een artikel of een blog of zoiets echt leest. En dan staat er altijd onder zo lees meer. Maar als je alleen maar hoort lees meer, heb je geen idee waar je meer over gaat lezen. En wij kunnen het misschien wel zien. Maar het gaat dus heel erg over dat er een alternatieve tekst onder zit die dan zegt lees meer over podcast Lang Leven Leren bijvoorbeeld.
5: Ja, kortom, het vraagt iets van degene die het gaat bouwen, maken, ontwikkelen in hoe die ernaar kijkt. En dat hij niet alleen maar vanuit zijn eigen perspectief kijkt. Ja. Wat gaat er veranderen als volgend jaar die nieuwe wet komt? Hè? Want een guideline, dat klinkt nog heel vriendelijk. Van nou, het zou fijn zijn als jullie. Een wet klinkt meer als gij zult.
6: Ja. Klopt. Alleen we leven wel in Nederland of in Europa eigenlijk. En het is niet zo. Het zou eigenlijk mooi zijn als we het een beetje kunnen vergelijken met Amerika. Daar is het veel strenger. Mag je als burger mag je ook grote private partijen gewoon voor de rechter slepen. En dan gaat het ook veel makkelijker dat daar dus gewoon boetes worden uitgedeeld.
5: Hmm.
6: En sancties. En dat zit er waarschijnlijk nog niet in. Zeker niet vanaf volgend jaar. Als dat zou gaan gebeuren, waar wel een hele hoop private partijen bang voor zijn, dan is dat wel een hele grote trigger om in ieder geval te gaan zorgen dat je en digitaal toegankelijk, maar dus ook fysiek toegankelijk gaat zijn. Want de European Accessibility Act gaat nog verder. Gaat zelfs over het goed kunnen uitpakken van verpakkingen van, je internet aansluiting.
5: Ja, dus het gaat echt over toegankelijkheid in de breedte en niet alleen maar over toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid.
6: Ja.
5: Ja, dus ook kom ik überhaupt een pand wel in? Kan ik wel van A naar B? Kan ik wel in de trein?
6: Ja, gek genoeg valt dat er dus nog niet onder.
5: Ah.
6: Maar dus eigenlijk wat je allemaal doet richting een consument of richting een burger. Dat die dan gewoon hetzelfde moet kunnen doen.
5: Ja, dat daar een gelijkwaardigheid mogelijk is.
6: Ja, precies.
5: Nou hebben we het natuurlijk in Lang Leven Leren over leren, ontwikkelen. Dan kan ik me voorstellen dat bedrijven, organisaties, maar ook aanbieders natuurlijk allerlei prachtige platforms hebben. Er wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel digitaal geleerd. Veel digitale content, veel video's, veel e-learnings. Enig idee hoe goed het of slecht het daarmee staat? Ik ben een beetje bang voor het antwoord namelijk.
6: Nou, dat is wel grappig. We hebben gewoon zelf een eigen dashboard en ooit toegankelijkleren.nl gemaakt om een eigen plek te creëren online die waar je kan leren of iets kan leren over digitale toegankelijkheid. En nu zijn we eigenlijk een LMS aan het zoeken. Toen kwamen we ook onder andere bij Skillstown. Maar er zijn zoveel LMS'en die gewoon echt niet toegankelijk zijn. Ja, die kunnen wij gewoon niet gebruiken.
5: Die vallen snel af, ja.
6: Ja, heel erg snel.
5: Ja.
6: Dus nee, die zijn er niet zoveel.
5: Nee. Dus dat is wel nogal een probleem. Want waar we natuurlijk in het bedrijfsleven en in organisaties ook mee bezig zijn, is diversiteit en inclusie. Kansen bieden aan mensen met een beperking. Ja. Die ze misschien tot nu toe nog nooit hebben gehad. Ja, als je dan mensen uitsluit van leren, dat is nogal wat.
6: Ja, dat is een super groot probleem. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je op twee zintuigelijke manieren kan leren. En daarvoor, zeker digitaal, moet je daar wel een oplossing voor hebben.
5: Ja. We duiken zo wat meer de diepte in. Maar eerst ga ik even naar Jochem. Jochem van Itsen. Jochem, jij houdt je bezig met onder meer met het toegankelijk maken van de leermodules bij Skillstown. Wat is het belangrijkste wat jou is opgevallen toen je hier met het onderwerp aan de slag ging?
7: Ja, ik denk toch wel wat Marijn ook al noemt, dat het eigenlijk heel erg breed is. Dat er zoveel dingen zijn die je zelf als vanzelfsprekend ziet, die voor heel veel mensen grote problemen oplevert. En dat vraagt wel een hele andere manier van denken inderdaad. En dat is sowieso bij het maken van content altijd een hele belangrijke vraag. Wie is je doelgroep? En nou ja, dat vraagt dus van jezelf dat je dat beeld tot verder uitbreidt naar ook de mensen die tegen dat soort beperkingen aanlopen.
5: Kortom, daar valt nog veel meer over te zeggen. Gaan we zeker ook doen. We praten zo verder met Jochem en Marijn. Maar eerst gaan we even naar een kort leermomentje van Tom Bos.
8: De tip van Tom.
9: De tip van vandaag is heel simpel. Tekst is zo slecht nog niet. En ik zeg dat omdat we zien in online leren dat natuurlijk we heel erg variëren in alle vormen waarop we dat aanbieden. En vandaag ben je aan het luisteren naar een podcast natuurlijk. Maar we hebben webinars, we hebben on-demand video, we hebben echt van allerlei leervormen. Testen, assessments, e-learning, we-learning, weet ik het niet, micro-learning en van alles en nog wat. En op allerlei verschillende kanalen, visueel, auditief en wat je maar kan bedenken, zo bieden we online leren aan. En dan merk ik vaak dat de tekst steeds minder populair is eigenlijk. Hè? Dat er steeds meer gezegd wordt van ja, alles moet mooi visueel zijn. Want tegenwoordig is alle media ook heel visueel. Ja, en ik wil toch een pleidooi doen voor ook het niet vergeten van het belang van tekst. En dat heeft ermee te maken dat we bijvoorbeeld zien dat tekst een veel efficiëntere leervorm is in veel gevallen dan bijvoorbeeld video. En video is aantrekkelijker, dus er is een hele goede reden om juist wel video te produceren. Maar een heel simpele casus is dat wij zagen in een test die we deden dat mensen toch wel heel graag scannend lezen. En dus als jij een grote tekst voor je hebt, dan kan je eerst de koppen lezen. Hè. Sommige mensen hebben wel snel lezen gehad, misschien op school of zoiets. Nou, dan weet je, er zijn bepaalde methodieken om heel snel de essentie van een tekst of een onderwerp te pakken. Probeer datzelfde maar eens te doen met video. Dat is best lastig, want video is eigenlijk iets wat het tempo voor jou bepaalt. En ook de volgordelijkheid. Want je kan natuurlijk wel vooruit en achteruit spoelen door video, maar je weet niet waar je precies moet zijn over het algemeen. Nou, gelukkig zie je dat daar tegenwoordig wel steeds meer ook met teksten bijgewerkt wordt. Hè? Dat er dan de tekst van naast de video staat of dat soort dingen. En dat je kan actief kan zoeken tegenwoordig. Dus daar zitten wel wat voordelen in van teksten die nu in video terugkomen. Maar traditioneel gezien is tekst eigenlijk een hele efficiënte leervorm. Omdat je er heel makkelijk doorheen kan gaan eigenlijk. Nou, en een ander ding wat we zelf ook in een onderzoek naar boven haalden is als wij... Kijk, er wordt altijd wel veel gesproken naar leervoorkeuren. Hè? Op welke manier bied je leren aan zodat het aansluit op de leerstijl...

0: dan zie je eigenlijk dat tekst een van de best presterende manieren is om leren aan te bieden. En dat kwam in ieder geval uit ons onderzoek heel duidelijk naar voren. Ja, daar heeft gewoon grote voordelen ten opzichte van de andere kanalen. En een goede nuance is dat dat zelfs zo was bij de mensen die niet tekst als voorkeur op hadden gegeven. Überhaupt zie je dat in de leerstijlentheorie van Kolb. Ik weet, op heel veel punten hartstikke achterhaald, maar een heel basale gedachte ervan is je begint op een verschillende manier met leren. Maar ik weet, dan is de aanname van, nou, als ik dan aansluit bij de leervoorkeur, dan zou dat tot betere resultaten moeten leiden. Ja, daar ben ik het dus pertinent mee oneens. En dat is ook niet per se wat data of de onderzoeken die ik in ieder geval tot nu toe gelezen heb suggereren. Het is heel vaak zo dat mensen juist beter leren als ze in een andere vorm terechtkomen. Soms is het wel, zoals Kolb ook zegt, is het wel een goed vertrekpunt om een beetje vertrouwen te winnen en comfort. En dan vanuit daar naar een andere vorm te gaan. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je met een mooie, aantrekkelijke, fancy video begint. Om de aandacht te trekken en mensen te prikkelen en energiek te krijgen. En ze vervolgens verder gaan met een goede tekst lezen. Natuurlijk moeten we rekening houden met het taalniveau van mensen. En natuurlijk moet je rekening houden dat we steeds minder gaan lezen en leesvaardigheid op school steeds minder onderwezen wordt. Maar omdat het zo'n efficiënte vorm is, is er dus best wel een pleidooi vanuit mij in ieder geval om dat niet zomaar af te schrijven. En eigenlijk dat we dus moeten zorgen dat dat in onze onderwijs ook wel weer gewoon een serieuze plek krijgt. Om te zorgen dat we die kwaliteit en de vaardigheid van mensen gaan verbeteren. Ja, omdat dat gewoon een hele simpele manier is om effectief te leren. Nou, heel AI is erop gebaseerd. Hè? Alles draait om tekst. Alle video's worden geconverteerd naar tekst. Alle leren door een machine wordt gedaan op tekst. Dus ja, dat geldt ook voor ons zo. Wij zijn ook maar gewoon machines.
1: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
2: In de studio Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility. En Jochem van Ittersen, hij is e-learning expert bij Skillstown. Jochem, ja, we hebben net al even gehoord, hè, ja, wat eigenlijk die toegankelijkheid is. Hoe het ervoor staat. Nou, daar worden we niet heel erg vrolijk van. Dat is nog een hoop te doen. Laten we het even lekker praktisch maken, want dat is wat jij doet. Wat is er nodig om die online leercontent, waar jullie nogal veel van hebben bij Skillstown, om dat voor iedereen toegankelijk te maken? Hoe pak je zoiets aan?
3: Ja, dus, het belangrijkste is eigenlijk wat net al ter sprake kwam. Ik hou me natuurlijk vooral bezig met de content zelf. Maar het begint allemaal bij het platform waarop je werkt. En dat was dus ook een van de eerste dingen waar wij tegenaan liepen. Er is eigenlijk geen aanbieder te vinden die voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Dus hebben we maar besloten om daar zelf aan te gaan bouwen. Onze eigen auteursstoel. Om te zorgen dat, want er zit ook heel veel in qua navigatie op de website. Überhaupt de leervormen die je kan inzetten en de manier waarop die ingezet worden. En dat is al een heel belangrijk stuk.
2: Ja, dus hoe het platform, zeg maar de basis waar je de content op zet.
3: Ja.
2: Daar hebben we dus eigenlijk al met z'n allen een probleem. Het is wel bizar dat er helemaal niet is. Want je zou zeggen, in Amerika zijn de regels en lopen ze wat dat betreft voor qua toegankelijkheid zeker vooruit. Maar ja. Dit terrein nog niet ver genoeg, Marijn.
4: Nee, klopt.
2: Ja, bizar, toch?
4: Ja. Nee, ja. Is ook zo.
2: Ja, terwijl er toch grote partijen zijn die dingen leveren. Maar ja, dan wordt het maar zelf bouwen, toch?
3: Er wordt wel wat aan gedaan, maar het is allemaal net niet. Dus je moet heel veel kunst en vliegwerk gaan doen om daar toch wat mee te kunnen.
2: En waarom hebben jullie daar? Want je kunt ook, hè, zeg maar even plat, je kunt ook denken, ja, weet je, zoveel gedoe. We hebben zoveel dingen te doen. We laten dit nog even liggen. Maar hebben jullie niet gedaan bij Skillstown?
3: Nee.
2: Nee, want why not?
3: Het gaat natuurlijk ook wat ik zei van wie is je doelgroep. En we willen juist, het gaat erom om leren voor iedereen toegankelijk te maken. En ik vind het mooi dat je het hebt over uitdagingen in plaats van beperkingen. Want beperkingen is natuurlijk waar je tegenaan loopt. Beperkingen zitten ook in die omgeving.
2: Ja. Oh, dat is interessant. Ja.
3: Ja.
2: Ja, en je bent pas beperkt als de omgeving je beperkt.
3: Je hebt nooit dezelfde ervaring als iemand die overal bij kan. Maar ja, je kan er dus wel een uitdaging van maken in plaats van een beperking.
2: Ja.
3: Door je daar aan te passen.
2: En noem eens één ding waarvan je zegt van, nou, dat is echt wat we aangepakt hebben in die leeromgeving zelf. Hey, los van de content, waar we echt gewoon een slag te maken hadden.
3: In de leeromgeving, dus het technische gedeelte bedoel
2: je? Ja, gewoon hoe alles werkt, waar alles staat,
3: ja.
2: Hoe het heet.
3: Ja, de navigatie inderdaad, toetsen voor navigatie, dat is al een belangrijk deel. En bijvoorbeeld de mogelijkheid om dingen in te voeren, zoals altteksten. Of dus gewoon de technische ondersteuning om al die aanpassingen die we uiteindelijk moeten maken, mogelijk te maken.
2: Ja, ik zie het even als een soort content management systeem bij een website. Ja, die hebt vakjes die je in kan vullen. Als de vakjes er niet zijn, dan houdt het redelijk snel op.
3: Dan

0: Daar kan je ook niks in vullen.
1: Marijn, waarom is die toetsenbordnavigatie, voor wie is dat belangrijk? Wie gebruikt dat, los van het feit dat het eigenlijk voor iedereen handig is, als je het helemaal weet?
2: Dat klopt trouwens, dat laatste wat je zegt. Ik vind het echt fantastisch om gewoon te gebruiken. En voor heel veel mensen. En dan eigenlijk vooral gericht op enerzijds mensen die dus geen muis kunnen gebruiken, überhaupt niet. En denk misschien aan iemand die bijvoorbeeld Parkinson heeft. Waarbij je dus in trillende ledematen wordt het heel erg moeilijk om überhaupt op een knop te drukken online. En dus vooral mensen met een, in dat geval ook een soort fysieke uitdaging. Dus als je geen handen hebt, dan moet je wel door middel van of een knop of iets dergelijks wel er doorheen kunnen tikken.
1: Ja.
2: En de navigatie is er ook voor dat uiteindelijk je met voorleessoftware op de juiste knoppen terechtkomt. Dus die is ook heel erg handig en juist alleen maar te gebruiken voor mensen die helemaal niks kunnen zien.
1: Ja.
2: Dus voor meerdere uitdaging eigenlijk.
1: Ja, want volgens mij is het met mensen die een braille regel gebruiken. Hè, daar zit een soort knop volgende op.
2: Ja.
1: En dan gaat de software voorlezen wat de volgende is.
2: Ja, klopt.
1: En als je natuurlijk dan die toetsenbordcombinatie. Dan wat is de volgende? Ja, dat staat er dan niet in het systeem. Dan werkt het gewoon niet.
2: Nee, dat klopt. Dan werkt het niet. Grappig trouwens, dat braille leesregel. Die worden best wel veel gebruikt. Maar ik hoorde dus laatst dat die steeds minder worden gebruikt. Omdat dus die voorleessoftware veel handiger, veel sneller is. En zeker voor wat jonge mensen die echt opgroeien met de digitale wereld. Zijn er veel meer andere mogelijkheden dan die braille lezen.
1: Geen de braille een beetje uit sterven.
2: Ik denk dat het zou best kunnen.
1: Ja, interessant. Gaan we over naar de content, Jochem. Wat heeft die toegankelijkheid voor impact op de content die jullie aanbieden?
0: Ja, best wel wat. Wat je al zegt, veel dingen waar je niet over nadenkt met video's ondertitelen. Dat zijn de voor de hand liggende dingen. Maar ook bijvoorbeeld een van onze didactische principes is meerdere zintuigen op elkaar aanvullen. Dus dat je beeld gebruikt om emotie op te roepen of video om te ondersteunen, om af te wisselen, om variatie aan te brengen. Omdat online leren is wat moeilijker om mensen mee te krijgen. Dan moet je echt zorgen dat mensen betrokken zijn. En dan valt een deel daarvan ineens weg. En dan moet je creatief gaan denken. Hoe gaan we dat... Hoe gaan we dat erin doen?
1: Ja, dan moet je een alternatief. Als je visueel ondersteunt. Hoe prikkel je dan iemand die dat visuele niet kan meekrijgen?
0: En ook een van de dingen. Kijk, het makkelijkste wat je kan doen natuurlijk is dingen weglaten. Ik weet, een van de eerste trainingen die ik maakte toen we daar al wat meer mee bezig waren. Ging om een mailbox management in Outlook. Maar ik dacht, zo min mogelijk screenshots. Want dat is allemaal extra moeite. En ik probeer gewoon goed uit te leggen in de tekst. Zodat het voor iedereen te volgen is.
1: Dus het verandert nu ook hoe je überhaupt content maakt.
0: Het grappige is dat je dan een paar maanden later kijk je bij de feedback. En dan zie je mensen van, het zou fijn zijn als er wat meer screenshots in zitten.
1: Ja, die missen we.
0: Dat is natuurlijk het risico dat je dingen gaat weglaten. En wat je dus eigenlijk niet is dat je het altijd wel... Kijk, als jij zorgt dat het goed wordt uitgelegd in de tekst. En daarnaast heb je nog een screenshot. Dan kan dat kan voor mensen ook juist fijner zijn.
1: Yeah.
0: Maar dan hebben mensen die keuze. Dus het is inderdaad niet of je gaat niet het een vervangen door het ander. Kijk, je kan alles door de platte tekst gaan vervangen. Maar daar gaat de interactiviteit van je training heel hard achteruit.
1: Ja. Hoe hebben jullie het überhaupt aangepakt? Hè? Want het interessante is natuurlijk dat toegankelijkheid is niet een ding. Het is meer een soort van manier van denken vanuit verschillende doelgroepen. Als je door de ogen van een blinde is altijd interessant. Hè? Gaat kijken naar een website. Ja, dan hoe werkt het dan? Daar moet je toch in kunnen verplaatsen. Dus hoe hebben jullie dat aangepakt om door al die content die jullie hebben heen te gaan?
0: Dat is een groot leerproces. En daar zitten we denk ik nog steeds wel in. Omdat je natuurlijk steeds tegen dingen aanloopt en elkaar ondersteunt. En we hebben heel veel gesprekken ook gehad met Cardan, waar we feedback uit krijgen. Verschillende proefrondes. Dus het is een proces waar je steeds blijft kijken van waar moeten we nog meer op letten. En je dat eigen maken. En inderdaad ook niet de makkelijke oplossingen, maar de creatieve oplossingen bedenken.
1: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je soms dat er spanning is tussen iets heel erg toegankelijk maken en iets heel erg tof of mooi of spannend of kwalitatief heel goed maken. Dat je wel echt wel een keuze moet maken voor het een of het ander.
0: Ja, zeker.
1: Wat doe je dan?
0: Ja, kijk, uiteindelijk kan je iemand nooit helemaal dezelfde ervaring bieden natuurlijk. Sommige dingen vallen gewoon weg. Maar dat komt inderdaad neer op het wel blijven aanbieden voor de hele grote groep. Dus dat je wel die video post, maar een transcript bijzet. Of een ondertiteling erbij zet. Dus het is echt een kwestie van en.
1: Ja.
0: En niet of. En het mooie is natuurlijk dat je uiteindelijk daar ook alleen maar betere content van krijgt. Want ook mensen die niet last hebben van die beperkingen, die hebben baat bij beter leesbare tekst, hoger contrast, mooie blokjes. Of dat ze kunnen kijken van, nou, ik heb geen zin in die hele video. Ik lees wel even door het transcript heen.
1: Ja, eigenlijk sluit het aan. Ik weet dat we niet meer van de kolp zijn, maar het sluit in ieder geval wel aan bij dat je op verschillende manieren content tot je kan nemen. Dat is natuurlijk voor iedereen interessant.
0: Ja, zeker.
1: Als je denkt van ja, ik vind lezen gewoon fijner. Dat is allemaal prima, die videootjes, maar ik heb er niet zoveel mee.
0: Ja.
1: Dan heb je de keuze. Ik kan me ook voorstellen dat als luisteraars denken van ja, dat is allemaal leuk en aardig allemaal. Dat kost natuurlijk allemaal ongelooflijk veel geld dit. Want het is gewoon veel meer werk. Wat zou jouw reactie, advies daarop zijn?
0: Het is meer werk, ja. Daar kom je niet aan. Want je moet extra stappen doen. Maar wat ik zeg, uiteindelijk maak je er ook betere content van, denk ik. Ik denk echt dat het meerwaarde heeft. En ja, het gaat natuurlijk om het overbrengen van je product. Dus daar moet je die keuzes in maken. En dat gaat ook verder, denk ik, dan alleen maar beperkingen. Want waar we ook al eerder mee bezig zijn, inclusiviteit. Het gaat niet alleen om beperkingen, maar gaat ook om voorkomen van stereotypering. Dat zie je bij beeld ook, bij Shutterstock beeld.
1: Yeah.
0: Heel veel stereotypes, bepaalde rollen in genders, dat soort dingen. Dus ik denk dat altijd al een aandachtspunt is voor ons. Van hoe breng je het verhaal over op iedereen? En ik denk dat uiteindelijk leidend is. Ik denk dat uiteindelijk is wat je onderscheidend maakt ook. Met goede content, want slechte content maken is heel simpel. Zeker met AI.
1: Slechte content maken is heel simpel, ja.
0: Informatie vind je overal wel, dat is het probleem niet. Maar hoe zorg je dat mensen gaan leren en dat ze er wat mee gaan doen?
1: Yeah.
0: En dat is je uitgangspunt. En dan is het eigenlijk ook logisch om iedereen daarin mee te nemen.
1: Ja, Marijn, wat zeg je tegen mensen die denken, ja, jeetje man, het is al, ik ben al zoveel geld, kan alles kwijt. Dit is een dure bijzaak.
2: Ja, snap ik. Maar dan is het eigenlijk vooral achteraf. Dus op het moment dat je nu... stel, wij komen ergens binnen. We auditen de hele digitale omgeving van een organisatie. En net zoals bij Skillstone, je hebt superveel trainingen die er al zijn. En om die dan vervolgens toegankelijk te maken. Ja, dat is eerlijk gezegd is het wel gewoon echt een kluif. Maar als je ervoor zorgt dat je aan de voorkant bij de bouw van... of een nieuw concept, een nieuw component, een website, een app, ga ze maar door. Als je dan al digitale toegankelijkheid meeneemt, dan zorg er sowieso voor dat een product veel duurzamer gebouwd wordt. Het is meteen meegenomen in het hele concept. En je hoeft niet aan de achterkant, helemaal aan het einde, alles weer aan te gaan passen. Dus je neemt het gewoon mee. En wij zitten eigenlijk vooral ook nu met dat idee heel veel bij scholen, universiteiten, hbo's, gaan ze maar door. Om juist de mensen van de toekomst mee te nemen in, neem dit gewoon direct mee in je werk. Jullie gaan dit allemaal meemaken. Jullie gaan het allemaal maken. Ga ze maar door. En dan creëer je denk ik heel erg een duurzame oplossing. Maar ook eentje die gewoon voor de lange termijn digitale toegankelijkheid gewoon als standaard mee gaat nemen.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars denken, oké, ja, ik ben verantwoordelijk voor een online leeromgeving bij organisatie X. Dit hebben wij nog niet goed geregeld. We hebben ook heel veel content, ook heel veel misschien wel bedrijfsspecifieke content. En niet de prachtige dingen die geleverd worden door bijvoorbeeld Skillstone. Wat adviseren we ze? Waar begin je, Jochem?
0: Ja, het begint bij een beeldvorm bij je doelgroep natuurlijk.
1: Okay.
0: Ook, ja, ook zeker hangt het er vanaf als het bedrijf specifiek is. Wat voor soort mensen werken er? Want er zijn natuurlijk ook best functies waarin je met een visuele beperking niet zou kunnen werken. Dus ik denk dat begint.
1: Nee.
0: Wat ik eerder al noem bij.
1: Nee, de flight simulator van de KLM hoeft niet ondertiteld te worden, nee. Denk ik.
0: Dus het begint bij wat
1: toch? Marijn, of neem ik nu een verkeerde aanname? Ik moet al checken.
2: Nee, ik denk niet ondertiteld. Ik denk dat niet nodig is. Maar misschien wel voor iemand die het niet ziet. Ja, dat er een beetje uitleg bij mag.
1: Ja. Het vliegt wat lastig hè, als je niks ziet.
2: Ja, als je zelf vliegt sowieso. Maar als je passagier bent misschien...
1: Passagier? Ja, dat is weer een hele goeie. Dus ja. Dat is de onboard. Ja, nee, die is zeker. Alright, dus doelgroep bepalen, dat is één.
0: Ja.
1: Ja, Marijn, dat was het tweede wat we moeten doen als we daar willen beginnen.
2: 100% bewustzijn. En bewustzijn met eigenlijk vooral waar lopen mensen nou precies tegenaan. Ik denk dat een heel leuk tooltje is gewoon de Chrome Disability Simulator. Kan je op Google Chrome kan je downloaden. En dat is echt heel erg klein. Dus kan je wat kleurenblindheid, kan je checken. Dus dan kan je ook meteen een soort van contrast checken.
1: Die is al heel interessant, hè? Want hoeveel kleurenblinden hebben we? Volgens mij een belangrijk gedeelte van de mannen is gewoon echt kleurenblind.
2: Ja, 1 op de 12.
1: Ja, moet je kijken.
2: Ja.
1: Ja, dus dat is 1 op de 24 mensen, simpel gezegd.
2: Ja, maar 1 op de, 250 vrouwen of zo is kleurenblind. Dat zeggen ze. Weet ik natuurlijk, ik heb geen idee. Maar, ja,
1: maar veel meer mannen dus.
2: Ja, veel meer. Het is echt een mannenkwaal.
1: Ja. Het is niet voor niks dat je soms mensen ziet lopen dat je denkt, ja, dat zou ik niet bij elkaar aangedaan hebben. Maar ja, daar kunnen ze dus niks aan doen.
2: Nee.
1: Want ze hebben geen idee. Ja, maar dat is echt een uitdaging. Hè? Dus ja, drukken, klik op de groene knop als je kleurenblind bent. Dat kan een enorm probleem zijn. Want je weet gewoon echt niet welke dat is.
2: Nee, als je het inderdaad helemaal niet ziet, dan heb je inderdaad geen idee. Dus ook dan is weer dat tweeledig is wel heel erg belangrijk. En een groene knop en de vorm.
1: Ja, dus rond of dieper gewoon groen in. Dat kan ook wel eens
2: helpen. Ja, exact.
1: Alright. Awareness, snappen awareness. Van wat is dit eigenlijk. En dan die Chrome simulator kan dan helpen. We gaan even lekker door, want we zijn goed bezig met het stappenplan. Ja. 3, Jochem?
0: Ja, ik denk dat het daarna gaat ook om te controleren. Wat ik zeg, het blijft een proces waarbij je zelf ook heel veel leert. En dingen die je misschien, waar je misschien niet bewust van bent. Nou, ik noem net al, gebruikersfeedback is voor ons heel belangrijk. Dus ik ben ook heel benieuwd als we daar feedback over gaan krijgen. Vooral ook dingen natuurlijk die niet goed werken. Van wat kan er beter? Maar het is ook fantastisch soms om te lezen dat je iemand ziet die een training heeft gevolgd. En zegt van nou, ik heb een nieuwe baan hierdoor gekregen. Of, en dat is denk ik cool. het mooiste wat we terug kunnen zien. Dat we ook van mensen krijgen van, ik liep hier altijd tegenaan en nu... En nu kan ik ook meedoen.
1: Ja,
0: dus die feedback ophalen. En dat kan natuurlijk via externe partijen die daar echt op controleren op het technische aspect. Die alles in detail bekijken. Maar vooral natuurlijk ook die gebruikers zelf.
1: Ja, en je kunt je ook laten auditen volgens mij, toch? Je kunt gewoon dus een keurmerk volgens mij zelfs.
2: Ja, er is inderdaad een keurmerk. Je start dan bij het auditen van dus je digitale omgeving. Van een LMS bijvoorbeeld. En vanuit daar krijg je een rapportage en een hele hoop hulp, een advies hoe je ervoor kan zorgen dat je eigenlijk de gap van waar je staat, dus een soort van je nulmeting, naar het volledig toegankelijk kunnen krijgen van je digitale omgeving.
1: Mooi. Marijn, als mensen meer willen weten, leren, lezen, waar moeten ze dan naartoe?
2: Dan kunnen ze op dit moment naar technobility.nl. Je had het al net in het begin. Het is een hele mond vol.
1: Technobility. Ja,
2: daarom zijn we een stukje stap voor stap van Technobility aan het afstappen. En dan wordt het gewoon cardan.com. En dat is vanaf 1 augustus.
1: Oké, en als mensen dan denken, ja, dat zal wel. Dan kom ik een enorme commerciële fuik terecht. Want dan gaat die Marijn zorgen dat we gaan helpen. Is er nog een soort algemene Europese wetgevingsrichtlijn ding waarvan je zegt van nou, daar wordt het allemaal een beetje duidelijk uitgelegd?
2: Duidelijk niet, maar je zou...
1: Wauw, doe maar onduidelijk dan.
2: Ja, ik heb wel een hele onduidelijke voor je. Als je naar digitoegankelijk.nl gaat, dat is de overheidswebsite.
1: Die is niet zo toegankelijk.
2: Nou ja, die is op kwartaal. Zich wel, die is wel toegankelijk, maar kwartaal inderdaad misschien niet. Daar vind je wel wetgeving over de European Accessibility Act. Is super interessant, maar dat is wel 94 pagina's aan wetteksten. Dus dat is wel taaie kost.
1: Maar digitoegankelijke.nl of technobility.nl. Een van de twee is natuurlijk super. Oké, dank jullie wel. Marijn van der Laan van Cardan Technobility en Jochem van Intersen van Skillstaan.
2: Dankjewel.
3: De impact van leren.
4: Vandaag halen we de impact in leren uit de Learning Streak. Jullie kennen dat vast wel van Duolingo, dat je elke dag gestimuleerd wordt om weer verder te gaan. Nou, we zien echt wel dat dat een significant effect heeft. Ritme en de gewoontes zijn heel belangrijk voor mensen. En door mensen een Learning Streak te geven en dus het gevoel van, hey, je hebt elke dag 7 dagen lang achter elkaar ingelogd en iets geleerd bijvoorbeeld, zorgt er over het algemeen voor dat mensen heel snel verder komen. En een heel slim trucje wat wij bijvoorbeeld toegepast hebben is dat wij het complimentje, want de complimentjes zijn natuurlijk dan ook belangrijk, van fantastisch, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd, die stuurden wij op dag 4, niet op dag 3. Dus dan stuur je een berichtje op dag 4. Hey, gefeliciteerd, wat goed, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd. En dan zie je dat mensen significant vaker dan wanneer je het op dag 3 verstuurt, de werkelijke dag dat ze de prestatie hebben bereikt, dat ze dan significant vaker weer inloggen, omdat dan eigenlijk het nieuwe moment om te gaan leren alweer aangebroken is. Hele gave manier en hyper simpel om mensen te motiveren. Je zou denken dat het geen effect heeft, want iedereen doet het. Toch zien we, het heeft echt resultaat.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
3: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
4: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: de laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Ooh, I see everybody's here.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
8: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Oh, what we're living in.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP'ers.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
9: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl.